0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

flinke bout. De lights in de trien hadden een nieuwe gezelsbout. Hey lul, hij reelt. Wie in het mooi voor elkaar. Begraaf mijn mond dan maar der. En daar stiel lul, het graf weer verlieten. Een soort vreunhoorn, maar toch sneed naar litten. En de rein sloeg zeft op het ritsige pad.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd, west maar worst. Ik was het boetende provinciebist.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: tonight.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Friesland non-stop.
0: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale roadreis.
1: Louanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe. She's crazy like.

0: Je van muziek, nice en Eftegroen.
1: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als toen de wijs wist naar hoes.
2: Help, dit is eng.
0: Als valt iets hier mis.
2: Hey, wachten.
0: Of al lekker op de bank zit.
3: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
4: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan Derdaan.
5: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat opruchten waard.
0: Van de midi van Fjouw Rondsijs.
2: En dan maar koorstappen.
0: Op de wijs.
6: En nu dit.
2: Woo!

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzomen. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

Mooi Maarten in de kroeg, wakker in preteert, maar het is krekken in de hok. Ik versteen net volle meer. En als ze die al wat vreemd je, hark je ze fucking stoer.

en doe liever maar wat sletten. Ik ga niet tjoen, ik ga niet jet en ik ga het vergeten. Word ouder als je wordt, word dichter bij de deur en je lever je maar in. Mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net tjoen, soms heb ik wat net jet, soms heb ik wat vergeten.

yet, of ik had vergeten. Ouderdom is rijkdom, al wordt het minder mooi het leven. Geniet je meer van liedsen in, en dat is een groot gerief. Alles is nou bonus,

of ik had vergeten de allergrootste bekken. Die hadden hier een vrouw, maar zonder al die razers word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken voor een schoon als jong talent. Nou, ik zo mijn tijd verloopt, hoort het erin. Als ik als jonkje wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wezen, zo waard me dan niet lang. Maar nu als oude man, vindt men het niet meer zo slim. Een soort begrip en onrecht is wat ik vaak verneem.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, ben je erbij, Friesland van de Moorn.
0: Hoe het nijs van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij scheelt samen komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Nettelo.
3: Nee, dat is Nettelo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: alle werkdagen tussen tolven en ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslagjouwers die trofregje.
2: Wat gong de toen tro die hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland. Ja. Nou in Friesland.
7: Het is perfect. Super.

0: allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.

0: Nou, er gebeurt opvallend weinig bij de NOS, Joer. Dat is ik wat. Ken NOS nice, of tenminste. Misschien kunnen we dat toch wel eens even fixen. Wat er toch jammer wijzen zonder het NOS-journaal. Dat zou net kloppen natuurlijk. Dus even zien dat er in Hilversum zit. Hallo?
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De provincie is leuk over de compensatie voor een ontlis een heegspanningsline. Hoe dat nou ooit krijgt zit, dat juist zag. Eerst muziek.
2: Friesland van de Moorn.
3: Mai Erit zei

0: Katie Tunstall en Suddenly I See.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
3: Dat verneemt wel dat bij ons regio altijd behoorlijk te tjenste stingen van de BV Nederland.
0: David Jerry beknal. Hij is min te spreken over de compensatie vanuit het Riek voor de onlus van de Zwede heegspanningsverbinding trok Friesland. En Smellingenloon had een nieuwe oplossing voor de Ike processieroep. Blomkes. Net Elsenien is de wies maar.
4: Ik ben een peer bewijner die zegt van ik meen het wel ook. Ja, dat vind ik natuurlijk hartstikke jammer.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is 28 mei alweer, dat tongetje. Ik zit eens even te zien. We hebben wat beruchtjes binnen. Onder andere van Jaap en Chalk, die sturen goedemorgen. De hofleverancier die er vanzelfs ook weer bij. Die stuurt een mooie plaat van The Scorpions in. En het insturen van die platen, dat kan het eigenlijk heel mooi worden, hè?
5: Pijken.
6: Jazeker, kijk dat. Ja.
0: En is er wat moois in de... Voor de media van?
6: Ja, nou, ik begin even met Nijs-Utu's eigen provincie. Want er komt niet krijg een melding van de politie binnen dat er een explosie was op de Zuidkade in Drachten. En het liep te gaan om een plofkreek bij een pinautomaat. Zo'n 12 personen op een motor futrieden of een scooter futrieden wijzen. De politie is mijn onderzoek begonnen en ja, ze zie je dus nou ik tjogen. Laat het ons ook weten als je camerabeelden hebt. Dus ja, op een nij, juster al in Burgum. En nou zoeken dan in Drachten, dus ik een plofkreek west. Hè. Dan is er meer nijs vanzelfs. De Twarre Kemer die stiept een uitleveringsverdrag met Marokko. En jongeren broeken te volle cosmetica door filmpjes van influencers.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.

0: VOF De Kunst en Retoursnack. De provincie Friesland en verschillende gemeenten die binnen min te spreken over de compensatie van het Riek voor de onlis van een zware hoogspanningsverbinding terug Friesland. DPTL en Cyberknal die wie al net bleef met de kabel omdat Friesland reis niet onhad. De kabel die komt vanuit Grenzland waar en rint dan terug naar de Noordeerspolder. Hij zegt net te spreken over de compensatie voor de oorlogs.
1: Er is landelijk een 196 miljoen euro beschikbaar voor al deze tracés. Nou, die heeft men terug het aantal kilometers deelt wat in Nederland online wordt. En dat betekent dat de gemeentes hier in Friesland 150.000 euro de kilometer compensatie krijgen. Daar zien je. Het tweede is Wennesto in binnen een straal van 100 meter van die nieuwe verbinding aan. Ja, dan krijgt eenmalig een onbad. Een taxateur komt bij die deel. Dan moest die zelfs maar beslissen wat doe ik. Of vervalt dat bad. En dan moest men een plak zieken. Of dan moest accepteren dat de wenning bleef. Ja, dat vinden wij net acceptabel. Het van heel groot pad terug timbevolken gebied in Friesland. Daar vindt ook met deze wenningmerk net in de PMO een hoes. Het twaalfde is ik nog, als we daar een melkveehouderij hebben of een oorbedrijf, dan krijg je alleen nog een bad op het wengedeelte. Maar die bedrijf net. Dus ook eens aan zijn situaties krijgen dat mensen echt op een groot afstand van hun bedrijf te wenning komen. Of ze met accepteren dat ze er blijven. Maar als de Biggelijkse melkveehouderij hebben en nog eens kelderij, ja, dat kan natuurlijk net. Dan kist net op 10 15 kilometer afstand van die bedrijfwenning. Dat begrepen wij. Dat heb ik inbracht in optredje mijn wolven in het bestuurlijk oorlis. Toen zeggen we zo wat vraagtekens bij de meesten die het hier verantwoordelijk voor binnen en andere weken de zeeltjes ingaan. Ja, daar hebben we grote zware hoor.
2: Heb je enig idee om hoeveel mensen, hoeveel bedrijven het gaat? Hoeveel ben er in gevaar om in die straal van 100 meter te wenen naast?
1: Nou, dat is wel aardig substantieel. Want hij gaat direct bij de stijl. Hoe het tracé krek komt, weten we nog net. En dat maakt het ook ingewikkeld. Want men komt pas maar in bad op het moment dat het tracé echt definitief is. Dus in roege lijn, Kisterno wil zien, ik zit in het gevarengebied. Hoe dat ongeveer komt, wist dan net. Dus die onzekerheid, die zullen de commandeerden voor de meestal in maar taan nemen. Ja, en dan kunnen ze nog net een onbad op hun wenning krijgen. Want dat jilt pas op het moment dat het tracé definitief is. Dus een heel soort gezin hier in Friesland ging het er even krek van waar die komt. Ja, die ging een onzekere item hier en dat mooi dus.
2: Is het extra dat, je zei het al, het jilt dan alleen maar voor 6 mannen. Daarna neemt dan zelf het risico van, oké, ik bleef je wenning en ik ben dan op de hichte van de risico's. Daar komt het op del.
1: Ja, dat is dan feitelijk wat het is. En uiteindelijk, als het bad wel accepteert is, dan keert het tenant in hoes op. En die zal het hoes, dat is wat ik verteld, letten we op een merk brengen. Want dan gaan mensen daar bewust wenning. En dan schijnt het al wel acceptabel te wezen. Ja, een hele nieuwe situatie.
2: Nou is dit, we zijn vanzelfs net het enigste wat ze hier uit Friesland waai helium om te zetten. Er wordt hier een heel soort gaswoen, er wordt zaadwoen onder de Waardzee, er komt daar nog kabels onder het water liggen. Voelt het net een beetje als deputier, als bestuurder, elke keer maar weer dat gevjocht omgaan en elke keer weer met hast lege handen staan? Hoe is dat?
1: Nou, dat is frustrerend en dat word ik frustrerender. We hebben in kaart gebracht wat hier de laatste hier in de uitgongen is. Dan heeft het oer miljarden. En op het ministerie was er wat kriegel dat wij het vergelijk met grensmaatje. Dat begreep ik, want het laaien wat grensondien is, ja, dat hebben we hier gelukkig nog net in die omvang. Maar ook is er wel wat uit leren. Daar moest de compensatie naar de tijd regelen worden. Dat is nou een vakkant, is dat goed van. En dat is en bloot ik u oproep. Maar het is de gaswinning. Het is de staat van uw infrastructuur. Vliegende wieken de cultuurjelden die net in de regio landen, maar op een oorplak. Dus ja, dat verneemt wel dat wij als regio altijd behoorlijk ten eerste staan van de BV Nederland. En voor de grotere opjefters is er tot op zekere hoogte ik wel begrip voor op te brengen. Ik de energietransitie, maar dan moet er wat in oor staan. Ik voor u zien wenners en daar staan we ik voor.
2: Nou heb ik begrepen, de rinnen nog peteren met Riek. Kijken hoe de Rieks infrastructuur, hoe dat misschien beter kan. Ja, hoe god had hij daar een beetje hoop op?
1: Nou, het cumuleert wel. Hè. Wij doen ons huiswerk, ik. Op dit stuit ben ik importeren om te zien dat we misschien tot een bredere energiedeal komen. Want ja, we zien al je Rieksinfrastructuur voor de BV Nederland. Maar in de tussentijd zit de boel hier ik op slot. Die peteren erin, die ben stug. Zullen voor dit project, denk ik, net op tijd komen. Maar het wordt tijd dat het regering voor de regio levert. Het vorige kabinet hier een grutstempel voor de regio. Nou, dat houd ik net over. Er is een soort ruimte voor verbetering, zo'n optimistisch.
3: De media van de morgen.
0: En dat zei DPTR en Cyberknal. Rieksponningskabel die komt trouwens via Sarhuustersveen, Burgum en Ljouwt naar Oudehaskata. Dus als dat in de omkrieten wenst, dan is er misschien wel les van.
4: Ja, dat lijkt het mij wel, ja.
0: Feike, door de media.
4: Ja, het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko, dat nou een werken wordt, kan op een brede stiepe in de Tweede Kamer rekken je. Maar de overeenkomst wordt het tenij mogelijk om lietsere criminelen uit te leveren tussen beide landen. Momenteel is die uitlevering op basis van VN-verdragen behind daar specifiek zware internationale criminaliteit, die als terrorisme, georganiseerde drugshandel en grensoverschrijdende misdieren. Maar ja, dit nieuwe uitleveringsverdrag rekt die grenzen op. En ja, daarnaast kan Nederland en Marokko straks ik eenvoudiger verdachten om elkaar oerdragen. Het geeft het signaal dat je de gevolgen van het plegen van strafbare feiten in één van beide landen niet kan ontlopen door je op te houden in een ander land. Het minister van Weel van Justitie en Veiligheid zijn. Het is nevens hem van belang vanwege de nauwe verwevenheid tussen de twee bevolkingen. Ja, er wordt nu concreet gebruik van gemaakt door bewust in Marokko te gaan zitten. Ja, dat doet een meesting om hun straf, ja, om daarom te ontkomen. Jeder wie dat ik in Dubai zag, er zit een soort crimineel die zag een onderdak in Dubai. Maar ja, daar heeft u een ik een uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten. En ja, daar is het nou ik een stuk minder noffelijk worden voor de crimineel. Onder andere Tangi hebben we daar bij plukt.
0: Ja.
4: Dus ja. Dan, ja, toch influencers op sociale media broeken jongeren vissentevolle cosmetica. Haast 90% van de Nederlandse dermatologen die zorgt geregeld patiënten met huidproblemen. En ja, er zijn dus onderzoek die naar cosmetica gebruik. 88% van de bevregen huiddokters die zorgen patiënten met allerhande eczemen, allergische reacties en acne trog het broeken van cosmetica. Je ziet online 1001 zogenaamde specialisten die een dagelijkse huidverzorging met 10 of 12 stappen aanprijzen. Dat wordt steeds meer genormaliseerd, zeggen die dermatologen.
0: En hele jonge leeftijd al, hè? Gewoon van Benek, die ja, van alles op hols marmatten dan. Tenminste, als die filmpjes dan.
4: Ja, ja. Kijk, een nichtje, die had al helemaal zo'n kaptafeltje en alles.
0: Kaptafeltje, dat zou voor je hebben.
4: Nou ja, maar ik mij al hier smarseltjes en weet ik volle. Dus die dermatologen die dachten, nou, wist je wat? Wij door zelf ik eens even onderziek. En wat vinden de echte hoedzaakkundigen? En ja, wij blijken lang niet de enige te zijn die zich zorgen maken.
0: Een plamuur gewoon op de morgen.
5: Zes op maar.
0: Dacht ik zo. Goed, de eerste koffieplaat is weer binnen Kamer de Jerste, die is correct. Maar liek als altijd, toch ik weer een oproep. Want ja, docent Griff, not lustrin in de tekst. Alsjeblieft, jongen, draai nou eens een keer disse of disse plaat. Nou, stuur maar even terug. Alles om die dag een beetje beter te maken. 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Roxette en The Look.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: De Ike Processieroep die zorgt voor een soort oerlijst in de provincie. Het is van gemeentes op die een dreig om wat grip te krijgen op het probleem. Smellingeloon, we zien het nou een nieuwe methode. Om de Gariperwaai in Ordegeer, daar ben ze druk dwanden mij in Sjetjen. Slagjouwer Dennis Terpstra, die wie in Ordegeer. En die vregen daar, hoe dat krijgt werk het, dat in Sjetjen?
3: Onze ondernemer is hier bezig om een kroerenmengsel in te Sjetjen. Een EPR-mengsel, die eigenlijk de natuurlijke vijand onderzoeken maakt van eigen procesjerups.
4: Want wat houdt zo'n EPR-mengsel krijgt in?
3: Nou ja, daar zitten verschillende inheemse kroeren in. Waarbij die dus ik echt in de omgeving al voorkomen. En waarbij wij elk hoopje dat ja, sowieso natuurlijk een heel mooi beeld jouw door de Gariperwaai. Maar ik nog eens een keer een mooie toevoeging is voor de bestrijding van eigen procesjerups.
4: Want hoe werkt dat dan? Dan komt hier een mooi veld met blomkes, plantjes, daar komen bissen op al. Hoe werkt het dat krijgt?
3: Ja, in principe is de bedoeling dat wij hier dat mengsel, maar eigenlijk de sluipwest bijvoorbeeld aanloeken, de sluipvliegik aanloeken. Nou, dat is een natuurlijke bestrijder van de eikenprocessierups. Die leidt zijn eikens weer op de eikenprocessierups. Nou, en die dringen de rups weer binnen en die infecteren ze eigenlijk met een bacterie, zodat ze eigenlijk oustieren. Zo mag het eigenlijk zien en dan zie je wij daar een handje mee te helpen als gemeente.
4: Waarom hebben we hier verkiezen?
3: Ja, waarom hebben we hier verkiezen? Wij hebben eigenlijk de 12 methodes hier in Smallingeland. Dat is eigenlijk een soort preventieve aanpak. Waarbij we eigenlijk nu alleen nog maar op plakken. Waarbij het gevaarlijk is van mens en dier eigenlijk. Het preventief spuitje. Dat doen we middels nematoden. We hebben heel iets microscopische aaltjes. Nou, en die spuitje waar ook de BM in. Dat is eigenlijk ingen. En die infecteren dus dan de rups. Twee is ook fjotsoertje. Op plakken werd het gewoon. Er werden bergmeldingen binnen. Werd ik gevaarlijk is. Denk als kwaal, speeltuin. Binnenbebouwde kom op verschillende plakken. En probeerden we toch zo vol mogelijk dat fjot te helpen. En als derde. En wie maar toch als gemeente ik inzet op duurzaamheid. En natuurlijk het bevordering van de natuurlijke vijand. Dus nu wordt inzetje ik eens een keer voor de Van Berm.
4: Ik begrijp dat er echt nog iets met wespen is. Maar die sluipwesp. Dat je hem echt nog een speciale kosten pleetsen. Wat houdt dat krijgt in?
3: Ja, dat klopt helemaal. Op het einde van het bestrijdingsseizoen willen we ook proberen om hier uit de buurt van de Gariperwaai nesten fjot te halen. Die worden dus handmatig fjot halen en die worden in mooie houten kisten geplaatst. Die plaatsen we hier twee, drie stuks plaatsen we hier op de Gariperwaai. Die nesten die worden daar inplaatst. Nou, en daar zit eigenlijk al hele volle larven, eiken in van de sluipwesp, sluipvlieg. Nou, en die moeten dus dan, ik werd van het komend seizoen, moeten die de boel weer bestrijden. Voor u.
4: En denk jou dat deze naar initiatieven echt effectief binnen?
3: Ik hoop het natuurlijk. Al moet zich dat wel uitwezen nog. En dat geven wij elke keer dus monitoren. Wij op het einde van het eikenprocessierupseizoen, dan nemen we dat maar. Geven we het altijd om tafel. Geven we misschien, wij hebben de meeste plaagdruk. Wij net, had het hopen natuurlijk. En geven we er meer plakken tapassen. Want dat zou natuurlijk het allermooiste zijn.
4: Wat zijn de reacties uit de buurt op dit initiatief?
3: De jongens van die ondernemer die haal gebak gehad. Dus dat is ook een heel goed teken. Er zijn een paar bewoners die zeggen van ik meen het wel ook. Ja, dat vind ik natuurlijk hartstikke jammer. Ja, ik zou toch heel eerlijk vragen willen van door het net. En liet het even en jou de kans. Dat sowieso.

0: Raccoon en Feel Like Flying.
1: Fleischoffelverwerker Sonak wil biovergisters plaatsen. Omwenners gaan de street om.
2: Krijgen wij de garage van er komt geen extra overlast of krijgen we dat net?
3: Ik vind dat een moeilijke vraag. Wat wij voorin zetten is geen extra overlast, maar een toetsing.
1: Vergisting of vergissing? Dit weekend in Friesland ook.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
0: Het is haast een minuut hoe Jelversongen. Tiet van het Frieske Nijs, mijn Fijke Wouda.
6: Een goeie morgen. In Drachten had van de morgen betiert een plofkreek west op een jildautomaat op de Zuidkade. Neemt de politie bin 2 personen op een lichtkleurde motor of scooter uitnaait. Er is neer bekend over een mogelijke buurt. De politie is mijn onderzoek dwaan en ziet het helft van tjoegen. Die gelijks meesken die het camerabeelden van de plofkreek of vertochten ha. Het is al de 2e plofkreek in Friesland deze week. Justernacht weer een oorslag op de jildautomaat in de gevel van de Plus supermerk in Burgum. De gemeente Noord-Oost-Friesland krijgt 4,4 miljoen euro van het Rijk voor de verdere ontwikkeling van Dokkum West. Dat geld kan de gemeente steken in een goede berikbarens en een veilige leefomjouwing in en om het gebied. De gemeente wil in Dokkum West nieuwe woningen en verschenningen bouwen. Daarom moet er ook nieuwe dieken en een verkeersveilige omjouwing voor de inwoners komen. Marit Steenbergen had juster een top-tier zwom op de 100 meter vrije slag. De 26-jarige wereldkampioene finishte maar na 51,86 seconden en kwam maar 0,15 seconden te kwart voor het wereldrecord van de Zweedse Sara Sjöström. Steenbergen zwom haar na het Nederlands record bij de Mare Nostrum-wedstrijden in Monaco. De zwemster uit Jesterwoude is in poer beste vorm. Ze verbeterde Auronne Snijn ik al haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag. Johan Plaat leidt mij SC Cambuur de Lotte Heeg. Dat zei de nieuwe H-trainer van de Ljouwer voetbalclub in zijn eerste vraagpeteer met de Parse. De 39-jarige Volendammer neemt het stokje oer van Henk de Jong. Cambuur is promoveren naar de eredivisie en dus maar plaats zorg je dat ze net degraderen.
7: Ik focus me niet zo op dat op handhaving. We gaan aan de slag en dan we moeten eerst kijken wat er allemaal bij komt. We willen heel graag, we zijn allemaal ambitieus hier, dus... De lat ligt hoog en daar gaan we mee aan de slag.
6: Nou, onderslag dus.
0: En wat oefen je? Zij zei dan net de jonkjes en zo. En
6: ja, jongens. Nee, inderdaad, de jongens. En het maakt nog wat een beetje. En dat Jasper van Henk de Jong, dat mis je nog een beetje.
0: We missen toch wat Henk de Jong.
6: Laten we wat ingroeien.
0: Ja, precies. Ja. Kijk, dank u wel. Tiet van het Waarberucht. Mij, Sibel Mollema, een goeie morgen.
8: Goedemorgen, Erik.
0: Ja, just er even bij komen, hè? Want Sandai, wie het eigenlijk wel naar een hele rita van echt warme dagen?
8: Ja, klopt. Ja, ja, we hebben hier juist recht. Die polaire lucht, zeg maar, die door ons heen kwam. Ja, dan kregen we een flinke slinger van mij. En dat wie even de duis ervoor, dan ziet het rond de 30 in het eerst van de provincie. En juist, ja, een goede 18, 19 graden, een hoger blop. Ja, en de nacht weer nu ik weer kort. Schilder zit op zijn 8,4 graden. Het meeste dat is op dit stuit. Dan wordt zo'n bolzend 8 draaien. Laagsem een beetje heger in Jorgen. Grauwweg zijn Jorgen graden. De beets 8,2 en Bakkeveen is bij de hekkensluiter en die zit op zo'n 6 hele graad. Nou, de ben nu hier en daar zijn wat wolken viel en je bemiening om jou weer toch ik zijn wat groen mist. Nou, dat loopt nu weer voort met het opkomen van de zinnen. En dan zijn de zinnen hier weer volop skien. Nou, dit mooie waar hebben we de tankje nog aan een hele drukgebied wat boven de noordelijke Noordzee leidt een beetje tussen Denemarken en Nieuw-Zeeland. Daartoe is een streming van de wind vanuit het eerste wei. Nou, de windkracht is gemiddeld een draaien. Als zullen die van de midje wat een draaien, dat is gewoon zwak. Als zullen van de midje wat verder toenemen in het waardgebied. En dat kan toch betekenen wel eens even een 4 of 5 steen. En daar leidt de temperatuur van een beetje om zo'n goeie om de 18 graden. Maar meer naar het eerste zit de 23 graden. Daar ik wel weer in zet het nu liggen. Nou, jongen bloedde ik nog even een schotje. Nou, aardig warm, kan ik wel zeggen. En bij het ondergaan van de zinnen, dan zit nu liggen een temperatuur van zo'n 18 graden. Ik nog, hè? Dus aan de zin ondergaan. Dus dan nog even een mooie, noffelijke jongen. Nou, in de nacht komt er wat meer bewolking en dan draait de wind naar het zuid-zuid-eersten daar. In de nacht dan hebben we een leegste temperatuur van zo'n goede 13 graden.
0: En daarna, morgen, gaat de temperatuur dan weer wat omheen of blijft het dan aardig stabiel?
8: Nou, die bloed toch wel aardig stabiel. Ja. Die bloed had ik wel een beetje op dezelfde temperatuur hingen. Morgen hebben we wat een afwisseling van zin. En wolken nu die wolken kennen op de midden een bui vallen. Ik kan er net heel nog goed inschatten. De model, dat trek ik nog niet eens op de kaart. Ja, ik kom er nog net heel nog uit. Ik kom ik goed verder op waarom. Maar zou het nodig zijn, wordt het wat lichte buikers die hier en daar van ontsteken kunnen. Maar een klap tongen en hagel ga ik al voorbij komen, jongen. Dus daar kom ik voor mij verder op waarom. De meerochtend is eerst morgen zuid. Maar op de westenmiddag wordt hij meer west-zuid-west. Nou, de windkracht is matig, maar die wordt wat vlager. Vooral op de middag die betekenen toch wel een kracht 5. En in het waardgebied is daar zeker wat gevoelig voor. Nou, op de jong komt er dan wat meer bewolking op zitten. En ik denk kan er wat rein vallen. In de nacht komen er in elk geval wat flinke opklaringen. En dan bloedt het gewoon droog, maar amper wien. En dan ik was zo'n tolwe 13 graden.
0: De dagen daarna, hoe liep het dan?
8: Ja, het weekend is joh, sneeuw en dan liep het, dan wel droeg te verrinsen. Nu liep het een soort zinne en dan leidt de temperatuur. Ik was daar tussen de 18 en 23 graden. De windrichting is dan weer noordwest en de windkracht bloedt gewoon zwak. In de naast is er amper wind en die komt weer uit het zuidwesten. Dus hij draait iedere keer wat met de klok mee, zeg maar. Ja, dat is joh, sneeuw. Eerst nog een bewolken hemel, maar de zin is joh, toch komt om te betekenen. Terug hinnen te prikken. Ja, dan is de vakantie op een bui. Of dan een buikcover, dat mag ik nog maar eens zien. Het is waar kunnen natuurlijk nog 4 vooruit. Nou, de wind die komt in elk geval dan eerst uit het west-zuidwesten, maar die draait met de minste meer naar het west-noordwesten. En die is de meest matig. Ja, maandag dan hebben we over de 1 juni de eerste dij van de waarkundige simmer. Nou, die houdt een afwisseling van stapelwolken en zinnen. Maar de kans op enkele buien bloedt dan ik weer onwijzig. Op de jongen en de nacht meer buien, die ik voor meer wetter jouwen. Dus die worden wat zwitter dan in de nacht. Het wordt zo'n goede 22 graden. Dus ja, wat heger dan normale temperaturen. En een soort zinnen, maar vooral in het weekend, kans op buien.
0: Sibo Mollema, dank u wel.
8: Granien.

0: formatie om opvregen. Trog, Wiebe, Bruce Springsteen en The Rising.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ian op de 5 jongeren die groeit op in een gezin dat zwarg nodig is. Maar er zijn te min jonge mantelzwargers. En om daar wat aan te doen organiseert de gemeente Opsteloon tegen mij code Hans en de burgemeester Harmsma Squal op een kriek van een beetje een evenement voor en oer jonge mantelzwargers. Wat een dij worden van bewustwording, moeting en van ontspanning. En daar praat ik over mij consulent mantelzwarg Ria Bron van de gemeente. Een goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Ja, het tal jonge mantelzwargers in Opsteloon dat bij hem bekend is, dat is na jedere actie van Twan en Sontje gaan. Maar dan toch, als je dan jere in op de 5 jongeren die groeit op in een gezin dat zwarg nodig is, dan ben die Sontje er nog net een heel soort natuurlijk.
2: Nee. En dat is mij een van de redenen dat we ooit samen met Code Hans en de burgemeester Hans Meskwallen dit jonge mantelzwarg event organiseren. Wij hebben dus vorig jaar een campagne gestart. Met behulp van onze 2 jonge mantelzorgers die toen bij ons bekend waren, Marissa en Jalmar. En nou ja, dat heeft vertutend in. Maar er zijn nog volle meer jonge mantelzorgers die het net jongen worden en die van zichzelf net weten dat ze jonge mantelzorgers binnen. En daarom proberen wij als gemeente de zorg in dat net alleen nog de jonge mantelzorgers zich ervan bewust binnen. Maar ik het netwerk om de jonge mantelzorgers heen. Dus dat wil zeggen familie, ouders, buren, vrienden. De squallen, het onderwijzend personeel of de werkjouwer.
0: En wat maakt het eigenlijk dat zij zo min te vinden binnen?
2: Omdat ze net zichzelf net zorgen als jonge mantelzorger als oors. En ze willen ik net als oors jongen worden. He? Maar daarom maken ze zich heel wat zwaren om wat er in hun gezin gebeurt. En ik zwaren over hun eigen toekomst. Want ja, ze trof dat ze mantelzwargen, komen ze soms net aan oren dingen te. Dus sociale leuke dingen, die laten ze gauw varen, omdat het thuis hulp en stiepen nodig is. Maar ik komen ze wel eens naar squallen. Hebben ze net altijd tijd om het huiswerk te maken of om uitgebreide scripties te maken. En er is voor de jongeren in het heger onderwijs is dat 2 jaar geleden een motie aannam dat zij behandelen willen kennen als topspotters. Dus dat zij meer tijd daarvoor krijgen als een gewone leerling.
0: Wat verorie maakt in het systeem? Want je zegt het al, hè, op squallen kinderen ze een jonge mantelzwargers die een probleem oorinnen. Ze zijn dus dreig te vinden. Dat had best wel wat gevolgen. Zodra ik wat verorie maakt in het systeem om dat om te pakken?
2: Nou, ik denk dat er een bewustwording al een heel stuk schelen zal. Dus dat zij zich ik van bewust binnen dat jongeren die het misschien het beste verkeerd op squallen binnen, dat het thuis meer speelt dan dat zij in de gaten hebben. En het gesprek aangaan en zo dan al schelen. En mochten onderwijzend personeel in de gaten hebben dat er jonge mantelzwargers binnen, dan zou ik ze adviseren willen om de jonge mantelzwargers terug te verwijzen naar de gemeentewet zien wijen. Want elke gemeente in Friesland wil graag de jonge mantelzorgers typen. Dus, en dat proberen we te doen met latgenotencontact en leuke uitjes. En het gesprek aan te gaan van als je iemand nodig bent, kom er dan alsjeblieft mee. Want we willen heel graag weten waar we ze mee helpen kennen en ondersteunen. En als dat op squallen is, ja, dan krijgen we contact met squallen ziekje. Is dat bij de vrije tijd, bijvoorbeeld bij training van een voetbalclub, dan krijgen we proberen contact ziekje met de voetbalvereniging en te zien wat daar mogelijk is. Dus we proberen ze op allerhande manieren te stiepen en dat begint bij bewustwording.
0: En Sandai, die kan natuurlijk helpen om die bewustwording weer wat te brengen. Ik kan me wel vaststellen, aan de oren komt, ja, het is toch wel wat pijnlijk. Want dat systeem met die mantelzwargers, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een bezuinigingsmaatregel geweest.
2: Nou, dat waar ik net zei. In 2015 had het Riek de taak van de mantelzwargers bij de gemeente Delijn. Daar waren geen handvaten voor van hoe dat eruit zien moest. Dus elke gemeente had die taak zelf oppakt. En ik deel van het provinciaal Wallis mantelzorg. Dus ik praat met steunpunten uit heel Friesland. En we doggen dat met dezelfde intentie, maar wel met oren budgetten. Dus wat voor de een heel normaal is, dat kent van de oor net vanwege het budget wat ervoor is. Dus er valt nog wel het een en het oor aan te passen hiervoor.
0: Ja, die kan vanzelf helpen om de aandacht te brengen en het peteer op gang te brengen. En dus hopelijk om ik wat meer de mantelzorgers in de picture te krijgen.
2: Ja, absoluut. Want ze zijn heel lastig boven wetten te krijgen. En ik maak van de morgen aan alle eerste klasses van de burgemeester Hartmerskwallen een vastles mantelzorg aan. Dat hebben we vorig jaar mee begonnen en dat is heel goed slagen. Dus wij hebben ooit samen met vier jonge mantelzorgers escapekisten maken. En aan de hand van die escapekisten maken zij ontdekken wat een jonge mantelzorger wezen is, wat het inhoudt. En wellicht is het zelf en herkennen ze zich erin. En dan laten ze weten dat ze bij u zich aanmelden kennen.
0: En dan kunnen ze dus contacten met mij de gemeente Opsteloon.
2: Ja.
0: Tegen dank en een heel veel succes.
2: Graag
0: niet. Ria Bron.
2: Fijne dag nog.
0: Van de gemeente Opsteloon dus. Dank u wel.

0: Sabrina Carpenter en Manchild.
1: Friesland van de Moorn.
0: Vergees mij de taxi naar de kapper. Dat is mogelijk voor ouderen in Dan Wout nou. Dan Wout en omkrieten, moet ik ook zeggen. Ik heb ouderen die net meer zelfstandig de dooruit kennen. Dat is alweer een initiatief van Jannie en Richard Nienhuis van de kapsalon in Dan Wout. Om vat te komen dat de ouderen in isolement rijtje. Jikke Vlasman van zo'n 80 is de eerste klant die het van die taxi gebruik maakt. En vrouw Vlasman die vertelt even wat ze alle keer van dit initiatief vindt.
2: Dat is geweldig. Want zo was dan, heng ik van een van de benen al die het meer heen te brengen, want ik kan ze weer net meer rennen.
3: Nee, dus dan is dit echt super van jou, dat Josa bracht worden.
2: Mijn man leest het in de krant. Hij zei, dit is wat voor die.
3: Ja, en je zit er, joh.
2: Ja, je zit.
3: Als een prinses.
2: Ja, dat stak je mij.
3: En wil je dit ook vaker doen, dat het kan?
2: Oh, dat kan natuurlijk.
3: Nou, dan ben je er. Dan kan je 17 in de stoel, denk ik.
2: Ik nou ontvangstcomité. Oh, oh, oh. Ja, dat was meisje.
4: Voor ons is het ook bijzonder, want u bent de eerste gast die wij
2: ontvangen. Oh, en dat?
4: Ja, hartstikke leuk. Nou, ik zal de deur even open doen.
5: Ik ben Richard Nienhuis, ben de man van Jannie. En samen zijn we eigenaar van Kapsalon Sabrien.
3: Ja, kan je vertellen waarom je het van de kapsalon stinnen?
5: Jazeker, wij hadden gisteren ons 25 jaar bestaan. En daar hadden we een leuke actie aan gekoppeld, zeg maar. Dat wij hulpbehoevende ouderen, zeg maar, van huis op willen pikken. Middels een taxi, zeg maar. Zodat mensen bij ons in de salon kunnen komen, een behandeling kunnen laten doen. En die vervolgens weer naar huis brengen.
3: Ja, waarom is het zo wichtig dat die mensen ook nog naar de kapper kennen?
5: Ja, vooral ook het sociale stuk. En ook mensen die hulpbehoevend zijn, die er eigenlijk moeilijk uit kunnen komen. Toch dit aan kunnen bieden, zodat ze bij ons in het salon een behandeling kunnen krijgen. Of eventueel daarna nog boodschappen kunnen doen hier in het winkelcentrum. Of zoals in Dokkum op de koophandel. Maar dat ze tussen de mensen zijn en dat zij gewoon een prettig en een fijn gevoel krijgen. Door de behandeling die wij ze aanbieden.
3: En hoe is dat idee eigenlijk ontstaan?
5: Ja, je ziet in je klantenbestand dat mensen door wat voor redenen niet meer in het salon kunnen komen. En die, ja, die missen wij. En wij hebben ook als taak, zeg maar, om daarop toe te zien dat zij wel in het sociale mee blijven doen. En dat ze hun uitje krijgen middels deze manier.
3: Ja, want wij krijgen de eerste vrouw ophellen. Hoe wie dat om het eerste ritje te doen?
5: Ja, prachtig. Vond het ook wel spannend, hè? Maar superleuk. En, ja, heel goed voorbeeld van welke doelgroep wij ook aan willen spreken.
3: En binnen er al volle aanmeldingen?
5: Ja, vandaag hebben we 2-3 aanmeldingen. Morgen nog 2-3 aanmeldingen. En dat zijn ook de dagen die we open hadden gezet. En daar moeten we gaan evalueren van hoe gaan we hier verder mee? Gaan we nog met andere organisaties in gesprek om ook dit soort dingen nog op te pakken? En ik hoop echt.

0: dit een vervolg krijgt. Het is alleen maar leuk en goed. Je ziet aan deze mevrouw Vlasman ook dat ze geniet.
1: Nou, het hier is weer kwad. Hoe wie het bezoekje?
2: Nou, prima. Heel gebak en thee. Nou, wat wil je nou nog meer?
1: Je bent goed te zorgen.
2: Ja. Je maakt het lang op tar.
1: Zou je het orenmeesing ik omrijden om dit te doen?
2: Ja, absoluut.
1: Denk je ook dat jouw man het ik mooi vindt?
2: Nou, best wel brengen niet.
1: Ik ben wel bij.
3: Nou.
2: Bedankt.
3: Nou.
2: Heel hartelijk bedankt.
3: Ja, heel graag gedaan.
2: Nou,
3: hartstikke
2: fijn
3: mooi.
2: Dat het zo cool.
4: De media van de morgen.
5: Nou, en dan het hier maar even creëert, dacht ik.
6: ja,
5: dat zeker.
6: Ja. Hoor het kind.
5: Ja.
6: De droogte is nu al een probleem. Des groot het AD oer. Het neerslagtekort van de afgelopen tijd heeft nu al gevolgen voor de natuur, de landbouw en voor de dijken. En de wetterskippen die ben nu weer op paard om de dieken te controleren op skorren en oren zwakke plakken. Ja, droge zomer is voorproefje van de toekomst. Het was natuurlijk een hele droege, warme april. Er is net een heel soort reinik vallen. Dat heeft voor gevolgen. We moeten dus derk op tarieden. En onder andere dus toch het omlissen van grote bassins werd wetter in opvang werken. De bodem moet weer als een spons gaan werken, zeggen ze bij de wetterskippen. Ja, dan hebben we echt wel een probleem.
5: Ja.
6: Nou, en dan heel kwaad nog. De 26-jarige George, die mij graag naar de Jerrebarnsjen. Die zitten bij het koepad in Overveen. Maar hij doet dat net alleen nog met zijn verrekijker. Maar hij zit daar dan bij. En dan heeft hij ik beschuit met muisjes. Heeft hij dan voor mensen die langskomen. Fietsers en kuiders. Ja.
5: Een jong stijl die dan dat u deelt. En die denken dan... Wat een subtiele hint of zo.
6: Ja, oh ja, dat zou misschien... Zo maakt het net zin.
5: Dat is de jarenbare.
6: Sommige mensen vragen, ben je opa geworden? Zeg ik, nee hoor, de ooievaar is geweest. En dan wie is er gewoon uit het nest, werd dan Trai Jong op zitten.
5: Nou,
6: mooi toch?
5: Lekker.
6: Ja.
5: Fijke, dank u wel.
7: Ze maakt de hele sjerre stik.
8: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
7: Ja, lekker, lekker, lekker.
8: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
9: Ik vind het op een moment erop.
8: Zoog op YouTube.
9: Het Wienjaarses.
8: Het Omroep Friesland streekje hier.
10: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
8: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
12: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
11: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. En daar was hij blij mee.
13: I feel fantastic! I feel fantastic!
11: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: een stroomkabel troch Friesland hinnen. Maar daar profiteren we haast net van. Daar is Sybe Knol is debatteren net al te wies mij. Leerst haast het meer hoor, in Friesland van de Molen. Muziek komt er allemaal van Ray.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
20: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
19: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
21: Friesland van de Moor.
22: Maar eer iets zei.

0: Ray and Where is My Husband.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
2: Ja, dat verneemt wel dat wij als regio altijd behoorlijk te tjenste staan van de BV Nederland.
0: Deputeerder Sybe Knol is leuk, want hij is min te spreken over compensatie van het Riek voor de onlis van een zware heegspanningsverbinding door Friesland. En Smellingeloon had een nieuwe oplossing voor de IKA-processieroep. Blomkes. En daar is Elsenien vanzelfs hartstikke wies mee.
3: Ik ben een paar bewoners die zeggen van ik meen het wel. Ja, dat vind ik natuurlijk hartstikke jammer.
0: Oh, toch niet. De eerste haal ik dus echt meer hoor. En Feike, die had van alles uit de kranten. De krantendeel is er al een hele studio in de Feike.
4: Ja, sorry. Het is jongen, een robbeltje inderdaad. maar waarom zoekt nou Blomkes voor het menen?
0: Ja.
4: Waar doet dat nou?
0: Ik weet het net.
4: Ja. Nou ja, de bemeesten die houden van een glad gazon vanzelfs. Maar die Blomkes, en het is ook nog een oplossing. En het is volle fleuriger. Nou ja, het is wel mis in het midden eerste dat allerhande partijen elkaar hebben bestoken met bommen en raketten. En docenten die binnen het zin op een nieuwe toetscultuur bij eindexamens die te stressvol wijzen zoen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dadelijk meer daarover. Eerst die van het Waberocht in kwart mei, Sybe Mollema.
5: Goedemorgen. Je hoort een soort zinnen en amper bewolking. Het wordt tussen de 18 en de 23 graden, maar een zwakke eerste wien. Vannacht komt er wat meer bewolking. Morgen hebben we een afwisseling van wolken en wat zinnen en er is kans op een bui. Een temperatuur tussen de 21 en 26 graden en dan een matige zuidwestenwien. Meer hoort waar, oeren goed jaloeren.
0: De provincie Friesland en verskate gemeenten binnen min te spreken over de compensatie van Driek voor de onlis van de zware heegspanningsverbinding trof Friesland. De deputeerde Sybe Knol die wiel net bleef maar die kabel, omdat Friesland er eens net aan had. Maar over de compensatie is hij net te spreken.
2: Er is landelijk een 196 miljoen euro beschikbaar voor al deze tracés. Nou, die heeft men terug het aantal kilometers deelt wat in Nederland online wordt. En dat betekent dat de gemeentes hier in Friesland 150.000 euro de kilometer compensatie krijgen. Daar zien je. Het tweede is Wennesto in binnen een straal van 100 meter van die nieuwe verbinding aan. Ja, dan krijgt eenmalig een onbad. Een taxateur komt bij die deel. Dan moest die 6 maanden beslissen wat doe ik. Of vervalt het bad. En dan moest men oorplak zieken. Of dan moest accepteren dat de wenning bleef. Ja, dat vinden wij net acceptabel. Het van heel groot pad terug in bevolkte gebied in Friesland. Daar vindt ook met deze wenningmerk net in de Peermoanen een hoes. Het twat is ik nog, als we daar een melkveehouderij hebben of een oorbedrijf, dan kruis alleen nog een bad op het wengedeelte. Maar die bedrijf net. Dus ook eens aan zijn situaties krijgen dat mensen echt op een groot afstand van hun bedrijf te wenning komen. Of ze met accepteren dat ze er blijven. Maar als de Biegelijkse melkveehouderij hebben en nog eens kelderij, ja, dat kan natuurlijk net. Dan kist net op 10 15 kilometer afstand van die bedrijfwenning. Dat begrepen wij. Dat heb ik inbracht in optredje mijn wolven in het bestuurlijke oorlis. Toen zeggen we soort vraagtekens bij de meesten die hier verantwoordelijk voor binnen en andere weken de zeeltjes ingaan. Ja, daar hebben we grote zware hoor.
6: Heb je enig idee om hoeveel mensen, hoeveel bedrijven het gaat? Hoeveel ben er in gevaar om in die straal van 100 meter te wenen naast?
2: Nou, dat is wel aardig substantieel. Want hij gaat direct bij de stijl. Hoe het tracé krek komt, weten we nog net. En dat maakt het ook ingewikkeld. Want men komt pas mooi in bad op het moment dat het tracé echt definitief is. Dus in roege lijn kist er nou wel zien, ik zit in het gevarengebied. Hoe dat ongeveer komt, wist dan net. Dus die onzekerheid, die zullen de comedieën voor de meestal in de matan nemen. Ja, en dan kunnen ze nog net een onbad op hun wenning krijgen. Want dat yield pas op het moment dat het tracé definitief is. Dus een heel soort gezin hier in Friesland ging het er een krek van waar die komt. Ja, die ging een onzekere tiet hem jet en dat mooi dus.
6: Is het extra dat, je zei het al, het yield dan alleen maar voor 6 mannen. Daarna neemt dan zelf het risico van oké, ik bleef je wenning. En ik ben dan op de hichte van de risico's. Daar komt het op del.
2: Ja, dat is dan feitelijk wat het is. En uiteindelijk, als het bad wel accepteert is, dan keert het tenant in hoes op. En die zal het hoes, dat is wat ik verteld, letten weer op een merk brengen. Want dan gaan mensen daar bewust wenning. En dan schijnt het al wel acceptabel te wijzen. Ja, een hele nieuwe situatie.
6: Nou is dit, we zijn vanzelfs net het enigste wat ze hier uit Friesland waai helium zaten zitten. Er wordt hier een heel soort gaswoen, er wordt zaadwoen onder de Waardzee, er komt daar nog kabels onder het water liggen. Vielt het net een beetje als deputaire, als bestuurder, elke keer maar weer dat gevjocht omgaan en elke keer weer maar je hast lege handen staan. Hoe is dat?
2: Nou, dat is frustrerend en dat word ik frustrerender. We hebben in kaart gebracht wat hier de laatste jaren eruit gegaan is. Dan heeft het oer miljarden. En op het ministerie was er wat kriegel dat wij het vergelijk met grensmaatje. Dat begreep ik, want het laaien wat grens onderdien is. Ja, dat hebben we hier gelukkig nog net in die omvang. Maar dan kun je er wel wat uit leren. Daar moest de compensatie naar de tijd regelen worden. Dat is nou een vakkant, kist dat goed van. En dat is en bloot ik u oproep. Maar het is de gaswinning. Het is de staat van uw infrastructuur. Vliegende wieken de cultuurjelden die net in de regio landen, maar op een oorplak. Dus ja, dat verneemt wel dat wij als regio nog altijd behoorlijk ten tjenste stingen van de BV Nederland. En voor de grotere opjefters is er tot op zekere hoogte ik wel begrip voor op te brengen. Ik de energietransitie, maar dan moet er wat in oor stingen. Ik voor u zien wenners en daar stingen we ik voor.
6: Nou heb ik wel begrepen, de rinnen nog peteren met Riek. Kijken hoe de Rieks infrastructuur, hoe dat misschien beter kan. Ja, hoe gaat dat? Heb je daar een beetje hoop op?
2: Nou, het cumuleert wel. Hè. Wij doen ons huiswerk, ik. Op dit stuit ben ik importeren om te zien dat we misschien tot een bredere energiedeal komen. Want ja, we zullen al je Rieksinfrastructuur voor de BV Nederland. Maar in de tussentijd zit de boel hier ik op slot. Die peteren erin, die ben stug. Zullen voor dit project, denk ik, net op tijd komen. Maar het wordt tijd dat het regering voor de regio levert. Het vorige kabinet hier een grutstempel voor de regio. Nou, dat houd ik net over. Er is een soort ruimte voor verbetering, zo'n optimistisch mens zezen.
4: Nou, Knols, dus benam lulk oor wat er net in zit in die compensatie. Ik kan er horen om afspraken over de toekomst van Friesland zelfs. En wiegelijks boeren van waar het wenhuis wol wordt uitkocht, maar het bedrijf zelfs net. Dat is een lulk oor. Hey, dat is wat er betekent. Dat doen we dadelijk.
7: De media van de morgen.
8: Ja, ik lul wel, hè, dus ja. Staat er maar in, was
4: het
8: worst.
4: Ja, het is wel leuk om zo willekeurig een spannend muziekje.
8: Ja, een spannend muziekje.
4: Een spannend muziekje. Nee, is het de media van de man?
8: Ja, het is wel goed, mensen midden eerste. De Amerikanen die hebben een basis in Iran ontvallen. En de Iraanse revolutionaire garde lid nou weten dat zij op hun beurt weer een Amerikaanse luchtmachtbasis ontvallen. Hè. Ze is net welke basis dat krijgt is. Maar ja, er worden nou ook weer allerhande drones uit Iran. Wij worden onderschept. Onder ik in Kuwait, daar is het loftalarm Augien. Het leger zei het op X dat ze dwaande binnen mij het keren van meerdere vijandige drone- en raketonvallen. Dus ja, het liep even rustig daar, maar het is dus weer volop los daar. Dan ja, de eindexamens, die zoen te stressvol wijzen voor jongeren. Dat zei het laks, juster. En die zei van, er moet een oren toetscultuur komen die minder drukt op het mentale wolwijzen van de leerlingen. Ja, docenten die zitten nou in reactie. Ja, dit zullen wij dus echt heel net zitten. Want als je els obstakel voor Ben fut masseren, ja, dan kweek je jongeren die het net daaruit binnen op het echte leven. Je krijgt zo kwetsbare wezentjes.
4: Maar wat willen ze dan? Want het is toch inherent om een toetsmoment dat ja, een bepaalde druk opleidt.
8: Ja, maar het zo minder om cijfers en alles, ging je maar. Oh. Maar ja, docenten die zeggen ik van ja, dit is bizar. Het onderwijs is geen roltrap waar je even op kunt staan en dan vanzelf boven komt. Er mag gewoon best wat van je verwacht worden. Dat zei het een van die docenten. Ja, en dat het examen stress opsmiet, maar dat geen reden wijzen om het systeem om te smieten. Ja, het examen is spannend, maar leren omgaan met druk is heel belangrijk. Je gaat in je latere leven veel zwaardere dingen tegenkomen dan je eindexamen. De wat ik verwijst naar de zogenaamde curling orders. Die willen dus alle hobbels voor hun band voor ze aan de kant zetten. Ja, dan kloppen ze aan bij school over hoe ernstig de situatie is. Maar je kunt niet alle stress bij kinderen wegnemen. Dan komen ze in een paradijselijke omgeving die helemaal niet bestaat. Dus ja, ze zis ik van de school die rieren de band in je gitaar op de maatschappij. En ja, die is soms, krijg even wat oors. De maatschappij vormt zich niet naar hen. Probleem blijkt nevens de docenten ik net alleen nog bij de examens. Maar ik op de wijze waarop jongeren hun tijd besteden. Kinderen zitten tegenwoordig 5 à 6 uur per dag op hun telefoon. In die tijd hadden ze zich ook kunnen voorbereiden.
4: Ja, ja. Wie de bal kaart,
8: kan hem terugverwachten.
4: Dat. Dadelijk gaan we toe de Ike processie roep. Dat is een strijd natuurlijk om dat best voor te krijgen. Van alles wordt er bezorgd. En dan hebben ze weer wat nice betocht. Wat dat dan nog weer is, dat die eerst aasen. Hoor je naar de muziek van Matthew Wilder. Break My Stride. Yes, no.

0: Matthew Wilder en Break My Stride.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, en dan die Ike Procesje roep. Er is een nije onpak van betocht. En die wordt op verskate plakken wordt die uitbezocht. Want ja, goed, je hebt al je mentoren. Maar het probleem dat is nou net echt goed genoeg. Onpak, zoals je zei, ze kinderen. Hier zorgt die roep dus al voor oerlijst in de provincie. Het is voor de gemeente Dreeg om vat te krijgen daarop. Maar de gemeente Smellingeloon die beschikt nou een nije mentoren uit. Om de Garieperwei in orde keer. Dan ben ze in de berm dwanden mij in shitje. En verslag jou Dennis Terpstra, die wie in orde keer. Om de eerste hefkin bij René Jelsma van diezelfde gemeente. Hoe werkt het dat nou krijgt, die nije mentoren?
2: De ondernemer is je bezig om een kroerenmengsel in te shitjen. Een EPR-mengsel. Die eigenlijk de natuurlijke vijand onderzoeken maakt van eigen procesje rups.
3: Want wat houdt zo'n EPM-mengsel krijgt die?
2: Nou ja, daar zitten verschillende inheemse kroeren in. Waarbij die dus ik echt in de omgeving al voorkomen. En waarbij wij ook hoopje dat ja, sowieso natuurlijk een heel mooi beeld jouwt hoe de griep erbij. Maar ik nog eens een keer een mooie toevoeging is voor de bestrijding van eigen procesje rups.
3: Want hoe werkt dat dan? Dan komt hier een mooi veld met blomkes, plantjes, daar komen bissen op al. Hoe werkt dat krijgt?
2: Ja, in principe is de bedoeling dat wij hier dat mengsel, maar eigenlijk de sluipwest bijvoorbeeld aanloeken, de sluipvliegik aanloeken. Nou, dat is een natuurlijke bestrijder van de eikenprocesjerups. Die leidt zijn eikens weer op de eikenprocesjerups. Nou, en die dringen de rups weer binnen en die infecteren ze eigenlijk met een bacterie, zodat ze eigenlijk oustieren. Zo mag ze het eigenlijk zien en dan misschien kunnen wij daar een handje mee te helpen als gemeente.
3: Waarom hebben we hier verkiezen?
2: Ja, waarom hebben we hier verkiezen? Wij hebben eigenlijk de 12 methodes hier in Smellingeloon. Dat is eigenlijk een soort preventieve aanpak. Waarbij we eigenlijk nou alleen nog maar op plakken. Waarbij het gevaarlijk is van mens en dier eigenlijk. De preventief spuitje. Dat doen we middels nematoden. We hebben heel iets microscopische aaltjes. Nou, die spuitje we ook de BM in. Dat is eigenlijk ingen. En die infecteren dus dan de rups. Twee is ook fjotsoertje. Op plakken werden bergmeldingen binnen. Werd ik gevaarlijk is. Denk als kwaan, speeltuin, binnenbebouwde kom op verschillende plakken. En probeerden we toch zo vol mogelijk dat fjot te halen. En als derde, en we maar toch als gemeente inzet op duurzaamheid. En natuurlijk het bevorderen van de natuurlijke vijand, dus nou het inzetje ik eens een keer van de Van Berm.
3: Ik begrijp dat er echt nog iets met wespen is, maar die sluipwesp, dat je hem echt nog een speciale custom pleertse. Wat dat krijgt in?
2: Ja, dat klopt helemaal. Op het einde van het bestrijdingsseizoen willen we eigenlijk proberen om hier uit de buurt van de grieperwaai nesten fjot te halen. Die worden dus handmatig fjot halen en die worden in mooie houten kisten geplaatst. Die plaatsen we hier twee, drie stuks plaatsen hier op de grieperwaai. Die nesten die worden daar inplaatst. Nou, en daar zit eigenlijk al hele volle larven, eikens in van de sluipwesp, sluipvlieg. Nou, en die moeten dus dan, ik werd van het komend seizoen, moeten die de boel weer bestrijden voor u's.
3: En denk jou dat deze naar initiatieven echt effectief binnen?
2: Ik hoop het natuurlijk. Al moet zich dat wel uitwezen al nog. En dat geven wij elke keer dus monitoren. Wij op het einde van het eigen seizoen, dan nemen we dat maar. Geven we het altijd om tafel. Geven we misschien, wij weer de meeste plaagdruk. Wij net, had het hopen natuurlijk. En geven we er op meer plakken tapassen. Want dat zou natuurlijk het allermooiste werden.
3: Wat zijn de reacties uit de buurt op dit initiatief?
2: De jongens van die ondernemer die haal gebak gehad. Dus dat vind ook een heel goed teken. Er zijn een paar bewoners die zeggen van ik meen het wel ook. Ja, dat vind ik natuurlijk hartstikke jammer. Ja, ik zou toch heel eerlijk vragen willen van door het net. En lid het even en jou te kosten. Dat sowieso.

0: Steve Harvey en Cockney Rebel. En Make Me Smile, wie dat?
1: Onder op Friesland.
2: 12.2 FM.
1: Alles wat er spielet.
3: Komt-ie.
4: Nijsmakers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
5: Dat is het idee.
4: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries. Waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
5: Steen meer op, kom op man.
4: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
5: Oké, let dan maar ergens ook in.
4: Ja. Janko komt maar zien lifehack.
6: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
4: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
7: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik ooit mee begonnen.
4: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
7: Maar ik blik dat ik net in je bent.
4: Nijsmakers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is een minuut hoe Jelve achten. Het Frieske Nijs nou, mijn Fijke Wouda.
14: Een goeie morgen. In Drachten had van de moment die het een plofkreek wijst op een geldautomaat op de Zuidkade. Nevens de politie bent 2 personen op een lichtkleurde motor of scooter uitnaait. Er is niet bekend hoe mogelijke buurt. De politie is mijn onderzoek dwan en ziek het help van tjoegen biegelijks meesten die de camerabeelden van de plofkreek of de vertochten ha. Het is al de 2e plofkreek in Friesland deze week. Just daarnacht weer een oorslag op de geldautomaat in de gevel van de Plus supermerk in Burgum. De provincie Friesland en verskate belutsen gemeenten binnen min te spreken over de compensatie vanuit het Riek voor de onlis van een zware heespanningsverbinding trok Friesland naar de Rhenestad. Deputaire Sibbe Knol wie al net blijft met de kabel omdat Friesland reis niet onhaat. Hij denkt boppen dat er een onwisse tijd komt voor de inwoners van het gebied dat de stroomkabel terug hinnen komt.
15: In roege lijn kist er nou wel zien, ik zit in het gevarengebied. Hoe dat ongeveer komt, wist dan net. Dus die onzekerheid, die zullen de commediëren voor de meeste alleen maar taannemen. Ja, en dan kunnen ze nog net een onbod op hun wenning krijgen. Want dat geldt pas op het moment dat het tracé definitief is. Dus een heel soort gezin hier in Friesland, ging het er even krijgen van waar die komt. Ja, die gingen een onzekere tijd om en dat moeit dus.
14: Om onwenners te informeren over de plan en de mogelijke consequenties organiseert het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet de komende weken informatiegeerkomsten in onder Monniken Buren, Ljouwert, De Wanne, Kostertille, Huddegriep en Akrum. Minister-president Rob Jetten had juster een bezoek gebracht aan Ljouwert. Hij zegt hè, bij het Zoencentrum Coming Aboren dat huisdokters, apothekers, fysiotherapeuten en oren zwaarverlieners onder één dak geerwerkje. Jetten zei op Instagram onder de indruk te wijzen van de geerwerking en de kwartelien tussen de zwaarverlieners. Hij neemt het goed voor de zwaarg, voor patiënten en noffelijk voor de werknemers. Jetten die ik nog mij aan een vol provincietraining met een groep Overijn. Marit Steenbergen had gisteren een top-tier zwom op de 100 meter vrije slag. 26-jarige wereldkampioene finishte na 51,86 seconden en kwam maar 0,15 seconden te kwaad voor het wereldrecord van de Zweedse Sara Sjöström. Steenbergen zwom haar na een Nederlands record bij de Mare Nostrum-wedstrijden in Monaco. De zwemster uit gisteren is in poerbeste vorm. Ze verbeterde snijn ik al haar Nederlands record op die 100 meter vrije slag.
3: Fijke, dank u wel.
13: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
18: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denken ze leerwerker om de grijdevoegels?
19: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kunnen.
18: Toch ek mij. Jouw de grijdevoegels en Uitwij. Grutskopjes grijdevoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoegels.nl.
20: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
21: Friesland van de Moor.
22: Erit Science.
23: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Het is 5 minuten, Oriel van 8. En dit is Friesland van de Moorn. Het valt me op dat altijd dat wij de Bounty Hunters draaien, dat er een hartjes binnenkomen. En dat meestal de stoeren de Bounty Hunters. Nou, pak de telefoon er maar weer bij, want de Bounty Hunters die komen er dadelijk om. Maar eerst is het tijd voor het wapenrucht. Mijn Sibo Mollema. Goedemorgen.
24: Goedemorgen, Erik.
0: Ja, juster, echt die de bijkomdij eigenlijk. Waar ik zelfs toch wel aardig op zit te wachten. Hoe liep het dat jongen? Wordt het een beetje fris weer of de temperatuur weer aardig omheen?
24: Nou, hij gaat een beetje omheen, maar ja, de start weer wat fris. Van de morgen hier en daar is een wat groen mist. Nou, die is toch grotendeels oplossen. Ja, de temperatuur in Skielge, die is op dit stuit de heegste met zo'n 11,8 graden. Dan wordt 9,9. Bonsert, laagsem die zit op 11 graden. En grauw en beest op 10. En Bakkeveen, 10,3. Ja, het hege drukgebied bob het noorden van de Noordzee, die had goed invloed op ons waar. Hier en daar nog wat, die groenmist die is toch wel grotendeels oplost. Ja, de streming van de lucht die is goed eerst wat eerst en die bloed zwak. De lucht is nog steeds van polaire kom on, dus echt heel warm wordt het net. En de temperatuur die leidt op de waardeiland van Meentje en ik, maar ze krijgen om de 18 graden. Ja, het eerste van de provincie kan de 23 graden zijn we ontdekken worden. Ja, een grotendeels schijnende loft, kan ik wel zeggen. Dus een soort bewolking zal er net komen. En zwakke, eerst naar de eerste wind die op de Nijmeegse toch in het waardgebied kan er even weer onloeken. En dan kan toch meteen wel eens een vlaagje van kracht 5 in zitten. Nou, op de jongen en de nacht komt er wat meer bewolking dan een zwakke zuid-eerste wind. En vannacht hebben we dan een leegste temperatuur van 13 graden. Nou, dat is aardig heger dan de oude nacht.
0: En dan op naar de Vreta. Hoe komt dat morgen?
24: Ja, morgen, dat is het hoge drukgebied is morgen een beetje van plak voor de oren en meer naar het zuid-eerstental lutsen. En dat jouwt morgen meer zuidwind, want zuidwest, die tot beteden wel eens even wat matig is. Een afwisseling van wolken en zinnen, maar de bewolking die oorheerst het morgen wel. Nou, uit de bewolking kan een enkele bui ontstaan. En daarbij kan tonger ontstaan en ik haal. Maar het tijdstip, ja, dat is nou net heel duidelijk. Ik denk dat de meeste druk op de midje leidt. Ja, ik de zweerte van de buien. Ja, ik hoop je er van beetje meer uit te zissen. Het wordt morgen in elk geval een stuk warmer dan juurt. En in het eerste en zuideesten kan toch de 26, zo'n 20 graden, denk ik, nog wel even ontdekken worden. Nou, op de jongen ook nog een soort bewolking, maar in de nacht komen er wel wat flinke opklaringen en dan zakken de temperatuur naar zo'n goede 12 graden.
0: En dan is alweer het laatste weekend van mei ombrutsen. Hoe sluiten we deze maand af?
24: Ja, nou, als we een sneeuw zoeken, hebben we nog wel een soort zinnen. Dus net volle bewolking, maar een zwakke wind die in de midden meteen matig is. En die komt dan sneeuw meer door het west-noordwesten. Ja, ik dan een temperatuur tussen de 18 graden op de Waadeilanden is een 23, 24 in het eerste. Dus dan ben je, zeker in het eerste en zuideerste ben het wel lekkere temperaturen. En dan snijden hebben we een mix van wolken en zinnen, maar de wolken, ja, die had toch wel de oerhoorn. En daar ontstaan dan ook enkele buien, die zet het nou liek het maar licht binnen. Maar droeg liek het er dus in elk geval snijden net te bloeien. Nou, de wind die komt dan uit de westhoeken en die is meteen toch wel matig. De temperatuur doet een stapje de bek en die leidt snijden maar om de 20 graden heen. Ja, van de manje zo, dan is dat weer 1 juni, dat is de eerste dag van de waarkundige simmer. Ja, het is dan nog geen simmerwaar. Betien schijnt te zinnen, maar vooral op de midden en de joen ontstaan er toch buien. En die worden onviert vanuit het westen. Ja, de temperatuur is dan maar, ik maar wel zo'n 20 graden. Dus ja, om je al het wordt onstabieler en de kans op een bui, die neemt daar.
0: Nou, dan houden we de rekening mee.
24: Ja, dat is het.
0: Sibo, dank u wel.
24: Gradien.

0: De Bounty Hunters en maten wie dat vanzelfs. En dan is het intussen eens even zien. Hoe laat is het eigenlijk?
1: De media van de mol.
0: Nee, sabbatiet is het nog net.
1: De exacte tijd is...
0: Ja, die bedoelde ik. Zontje minuut voor acht.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de mol.
0: Zult hebben over het programmeren van computers. Dat wie jarenlang wat voor techneuten en van nerds. Ja, die tijd is nog echt wel voorbij. Want op heel veel meer basis kwam de leren ben van jonge leeftijd al dat programmeren. Ik kliks op basisschool in de manden op Schiermonzeeg. De band daar, die stappen in de wereld van AI en ze leren programmeren. En dan praat ik gewoon met de interim directeur Jeroen Dwars. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: En dat wordt geloof ik verplicht over een paar jaar, hè? Dat leerlingen daarmee in aanraking komen.
3: Ja, nee, dat klopt. Nee, de kerndoelen voor het onderwijs die gaan op de schop. De huidige stammen uit 2006. Nou, in die 20 jaar is er genoeg veranderd om die kerndoelen ook aan te passen. En volgend jaar augustus onder andere digitale geletterdheid... goed en flink aangeboden moet worden.
0: En wat maakt dan dat jullie nu al zeggen van... ja, we gaan het niet afwachten, we beginnen gewoon gelijk?
3: Nou, de technieken veranderen zo snel... en wij willen ook onze leerkrachten goed de kans geven om daar goed in te komen. En zodoende hebben wij samenwerking gezocht met een bedrijf dat ons daarbij begeleidt. Materialen zitten daarbij en wij hebben ook lessen kunnen zien... zodat leerkrachten een jaar de tijd hebben om zichzelf de stof eigen te maken... en goede lessen te kunnen verzorgen.
0: Het lijkt me wel een grote uitdaging voor die leraren ook om een beetje bij te blijven. Ik herinner me, ik zat zelf op de basisschool. Nou, toen was het internet nog relatief jong. Dan merk je toch toen al op de basisschool dat de docent die liep toch altijd een paar jaar achter op de leerlingen. Ja. Hoe voorkom je dat?
3: Nou, dat voorkomen wij denk ik door op tijd hiermee te beginnen. En het niet zelfstandig te doen, maar in samenwerking met Mediawegwijs in dit geval. Want het is inderdaad een snel veranderende wereld. AI was een paar jaar geleden nog niks. En wordt nu veelvuldig gebruikt. Nou, wij willen onze leerlingen daar ook de kans in bieden om zich in te kunnen ontwikkelen. En voor de toekomst wellicht daar een baan in te vinden.
0: En nu zie je, nu maak ik het heel zwart-wit hoor, maar je ziet toch vaak twee groepen als het gaat om kunstmatige intelligentie. De mensen die er heel enthousiast over zijn en de mensen die toch zoiets hebben van, ja, moet dat nou? Merk u dat ook?
3: Nee, ik merk gelukkig binnen mijn team, bij mijn leerkrachten, dat iedereen ziet... dat het de toekomst is, dat het ook gebruikt moet worden. Maar wij leren de leerlingen en nu dus ook de leerkrachten de voordelen van AI... en ook de nadelen, dus het positieve en het negatieve. Zodat ook de gevaren bekend zijn, wat natuurlijk ook een groot punt is van de lessen.
0: En van bijvoorbeeld het kritische denken, dat moet niet, de leerlingen moeten niet lui worden natuurlijk.
3: Nee, zeker niet. Veel mensen zeggen AI zorgt ervoor dat creativiteit afneemt, het kritisch denken afneemt. Maar het biedt ook mooie kansen om juist met leerlingen te kijken van ja, hoe realistisch is dit nou? Dat is ook een onderdeel van het kritisch denken. En als je de juiste computerprogramma's inzet die op AI draaien, denk ik dat het creativiteit ook wel weer kan stimuleren natuurlijk. Het is alleen even de vraag hoe je dat inzet.
0: En wat vinden de kinderen eigenlijk van de lessen?
3: Nou, die hebben ontzettend genoten. Toevallig volgende week is één leerling jarig... en die heeft bij haar ouders al gevraagd om een 3D-pen voor haar verjaardag... want die had een les gehad met 3D-pennen. Robots maken, ja, kinderen vinden dat hartstikke geweldig natuurlijk. Dus de kinderen zijn zeer enthousiast.
0: Kijk eens aan. En ja, zit er nog een vervolging? Gaan jullie het nog uitbreiden, evalueren?
3: Jazeker, we gaan de komende maanden zelf deze lessen verzorgen. Er zijn grofweg 53 kerndoelen die in 8 jaar aangeboden moeten worden. Nou, het komende jaar gaan wij een groot deel van die lessen met de leerkrachten oefenen. En over een jaar komt hetzelfde bedrijf weer bij ons terug om te evalueren hoe wij er dan voor staan en wat iedereen daarvan vindt.
0: En over een paar jaar dan levert de Ameland misschien wel heel veel hele goede programmeurs. Wie weet?
3: Schiermonnikoog zal dat zeker.
0: Pardon. Hartelijk dank voor nu, Jeroen Dwars, dus interim directeur van Schiermonzeeg.
3: Heel erg graag gedaan. Jammer.

0: Alex Warren, wie dat, en Fever Dream.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijs uit door de media.
2: Ja, ik moet er een beetje om knieën. Want de eurocommissarissen die klagen steen en been over hun maandelijkse rit van Brussel naar Straatsburg. Dat is natuurlijk al een heel bijzondere situatie. Dat hier het Europese parlement, alle ambtenaren en alle politici, die verhuizen dan één keer in de maanden van Brussel naar Straatsburg. Nou, er is al een heel soort is daar om te dwaan west. Want dat kost natuurlijk miljoenen. Maar nou kleien dus die eurocommissarissen, die kleien over de lange laadpauzes van hun elektrische auto's.
0: Oh.
2: Ja, ze zijn natuurlijk een bolide, grote bolide, mijn chauffeur. En moet ze dus de henne rijden. Maar dan moet ze dus onderwijs, moeten ze toch 20, 30 minuten lang moet ze even laden. De rit is zo'n 440 kilometer, enkele reis. Nou, de benzineburg wel auto's te vinden, denk ik, die dat wel in één keer rijden kennen. Alleen nog, er is nog een liedsdingetje. Ze rijden te hut.
0: Oh.
2: Ja, dus, dat meldt de kranten ik nog. Op het traject tussen Straatsburg en Brussel valt op dat lang niet alle auto's met een Belgisch diplomatenkenteken zich houden aan de maximumsnelheid. Dus als ze wat starig rijden, kennen ze misschien die 440 kilometer wel in één keer de baan. Maar ontiteerd maten ze toch maar even dwaan dus in die grutte bolides. Ze ken ik maar de trein. Dat wil ik al een keer voor hun regelen. Maar ja, ze zeggen van ja, dat woven het. Want ik ken meesten die kennen dus oulusteren.
0: Ja,
2: als wij belangrijke zaken bespreken.
0: Ja.
2: Je kan ik gewoon een coupeetje huren, dat je dicht aan kennen.
0: Er zijn mogelijkheden.
2: Er zijn genoeg mogelijkheden, inderdaad. Dus, wordt vervolgd, denk ik. Ja. Nou, intussen, maar wij willen een elektrische auto. Hè? Dus, Oekraïners durven optimistisch te zijn. Daar schroot de Volkskrant over. Ja, ont kwart lien waren er nog toch dat de Oekraïnse verdedigingslinies instorten zoen. En nou klinken voor het eerst hier een positieve loeren. Ja, wat is er verroren? Wij zijn niet alles perfect gaan doen. Het is eerder dat de slagkracht van de Russen afneemt, sinds in Oekraïne. Ja, inderdaad. Ze zijn nog in defensief. Maar ja, Rusland verliest zijn slagkracht. Vallen heel veel slachtoffers, vooral aan de Russische kant. En Oekraïne die is natuurlijk rent voorop in de ontwikkelingen met drones. Net alleen nog om Rusland te bestoken. Maar ik om Russische drones uit de lucht te halen. En daarmee komen ze dus aardig vier, mag ik zeggen. Dus dat is op zich goed nice vanzelfs. Even dan heb ik hier nog het financiële dijblad. Koers Akzo Nobel fors hoger na afwijzen van overnamebod. Ja, het verfbedrijf vindt een bieding van concurrenten Nippon Paint en Sherwin-Williams te leeg. En dat jouwt dus hoop op een oernamestriet. Ja, zo'n striet is dan kennelijk toch weer goed voor de koers van zo'n bedrouw. Dus dan hebben we natuurlijk ik nog eens juist te bekendmaken. Maar welke spelers? Ronald Koeman, oude Reisgert.
0: Oh, dat heb ik helemaal mist.
2: Ik.
0: Praat mij eens bij, Fijke.
2: ik kan heel kwaad wezen. Koeman kiest voor topniveau, veelzijdigheid, karakter en loyaliteit.
0: Oh. Nou, dat is in de kop de vorige keer ik deze ken.
2: Ja, toch? In ieder geval is Memphis Depay er weer bij.
0: Oh ja.
2: Ja, er is nog wel eens wat discussie over.
0: Dat, maar, die
2: hij is er weer bij.
0: Die hebben we dan weer. Volgens dat beetje, die ontwikkeling?
2: Maar
0: nee, was al vertaald.
2: Nee.
0: In de oren, denk ik. Want ik verneem toch vaak. Want dan werd hij toen een gong is, denk ik, oh ja.
2: Ja, ik.
0: Maar dat ben ik.
2: Eerlijk gezegd, ik volg het altijd wel. Maar het lijkt nou, op een of andere manier wat vierder voet of zo. En ik ken ik al die spelers, ken ik net
0: niet. Nee, dat is ook wel een ding, hè?
2: Nee, dat is
0: toch, ja.
2: Ik net goed misschien. Maar ja, dan kan ik, je volg je kan net alles volg je vanzelfs.
0: Nee, dus, dat is weer. We hebben zeker op achtergrond contact te krijgen met de politie. En als het goed is, yes, die aasen ek naar achten. Want dat nijzen die blof krijgen.
2: Ja, er is een nijzen te melden, inderdaad.
0: Ja, dus we hadden dadelijk even contact met de politie naar achten.

0: jij dat alle keer. Het is nou tijd voor het nieuws van de collega's in Hilversum. Dat komt erom.
1: Hast u extra een lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en haast geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Big Green Funnies actie. Kind 1034 maar €924. Inclusief installatie.
3: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
4: Voor een nieuwe Jeep. Heima. Service en auto's. Is de van Elsen hier.
5: Hier los spul. Wie Marsum speelt van 12 tot mijn 6 juni. Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Jurdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
9: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
8: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
10: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet, en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
8: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dadelijk in Friesland van de Moorn meer over die plofkrek in Drachten. En misschien komt er een hond van de van Fleetwood Mac, Big Love.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de Van Elsen hier.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
13: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
6: Friesland van de Moor.
14: My Erit Science.

0: Fleetwood Mac en Big Love.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: Een explosie in Dracht. Elke dag gaat het om een plofkrek. Dadelijk de politie daarover. En het college op Skielge wil 8 miljoen extra uitloeken voor de renovatie van de haven. En de verzakje de Willem-Barendskade. Ik daar als er meer over. En vijken die er gewoon weer bij vanzelfs.
3: Ja, de landelijke bouwregels, dus net de landbouwregels, maar de landelijke bouwregels, die moeten in Greven aanpast worden. En campers, die wien net om te slepen, maar de meesten die wilden ook weer massaal van oor.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: En of dat wat de camper waar wordt, dat weet Simon Mollema. Goeiemorgen.
4: Goeiemorgen. Je hoort een soort zinnen en amper bewolking. Het wordt tussen de 18 en de 23 graden, maar een zwakke eerste wien. Vannacht komt er wat meer bewolking. Morgen hebben we een afwisseling van wolken en wat zinnen en er is kans op een bui. Een temperatuur tussen de 21 en 26 graden en dan een matige zuidwestenwien. Meer hoort waar, hoe dan goed jaloeren.
0: In Drachten had van de morgen betiet een plofkreek west op een jeeltautomaat op de Zuidkade. Even de politie binnen 12 personen op een luchtkleurde motor of scooter uitnaait. Er is niet bekend hoe de mogelijke buit. Matthijs van Houten, die is van de politie. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Wat is de situatie op dit moment?
5: Nou, we zijn nu op de Zuidkade natuurlijk om onderzoek te doen. We moeten ervoor zorgen dat de situatie veilig is. Dus ook dan kunnen we kijken of er inderdaad een buit is gemaakt. Ja, en we kregen vanochtend rond 4:15 inderdaad meerdere meldingen van een explosie op de Zuidkade. Het bleek inderdaad te gaan om een plofkraak. Er is flink wat schade aan de gevel. Gelukkig is wel niemand gewond geraakt. Ja, ons onderzoek is volop gaande en we zijn natuurlijk op zoek naar getuigen en camerabeelden waarop verdachte personen en of voertuigen te zien zijn rond het tijdstip van de plofkraak.
0: En die pinautomaat, kun je wat vertellen hoe de omjouwing, waar zit die krijgt?
5: Nou, dat zit op de Zuidkade, vlakbij een horecagelegenheid. Ja, en daar is inderdaad flink wat schade veroorzaakt. Er is een explosie geweest, hè, dus we weten op dit moment niet zeker of het veilig is. Zodra de situatie veilig is, gaan we daar nader onderzoek naar doen.
0: Nou, wel duidelijk is dat waar vertochten dat die uitnaait binnen. Had je daar al een detailleerder signalement van?
5: Nou, we zijn inderdaad op zoek naar twee personen die zijn weggevlucht op een scooter of motorscooter. Waarschijnlijk in de richting van de Zuiderdwarsvaart. We willen daar graag meer over weten, hè, zowel over de verdachte als het vluchtvoertuig. Ja, dus heeft iemand toch beelden waarop bijvoorbeeld een scooter of motorscooter te zien is, of verdachte personen, dan horen we dat graag. We weten ook wel dat daders van plofkraken soms gebruik maken van andere voertuigen die in de omgeving klaarstaan om verder mee te vluchten. Het kan ook zijn dat de daders in de afgelopen dagen ergens hebben verbleven, bijvoorbeeld in een hotel of vakantiewoning, om zich voor te bereiden. Ja, dat soort informatie over dit soort verdachte situaties kan ook heel belangrijk zijn in ons onderzoek. Dus we roepen ook op, als je in de afgelopen dagen opvallende personen, opvallende voertuigen hebt gezien die zich vreemd gedragen, om dat ook bij ons te melden.
0: Ja, dat denk ik voor het dadelijk onder plofkreek. Ja, dat is een week, Tiesdie op Waarsdie in Burgum, wie dat? Hij heeft een signaal dat het om dezelfde PG in kan?
5: Nou, dat weten we niet zeker. Hè? Gisteren vond er inderdaad rond 3:30 s'nachts ook een plofkraak plaats op de markt in Burgum. Nou, ook daar zouden verdachten zijn weggevlucht op een scooter of motorvoertuig. We begrijpen best dat mensen denken dat er een verband is. Ja, wij weten dat nog niet zeker, maar we sluiten ook niet uit dat er een verband is tussen beide plofkraken. Ja, en ook in het onderzoek in Burgum zijn we nog steeds op zoek naar tips en camerabeelden. Ja, en ook daar geldt, hè, hebben mensen in de omgeving iets verdachts gezien in de dagen voorafgaand, of misschien wel tussen beide plofkraken. Ja, dan horen we dat heel graag. Hè. Burgum en Drachten, ja, dat ligt natuurlijk ook niet ver van elkaar af.
0: Nee, dus op meestal wat zorgen dan loert Jan vanzelfs. Verder, heb je nog een idee hoe lang het de Zuidkade daar, hoe lang het aansleppen doet voor onderzoek?
5: Nee, dat durf ik zo niet te zeggen. De plek is natuurlijk afgesloten zolang het nodig is voor het onderzoek. En dat kunnen we pas doen op het moment dat het natuurlijk helemaal veilig is.
0: Matthijs van Houten van de politie, Tierentank en een heel veel succes daar.
5: Geen dank.
2: De media van de Moorn.
0: Fijke, door de media.
3: Ja, de judijstige landelijke bouwregels die moeten ingrijpend moderniseerd worden om in de toekomst te kunnen bouwen. Dat stellen gemeenten, provincies en Brandwacht Nederland. Uit onderzoek van TNO doch blieken dat de judijstige regeljouwing rondom de bouw net riemt bij de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen van deze tijd. Ja, maatschappelijk roepen die organisaties het riek dus op om die regeljouwing op een eind te besjen. De judijstige bouwregels zijn nog bescheren op uitgangspunten van tientallen jaren lien. Ja, bouwmethoden, wenningen en de mienscheep die binnen verroren. En de regels die sluiten er te min op oren. En dat kan leiden tot vertraging, extra kosten en soms zie je het zelfs brandonveilige situaties. Dus ik verorde de bouwregels die stenen, of hun eerste wenningbouw en stenen verouderde bouwregels. Ik belangrijke beleidskwesties in paard. Liek was de energietransitie en vergriezing. En met corona wie een twaddehons campers net om te slepen. Maar de vaart is er intussen wel een beetje uit. De hege wegenbelasting, die is verhegen, die is verdoebelen. De hege brandstofprijzen. En ik het duurder worden van steenplakken voor campers. Die ben de debet on. Veel camperaars willen hun camper verkopen, maar ik heb er geen klanten voor. En dat zei dus een van de handelers in die campers. Die zit al 44 hier in het vak. Kent het klappen van de sweepen. En hij zei het voort van het is dreiger worden om een twaddehons camper te verkeerpen. Ja, tot vorig jaar ging het nog goed, maar begin 2026 is daar verandering in gekomen. De wegenbelasting is bijvoorbeeld verdubbeld. In het goedkeper segment van campers kan er samar om €1200 op je basis zo'n wegenbelasting bijkomen. Ja, en dat is, dat is een echt peer mijn AOW en misschien een pensioen. Dan heeft dat toen een fors bedrag voor zelfs. Ja, tijdens corona zat de campermarkt in een enorme flow. Daarna hebben de eigenaren nog een tijd van hun camper genoten, maar nu willen ze er van af. Campers, vooral om campers in de prijsklasse rond €100.000. Daar is de aanbod nou grut. Maar er is dus net haast geen vraag naar. De duurdere prijsklassen die hebben er geen les van. Nieuwe campers met een waarde tussen de 350.000 en €800.000 worden nog wel verkocht. Daar is een hoes voor.
6: Nou,
3: onvoorstelbaar. Maar de meesten die zitten dan ik van, hey, dat is toch een hoesekeepje? Ja, dat is dan wel zo. Maar ja, klanten die hun Sandjure camper om je te litten, die heb ik al een hoes in die prijsklasse. En die zogen net op een dubbeltje meer als minder.
0: Nou, dat zijn bij mij thuis dan. Wat het breed had, dit het breed hing je.
3: Precies.
2: Omroep Friesland.
0: We blijven een beetje in de vakantiesfeer. Maar de muziek vanzelfs. Maar aan de avonturen Bert Wassing. Dat is die is wethouder op Skielge. Skielge wil 8 miljoen extra uitloeken voor de renovatie van die haven daar. Een zakje in de Willem-Barendskade. Dat is de brug in Griffeldoujet. Dadelijk meer daar, hoor. Dan is het Jimmy Cliff. Sunshine in de music.

0: Jimmy Cliff en Sunshine in the Music.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het college van BMW op Schielge wil 8 miljoen extra uitloeken voor de renovatie van de haven en de verzakje de Willem-Barendskade. Die bijdrage die komt boppen op de 15 miljoen euro die de gemeente Jeddrel al reserveren. De kosten van de noodzakelijke renovatie van de haven en Willem-Barendskade die worden mij door roest op 68 miljoen euro. Op de telefoon nou wethouder Bert Wassink van Schielge. Goeiemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Dat is allemaal
3: geen plofkraak gehad op de schelling?
0: Nee, gelukkig net. We hopen dat dat saploot vanzelf. Het is allemaal wel een flink bedrag natuurlijk wat je hem op kleed brengt. Nou. Waar moet dat wij komen?
3: Ja, want we hebben ook al 4 miljoen uitgegeven voor allerlei noodmaatregelen. En als je dan weet dat we zo'n hele kleine gemeente zijn, dan is dit natuurlijk gigantisch dat opgeteld dat we moeten investeren. En we hebben niet zoveel mogelijkheden om dat geld uit te halen. We hebben natuurlijk onze belastingen, maar die zitten ongeveer allemaal aan het maximum. En dan heb je natuurlijk de toeristenbelasting waar we al wat mee kunnen. En bezuinigingsmogelijkheden, ja, daar mogen we in zoeken. Maar het is een enorm bedrag voor de schelling, dat klopt.
0: En dat brengt natuurlijk wel risico, maar uit je de toeristenbelasting verheegt. Ben je het benauwd dat afschrikt misschien?
3: Nou, dat geloof ik nog niet zo direct, hè, want dan kom je al gauw op de vraag van wat is de prijselasticiteit van de toeristenbelastingen. Er zijn voor de schelling geen gigantische onderzoeken naar. Het zal wellicht iets uitmaken, maar ik denk dat op alle kosten, want de kosten zijn hoog voor toeristen, zeker ook om naar de schelling te komen. Je hebt te maken met parkeren, je hebt te maken met vervoeren, met overnachting. En dan is de toeristenbelasting niet een substantieel bedrag. Maar wij vinden het nooit leuk om die toeristenbelasting te verhogen. Maar ja, het moet uit de lengte of uit de breedte. We moeten samen met inwoners, die dus ook al een heleboel eraan betalen, en toeristen, die haven wat dat betreft weer op orde krijgen.
0: Ja, als er geld op het kleed komt, Matt, dan moet je skaven, dan moet je bezuinigen. Welke maatregel doet nog meest pijn voor je?
3: Nou, we hebben de afgelopen jaren al de nodige bezuinigingen doorgevoerd. Ook om die 15 miljoen vrij te maken. En nu zoeken we het inderdaad voorlopig vooral in de toeristenbelasting. Maar wij zijn wel een gemeente die in de loop van de jaren relatief weinig geld heeft geleend. Dus we zijn wat dat betreft altijd best zuinigjes geweest. Dus wij denken dat we met die verhoging van de toeristenbelasting, die wel in de planning zit, ook wel een heel eind gaan komen.
0: Het kan natuurlijk helpen voor de inwoners, benam, denk ik dan. Dat ik vernemen dat er rap wat gebeurt. En dan kun je uitlezen van ja, de werkzaamheden die nu aan de gang binnen. Dat doen wij dus met die bezuiniging die wij onkundigen hebben. Maar hoe lang met de inwoners ook wacht je voordat echt de spreekwoordelijke scheppen de groening geeft?
3: Ja, de gemiddelde mensen daar ook bij die denken van je hebt plannen en je hebt geld bij elkaar, dus zet een schop in de grond. Maar zo werkt het niet. Die plannen die moeten nou tot in detail worden uitgewerkt. Dat gebeurt de komende maanden. En dan moet het aanbestedingsgereed worden, want het is een groot werk, dat gaat over miljoenen. Dus dan moeten allerlei bedrijven natuurlijk de kans krijgen om daarop in te schrijven. Nou, is een aanbestedingsprocedure op zichzelf, die duurt al minstens een half jaar. Daar kun je ook weinig aan sleutelen. Dat staat daar gewoon voor. Dus wij rekenen erop dat we daadwerkelijk het werk kunnen beginnen in 2028. En dan hebben we wel een paar jaar nodig om het af te ronden. Dus in 2030 zullen we daar hopen we klaar zijn.
0: Ja, de burgemeester die zei de zin is kind weer op Schielge, maar dat is nog even voor het is zin is kind.
3: Ja, dat is goed dat je dat vraagt, want kijk, wij zijn best natuurlijk hartstikke blij met de financiële hulp die is toegezegd door het Rijk en de provincie. Dus dat is voor ons geweldig, want daardoor komt die oplossing toch zeg maar in zicht. Maar we moeten zelf veel geld investeren en we zitten natuurlijk met z'n allen, inwoners en toeristen, ook nog wel een paar jaar in de narigheid straks. Want ook als we gaan de boel gaan verbouwen, dan heeft hij daar met z'n allen last van natuurlijk. Hè? Dus dat gaat even goed een paar jaar duren, ja.
0: Al mijn hand nog even door de zoere appel dus, voordat het we genieten is van een haven die het op een rit is. Met een kade.
3: Nee, genieten kan vandaag al, want ik zit hier boven op een duin naar de Waddenzee te kijken. Het ziet er fantastisch uit in het zonnetje. Dus dat genieten kan gewoon doorgaan op de schelling, hoor.
0: Dat is maar even de oren komt op je in.
3: Ja.
0: Bert Wassink, tegen dank.
3: Oké, graag gedaan. Ja.

0: know you better. Hoe die plaat heet dat, Lip Marieerde? Know you better dus. Aasten, het Frieske Nijs, mij vijken. Dat komt er aan.
1: Omer op Friesland. Wat is die Nijs van deze week?
2: Het was nogal iets prets.
1: Bijzonder?
3: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
1: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word er blij van.
1: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
1: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
1: Sjoch mij op Snijn te middy bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
3: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
4: Ah. Is dat zo?
7: Meer dan niet anders.
6: Nee. Op de radio.
1: Maar ik op televisie. Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: Wiebe Kaspers.
1: En Brievenbus. De provincie Friesland en verschillende gemeenten binnen min te spreken over de compensatie vanuit het Riek voor de onlis van de sfeer heegspanningsverbinding terug Friesland hinnen. Deputy-RSI beknald die wie al net bleef met die kabel, omdat Friesland er eens niet aan had. Maar ik hoe de compensatie voor oorlast is hij min te spreken.
2: Er is landelijk een 196 miljoen euro beschikbaar voor al deze tracés. Nou, die heeft men terug het aantal kilometers deelt wat in Nederland online wordt. En dat betekent dat de gemeentes hier in Friesland 150.000 euro de kilometer compensatie krijgen. Daar zien je. Het tweede is Wennesto in binnen een straal van 100 meter van die nieuwe verbinding aarsen. Ja, dan krijgt eenmalig een onbad. Een taxateur komt bij die deel. Dan moest die zelfs maar beslissen wat doe ik. Of vervalt het bad en dan moest men een plak zieken. Of dan moest accepteren dat de wenning bleef. Ja, dat vinden wij net acceptabel. Dit van heel groot pad terug timbevolken gebied in Friesland. Daar vindt ook met deze wenningmerk net in een paar maanden een hoes. Het twaalfde is ik nog, als we daar een melkveehouderij hebben of een oorbedrijf, dan krijg je alleen nog een bad op het wengedeelte, maar die bedrijf net. Dus ook eens aan zijn situaties krijgen dat mensen echt op een groot afstand van hun bedrijf te

0: winning komen, of ze het accepteren dat ze er blijven. Maar als de Big League ook veel houderij heeft en nog eens kjellerij, ja, dat kan natuurlijk net. Dan kist er net op 10, 15 kilometer afstand van die bedrijf winning. Dat begrepen wij. Dat heb ik inbracht in optredje mooi, waar we geen bestuurlijk oorlog is. Toen zeggen we zo wat vraagtekens bij de meesten die hier verantwoordelijk voor binnen en oren wieken de sales zien gaan. Ja, daar hebben we grote zware hoor.
1: En dat zei deputaire Siebe Knol. Wat oors, 1 op de 5 jongeren landelijk zorgen thuis voor de heid, de mem, de broer of de zus. De gemeente Opsteloon binnen er zontje van dit soort jongeren in beeld. Jonge mantelzorgers gaat het dan om. Hoe het komt dat er daar relatief weinig binnen, dat vertelde consulent Ria Bron Jedder van de Moon.
2: Er zijn nog volle meer jonge mantelzorgers die het net jongen worden en die van zichzelf net weten dat ze jonge mantelzorgers binnen. En daarom proberen wij als gemeente de zorg in dat net alleen nog de jonge mantelzorgers zich ervan bewust binnen. Maar ik het netwerk om de jonge mantelzorgers heen. Dus dat wil zeggen familie, ouders, buren, vrienden. De squallen, het onderwijzend personeel of de werkjouwer.
1: En wat maakt het eigenlijk dat zij zo min te vinden binnen?
2: Omdat ze net zichzelf net zorgen als jonge mantelzorger als oors. En ze willen ik net als oors jongen worden. He? Maar daarom maken ze zich heel wat zwaarder om wat er in hun gezin gebeurt. En ik zwaarder over hun eigen toekomst. Want ja, ze. Toch dat ze mantelzwaardig zijn, komen ze soms net aan oren dingen te. Dus sociale leuke dingen, die laten ze gauw varen, omdat er thuis hulp en stiepen nodig is. Maar ik kom ze wel eens naar squallen. Hebben ze net altijd tijd om het huiswerk te maken, of om uitgebreide scripties te maken. En er is van de jongeren in het heger onderwijs is dat tweejarige motie aannam dat zij behandelen willen kennen als topspotters. Dus dat ze meer tijd daarvoor krijgen als een gewone leerling.
1: Wat verorie maten in het systeem? Want je zegt het al, hè, op squallen kennen ze een jonge mantelzorgers die een probleem oorinnen. Ze zijn dus dreig te vinden. Dat had best wel wat gevolgen. Zou er eigenlijk wat verorie maten in het systeem om dat aan te pakken?
2: Nou, ik denk dat er een bewustwording al een heel stuk schelen zal. Dus dat zij zich ik van bewust binnen dat jongeren die het misschien het beste verkeerd op squallen binnen, dat het thuis meer spelen dan dat zij in de gaten hebben.
1: En dat vertelde consulente Ria Bron van de gemeente Opsteloon. Er is Joet op Griek een speciaal evenement voor en oor jonge mantelzorgers om te vragen voor precies dat probleem.

0: Er is altijd ergens in je jeetje. Toch?
1: Ja.
0: Ja. Nou.
1: Het is ook altijd ergens vier voeren. Maar dat is heel wat anders.
2: De media van de morgen.
0: Media van de morgen?
1: Nee. Ja, Iepen Dwaren, het Van Haasma Park in Drachten is weer Iepen. En juster weer de officiële Iepening. Het is heel wel weer in de oren stiel veronbracht. Geen auto's en brommers meer in het park, maar lekker kuieren in Skaat. Ja, en de Fries Dijkblad heeft daar een foto van de Iepening voor opstaan. Verder voor op het Fries Dijkblad het nijs dat Friesland de sterkste groei van het loon het met 2,4% is de economie van uw provincie Vlinier groeit. En dat heeft vooral te krijgen met de bedrijfstakken oerhiet, zwarg en financiële dienstverlening. Dan voor op de layout de kranten, ja, ik dat nijs verzelfs een grote onvrede over compensatie voor nieuwe hoogspanningslijn. Dit valt net goed bij de meesten. Dit worden emotionele gesprekken. Ja, dan verbijstering. Hoe heerst het naar de plofkraak in Burgum? Ja, we zien er al jaren, hij is niks meer van Jet. En ineens, ja, toch weer een plofkraak. Nou, we kunnen er nou in wie optellen in Drachten van de Moorn.
3: Zo is het kidsmuseum stipt me nog bij. Dat is,
1: ja, dat nou, het...
3: Het Vlinier.
1: Dus ik denk al wel draai hier, Haslien. Doe ziek is dat intussen op. Denk je, ik even verder mij wat oornaars, ja. Wat ik nog sjog.
0: Want ik 24.
1: 24, ja, oké.
0: Twijlien.
1: Ja, Twijlien. Dan het nijs ik nog in de Leeuwarder kranten dat mijn tank ontwaar de Kamerlid Femke Wiersma er nou toch een liets bedrag komt voor de aanpak van de betonrad in de Kaarse Matten op de Oosterdijk. 15.000 euro. Wilst er een miljoen nedig is.
0: Nou.
1: Maar ja,
0: dan kan ze een mooie
1: dan zuiniger worden, want het riek het yield is op.
0: Zo zeg ik eens een mooie dictie van Del zetten.
1: Nou, inderdaad.
0: Dan is het op. Het is intussen tijd voor Node Voor. En Wim Brons die zit hier het zien op mij.
4: Ja, mooi niet, hoor je.
0: Dus ik neem aan dat ze waarschijnlijk presenteert.
4: Ja, zeker. Ja, absoluut. Maar de muziek, ja, ik presenteer, maar de muziek is natuurlijk het belangrijkste. Die spreekt echt voor hemzelf.
0: Mooi.
4: Wat, hè? Ja.
0: Heel mooi.
4: Dan bel je met Anja Venema verder. Die is Oorskietsfotograaf. Dat shit. Op begrafenissen is ik zo vaak een foto's meidje.
0: Oh, bijzonder.
4: Dat zou gewoon, nee, inderdaad.
0: Nee.
4: Ik heb dat zelf nog nooit gezien, eerlijk zijn. Maar er zijn heel veel meer mensen die het haar herinnering of de herinneringsdag vastlezen willen. En,
1: nou, be better is ik, hè. Dan is het zijn we ook hele video-reportages van mij.
0: Dus, natuurdocumentaires.
1: Ja, van wieg tot graf. Dus Westlijntje in Burg.
4: Ja, ja. Ja. Wat precies? Sorry.
1: Die Bettes, geboortes.
4: Oh,
1: ja. Dat wist je in Burg een hele videoreportage.
0: Zelfs op YouTube zetten, hè?
1: Ja, kies naar
0: dat is dat bad.
4: Oké.
1: Okay. Ja. Ja, Wim die show is jongen van. Goeie jongens, wat gebeurt hier nou?
4: Ik let het even op mijn werk.
0: Ja, doe dat vooral.
1: Nou, ik ben net de volle.
0: Het is nog een paar minuten om even te bekomen. Reclame.
4: Oké, okay, dan mijn finest ever sized. Ik red er mij.
0: Dadelijk dus. Nou, ervoor. Dit die Friese van de Moon. En we binnen er mol van zelfs weer. Tot dan.
4: Doei.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
8: Appetito.
7: Appetito.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur
8: Paradijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
13: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken. Vannacht in twee aanvalsgolven, ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatie. Bevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
12: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
14: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
12: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
4: Nou, goedemorgen, haast rijden we dit nu graag vanuit Welkom bij Nodervoor. Het was de morgen 28 mei van Owen Tolvoeren. Vooral muziek. Belangrijkste. Begin de mei, Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy.
15: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaar. Ons hele assortiment staat voor je klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
16: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
17: EasySit.nl, dan zit hij al goed. Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te Herne? Bij Is aan Orne. Kist het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuur knietje on het wetter. Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
18: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis. 06-83-242-162. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
19: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
20: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
21: Nodervoor.
22: Mijn Wim Brons.

0: Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Zijn meest iconische nummer, jazeker. Uit 78, dus. De
1: meeste
0: eigenaardige clip zit je erbij. Circuleert een clipje op internet waarin hij King Charles vertelt dat hij Trump goed ompakt heeft. In de egen van Rod Stewart. En dat zei hij in, mis te verstaande bewoordingen. Dus net zo parlementair taalgebruik had hij daar. En Ron Wood van de Rolling Stones zit er vlak naast. Die shirt eerst voort. Die denkt van, wat zei die gekke Rod Stewart nou toch al? Je zin de koning, zin King Charles. Vervolgens maakt King Charles blijkbaar lijstje. Want als juist een opgelucht lachje bij Ron Wood. Ron Wood van de Rolling Stones. Het is te zien in allerlei reels online. Memorabel moment van Rod Stewart. Hier is Jeroen van der Boom. Jij bent zo...

Het origineel is van David Bisbal. Ja, dat is het, ja. Silenciosa. Ongeveer is de titel dan. Italiaans. In elk geval Jeroen van de Boom wie dit, maar jij bent zo. Ik zeg dan even naar Rod Stewart, wat hij nou zei over Trump. Dat wie Thinking Charles. Hij hierdoor A Little Red Bag. Dus...

John Anderson, wat een aparte stem. Hè. Ja. Beloed van Yes, natuurlijk, de City. Die band. Progrock, symfonische rock. Maar het solo werk helder die en zoals dit. Surrender het jontje 82. En zelfs zit hier met John en vindt zelfs de leukste dingen. Maar kijk, oh ja, dankzij dat. Ja. Die hege stem. Mooi. Uit Waas, Sander, nou. Kings, Motorway.

Bingo Joen, wie dat? Van Vegebaard en de F4 Motorway van de Kings. Het is 4 minuten voor je avond. Zie je nou, ik zie nog, zit toch al je plaatsjes uit te zieken. En ik denk, wat zeg ik nou nog eens draaien, dit jaloeren? Dit, zal ik dit, zal ik dat? Dat misschien, of dat is ook leuk. Maar toen kwam het Nijzel weer binnen in de persoon van Vijkenwoude. Ja. Tiet is weer oor, hè? Dit jaloer is alweer voorbij. Vooruit, nog een beetje Pink Panther dan. En dan het Frieske Nijs dus. Daar komt het op Del eigenlijk.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept u Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Even voor jou wat zie je in het Friese Rijs. Nou, Vijkenwoude, Uitbreik. Goeiemorgen.
11: Een goeiemorgen. In Drachten had van de momentier een plofkreek west op een geldautomaat op de Zuidkade. Neemt de politie bij 2 personen op een lichtkleurde motor of scooter uitnaait. Er is niet bekend door een mogelijke buut. De politie is mijn onderzoek dwaande en zie het helft van tjogen. Wie geliks meesken die het camerabielen van de plofkreek of de vertochten ha. Maar net alleen dat, zei het politie werd vierder Matthijs van Houten.
12: We weten ook wel dat daders van plofkraken soms gebruik maken van andere voertuigen die in de omgeving klaarstaan om verder mee te vluchten. Het kan ook zijn dat de daders in de afgelopen dagen ergens hebben verbleven, bijvoorbeeld in een hotel of vakantiewoning, om zich voor te bereiden. Ja, dat soort informatie over dit soort verdachte situaties kan ook heel belangrijk zijn in ons onderzoek. Dus we roepen ook op, als je in de afgelopen dagen opvallende personen, opvallende voertuigen hebt gezien die zich vreemd gedragen, om dat ook bij ons te melden.
11: Het is al de 2e plofkreek in Friesland deze week. Gisternacht weer een aanslag op de geldautomaat in de gevel van de Plus supermerk in Burgum. De politie onderzoekt dat er een verband is tussen de beide plofkreken. De gemeente Skielge wil 8 miljoen euro extra uitloeken voor de renovatie van de haven en de verzakkende Willem Barendskade. De bedragen komen boppen op de 15 miljoen euro die de gemeente eerder al reserveerde. Die hogere bedragen wordt onder oren betellen door de toeristenbelasting op het eiland te verhegen, zei wethouder Bert Wassink. Het
13: zal wellicht iets uitmaken, maar ik denk dat op alle kosten, want de kosten zijn hoog, voor toeristen zeker ook om naar de Schelling te komen. Je hebt te maken met parkeren, je hebt te maken met vervoeren, met overnachting. En dan is de toeristenbelasting niet een substantieel bedrag. Maar wij vinden het nooit leuk om die toeristenbelasting te verhogen. Maar ja, het moet uit de lengte of uit de breedte. We moeten samen met inwoners, die dus ook al een heleboel eraan betalen, en toeristen, die haven wat dat betreft weer op orde krijgen.
11: 1 op de 4 jongeren groeit op in een gezin dat zwaarnodig is. Maar er binnen te min jonge mantelzwargers. Om daar wat onder te dwaan organiseert de gemeente Opsteland van de Meetje een evenement voor en oer jonge mantelzwargers. Het maakt een dij worden van bewustwording, moeding en ontspanning, zei het consulent mantelzwarg Ria Bron van de gemeente.
14: Er zijn nog volle meer jonge mantelzwargers die net jongen worden en die van zichzelf net weten dat ze jonge mantelzwargers binnen. En daarom proberen wij als gemeente de vatte zwarg in dat net alleen nog de jonge mantelzorgers zich ervan bewust binnen. Maar het netwerk om de jonge mantelzorgers heen. Dus dat was deze familie, ouders, buren, vrienden. Maar ik, de squan, het onderwijzend personeel of de werkjouwer.
11: Het programmeren van computers, wie jarenlang wordt voor techneuten en nerds. Maar die tijd is voorbij. Op hield ik meer basisskwallen leren ben van jonge leeftijd al programmeren. Zag ik op basisskwallen in de Manden op Schiermonzeeg. De leerlingen ben enthousiast door de lessen, zei het interim directeur Jeroen Dwars.
15: Nou, die hebben ontzettend genoten. Toevallig volgende week is één leerling jarig en die heeft bij haar ouders al gevraagd om een 3D-pen voor haar verjaardag, want die had een les gehad met 3D-pennen. Robots maken, ja, kinderen vinden dat hartstikke geweldig natuurlijk. Dus de kinderen zijn zeer enthousiast.
11: Het waar, je hoort volop zinneskien waar, er stiet een zwak ontmatige eerste wien en de temperatuur komt van de midden uit om de 23 graden heen. Jong neemt de bewolking toe, maar het bloot droog. De wien komt uit het zuiden en het wordt vannacht zo'n 14 graden.
10: Ja, yeah. Nou prima. Prima.
11: Ja, mooi.
10: Fijke, dankjewel.
11: Graag hier.
10: Oren oren, Nijbeletijn op de radio. En ondertussen kan altijd alles op omroepfriesland.nl of de app op de smartphone. Is hartstikke handig. Download hem, dan kist hem broeken. Dat zoek zeker de mannek. Dadelijks Billy Ocean. And get out of my dreams, get into my car.
16: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa.
17: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
21: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
20: Peugeot. Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
22: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
23: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
24: Node voor.
25: My Wim Brons.

Hey, Get Out of My Dreams, Get Into My Car van Billy Ocean. Wat ik daar zeg, wij hebben hier een technisch probleem in de studio. Dat is dat er geen verloopplug is voor de koptelefoons die we in voort van de morgen. En juist op Bonnek. Dan heb ik dat al oplost, maar een verloopplugje. Ik zal heel technisch verhaal, maar nu zeg ik niet eens in de vensterbank. Dat waar verloopplugjes lezen. Dat is de oplossing, lijkt echt voor de hoorn. Maar dat zul je dan wel zo in, hè. Is dat een metafoor? Nou, wietje misschien. Verloopplugje.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: vind ik zoet.
1: Beyoncé, Texas Hold'em. Ze waren dan net echt helemaal opruimd in de country kringen, zeg maar zissen. Maar het is wel een lekker plaatje. Het hele album die de moeite wurgt. Maar dit weer de rustige single. Texas Hold'em. Beyoncé. En dan ook. Hoe dan Aldi. Tom Jones is hier en Help Yourself.

Just Help Yourself van Tom Jones. Hier van 1968 zelfs. Zullen we dadelijk even naar de quiz. Want ja, die spelen we om 10 minuten. 12 plaatsen zoet zien. Dit is de quiz dat ik jij letter. Dus we dadelijk naar vooruit is te kwalificeren. Dat is Roy Orbison. Groove All Night.

0: Roy Orbison en I Drove All Night. Wie dat?
1: Jedder of Letter?
0: Gewoon van Jeff Linder in die dat produceert het. 10 minuten voor tien is het quiz dadelijk. Om 10 minuten oer tien kwalificeren kist hij voor de quiz terug te komen. Maar laat ik eerst even... We rennen eigenlijk een beetje vooruit op de Jiddisch kalender. Daar komt het ook op deel. Tjen Tolven. Jacques Herp had namelijk zijn Jiddie Jood. Waar? Jacques Herp. Die van... Oh nee, dat ging natuurlijk net mij nemen, want dat is de vraag. Hij wordt trouwens... Hij wordt Jood 80. Nederland waar die grut, maar dit lied.
2: Ik was met haar alleen.
0: Zelfs meer die, maar dit is wel zien.
2: We spraken van de liefde.
0: Opus Magnum.
2: Het was toch zo mooi.
0: Maar de vraag is, hoor, hokker vrouwtje dit? Dat is voor ik de titel van het chanson. Dat wil ik graag hebben op 0620-4-9-9-9-9-9-9. Toch maar een quiz, jij erop letter. Zaken in de titel om elkaar relateren. Muziek vooral in de titel om elkaar relateren. Dat doen we dadelijk weer voor de Prison Music Match. Een speeltje over muziek is dat. De noden voor koekjes en de noden voor koffie en theelepel. Vraag hier het waar aan het rijden. We doen het net voor minder.
2: Ik was met haar alleen.
0: Jacques Herbert, Joe 80 hier. En hoor hokkervrouw. Of mijn hokkervrouw sprak hij over de liefde. En kijk hij aan. Meld het dus op 0620. Voor jou, nog. En nog mij. Ondertussen, no, REO Speedwagon en Can't Fight This Feeling.

0: Keep on Loving You is vanzelf de bekendste van REO Speedwagon. Maar zet hem meer gewoon, Don't Let Him Go. En dit is ik can't fight this feeling anymore. Dat is even zien. Deze dame, zwachtende.
1: Naar elkaar.
0: 80 hier, werd er Joert, Jacques Herp en Uwa Hetretjer. Ik zie al wat goeie oplossingen. Nou, aardig wat goeie oplossingen binnenkomen. Maar ja, we prikken de summer hier nu uit, zie ik me zezen. Dus als het mij dan worst, appetus. Oerwa, Sjoens, Jacques Herp. En toch maar in de quiz dadelijk. Hier rug het nijs van het zien. En dan pakken we het wefje erop. Van de radio.

0: van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkin.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd. West maar worst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien?
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media meldden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren, als er veel vraag is, stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Oké dan, 12 minuten nooit zien. Het waren ook van Noorden voor op de 28 mei. Mooi de stadion nog gewoon. Hestertrap. Ja, maar Catherine en de Waves, de Doeren. Walking on Sunshine.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Theatersneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
3: De garage in je omkrieten? Heima, service en auto's. Is er voor Elsen.
8: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
9: Werkcentrum Friesloon is er voor vragen op werk. Vragen die ze net loed opstelst.
10: Hoe kom ik je waai?
9: Of in die tij wekker had.
11: Hoe kom ik aan het werk?
9: vragen die toedien takomst keer.
10: Waar kan ik veel werk leren?
9: Vragen die praktisch binnen.
11: Hoe vind ik personeel?
9: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
12: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
9: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
0: Nul de Voor.
9: Mijn Wim Brons.

0: Walking on Sunshine. Between the Waves.
1: Ja,
0: we hadden het nog even vol met knappe waar deze dagen. Dus dan kan dit soort plaatsjes best eens. Dalle quiz. Nou eerst Shanna Spyro. Dit is Nayute. Hitlist. Material Lover is de titel.

0: populair genre op stuit. Dit soort liedjes. Shanna Spyro weer dit. Material Lover.
1: Jedder of letter?
0: Het is de titel van de quiz. En op de telefoon is Joukje Engberda van jou. Goedemorgen, Joukje.
2: Ja, goedemorgen, Wim.
0: Fijn dat het mij doost.
2: Nou, ik kan er eindelijk weer eens terug.
0: Oh, hij staat al een schoft.
2: Heel vaak.
0: Ja, maar als er bij een schoft liever doost.
2: Ja, ik al.
0: Is deze quiz al thuis, die prijs voor de vraag 1, de music match?
2: Nee, jong.
0: Nee, nou ja.
2: Nee.
0: Maar de koekjes zijn wel vaker gewoon dan dus.
2: Nee, ik nog net.
0: Oh.
2: Nee.
0: Dat wil Evelien, want die hebben er al heel lang in.
2: Ja, dat weet ik. Mijn ma's kwamen er nooit terug. En dan kwamen ik er middags nog wel eens terug bij Diana.
0: Oh, zo. Oké.
2: En toen ben we nog naar de kastwest in Ahoy.
0: Oh, oké. Dat
2: weet ik. Dus dat weet ik heerlijk.
0: Leuke prijs.
2: Maar ja, zeker weten.
0: We nemen die graag weer oei, hè, dus luisteraars, harker van goede meetjes. Nou, maar ik word niet meer aan beide, zeg goed. Hé, nou, jullie hebben fort van start gegeven.
3: Ik was met haar alleen, we keken naar elkaar.
0: Hier om dit fragmentje.
2: Ja.
0: Dat is Jacques Herp, hè, die het Joods hier, die hebben 80 jaar oud. En hoe,
2: ja.
0: Hoe was jong treden?
2: Van Manuele.
0: Ja. Ja.
2: Dat kon het oors.
0: Nee, dat is een mijbruller eerste klas natuurlijk.
2: Ja, echt.
0: Oké, nou, de Gitty. Ik begon, want dit is vraag 1, voor dat speeltje Music Match. Het gaat om popkennis, die quiz.
2: Ja.
0: Die kist u spelen, hè, dan. Walking on Sunshine van Catherine and the Waves, daar begon ik het horen mij. En Jacques Herp, Manuela natuurlijk, Jerris Niskes, en hij is daar goed. Maar de vraag is van zelfs, zat het in deze quiz yet, kan wat jedder of letter uit als Walking on Sunshine, Jotje 84 van Catherine and the Waves?
2: Jedder.
0: Ja, dat klopt, want dat wie een Jotje Jin Santig biedt het al een hit. Is het Jacques Herp, die waat ontdutsen troch Pierre Cartner. Die klinkt zo, hè?
3: Daar in dat kleine café aan de haven.
0: Trouwens, een fantastisch liedje dit. Maar goed.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja.
2: Mijn man heeft op alles zongen in de karaoke.
0: Oh, heb je die toen ook nog leuk?
2: Nou, die tijd wat minder.
0: Oh. Oké. Okay. De vraag is, het is best wel moeilijk. Dus, wie dat kleine café van de haven van vader Abraham, kan dat noemen jedder of letter uit als Manuela van Jacques Herp en Jonny Jensen.
2: Dat is inderdaad het moeilijke.
0: Pompidompidom.
2: Ja, inderdaad.
0: Is het een googelje? Nee, wel?
2: Ja, nee. Ik denk nog wat jedder.
0: Wat jedder, denk je dan?
2: Ja, maar ietsjes dan.
0: Ietsjes jedder.
2: Nou, dat is jammer.
0: Het Wienjontje 74.
2: Oh.
0: Weet je letter?
2: Oké.
0: Okay. Nou ja, kist de koekjes oorslaan of ze dadelijk in helje, maar alles is neer te vragen. Dat hebben we nou nog even niet midden. Kist er even nog naar uitdenken. Ondertussen stel ik vraag draaien voor de noder voor koffie of theelepel. Jacques Herp die brutte dus strog als jonger, maar hij wie jedder ziet er op de wilde vaart, op de grutte vaart, op zee. Het is een Rotterdammer. Hij ontwikkelde zijn zangtalent ook in havencafetjes en zo. Dus wat dat betreft komt dat mooi verpost, dat liedje van vader Abraham erbij. En we hebben nog een liedje bij Voen. Rock the boat. Trouwens, heel wat hoor. Rock the boat is de boel achterlitten. En doei, zei ze. Maar goed.
2: Ja, dus, wegwezen.
0: Ja. Rock, het skip zinken litten. Daar komt het op deel.
2: Ja.
0: Van de Youth Corporation. De vraag is, kwam dat jedder of letter uit als het kleine café aan de haven van vader Abraham, Jotje 74?
2: Ik dacht iets letter.
0: Iets letter, denk je dat?
2: Ja. Nou, dan houdt het gauw op.
0: Wat verdorie. Nou is het. De afweging is als volgt. Ik denk die koekjes. Nou, ik haal zelf wel een pakje koekjes. En die koffie of theelepel, die hekbol. Of zij iets hekalbol. Nou, dat spultje is de moeite waard. Die Music Match. Dat is best wel een leuk spultje. Nee, dat is echt wel een stevige box. Maar ja, de muziekvragen erin.
2: Die wil ik wel gaan, inderdaad.
0: Ja,
2: dus dat
0: is toch weer bij. Oh, ja, precies. Dat is een risicomanagement doen. En ze zei, nee, ik doe net alles of neer. Ik wil gewoon dat speeltje wel hebben. En,
2: ja.
0: Via de rock the boat, doei.
2: Ja, Ja, zeker weten.
0: Mooi. Nou, dan krijg je toch een applaus bij, want dat vind ik echt prima. Prima. Jokje, ik bedankt voor jou. Het leuke smijtist.
2: Ja, dank u wel. En goede sturing nog.
0: En een mooie dij, vooral ik dat.
2: Nou, dat. Maar jij, ja, hem zit er binnen, dus ja.
0: Ik zeg goed, ja.

De Healers of Healers is het eigenlijk de, je hebt er net voor. Koeltjes, weer dat. Dit is van de meeste grote succes wat ze gewoon hebben even bij. Noemen ze die ooit ook in een friske top 100. Healers, Koeltjes dus. 22 minuten oertje is het weer, ik zit een beetje in de Little Richard fase. Jortje 56, hier is Rippin.

0: Rip It Up, dat van Little Richard, Njotje Size 50. Zeg ik
1: het zo goed, ja.
0: Zeker, Njotje Size 50. Kan die, als die al walven. Toen is de morgen 28 mei, nodig voor de Berlin Comedy Jaloeren mij. Anja Venema van Houle. Die is Aarskiet fotograaf. Begrafenissen, ja, cremaatjes. Dat maakt zo'n fotoreportage. Dat is nou trend, maar dat gebeurt heel niet meer.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
4: Ah, chips.
3: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Viertje een seconde oer je alval van is het Friske Nijs nou. Primo, je hebt gemaakt. Goeiemorgen.
8: Goeiemorgen. De politie sluit net uit dat er een verband is tussen de plofkreek in Drachten, Oudernacht, en die in Burgum Juster. In beide gevallen neiden de vertochten uit op een motor of een scooter. De politie had rekken mij dat de buurt mijn naam is in Drachten. Al is het nog te betiet om daar wat toe te sezen. De gevel dat de pinautomaat in ziet had flinke skeeën oproen, maar er is geen verwoene rekken. De zuidkade in Drachten is voor eerst te uitsletten in verband met het politieonderzoek. De gemeente Skielge wil 8 miljoen euro extra uitloeken voor de renovatie van de haven en de verzakkende Willem Barendskade. Die bijdrage komt bovenop de 15 miljoen euro die de gemeente eerder al reserveerde. De kosten van de noodzakelijke renovatie van die haven en de Willem Barendskade worden mijnwaarhoest op 68 miljoen euro. Het Riek betelt mij onder kosten. De hegere bijdrage van Skielge wordt onder andere betellen door de toeristenbelasting op het eiland te verhogen, zei wethouder Bert Wassink.
9: Wij vinden het nooit leuk om die toeristenbelasting te verhogen. Maar ja, het moet uit de lengte of uit de breedte. We moeten samen met inwoners, die dus ook al een heleboel eraan betalen, en toeristen, die haven wat dat betreft weer op orde krijgen.
8: Germ Terpstra had het vierjeppen in Boetenpostwoen. Hij kwam aan een afstand van 20,66 meter. Een scoresrecord, dat wie een stik verder als Bo Westert en Tevens Hopma. Maar de vooral in die winning naar Sanne Boustra met 14,59 meter. Brent Monsma weer de beste bij de junioren met 20,9 meter. Hede Galema woon bij de jongens en Nina van der Vliet bij de Vamkes. Natuurorganisaties van Denemarken, Duitsland en Nederland roepen die landen op om het herstel van de natuur in de Waadzee vlug op te pakken. Het wichtigste punt daarbij is dat ze willen dat de Waadbaaien maar restlitten wordt. Concreet zou 30% van de Waadzee uitsluiten worden matten voor activiteiten die het invloed hebben op die baaien. De Waddenvereniging treunt er al langer op om. De verklaring werd juist onbeen op een grote conferentie over de Waadzee in het Deense Esbjerg. Dan het ware soort zinneski waar. Er stiet een zwakke, ontmatige eerste wien en het wordt van een beetje zo'n 23 graden. Joen neemt de bewolking ta, maar bloedt het droeg. Het is dan een graad als 14. Morgen nog wat warmer. Het wordt dan zo'n 20 graden. Midjes kans op een tongenbui.
7: Timo, dankjewel. Spreken die horen horen we neem ik gewoon op de radio.
8: Ja, wis.
7: Ondertussen kan altijd alles, alle nijs op omroepfriesland.nl. De app op de smartphone. Hartstikke handig. Download hem dadelijk. Hans de Boy. Kom in de jaloer mee uit te traapjen als ik thuis ben.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
13: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
0: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
18: Voor.
19: My Wim Brons.

0: De 84 Hans de Boy en ik thuis ben. Veel leuke liedjes had hij maken natuurlijk. Vrouw zoals jij. Ja, dat vind ik een mooie. En Annabel natuurlijk. En dit is thuis ben. Dit is Pieter Wilkens nog een keer. Bij zijn Neert You and Neert Yet Forgetten.
1: Mooi maarten in de kroeg. Wakker in Peter. Maar het is krekken in een hok. Ik versteen net volle meer. En als ze die al wat vreet je, hark je ze fucking stoer.

slokje en doe liever maar wat sletten. Ik ga niet, sure, ik ga niet, yet, en ik ga het vergeten. Word ouder uit je woorden, word dichter bij de deur. En je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net sjoen, soms heb ik wat net jet, soms heb ik wat vergeten.

goed. En dan moet je kwatten met, ik ga niet, tjoe, ik ga niet, yet, of ik ga het vergeten. Ja, dat is mijn mening, er net zo volle taart. En nu wil ik net meer zo'n soort openjarien ha. Ik ga net in discussie, ik vind het vaak wel goed. Ik

forget, of ik had forget. De allergrootste bekken, die hadden heel verhaal. Maar zonder al die razes, word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken, word ik schoon als jong talent. Nou, ik schoon mijn tijd verloopt, hoe had het erin. Als ik als jonkje wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wijzen, zo waard me dan uit lijn. Maar nu als oude man, vindt men het niet meer zo slim. Een soort begrip en onrecht is wat ik vaak verneem.

0: zeggen.
1: Peter Wilkens, nee, het show, nee, het jet. Ik heb het vorige keer uitgebracht en dan geldt dit leuk. Dat is maar mooi, hè. En dan kent hij naar even mij de plaatsje. En Peter Wilkens zegt sowieso vanzelfs. Een trouwerij of een bette fotograferen, dat kunnen mensen, meeste mensen haar wel voorstellen. Maar in Houle leidt Anja Venema haar krektaal op een oor. Ja, een bijzonder moment. En, het laatste afskiën. Ze is namelijk afskiëtsfotograaf. Ze leidt begrafenissen en crematies vast op beeld. En we hebben haar op de telefoon. Goedemorgen, Anja.
2: Goedemorgen.
1: Ja, dat hoort alles daarin.
2: Nou, ik ben in 2015, 2016 heb ik de opleiding uitvaartbegeleider gevolgd. En ben daar een tijdje in werkzaam geweest, maar vond dat best wel stressvol. Vooral met de kinderen nog thuis. Je moet eigenlijk altijd klaar en aanstaan. Dus voor mij was dat eigenlijk wel een beetje stressvol. En ben daar toen mee gestopt. Maar het borrelde eigenlijk altijd nog wel. En door met, voor mijn hobby, fotografie, een cursus te hebben gevolgd. En waar ik een drieluik moest gaan fotograferen. Heb ik dat op een natuurbegraafplaats gedaan. Nou, en toen kwam 1 en 1 bij elkaar en ben daar op zoek naar gegaan. En uiteindelijk was daar ook een opleiding voor uitvaartfotograaf.
1: En er is opleiding voor, serieus?
2: Ja, zeker.
1: Oh.
2: Ik heb hem bij, er zijn wel meerdere die dat doen. Ik heb hem bij Yvette Vlaar in Noord-Holland gevolgd. En ja, daar krijg je eigenlijk de kneepjes van het vak wel heel...
1: Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Wat voor kneepjes van het vak krijgt uitvaartfotograaf mij?
2: Ja, nou, tuurlijk ben je altijd een beetje... Ik ben altijd op de achtergrond en ik probeer een vlieg op de muur te zijn... en dat mensen mij niet opmerken, dat is het belangrijkste. Maar je moet wel dichtbij komen. En je moet mensen op het gemak stellen. En dat zijn wel dingen door met apparatuur te werken, bijvoorbeeld met een systeemcamera die niet klikt, zulke dingen. En ja, hoe kun je wat dichterbij of van onderen fotograferen? Of ja, dat zijn de kneepjes van het vak die je daar leert. En dat je best wel dichtbij mag komen om fijne foto's te maken. Dus dat heb ik heel veel aan gehad. En dan moet je in de
1: Dit ben meer natuurlijk ook, manieren om onwezig te wezen en technische dingen. Hè? Een fototoestel wat net klikt. Maar krijg je ook inhoudelijke tips van wat voor foto's mag smijtje?
2: Oren en ogen open. Meestal zit

0: de familie op de eerste rij in het crematorium of in de kerk of waar het dan maar de afscheid mag worden gehouden. Dat je ook van achteren, zij zien niet wat er achter hun gebeurt. Dat er een arm om je heen geslagen wordt omdat je nou, op dat moment veel verdriet voelt. Dat zijn foto's die gewoon heel belangrijk zijn. Een kind die een tekening maakt en die in de kist legt of al die belangrijke kleine dingetjes, dat maakt het verhaal compleet.
1: Ja, ja. Ja, als fotograaf krijg ik een soort mij van inderdaad dingen die de naaste familie net mij krijgt.
0: Ja, ja, nee, dat is ook zo. Je leeft natuurlijk in de dagen voor de uitvaart erg in een roes. En dat is al heel... Ja, dus er gaat heel veel langs je heen. En dat is natuurlijk op zo'n dag van een afscheid van een dierbare. Ja, je kunt het niet allemaal meemaken. In de zin van dat je alles opvalt. En dat is wel heel mooi en fijn als je dat weer terug kan zien op een foto. De condolencerij, hoe lang is die? Dat het de overledene gewoon zoveel voor iemand, voor mensen heeft betekend.
1: Ja.
0: En dat de condolencerij bijna buiten het gebouw staat. Of misschien nog wel verder. Dat mensen wachten totdat ze de condolencen uit kunnen brengen bij de dierbaren.
1: Ja, maar ja, ik heb natuurlijk net alleen om het grootste of het meeste te fotograferen.
0: Nee, maar wel dat je bewust wordt door de foto's dat je dat ja. een keer terug kan kijken. He, dat is eigenlijk wel. Ja, er gaat. Goed ja. afscheid nemen doe je maar één keer en je kan het niet weer overdoen.
1: Nee. Dus, wat moet je vooral net fotograferen, Zandijk?
0: Nou, dat bespreek je eigenlijk met de familie wat er gefotografeerd wordt. Ik ben door de familie uitgenodigd om foto's te maken. En dat bespreken wij. Wat wil je wel, wat wil je niet? Ja, er zijn sommigen die met de kist sluiten wel foto's laten maken. Dan kan de overledene daar natuurlijk op staan. Andere families vinden dat niet belangrijk of willen dat juist niet. Nee. Dus daar ga je mee in gesprek. Wat willen ze graag wel, wat willen ze graag niet?
1: Ja.
0: En dat is ook net zo als je... meestal is de familie de laatste die bij het graf aanwezig zijn. Ja, dat kan ook een heel intiem moment zijn voor de familie, dat ze daar geen foto's van willen, of juist wel.
1: Ja.
0: En dat bespreek je eigenlijk allemaal. En dat kan met de familie zelf zijn dat ik dat bespreek, of dat het met de uitvaartondernemer, dat die het, nou ja, met de familie bespreekt en dat doorgeeft aan mij. Dus dat zijn de...
1: Ja, helder. Hoe is het op feestjes, om te vertellen? Er was dorst, ik bezeze.
0: Ja, nou
1: even,
0: ja.
1: Even voor die
0: ja, nou ja, ik werk er ook nog wel gewoon in de winkel bij. Maar als ik vertel wat ik ernaast doe, dan okay. wordt er wel... Ja, dus dat wordt wel heel vaak... Nou, ja, en heel vaak wordt er gezegd, doe je dan alleen dode mensen fotograferen? Nee, absoluut niet. De liefde om de overledene heen, dat is wat ik vastleg, de ja. liefde. En ja, en ik hoor heel vaak dat mensen het niet weten dat het bestaat.
1: Nee, en, is dat niet.
0: Nee, en kijk, mijn kinderen zijn rond de 30. Toen was geboortefotografie helemaal nog niet aan de orde. En kijk eens wat daar nu mee gedaan wordt. En ja. ik hoop dat dat voor mij ook in de toekomst... Ja, dat laatste stukje mag ook best wel op foto vastgelegd worden.
1: Het groeit ook echt? Ja. Dat verneem je ja. zelf? Ja, oké. Okay.
0: Ja. ja.
1: En nog even en door, wel... Sorry, nog even door ja. vraag. Wat doe je in de winkel? Wat voor winkel? Wat is dat een feestwinkel? of een,
0: Nee. Kledingzaak. Nee hoor, oh, okay. Kledingzaak. Ja, dus dat... okay. Maar ja, dat zijn wel dingen, dat hoort er gewoon naast. Het is ja, de enige zekerheid die we in ons leven hebben, dat we allemaal een keertje gaan. En ja, eigenlijk moest het vanzelfsprekend zijn dat er een fotograaf aanwezig zou zijn. Dan kun je eigenlijk op alle manieren ja, met elkaar daar later nog weer op terugkijken met veel liefde.
1: Het is helemaal helder. Anja Venema, Oskids fotograaf in Houlen. Dankjewel.
0: Ja, dankjewel voor de aandacht.

Billie Jean. Is dit weer in de top 40 hitlist? Hitparade. Goedelijk. Hij is weer populair. Dit is omdat die film van Michael Jackson draait. En waarom is het dan? Ja, is dit misschien, ik vind het zelf ook altijd een van de meest iconische nummers van Michael Jackson. Van het album Thriller Act. Misschien is de term ook weer populair. I don't know. Het scoort weer. 6 minuten voor Alphen. Van de ultieme radioplaatsjes uit Engeland. Vind ik altijd tussen z'n allen, dan zet ik hem heel even op. Lindisfarne is dit. Run for Home is de titel. Want het ijs van Alvoren.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
3: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen hoor ze soms je nice steen op stoel.
4: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
3: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
4: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor. Des is goed.
5: Ambassador Vermogensbeheer. In een wraad die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
4: Voor een noffelijke stingen op stoel en na je af een broek niet
3: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
6: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren, als er veel vraag is, stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: 12 minuten oor Alven. Vanuit de welkom bij Oekertrijen van Nodervoor. Tongens de Moon, 28 mei. Dit oor hebben we de Pimpam Petmachine. Die houden we weer en er komt er al een letterkut. En daar komen dan vaak de leukste plaatjes uit. Ik, Joert, heb er weer alle vertrouwen in. En ik trap jou mijn muziek van het goede doel. Eén fout, die jontje tijdachtig.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
12: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
11: Doch ek mij, meer hoe dij. Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
6: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
0: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
13: Nul de Voor. My Vim Brons.

0: De eenvoud van het goede doel. 83.
1: A, K, V, H,
0: oké, wat letter eruit.
1: C, I, M,
2: W, L, S.
0: De S. Oké. Een S. S. Voor de mensen die het net goed verstaan. Een slingerke is het, hè? Van boven naar beneden. Eerst een rondje of een bochtje naar links. Komt het daar op deel en dan een bochtje naar... Zeg ik dat nog goed? Dan een rugs en dan weer onder naar links. Dat is de S in elk geval.
2: S.
0: Titel of artiest mijn S, dat zie ik je weer. Nou, aardige suggesties komen er vaak uit voort. En ik hoop dat het je wat beter is. En natuurlijk vooral 0620 Fjouwen Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen S. Ik had een S. Single of the Year. Shakatak. Zo kennen. Al is dat net de smaak die gemiddeld Sabine komt op deze rubriek. Maar ik ben benieuwd. Ik laat me graag verrassen.
2: S.
0: Titel of artiest mijn S. In de Pim Pampet rubriek. Ja. Dus barst los, zo ik zeg ze. Draai ik ondertussen een L-Stewart. The Year of the Cat is here.

0: Year of the Cat, Al Stewart. In de singleversie. Schandalige versie is dat eigenlijk. Hele mooie lange intro er al knipt. Maar ja, goed. Het is wel lekker kwaad dit draaien. Minuut 22. Al Stewart. Nou, we zien je muziek mij in
1: S.
0: Eens even zien wat er zal... Binnen een heel soort suggesties, wat leuk. Ja, nee, dat is echt leuk. Dat is een volle leuke reactie. Strange Effect van Dave Barry werd neemt. Frans komt er mij. Superstitious van Europe. Superstitious. Aukje, dank voor de tip, voor het idee. Sabia, Day After Tomorrow. Saint-Tropez, Gitaren bij Nacht. Vicky Leandros. Saint-Tropez, Gitaren bij Nacht, is dat Ingrid de titel? Wouter? Ja, ongetwijfeld. Dank voor de tip, het idee, de suggestie. Seven Days of Shape of My Heart van Sting, zei Saskia. Ja, het draai ik in S. Tenminste, 12 verschillende mogelijkheden bij een S. En dan heb ik nog Sting, ja, oké. Noteerd, dank. Simmerverhaal van Pieter Wilkes, past echt perfect bij dit waar, zei Ildouw. Zeker, is ik zo. Echt leuk. Splief. Zei Dankie. Das Blech. Nooit van gehoord. Sound of Silence. Simon & Garfunkel. Sex on Fire heet dat. Sex is on Fire. Kings of Leon. Egbert. dank voor de tip. She Loves You. Beatles. Zei Fokke. Shadows. Atlantis. Wat neemt. Van alles. Supertramp nog. Jurgik. Simple Minds. Sting, ondertussen komt er nog volle meer binnen. Dus toch nog even die weg. Ik ga nog even een plaatje. Ik heb nog een plaatje de tijd om nog mijn titels of artiesten te komen die het mijn S beginnen. Maar er is al een heel soort inspiratie. Dat Mattie net zien horen vanzelfs. Ja, ik heb meer inspiratie en een better idee. Is wat dat nota naar Bobbekam is. Heb je ze dan vooral 0620? Jouw en Jochen, Ian Jochen, Jan.

0: Maroon 5, This Love. 16 uur half en Budden. Wij willen druk wandelen met die automaat, die pimpompet letter. En dat is Joet
1: S.
0: Dus titels of artiest, mijn S. Twarm in de nacht, om een oord wordt neemt. Komt nog hier binnen, klik ik er even bij. Dat is de Sugar Babes. Push the button, zet Joukje. Oké. Okay. Safety Dance, Man Without Hats. André komt er mij, Sex Pistols wordt neemt terug. Jaap, Status Quo, act like whatever you want. Zuid-Franken. Save the Last Dance for Me van de Cats. Ik wel mooi, hè? Ja. Son of My Father, Chicory Tip. Seberelon, Nico Laverman, bedient. Sunshine in the Music van Jimmy Cliff. Was toch mooi bij zo'n Die As You Would, zei Gary. Zeker.
2: Zeker.
0: Ja. Charlie No Noise en Mental Tio, Stars. Nou, de Serenes nog, maar Rebecca. Strange Effect van Dave Barry. Enorm soort wat er neemt. Dus dat is geweldig, leuke ideeën binnenbij. Ik kunnen met iemand draaien. Je bent natuurlijk altijd in de verleiding van, zullen we dan die hek maar draaien? Nee, we doen Ian. Want dat was dan is het hek van de dam. En dan ben we een tolvoeren aan het kleren. Maar even duidelijk wijs. Ik pak er hier nu. En deze vond ik eigenlijk wel het lekkerste van. Ik ben er weer om. Maar Suspicious Minds van Elvis Presley. Onvregen toch. Sjoukje. Er zit nog een S in. Oké. Dank voor alle suggesties. Hier is

Elvis Presley. Suspicious Mind. Ja, mooie stemmen die ik heb altijd hebben. Ja, dus, maar dank ik voor alle oren tips. Het is altijd, je mag ook een heel soort mensen teleurstellen. Want je appen toch naar de radio. Denken, oh, wat mijn plaatsje ervoor komt. Vind ik dat lollig? Dan heb ik er aardig iets hoor. Dan heb ik een manier uitkiezen dat ik de aardig iets van deze rubriek. De natuur van de rubriek. Pimpampet machine. Dank dus nog eens voor alle suggesties. Hier is Plastic Bertrand.

Plastic Bertrand, Saplan pour moi, Njotje Zonnezantig. Nog iets hier voor in dit Jalouke. Dan hebben we een zoetsappige ballade. Werd hem net. Olivia Newton-John, die kennen we al hier. Hier is Sam.

0: Fleisafvalverwerker Sonak wil biovergisters plaatsen. Omwenners gaan de street om.
1: Krijgen wij de garage van er komt geen extra overlast of krijgen we dat net?
2: Ik vind dat een moeilijke vraag. Wat wij van inzet is geen extra overlast, maar een toetsing.
0: Vergisting of vergissing? Dit weekend in Friesland ook.
3: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM. Jan Tol van het Frieske Nijs met Timo Jepkema. Is het een beetje verkeerde tunesje bij de hoorn, Timo. Maar viel als het waarbrug, dit bulletin.
10: Viel als het waarbrug, ja.
9: Maar goed, die hoor even net vinden.
10: Dat kunnen we net wel oplossen, hè?
9: Nou, jawel, maar heb ik niet verdedigd.
10: Oh, hoe lang ongeveer?
9: Nee.
10: Oké, nee.
9: Gewoon, dat nice.
10: Ja, dat klinkt wel wat raar, maar goed. De politie sluit net uit dat er een verband is tussen de plofkreek in Drachten oudere nacht en die in Burgum Juster. In beide gevallen neiden de vertocht nu op een motor of een scooter. De politie had rekken mij dat de buurt mijn naam is in Drachten, al is het nog te betiet om daar wat toe te sezen. De gevel dat de pinautomaat is hier, had flinke skeer op broen, maar er is geen verwoende rekken. De Zuidkade is vereerst uitletten in verband met het politieonderzoek. Een op de 5 jongeren groeit op in een gezin dat zwarg nodig is, maar er binnen te min jonge mantelzwargers. Om daar wat om te dwaan organiseert de gemeente Opsteland, de Jeremij Code Hans en de bargemaster Harms Masqual op een gediek van een beetje een evenement voor en oer jonge mantelzwargers. Wat een dijveren van bewustwording, moeting en ontspanning, zei consulent mantelzorg Ria Bron van de gemeente.
11: Er zijn nog volle meer jonge mantelzorgers die het net jongen worden en die van zichzelf net weten dat ze jonge mantelzorgers binnen. En daarom proberen wij als gemeente te zorgen dat net alleen nog de jonge mantelzorgers zich ervan bewust binnen, maar het netwerk om de jonge mantelzorgers heen.
10: Politicus Abe Alberts hoort op als fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Steten. En hij heeft ook zijn stetenlidmaatschap Del. Alberts docht dat vanwege zijn werk voor de Wageningen University and Research. Hij zal hem de komende tijd meer richten op nationale en internationale gearwerking in de zuivelsector. En dat is net te combineren met het stetenlidwezen. Alberts wordt als fractievoorzitter opvolger door Karin van der Velde Ronda. De vrijvallen zit in Provinciale Steden en zal innaam worden door Foppe Wiersma. Liander en de gemeente Istellingwerf wil het stroomnet versterken. De partijen tekenen daarvoor een nieuwe gearwerkingsovereenkomst. Het stroomnet moet geschikt worden voor meer gebruik van elektriciteit. In de regio komen namelijk nieuwe kabels en elektriciteitshuisjes. Zo wordt in Nijbekeep een nieuw regelstation gebouwd. Ook in Waskemar binnenplan voor een nieuw station. In het noorden van Jesterwaarde komen nieuwe stroomverbindingen. De werkzaamheden beginnen naar verwachting in 2022. Liander en de gemeente zeggen dat het stroomnet de nieuwe kleerwijze moet voor de toekomst. Dan het waar, een soort zinnen. Er staat een zwakke, ontmatige eerste wien en het wordt van een beetje zo'n 23 graden. Je neemt de bewolking ta, maar bloed het droeg. Het is dan een gratis viertje. Morgen nog wat warmer, het wordt dan zo'n 20 graden. Midjes kans op een tongenbui.
9: Het is helder, dankjewel Timo.
10: Jo.
9: Hoor een jaloer is er meer nice op de radio in Friesland. En altijd nog alles op Friesland.nl, de app op de smartphone. Ken ik. Dadelijk de Dave Clark 5 en You Get What It Takes.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Crayon kozijnen.
7: Node voor.
8: Maivin Brons.

Dave Clark 5. Hij begon iets te petit, te enthousiast. You've got what it takes. Bloot een optijn plaatje natuurlijk. Dat onderstreept dat maar weer. Agneel Oer Jalve Tolven is het. We hebben dadelijk de Jiddisch kalender bij de hoorn van de muzikant. Er zijn heel wat muzikanten, Jiddy.

Paul Young, wie in de jaren 80. Populair, onder andere met dit nummer Everything Must Change uit 1984, om correct te wijzen. Daar is die dan op onrekken van Willem Breusma, de Jiddisch kalender van 28 mei. 2026, en dat is een tongens die dus. Werd al horen in de quiz, en Jacques Herp, hier zien jullie Jood. Of het zien jullie Jood. 80 hier is je worden, op deze dij. En dan Hans Dulfer, saxofonist, bekende saxofonist, 86, Jood. Billy Vera, jonger, 82, deze dij. Gladys Knight, van Gladys Knight en de Pips, 82 op deze dij. En dan John Fogerty. Ja, de frontman van CCR, Creedence Clearwater Revival. Hij wordt 81, Jood. Ik zal hem zeker net lezen letten, dus dadelijk draai ik een plaatje van hem. 81, Jood dus. Dan Ray Laidlaw, dat is de drummer van Lindisfarne. Dat is leuk, dus die mijn naam is Willem. Dat is die Britse band. Nieske is een plaatje van draait. 28 hier. Roland Gift. Roland Gift is het. De frontman van de Fine Young Cannibals. Die werd 64 op deze dij. Tania Evans. Die is de jongeres van de Culture Beat. 59 werd ze. Kylie Minogue. Van Can't Get You Out of My Head. Ze werd 58 op deze dij. Nou, dan hebben we nog Spike van, Frans Spike van Soest. Het was een jonger van Direct is dat. 42 hier. Kobe Kaya. 41, die van Bubbly. Nou, we hebben er ongeveer, ja. Nou, wat onbeduidende namen, die laten we maar even lezen. Hè. De gerustste naam is, denk ik, toch die van John Fogerty. Hewitt. Ja, de muziek werd wel hier van horen. Dat vind ik net leuk, eigenlijk. Creedence. Wil die zijn vinger opsteken? Shut your fingers. Dan zit ik vrij rustig. In deze afdeling van het pand. Maar hier is Creedence. En Down on the Corner.

0: Creedence Clearwater Revival Down on the Corner. Vanwege de jiddy van John Fogerty, de man met de ja, raspstem. Hoe maak ik dat nou eens? Omschreeuwen. Jinnentachtig met de Hewitt. Letterlijk wenske van u het Heidelon. En de slut Jacob Stelwagen. Neem ik aan bij on.
1: Absoluut.
0: Al is die meer fan van Queen.
1: Ja.
0: Ja, ik kan het net ontkennen. Maar goed, we hebben hier voor de onderwerpen dadelijk in Nieuw Friesland. Wat zit er in het programma, Jacob?
2: De provincie en gemeenten binnen minder spreken over de compensatie vanuit het Riek voor de onderhoud van een zware heegspanningsverbinding tot Friesland. En de curator van het Stokertje, mooie naam, de vierde leverancier van kachels, die had goede hoop op een terugstart. Vindt het waar met Sibo, Nijsjutoren Media, met Fijken. En hij is muziek van Sixpence None the Richer.
0: Kiss me.
2: Absoluut.
0: Oké, als eerste plaatsje. Mooi, dank. Oh, microfoontje volgens mij hebben, denk ik. Alsjeblieft. Succes, hè.

with chariots of fire. And jealous to the unknown man. Dat hebben we in John Anderson al gehoord. Van Vangelis ook nog maar even. Dat brengt dus bij het einde zometje van dit aflevering van Noorden voor. Volgens de morgen 28 mei. Groetjes van Chris Stolwinder, linker en rechter van het radioprogramma. Mijn naam is Wim Brons, mooi is de radio aan Hiestest. Dus mij leeft het naar tolvoeren, hè? Want het is tolvoeren, ja. Tiet hokjes kocht. Mooie medita wensken, mat lukken met het waar. Graag op morgen, dag her. Het is de laatste.

0: je. Omroep Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebied, klikgebied of frame? Kunstgebied aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou weer zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan mijn kunstgebied aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebied aan huis. Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
3: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
6: Hoe kom ik je waai?
5: Of in die tij wekker had.
7: Hoe kom ik aan het werk?
5: Vragen die toe in toekomst keer.
8: Waar kan ik veel over werk leren?
5: Vragen die praktisch binnen.
9: Hoe vind ik personeel?
5: En vragen des alle dagen mij omrinst.
10: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
5: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het voor jou.
11: Dit is Omroep Friesloon.
12: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tiris werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Ze maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen. Maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: Dadelijk in Nooie Friesland. De provincie en gemeenten binnen wintersprekken over de compensatie van Utrecht voor de onis van een zware heegspanningsverbinding tot Friesland. Er is het waard met Sibel Mollema, Nijs uit de Orde Media, mijn Fijke en de eerste muziek is uit van Sixpence None the Richer.
15: Iep een losspul wie Marsum speelt het van 12 mei 6 juni avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
16: De eerste snedematten van het land. Maar hoe denkt de leerwerker om de grijdevogels?
17: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
16: Toch ek mij. Jou de grijdevogels en Utwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
18: Voor een nieuwe Peugeot. Heima, service en auto's is er voor elk en ien.
1: Friezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
6: EasyZit.nl, dan zit hij al goed. Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te hernen? Bij Is aan Orne. Kies het hele je terjachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuur knietje on het wetter. Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
7: Mij toeke camerabewaking het oerzicht houden in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Noe in Friesland.
18: Jacob Stelwagen.

0: Ja, hallo. Jacob Spelwijn hier. Van Omroep Friesland.
1: Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
3: Welkom.
4: Bij Omroep Friesland.
3: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
3: 92.2 FM.
1: Het laatste nieuws.
3: De actuele sport.
1: Het waberjocht.
3: En die favoriete muziek.
1: Omroep Friesland.
3: Alles wat er

0: Sixpence, None the Richer en Kiss Me. En het is live, Shen en Jerrewolle, dat kennen we. Maar dan moet je wel even geduld hebben. Op 9 oktober, dan spelen ze in Paradiso in Amsterdam.
1: Van Tol woont in Oren, nou in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is nou in Friesland van Tons die 28 mei. De provincie en gemeenten binnen min te spreken over de compensatie voor de driek voor de onlist van een zure heegsporingsverbinding terug Friesland.
2: Je hebt zelf geen enkele manier meer om het wat zin te doen. Het wordt je mij deelt. En dat vind ik wel heel erg lastig.
0: En de curator van het stokertje, de vierde leverancier van kachels, had goede hoop op een trofstart. En dan nou het wapenjocht in kwart met Sibo Molla. Een goeie met je.
3: Goeie met je, Jacob. Nou, vanmiddag een soort zinnen en een zwakke eerst noordeerste wind. De temperatuur die leidt tussen de 18 en de 23 graden en het bloed gewoon droog. Morgen gaan we meer bewolking, maar ik wat zinnen. Dan een heeste temperatuur om de 25 graden. Maar in de middag en de jong kans op een bui waar toch weer een hagel in zitten kan. Nou, meer hoor het waar om jou wij in.
1: Ooit in horen. Nou in Friesland. Kom op.
0: Friesland. De provincie Friesland en belutsen gemeenten binnen min te spreken over de compensatie van de driek voor de onlist van een zware heegspanningsverbinding trog Friesland. Die kabel rint aast vanuit vier verlaten in Grensland via Surhuseveen, Burgum en Leeuwarden naar Oudehaske. De kabel komt dus in Achtkarspel in Friesland binnen en wethouder Engbert van Es waat er twee weken lien oer bijpraat. Trog het driek.
2: Je krijgt dat hier van wat de bedoeling is. En het is eenzijdig natuurlijk. Je hebt zelf geen enkele manier meer om het wat zin te doen. Het wordt je mij deelt. En dat vind ik wel heel erg lastig.
4: Ja, Job in wethouder in Achtkarspelen. Daar komt de line om het te zeggen Friesland binnen. Jim heeft daar nou ook al een verbinding erin. Toch zult dit meer impact hebben.
2: Ja, als alleen al just hoe groot dat die messen zijn die te komen. Dan, en je zorgt naar de impact in het landschap. Nou, dat is gigantisch. En dat zelfs zeker in het gebied waar we Achtkarspelen, dat gaat helemaal dwars daarheen. Dat zelfs zeker in het natuurgebied van de Mieren. Dat maakt het een hele soort kapot. En voor mensen die daar nou wenen. Ja, die krijgen een druk en een leefomgeving om zich heen. Dat is gewoon niet geweldig meer. En daar ben ik natuurlijk echt met name op zonspunt. En dat vind ik heel belangrijk. Ik ben er best wel vraagtekens. Want die kabels die er komen te hangen, die jouw straling. Die straling wordt erkend. Maar er wordt er zijn, het ging in kweer. Het RIVM zei, het ging in kweer.
4: Ja, dus ze hadden dan die 100 meter om. Had je maar boeten die 100 meter, wen je of werk je, dan valt het wat aan.
2: Nou ja, ik in die 100 meter zult het afvallen. Want als het in die 100 meter is en dan krijg je een uitkeer op boord en dan geest voort. En dan wordt diezelfde wet de keer op omweer. Dan willen ze weten dat mensen leven in die 100 meter zone. En ik heb mij net verteld dat straling in kweek in. Waar ze vaak zijn in het verleden van bepaalde gezondheidszwaring. Van nou, dat valt wat mij, dat komt wel goed. Maar dan wordt achterna toch wel heel vervelend en heel lastig. En werden mensen echt ziek. En dus daar maakt je ook steeds zwaring over.
4: Ja, hoe vreemd is dat eigenlijk om daar maar even op trot te gaan? Een uitkeepregeling omdat je te dicht binnen zijn kabel ben je. En wat zei Tennet dan? Ja, dan kunnen wij die wenningen weer te keep zetten, want dan weet meestal wat risico's binnen en die kiezen er dan zelf voor.
2: Ja, nou, dat is nog het kroemen. Ik denk dat je dus maar je stormbroeken moet en mensen net in gevaarlijke situaties brengen moet. En dat is wat hier wel gebeurt. Dus ik ben van mening, dit jet op deze manier net zo. Je maakt er een afgoed uitkeepje en een goede regeling maakt je. Of je bent er echt van overtuigd dat er niks aan de hand is. Nou, dat laatste, dat is bij mij net het geval. Dus ik kies van echt een goede uitkeepregeling. Dat maakt op hand. En dat maakt van tevoren een regeling en net achterna.
4: Van jullie in de gemeente zullen er een informatiejong wijzen van het ministerie en Tennet. En die zullen een korte tillen wijzen. Jim heeft zijn als gemeente, ja, daarna, als die West het, dan organiseren wij uw eigen bijeenkomst. Waarom doe je dat?
2: Nou, ik vind het belangrijk dat we onze eigen mensen stiepje. En dat we het nice stonden en dat we ze helpen om op gang te komen. Om hun, ja, ik hun waai te vinden. Om te zorgen dat wat zij hier op Chim binnen. Dat zij echt hun waai vinden kennen. Ik denk ook aan de plaatselijke belangen bijvoorbeeld. Hè, die hebben echt heel erg belang erbij. Om te zien van wat gebeurt er in uw dwarp. Nou ja, dan mijn mijlkoord steeds als gemeente en als inwenders. We stonden naast elkaar en we helpen elkaar. En vandaar dat ik steeds wat extra informatie ging in kweer. En het tweede is als er vragen binnen en die wij kunnen beantwoorden. En mensen op het goede paard helpen kennen, altijd wan.
4: Het gaat bij Jim om een stuk. In totaal krijg je hem 150.000 euro per kilometer dat het stuk door je gemeente in. Ik geloof dat het van Jim, 2,3 miljoen opsmieten zil. Eigenlijk is dat net de kist. Eigenlijk krijg ik niks mooi als Achtkarspelen wijzende.
2: Nee, dat zijn een paar knikkers. En als de trijken spiegelen, dan ben je kwijt. Dus ja, als je structureel wilt krijgen om de economie te stiepen en projecten te ontwikkelen, dan haal je er wat om als meerschip. Maar zo'n liefst beetje geld. Het ligt een hoop geld, 2,3 miljoen. Maar dat liefst een beetje geld is zo voort. En dan haal je dus eigenlijk helemaal geen compensatie honger.
4: Viel je dan in de steekletten door Den Haag, in dit hele proces?
2: Ja, ik vind wel dat je volle meer, omdat hier wijzen maar aan de voorkant en ik begrip voor wat er gebeurt, inleven in de omgeving hier al heel wat helpen om te weten van wat leeft er bij mensen. En dan mis je wel dat hele oorlijke gedachten komen om dit te kunnen compenseren.
0: Om omwenners te informeren over de plan en de mogelijke consequenties organiseert het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet de komende weken informatiekeerkomsten.
1: Noi Friesland. Media oersjoch.
5: Feiten, nou, steeds ook maar even wat.
0: Ja, toch eens wat.
6: Nou, graag. Dirk van 92 en Audrey, 94 Evans, uit het Engelse Bournemouth, die vierden hun 60ste huwelijkse jubileum. En dat hebben ze op een bijzondere wijze dien. Ze hebben Porsche gekocht.
0: Huh?
6: Ja.
0: 92 en 94.
6: 12 jaar of 14 jaar en toch nog even een Porsche. Ze zijn eerst nog in de Jochen Alverin, dat is echt dat sportmodel.
0: Ja?
6: Maar ze zijn, ja, nou ja, we zijn wat ouder en dat is een hele lege zit. We hebben nou toch maar een Porsche Macan, die is wat heger. En dat zit ik wel noffelijk. En dat past ik beter bij hun deistig lim en hun comfortwensken. We hebben altijd al gedacht dat Porsche iets bijzonders was. We willen er altijd één hebben. Toen dachten we, waarom niet nu? Dus ja, waarom ik net?
0: Ja, waarom net inderdaad.
6: Nou, precies. Dus ja, het is wat, en zijn Macan is wat praktischer dan zijn Jochen Olve. Ja, beide mooie auto's voor zelfs. En ze zei, het gaat dus net om de snelheid of de status. We zijn geen roekeleze rieders. Maar we houden wel van het gevoel van kracht en comfort. Ja. Nou, dat heet dus wel. Hij is wel in een lacht grieze tint. Dus dat past dan ook wel mooi bij hier, denk ik dan.
0: Ja, ik weet het net.
6: Ja, en ik heb een fotosje.
0: Oh, dat is de fotosje.
6: Ja, dat ja, past okay. Wel. Ja. Op een strand in Wales, we bloeien even in Engeland, of Groot-Brittannië mag ik zeggen, ben honderden deren haaien en orenvisken onspeeld. De bissen die binnen na alle gedachten, waarom smieten toch viskers? Die hellen de netten in, daar zit dan ik orenvisking dan wat ze hebben willen en dat smieten ze dan waarom. En deze beesten het dus kennelijk net oerlippen. Een vrouw liet haar hoen uit het strand en die zegt dus die bissen lezen. Ja, die gaat dan voornamelijk om van die ja, kathaaien. Heet dat. En die zwemmen vooral in heel het Jippezee, en liek als de Atlantische Oceaan. In de Noordzee komt de haaiensoort ijsnet voor. Maar ja, de oerhitsorganisatie Natural Resources Wales, die zei dus, ja, het is dus mogelijk dat een vissersboot het beesten dumpt het. Want ja, we hebben geen bewijs gevonden voor een vervuilingsincident. Dus ja, ze zijn net vergiftigd of zo. Ja, doet ze trouwens, want verder onderzoek hebben ze net waankend, want doet ze omkomen op dat plak, toen ging die vis nog weer voort.
0: Huh?
6: Ja, die wint voortspeeld werd door de oceaan. Dus gelukkig hier die vrouw foto's maken. Dus het is wel echt wie, het is echt gebeurd. Dan mogen we even naar India. Want daar hebben ze een 21 meter heeg standbeeld van Lionel Messi plaatst.
0: 21 meter heeg?
6: 21 meter heeg.
0: Die man ja. Is zelf amper 53.
6: Ja, nou ja. Ja, het is wel een beeld. Nou ja, daar worden wij misschien nog net door hem, maar dat hij de WK-trofee omhoog had. En ja, dat maakt het misschien die lengte ik weer een beetje. Maar in elk geval, ze hielden hem net helemaal goed delzet. De constructie weer net sterker nog. En hij stierk op een heeg punt, dat hij een soort wien vond. Dus dat beeld, dat wiebelde hinnen weer in de wien.
0: Oh jee.
6: Ja, dus, en het lijkt naast een drukke diek, die heuvel. Oh. Dus ja, ze hebben nou zijn van, ja, hij moet er zo gauw mogelijk bij. Alleen, ja, dat is ik weer makkelijker zijn als dien. Want nou ja, dat is het met diezelfde drukke diek te krijgen. Van hoe maar we dit nou weer verhelien?
0: Wat ik een verhaal, de Bellas 1 in 12 of 9-11. Ik heb Messi hoor in.
6: Ik heb Messi op mijn auto listen. En hij is wat grutter als. Nou. Ja, misschien het, oh ja, het aantal miljoenenwenningen in Nederland. Dat is verleden hier behoorlijk omheeg gingen. Dat is een onderzieker, Kalkasa, die meldt dat. In Nederland zijn meer dan 273.000 keerwenningen. En die binnen minstens een miljoen euro waard.
0: Zo.
6: Ja. Dus ik bedoel, dat wist ik aardig aan het verbouwen West. Ik bedoel, de weer, was weer al even checked of net?
0: Nee, dit zeg ik nooit.
6: Nee, nooit? Dan zoek ik al even dwaan.
0: Nee, want ik, nee, dan kan ik in uitspraak moeten wel. Dan daar de gemeente op stoep. Oh.
6: Maar goed, een miljoen zult hij nou net omhoog tikken.
0: Nee.
6: In Friesland trouwens binnen meer dan 2300 wenningen die meer dan een miljoen kastje matten. En die staan dan vooral in Zuidwest-Friesland en de Friese Maarden, elk 400 huizen. Is net toevallig dat het natuurlijk provincies binnen een soort wetter is. Wenen om wetter is nou één keer jeder. Ljouwert en het Jervingen die volg je op een tweede en derde plak.
0: Oké, Fijke Wouda, dank u wel. Het is Sontje Meuten Oertolven. De curator van het Stokertje, de failliete leverancier van kachels, had goede hoop op een terugstart. Weer het naar de muziek van Tears for Fears.

0: Muziek van Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World. De curator van de failliete leverancier van houtkachels, gaskachels en pelletkachels, het stokertje, had goede hoop op een trotstart. Juster waren bekend dat het bedrijf failliet is. Er werk je 23 mensen bij het bedrijf. En het stokertje zit in museum waarop Orvelte in Drenthe, maar het heeft een winkel op de Jouwer. En ik praat erover met curator Jilles Knotters. Een goeie met je.
1: Goedemiddag.
0: Ja, in hoeverre kwam dit faillissement als een verrassing?
1: Nou, dat was eigenlijk voor u een verrassing. Het bedrijf besteedt al een protte eren. En ja, dan is het denk ik voor Helsingin wel een skok dat zo'n bedrijf failliet is.
0: Heb je er een zicht op wat dit faillissement veroorzaken had?
1: Ja, wij hadden natuurlijk al gepraat met de directie. En die had het bedrijf oernaam in 2023. Het bedrijf bestaat al volle langer. Maar sinds 2023 is er wel wat verloren. De omzet is wat leger worden toch dat er hele goede tieren waren in de coronacrisis. En ook de energiecrisis, toch de Oekraïne-oorlog. Door wien er een pot houtkachels wie er een pot vraagt mij. Alleen dat is waarom roem. Als Jos naar de omzet, dan is die van zo'n 6,5 miljoen naar 4 miljoen gong in een jaartier. En dat, dat kon men net opvangen toch de kosten leger te maatje. Nee. En dan komt het er goed.
0: Ja, dus de vraag is erom, maar dat begrijp ze, er waren niet investeringen die in, dus dat werkt het vakant nu, denk ik. Je hebt minder omzet, je krijgt minder binnen, maar dat geeft meer uit eigenlijk.
1: Ja. In ieder geval, mijn goede de kosten net in balans krijgen met de minder omzet.
0: Nee. Hoe reëel is een trogstart, denk je, Jan?
1: Nou, dat liep het wel goed. Er is natuurlijk nog steeds wel een platte vraag naar houtkachels, pelletkachels, gashaarden, elektrisch haarden, verkeer je zegt nog. Alleen minder, maar dan mag dan de balans goed krijgen. En er is een platte animo van een trogstart binnen kandidaten die haar interesse. En daar gaan wij mee impeteer om te zien of wij daar een oorname roem.
0: Ja, er is een winkel op de Jouwer. Hoe gaat het ermee? Is die bijvoorbeeld nog iepen?
1: Die is nog iepen. Dat probeer je weg te horen. Dat we in de komende weken nog zo volle mogelijk de onderneming terugzetten kennen. En dan een draaiende bedrijf oerdragen kennen. Of dat lukt, dat moeten we nog met de stukken rechtercommissaris belutsen. Dat mag we nog bezien, maar we zien dat wel om voor alle klanten een zo goed mogelijke oplossing te vinden.
0: Ja, je zou het denken dat mij de hege prijzen voor fossiele brandstoffen op dit tijd meestal toch wel meer nijdenken over alternatieven. En een houtkachel of pelletkachel zou het toch wel eens kennen, zoen je zei ze.
1: Nou ja, dat zou best kennen. Het voor dit bedrijf alleen nog net is het net slag aan nota. Maar dat komt natuurlijk echt te binnen dan alle schulden en dan krijg je het net meer voor mijn oor. Maar ja, na je ondernemer. Dit weer hoe hij begint, die mag natuurlijk de boel dan keepje uit het faillissement. Maar die kunnen misschien wel goede zaken mee doen. Dus dat maakt het ambitieus.
0: Ja, en je zei ze er binnen al kandidaten die aan melden hebben voor een oorname. Dat was heel vlug.
1: Ja. Ja, maar dat mag eens echt snel, want we hebben maar eens maar een paar weken om de winkels altijd slag het eerst te horen. Dus eens in de komende weken, 12 jaar maximaal size, dat moet het eens duidelijk weer op dat slag het net.
0: Ja, en dan gaat het om Tadding, het museum waar Orvelte in Drenthe, de winkel op de Jouwer. Kan dat splitst worden of verkeer je even het totale pakket?
1: Beide ken. U is vaker gehad om alles zo veel mogelijk als geheel over te dragen.
0: Ja, en waarom is dat?
1: Nou, we denken dat het dan het grootste waarde behoort had. Zij is de onderneming nu opbouwt. En we zieken dat bij een oor te horen. En dan verkeep je. En als dat in stikjes opknipst, dan. Maar dat maakt weg dan beginnen, dan zou het minder wijze kennen. Het uiterste geval is dat alles heel ditse stikjes verkeperst. Maar u is vakkenhard, eens om het als die heel te verkeepje.
0: Oké, duidelijk. Dank u wel voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan.
0: Jelles Knottervidot, curator van het VT-bedrijf Het Stokertje. Het is haast Jalvie in dadelijk het regionale Nijs in het kwart. Mijn team Jabkoma hier in Nooi-Friesland.
2: Ze maakt de hele sjerre stik.
3: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
4: Ja, lekker, lekker, lekker.
3: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
5: Ik vind het wel moment erop.
3: Zoog op YouTube.
5: Het win, jaasjes.
3: Het Omroep-Friesland streekje hier.
6: Je had dat wel een goed gevoel. Dat wel.
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
0: FM. Het is nou Jalwien. Het regionale Nijs in kort. Mij Timmy Jokema, een goeiemetje.
14: Goeiemetje. Er is flinke skee in Drachten na een explosie en plofkreek Jerre van Amoor. De politie sluit net uit dat er een verband is tussen deze plofkreek en die in Burgum Juster. In beide gevallen naar de vertocht nu op een motor of een scooter. De politie had rekken mij dat er buurt mijn naam is in Drachten, al is het nog te betiet om daar wat toe te sezen. De gevel dat de pinautomatisch ziet had flinke skee opbroen, maar er is geen van hier verwoenen rekken. De politie had een onderzoek start en is op zich net zorgen niet wat zoen of jet haven. Liander en de gemeente in Stellingwerf willen het stroomnet daar versterken. De partijen tekenen daarvoor een nieuwe gearworkingsovereenkomst. Het stroomnet moet geschikt worden van meer gebruik van elektriciteit. In de regio komen nieuwe kabels en elektriciteitshuiskes. Ze komen de nieuwe regelstations in Waskemar en Nije Bekeep en krijgt juist de woorden nieuwe stroomverbindingen. De werkzaamheden beginnen naar verwachting tak om hier. Politicus Abe Alberts houdt op als fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Steten. En hij leidt ook zijn stetenlidmaatschap deel. Alberts docht had vanwege zijn werk van de Wageningen University en Research. Alberts wordt als fractievoorzitter opvolger door Karin van der Velde Ronda. De vrijvallende zit in Provinciale Steten zal innaam worden door Foppe Wiersma. Het programmeren van computers wie jarenlang wat van techneuten en nerds. Maar die tijd is voorbij. Op heel tijd meer basiskwallen leren Ben van jonge leeftijd al programmeren. Zeker op basiskwallen in de Mande op Schiermonnikoog. De leerlingen daar binnen enthousiast over de lessen, zei interim directeur Jeroen Dwars.
15: Nou, die hebben ontzettend genoten. Toevallig volgende week is één leerling jarig en die heeft bij haar ouders al gevraagd om een 3D-pen voor haar verjaardag, want die had een les gehad met 3D-pennen. Robots maken, ja, kinderen vinden dat hartstikke geweldig natuurlijk. Dus de kinderen zijn zeer enthousiast.
14: Nou, bij mij bleurt bij Paint. Je hebt iets op een basiskwallen, Paint en blind typen.
0: Ja.
14: Ja, maar dan heb ik nog wat doen. Dus goed opletten bij die lessen.
0: Dus daar is een type diploma.
14: Ik heb een type diploma, ja.
0: Top. Timmy Hopkema, dank u wel. Dadelijk in Noord-Friesland, het waard met Sibo oer 12 minuten.
16: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
4: Men wat komt men wat dreig uit die stoel? Zullen we ons eens omzien en naar zijn steen op stoel?
16: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
4: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naar je, maar ik broekte en altijd mooie oanbierings.
16: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
17: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
16: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek niet.
4: Zit gemak op een jouwer, des is goed.
18: Hast ook extra een lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
19: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rest een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
18: Big Green Funny Zaksje, kind 1035 maar €924, inclusief installatie.
20: Theater Snake, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
21: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
20: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
22: Wie Visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
23: Noi Friesland.
24: Jacob Stelwagen.

0: op Friesland.
1: Al jaren zorgt het Ike procesje roep voor oerlast in de provincie. De gemeente Smeringen beschikt nu een nieuwe methode om die roep te bestrijden.
2: De ondernemer is hier bezig om een kroerenmengsel in te schedigen. Een EPR-mengsel die eigenlijk de natuurlijke vijand onderzoeken maakt van eigen procesje rups.
1: Het Waarbrug nou, Sibo Mollema, een goeie middag.
3: Een hele goeie middag, Jacob.
1: Ja, just er een beetje een dipke. Voel ik wel een beetje aan, maar een beetje een dipke qua temperatuur. Jo, ligt het er maar weer op?
3: Ja, op dit stuit schilderen die bloed wat efter. De invloed van de zee, 16,3 graden. Dan wordt zondje 6, boos het jongetje fjouwer. Nou, dat lijkt me weer aan de hele kant, maar ik denk de invloed van de stijl wordt. Laaksem zondje zo'n, grauw 18 zo'n. Nee, beet zit op 19 graden, dan maak ik weer een 18,8. Dus ik zie een 19 graden noemen. Ja, de temperatuur die van de mensen die komt dan uit tussen de... De 18 en de 23 graden, maar de 23 graden dan in het eerste en zuideerste van de provincie. Ja, we gaan een soort zinnen, maar ik zijn wat sluierwolken en er is een uitwaaiende vleentuigstreep. Ja, een hege drukgebied, dat leidt op dit stuit nog boven de noordelijke Noordzee. En de wind die komt dan ook vanuit het eerst noordeerste. Nou, de wind is nog zwak. Die bloedt dat ek boven het verste land. Maar bij zee zal die van de middag een schotje toch wel even matig wijzen. Nou, joen en vannacht dan bloedt het ek droeg. En joen kunnen we nog een schofje nietje van de zinnen. En is nog zo'n 18 graden uit de zinnen ondergeert. Nou, vannacht, ja, dan hebben we een toenemende bewolking. De zwakke wind die komt dan uit het zuid-zuidoosten. En dan leidt de temperatuur met zijn 13 graden en ja, gewoon een stuk heger dan de aanronde nacht.
1: En het wordt dus zo nemoon, want het skommelt wel eens wat per dij. Hebben we dan wel een mooie dij of krijgen we een dipke?
3: Nou, er komt wel even een dipke. Ja, mooi dat hege drukgebied, dat wat we nu nog als een beetje boppenhuis leidt. Dat leidt dan al boppen Centraal Europa. En daar komt de wind dan vanuit het zuiden, ons zuidwesten, naar Usta. Ja, morgen hebben we meer bewolking. Dat zal wat stapelwolken wijzen, verwacht ik. De zin is zal te vast komen, maar de bewolking gaat gewoon de oerhaan. Ja, vooral op de midden en begin van de jong. Ja, dan neemt de elektrische activiteit in de boppelof, die neemt ta. En de kinderen bij ons steen waar ja, ik werd tongen in zitten ken. En ja, en wat hagel als ik net zomaar uitsletten. Nou, de wind is momenteel en matig, maar in buien kan die wel eens even verrierdelijke windpoesters jaan. Dus dat is even goed oppassen. Waarom wordt het wol met zijn heeste temperatuur van zo'n goede 26 graden? Nou, op de jong, letter aannemend buigen in de nacht, flinke opklaringen waarbij de temperatuur om de 11 graden leidt.
1: En dan, de dagen daarna, het weekend, hoe lijkt het dat?
3: Ja, nou ja, sneeuw een soort zin is er nou nog eens een stapelwolkje en dan verrent de dij is er nodig het wat droeg. Er zit dan een zwakke west-noordwestenwind en een heeste temperatuur van zo'n 18 graden op de waterland. En diep in de provincie in Kinderik was een 23 graden, dus krijg ze een beetje zoet. De west-noordwestenwind is dan mate van krijf, dus best wel een dij om eens even boeten te wijzen. Vooral omdat dit voor eerst de laatste droege dij wordt. Want snij, ja, daar had de bewolking de oerhoorn. Maar ik heb meteen eens in wat zinnen, vooral op de mantiet zullen zinnen nog wel even, er eens even bij wijzen. Op de Mickey komt er wat meer bewolking. En dan is er een kans op enkele buien, maar ik zit ik wel eens in wat langere, droegere rieten tussen. De west-noordwestenwind is dan meer matig. Ja, snijden de leidt de temperatuur goed om de 20 graden heen, dus die zakken dan nog wat. Manje, ja, de eerste dag van de simmer, mannen, die brengt u nog net echt simmer waar. De stapelwolken en zinnen en op de midden, ja, en joen en nacht is er weer kans op buien. En dan kan ik wel eens in wat meer buien wijzen. De wind die komt dan uit het west-zuidwesten en de temperatuur die komt dan echt maar uit op een 20 graden. Dus ja, om je al het wordt wat onstabieler in de boppenloft. Ja, en dus komen ze buien en we krijgen wat legere temperaturen.
1: Oké, okay, Sibo, dank u wel. Meer oor het waar in het programma Onderwijs hier bij Omroep Friesland op de radio. Dus kun Fjouwer en Seizoeren.

0: Bla bla bla van Jan, of eigenlijk J-A-N. En dat is het muzikale project van jongerliedschrijver Jan Hoekstra. Het is nou santje minuten voor Ian. Al jaren zorgt de Ierse processie op voor oerlijst in de provincie. Het is voor gemeenten soms hier een dreig om vet te krijgen op het probleem. De gemeente Smellingenlo bestikt het nou met een nieuwe methode. Om de grieper wijn oorlogeer is de berm on het inzitten. Verslagjouwer Dennis Terpstra weer in oorlogeer en vregen om René Jelsma van de gemeente Smellingenlo waarom.
1: Onze ondernemer is hier bezig om een kroerenmengsel in te schedien. Een EPR-mengsel die eigenlijk de natuurlijke vijand onderzoeken maakt van eigen besetje rups.
2: Want wat houdt zo'n EPR-mengsel krijgt in?
1: Nou ja, daar zitten verschillende inheemse kroeren in. Waarbij die dus ik echt in de omgeving al voorkomen. En waarbij wij elk hoopje dat ja, sowieso natuurlijk een heel mooi beeld jouw door de grieperwaai. Maar ik nog eens een keer een mooie toevoeging is voor de bestrijding van eikenprocesje rups.
2: Want hoe werkt dat dan? Dan komt hier een mooi veld met blomkes, plantjes, daar komen bissen op al. Hoe werkt dat krijgt?
1: Ja, in principe is de bedoeling dat wij hier dat mengsel, maar eigenlijk de sluipwest bijvoorbeeld aanloeken, de sluip vlieg ik aanloeken. Nou, dat is een natuurlijke bestrijder van de eikenprocesjerups. Die leidt zijn eikens weer op de eikenprocesjerups. Nou, en die dringen de rups weer binnen en die infecteren ze eigenlijk met een bacterie, zodat ze eigenlijk oustieren. Zo mag het eigenlijk zien en dan zie ik je wij daar een handje mee te helpen als gemeente.
2: Waarom hebben we hier verkiezen?
1: Ja, waarom hebben we hier verkiezen? Wij hebben eigenlijk de twee methodes hier in Smellingenlo. Dat is eigenlijk een soort preventieve aanpak. Waarbij we eigenlijk nu alleen nog maar op plakken. Waarbij het gevaarlijk is van mens en dier eigenlijk. De preventief spuitje. Dat doen we middels nematoden. We hebben heel iets microscopische aaltjes. Nou, die spuitje wel ook de BM in. Dat is eigenlijk ingen. En die infecteren dus dan de rups. Twee is eigenlijk fjotsoertje op plakken waar het gewoon. Er werden bergmeldingen binnen. Werd ik gevaarlijk is. Denk als kwaal, speeltuin. Binnen we bouwden kom op verschillende plakken. En probeerden we toch zo veel mogelijk dat fjot te helpen. En als tredden. En we maar toch als gemeente inzet op duurzaamheid. En natuurlijk het bevordering van een natuurlijke.

0: Jan, dus nou het inzetje ik eens een keer voor de Van Berm.
1: Ik begreep dat er echt nog iets met wespen is, maar die sluipwesp. Dat je hem echt nog een speciale kosten pleertse. Wat dat krijgt in?
0: Ja, dat klopt helemaal. Op het einde van het bestredingsseizoen willen we eigenlijk proberen om hier uit de buurt van de grieperwaai nesten fjord te halen. Die worden dus handmatig fjord halen en die worden in mooie houten kisten geplaatst. Die plaatsen we hier twee, drie stuks plaatsen hier op de grieperwaai. Die nesten die worden daar inplaatst. Nou, en daar zit eigenlijk al hele volle larven, eikens in van de sluipwesp, sluipvlieg. Nou, en die moeten dus dan, ik werd van het komend seizoen, moeten die de boel weer bestrijden. Voor u's.
1: Denk jou dat deze naar initiatieven ek effectief binnen?
0: Ik hoop het natuurlijk. Al moet zich dat wel uitwezen al nog. En dat geven wij elke keer dus monitoren. Wij op het einde van het eigenlijk seizoen, dan nemen we dat maar. Geven we het altijd om tafel. Geven we het misschien. Wij hebben de meeste plaagdruk. Wij net. Had het hopen natuurlijk. En geven we er meer plakken tappassen. Want dat zou natuurlijk het allermooiste zijn.
1: Wat zijn de reacties uit de buurt op dit initiatief?
0: De jongens van die zoonnemer, die haal al gebakken. Dus dat is ook een heel goed teken. Er zijn een paar bewoners die zeggen van, ik meen het wel. Dat vind ik natuurlijk hartstikke jammer. Ja, ik zou toch heel eerlijk vragen willen van door het net. En liet het even en jou de kans. Dat sowieso.
2: René Jelsma, weer dat voor de gemeente Smenningen in de bijdrage van Dennis Terpstra.
3: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
4: Oont Ienoeren.
5: Nou in Friesland.
6: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Goedemiddag.
5: Mooi, dat is de radio onhest.
3: Dit is Omroep Friesland.

0: Ja, een echte klassieker van Don Henley in Nooie Friesland. Die The Boys of Summer. Mensen die bij elkaar in de stritten wijnen, moeten meer naar elkaar omzien. Daarom is juster in de Leute Vrijheidsziek het project Liever Leed begonnen. Doel is om bij Grieks met een kaartje van Blomke verbinding en blijdschap te brengen. Het project is betocht in Rotterdam. En Leute is de eerste Friese gemeente die het meedocht. Auk Busman van wolwijzersorganisatie Amaryllis is de initiatiefnemer. En ze vertelt wat het correct inhoudt.
1: Liever Leed is eigenlijk gewoon met hele kleine gebaren gewoon dat mensen meer naar elkaar om gaan kijken en elkaar leren kennen. En op het moment dat je dit doet, blijkt gewoon dat mensen elkaar gaan groeten, maar dat mensen zich ook veiliger voelen in de buurt. Hè, als je weet wie er woont.
2: Hoeveel straten doen er mee in de Vrijheidswijk?
1: We beginnen nu met 7 straten en daar zijn we best wel hartstikke blij mee. Want dit wordt echt heel erg enthousiast ontvangen. En we staan nu echt in de Vrijheidswijk, maar we zijn ook gewoon echt de eerste van Friesland. En daar zijn we best wel een beetje blij, ja, trots op.
2: Die verbinding, hè? Is het daar zo slecht mee gesteld in deze wijk?
1: Niet alleen in deze wijk. Ik denk dat het gewoon veel breder is. En de contacten zijn er ook wel. Maar er zijn ook bijvoorbeeld mensen die wat eenzaam zijn. En soms is dat gewoon een klein gebaar, kan er heel veel voor mensen doen en betekenen.
2: Voortaan voelt niemand zich meer eenzaam hier in deze Vrijheidswijk?
1: Nou, dat vind ik een groot woord. Maar we hopen het wel in ieder geval iets beter te krijgen dan dat het nu is. Ja.
0: Dat zei Auk Busman van wolwijzersorganisatie Amaryllis. Tessa van Gilsen, Mami Joet, werkt in de Vrijheidswijk en is de sociaal beheerder. Ze vertelt wat voor wijk het is.
3: Vrijheidswijk is eigenlijk een hele gezellige, leuke wijk. Met natuurlijk wel wat problematiek in jeugd, criminaliteit, zwerfafval, eenzaamheid en moeilijk in beweging te krijgen.
2: Want wat voor verhalen hoort u?
3: Ja, verschillend. Over veel jongeren die school verlaten, jonge moeders. Maar ook heel veel over dat mensen eenzaam zijn. Mensen die de verbinding opzoeken, maar moeilijk kunnen krijgen. Mensen die van alles willen, maar niet weten hoe. En laaggeletterdheid is ook een probleem.
2: Als we het hebben over die eenzaamheid, hè, hoe moet ik dat dan zien?
3: Nou, je hebt veel ouderen, maar, en dat is heel moeilijk om uit huis te komen. Die misschien ook wel slechte been zijn. Maar je hebt ook jongeren die alleen wonen en die geen aansluiting vinden op een of andere manier. En die dus ook vereenzamen.
2: Nu is er een nieuw project, Lief en Leed. Hoe belangrijk is dat voor deze wijk?
3: Ja, ik denk dat dat juist de verbinding weer kan brengen. En ik denk dat het voor deze wijk super belangrijk is om weer elkaar op te zoeken en meer zorg voor elkaar te krijgen.
2: Kunt u wat voorbeelden noemen?
3: Bijvoorbeeld als je jarig bent, een keer een kaartje door de brievenbus. Als je alleen bent en je bent jarig en je viert het alleen, is het al een kaartje al heel leuk en heel gezellig en voel je blij. En dat is belangrijk.
2: Het project heeft ook gedraaid, of draait nog steeds in Rotterdam. Wat zijn daar de ervaringen?
3: Ja, dat het heel goed loopt en dat het heel veel verbinding brengt. Maar ook mensen weer in beweging. Dus naar elkaar, leuke dingen doen met elkaar. Maar ook weer activiteiten in de verschillende straten zijn.
2: Wat is het mooiste wat je hiermee kunt bereiken in uw oog?
3: Dat we weer veel meer verbinding krijgen. Maar dat mensen ook weer veel blijer en daardoor gezonder zijn.
2: Zijn ze ongelukkig hier?
3: Ik denk niet ongelukkig, maar ik denk dat een beetje geluk bij iedereen helpt.
4: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma, ja, les even op, Johan.
5: Ja, ik ben erbij.
0: Wie is het even doen? Een goeie met je.
5: Hey Jacob.
0: Wat heeft zo goed voor dus?
5: Iwaten weer zo wel, ja, hoe is het feestje bouwst? Nee, 4-4 mestfeest komt er nou bij wat nijs. Wat binnen Jelte, Poortvliet en Simaren van Doel in Wergeer, dus vlakbij.
0: Ja.
5: De avond keerde ik weer. Joert hebben toen Friske op de dijk. Het Bettenhoes in Akkrum, maar ik in Wergeer. En Wietgaard, die pakken het Friske actief op. Daar ben ze echt druk met waanden. Dat is mooi, hè? Bedroom krijgen dan de kans. Ik maak een beetje subsidie om het Friske op de werkvloer je te letten. En dan juist weer de spannende finale van het Avro-Tros-programma Hunted op het strand van Warkum. Daar weer de ontknoping. Weer echt geweldig om te zien. Ik zie de puntje van de bank, zie ik.
0: Ik mag het nog waarom zien, nou is alles geklapt.
5: Een van de vrechtelingen wie Fries Sanne Akkerman.
0: Ja.
5: Ja, die haast dan ik, Sjoen, in het programma.
0: Ja.
5: Influencer en Fries vanzelfs, die hadden we aan de telefoon. Okay. Dus dan was je maar even net luisteren, hoor. Dan wist de ontknoping.
0: Ja, nou ja, mag het nou een minuut.
5: Hey, deze week is de week van het Nederlandse bier. Hoe zit het met de Friese speciaal bierkes? Wist dat er een beetje van, bierke?
0: Ja, ze noemen dat wel.
5: Dan.
0: Ja.
5: En pak ze dan ik voor zo'n Friese speciaal bierke?
0: Ja.
5: Ja.
0: Ja. Ik mag een bedrijfsnaam nemen, maar ik vond het een hele leuke brouwer.
5: Ja, er ben een soort, jongen. Als ik daar zo'n trots aan winkel in, dan denk ik zo, ben prot. Volgens mij protte vraag naar je.
0: Ja.
5: Oké, daar gaan we het over. Hoe biertjes vanzelfs? Platen der, hoe betinken? Hoe bier?
0: Bier in het hier, van Brinkerbeck.
5: Ja, heel mooi. Mooi betocht. Wat kan je ook betinken? Thuis of op het werk? WhatsApp 0620 4 en Jochen Jochen. Of gebroek de omroep app.
0: Oké, zullen we het dan? En dat is wat we willen.
5: Dank je, jongen.
0: Johan Terpstra, weer dat dadelijk met het programma Goeie Met Je. Dit weer Noe en Friesland op deze 28e maaien van het jaar 2026. We binnen wel morgen om 12 uur. Graag het dan. Even Noe en Noffelijk Mindy. Dag.
4: Omroep Friesland.
6: 12.2 FM.
4: Alles wat er spielt. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven, waarbij spoed is geboden, komt daar nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Ho,
5: Oh, het zit er lekker bij, hè? Wat was dan meer? Het is een goeie middje bij Omroep Friesland. Het is de week van het Nederlandse bier. Hoe zit het met de Frieske speciaalbiertjes? Wat zit er bij lokale bierspecialist gewoon op het diek op de biermoren? Dadelijk praten we door met Dirk. Tinkelink, platen, hoe bier. Harmen die zei, ja, Jacob hier die mooie, hè? Van Jaap Lauwers, Brieke Beck. Ja, vroeger koort nog, maar met het jure speciale bierkes kerst het beter net van. Oh, ik heb mij nooit te in hier. Ja, wat kist ook betinken, hè? Jou het nou terug. Tinkel ik bij WhatsApp 0620 Fjouwenjoggenjoggen Ienjoggenjoggen of Domroep app.
12: Iepen losspul. Wie Marsum speelt het van 12 tot 16 juni Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Jurdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
13: Voor een nieuwe Suzuki. Hi man, service en auto's is er voor Elsen hier.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Goedemiddag. Maar Johan Terfst.

0: Candy, wie je dat? We begonnen bij Mattia Bazaar en Ticento.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
0: Ah, het is weer een mooie dag om de slingers erop te hangen. Wat is het te vieren? Jou het nou terug mijn bericht in de Omroep app. Wat houden we vanmiddag in Goeiemiddag? In Warten weten ze wel hoe ze een feestje bouwt. En hij vier wie je mestfeest, komt er nou wat nijs. Wat binnen Jelte, Poortvliet en Simaten van Doel in Wergeer. Bettenhoes in Akrum, Wergeer en ik Wietgaard pak het Friesk actief op. En juist weer de spannende finale van het Avrotros-programma Hunted. Dat wie op het strand van Warkum.
3: Attentie allemaal, 10 fips op de vlucht geslagen.
4: Shit, man.
5: Ik kan niet zo snel.
6: Bad boys, what you gonna do if it comes for you?
7: Kan je mij ook een lift draaien?
0: Hier van de Vlechteling, Wie Fries Sanne Akkerman. Influencer, bekend als Laffy San. We bellen even met je even maar haar. En dadelijk eerst hebben we oer, ja, we hadden oer bier. Dus deze week het weekend van het bier. En hoe zit het met uw eigen Friske speciaal bierkes?
2: Tink en Link.
8: Eén beslokje, lekker.
0: De plaat doet betekenen. Midje Johan en Vrije, glaasje bier van André Hazes of nog een pin meer. Of ik een midje. André zei het goeie, ik zou het kennen, het oorster op de Nijs.
9: Bier is bitter, bier is best, bier is beter dan de rest.
0: Jan-Jaap die denkt al wat via de goeie midje. Team Johan versoept de kater van de hoenekap. En Meijte, Guus Meeuwers, het dondert en het bliksemt en het regent meters bier. Lieneke, meid waar me waar, neem ik het dan ik wel in, Jerp. Oh, net weten dat er zoveel plaatsjes op bier wie. En bijvoorbeeld Ingrid, die komt bij Doris. In de hemel is geen bier. En Wouter zei Gerrit Breteler, let dus daarom drinken. Homme, midden Johan, wat shall we do with the drunken sailor van de Irish Rovers? Mooie dij. En Freek zei, als ik gezellig zie in de kroeg, kom ik pas bij de buten als het lucht wordt.

0: wat een kwaliteit weer in die Omroep-app. Tige tank. Het wordt een combinatie, zeg ik nou, van het cocktail-trio. Marijke, Cor en Lutte. Die komen er mij.
1: Leiden de man die het bier van je hippe de biep.

0: hip, hip, hoera!
1: Het laatste nieuws.
2: De actuele sport.
3: Mijn dagelijkse dingen.
1: De beste muziek.
3: Nee, voor u is alweer belangrijk.
2: Omroep Friesland.
4: Ik ben er trots over, denk ik.
1: Alles wat er speelt.
5: Nog wat winnen, nog meer.

Het is de weekend van het Nederlandse bier. Het landelijk evenement, het brouwerijen, kroegen en bierleefhouders bij een wandel komen om de rijkdom van hun cultuur, biercultuur, te vieren. Maar ik in Friesland batten van alles. In Dokkerbijk liefst, daar zit gewoon op het dik een zaak met een grote leerde van lokaal speciaal bier. Ja, ik zoek Dirk aan de telefoon, hè? Dirk Spiekhout. Die werkt er, maar het wil net slaagje met Dirk. Even kwart al contact hangen, maar de verbinding is dan fort. Dat is wel jammer en spittig, want ja, wij willen eens ik wel even weten hoe dat nou zit met het Friese bier. Er binnen een soort, hè? Als het de winkel binnen is, de supermerk, daar zit er ik al een soort. Ja, hoe zit dat met die Friese bieren, die speciaal bieren? Er zijn al tussen de 20 en de 4 sticks die zij daar op de kaart had. Nou, we krijgen Dirk net te pakken, wij beziek je dat nog even, hè? Ja, wat om maar in termen te blowen, wat in het vat zit, precies het niet, hè? Bier, ja, in dit geval. Nou, Dirk, als het juist, wij beziek je het nog even, hè? Dan is Kirke dag om daar even over te praten, vanzelf. Ja, en als het dan hoe die drank haast, dan jet er vaak ik wel eens een feestje bij, hè? En daar is John de Kast weer hoor. Het feest. Ik goeie met je, hierbij Omroep Friesland.

0: Meer dan 100.000 Friezen stemmen alle weken op.
1: Dat is geweldig.
2: Voor de beste muziek.
1: Oh, dat is zo mooi, hè?
0: En het actuele nieuws.
3: Het is perfect.
2: Alles wat er speelt.
3: Super.
0: Omroep Friesland.

0: André van Duin, als de zon schijnt. Nou, die keer misschien als hij zijn hoers verkeert. Maar er zit een keer op je station, Jacob.
1: Nee, net.
0: Amsterdam, Keizersgracht, 215. Kerst ik even op Funda, kerst gewoon bij een binnen, Tjen. Hey. Ja. Hoe terug, hoe is het, joh?
1: Interessant, hoor.
0: Ja.
1: Wat kost je?
0: 6 miljoen.
1: Oeh.
0: Ja, dan maak ik nog even terug. Mijn ijs leggen, onder oren. Ja. Wat haast dadelijk in het ijs, Jacob?
1: Ja, wat hebben we dadelijk in het ijs? Onder oren de provincie Friesland en meerdere gemeenten. Die zijn minder spreken over de compensatie van de Driek voor de onlust van een zware heegspanningsverbinding tot Friesland.
2: Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is superactueel.
4: De nijsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
6: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Crowdy Noi. Omroepfriesland.nl
5: /nijsbrief.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
8: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Hé, hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
10: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
3: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Ja, dat hoers van André van Duin creëren en dergelijke al reacties in Omroep app. Ja, als die kroeg dan niks, jongen. Ja, het ziet er heel goed uit, zei ze. Ja, orenzaken, dat is het Friesland. Jacob, praat eens bij. Goeie met je.
1: Een goeie met je. De provincie Friesland en meerdere gemeenten binnen minder spreken over de compensatie van de Driek voor de onlist van een zware heegspanningsverbinding tot Friesland. Die kabel rint aast van het vier verlaten in Grijnsland via Soesterveen, Burgum en Ljouwert naar Oudehaske. De kabel komt dus in Achtkarspelen Friesland binnen en wethouder Engbert van Es is er net op te spreken.
14: Als alleen al just hoe groot dat die messen binnen die te komen, dan en je zorgt naar de impact in het landschap, nou, dat is gigantisch. En dat zelfs zeker in het gebied, Achtkarspelen, dat gaat er helemaal dwars daarheen. Dat zelfs zeker in het natuurgebied van de Mieren, dat maakt het een hele soort kapot. En voor mensen die daar nou wenen, ja, die krijgen een druk en een leefomgeving om zich heen, dat is gewoon niet geweldig meer.
1: Natuurorganisaties uit Denemarken, Duitsland en Nederland roepen die landen op om het herstel van de natuur in de Waadzee vlug op te pakken. Concreet zou 30% van de Waadzee aansluiten willen matten voor activiteiten die invloed hebben op de boeien. De verklaring werd gehoord onbeheer op een grote conferentie over de Waadzee in het Deense Esberg. Mensen die bij elkaar in de stritten wenen, moeten meer naar elkaar omzien. Daarom is juster in de Ljouwerter Vrijheidsweek het project Lief en Leed begon. Het project is betocht in Rotterdam en Ljouwert is de eerste Friese gemeente die het meidocht. Auk Busman van wolwezersorganisatie Amaryllis is de initiatiefnemer. Ze vertelt wat het krijgt inhoudt.
15: Lieve Leed is eigenlijk gewoon met hele kleine gebaren gewoon dat mensen meer naar elkaar om gaan kijken en elkaar leren kennen. En op het moment dat je dit doet, blijkt gewoon dat mensen elkaar gaan groeten, maar dat mensen zich ook veiliger voelen in de buurt. Hè, als je weet wie er woont.
1: Ebbe Albers houdt eind juni op als fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Steden. Bob dat leidt zien Steten-lidmaatschap Del. Albers nog tot vanwege dan om verantwoordelijkheden bij zijn werk voor Wageningen University en Research. De temperatuur komt van de middag in het zuiden van de provincie uit op 23 graden. Joen en de bewolking wordt dan maar bloed te droeg. Morgen een warme zinneskindij met een temperatuur van onder 24 graden. Sneun een soort zinnen, maar wat minder warm met 23 graden.
0: Tjo, 22, 28 graden, 23 graden. ISCO erbij. Wat is die favoriete ISCO, Jacob? Raketje, Schattiging?
1: Nee, ik mag je merken nemen natuurlijk. Calippo is geen merk, hoor. San Calippo Cola.
0: Oh ja. Oeh, lekker, man. Ja. Oh, nog tien. Het mooie waar. Het weer het nice. En hoe een oeren dan is Jacob de Wer. Maar het laatste nice uit Friesland, vanzelfs. Het is de week van het Nederlandse bier. Hebben we hinterleven, hoor. Het komt van ook, hoor. Dadelijk praat ik bij Dirk over de Friese bierkes. Ja, de band bestiert studenten van de Rock Academie in Utrecht. En hier krijgt de talentenjacht van de Telegraaf.

0: Ja, de band die stie op Trogbrekken. Zelfs een optreden op Noorderslag. En daar begint het vaak ik met nieuwe artiesten, nieuwe bands. Toen kreeg zangeres Annemarie Boom. Die is de, in het noemen juist, stemprobleem. En daar blauw het ik bij. Maar de hit hebben we nog. En die is je dadelijk. Wonder Woman.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Goedemiddag.
9: Maar Johan Terpstra.

0: Joe, het hingen we de slingers ook weer op voor alles wat het lippen krijgt even wat mooier maakt. Haast eindelijk zelfs die wifi weer onder praat kriegen zonder help van de band. Oh, verschrikkelijk hier dat. Hè. En het is ook al zo'n lange code ik nog. Hè. Of haast nou hier eindelijk zelfs het nice, ja, verschillende keer denk ik muziekje, het hoes lekker in één keer goed om het, ja, om het dek bij te krijgen. Hè. Die hoes, oh, dat is ook een dingetje. Ja, ik heb zelfs ook een jeetje of een jubileum bij ze. Grut of iets, alles is welkom. En doch dat even mijn brugteam de omroep app of WhatsApp maar ik naar 0620-Fjouwenjoggen-Ian-Joggen-Joggen. Dan komt het je dadelijks op de radio.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian op Fjouwen Roeren.
1: Goeiemiddie.
0: Het is de week van het Nederlandse bier. Een landelijk evenement dat brouwerijen, kroegen en bierleefhabbers bijna komen om de rijkdom van hun biercultuur te vieren. Ja, wij toch bij Goeiemiddie. Hoe zit het nou mee? Het Friese bier. In Dokkum zit gewoon op het dik. Een zaak mijn Grutte leefde voor lokaal speciaal bier. Op de telefoon haak Dirk Spiekhout. Goeiemiddie Dirk.
3: Goeiemiddag.
0: Ja, we hadden verbinding, jongen.
3: Ja.
0: Dat is mooi.
3: Ik wil je even kerst, maar het is het.
0: Ja, jong. Hé, kerst eens vertellen. Wat doe je hem krijgt mij speciaal bier?
3: Wij zijn binnen bierspecialist voor lokaal bier. Dus ja. Wij hebben tussen de 20 en de 40 lokale bieren.
0: Ja, je werkt een soort met Friese brouwerijen. En waarom ja. Daar specifiek voor die speciaal biertjes, die Friese biertjes?
3: Ja, ik vind gewoon dat het belangrijk is dat ik op een kaart kom te staan.
0: Ja, ja. En hoe zit dat eigenlijk met die speciaal biertjes? Ik zorg het een soort, hè? Is het heel nou in? Ja. Is het hip?
3: Ja, het is wel een hip ding. Ja, vooral de wat bijzondere biertjes. Dat is wel, dat vinden mensen, dat vinden mensen wel mooi.
0: Ja, ik zie ook zelfs ook wel restaurants die dan...

0: De trippels en dan wel de speciale variant, want daar zijn volle soorten trippels. En deze blondbiekers, dat vind ik lekker.
1: Ja, en is het hobby, Dirk, of is het echt ik wel dat de grote brouwerijen mij dwanen binnen?
0: Nee, dat ben alle liefste brouwerij. Hè. Het is voor mij gewoon een leuke insteek voor ons restaurant.
1: Ja, ja, kan ik mij vaststellen. Hè? En als dan bij de tafeltje is, dan zei het, nou ja, ik had geen idee wat zoest adviseren, wat voor soort bier ik heb, maar dat waar ik.
0: Ja, maar dit waar is vaak een lekker fris blond bier of een fruitbierke is wel lekker.
1: Ja, ja. Nou, hartstikke mooi, man. Ja, en wat maakt het zo'n bierke dan zo lekker, zo bijzonder?
0: Ja, zij zaken komt uit de regio. Mm-hmm. Dat vind ik dan wel leuk. En dan maar toeval maakt ik nog lekker wezen. En soms slaat de planken zoals mensen, ja, maar meestal gaat het wel goed. Dat de Lietse brouwerijen gewoon heel lekker bier en bijzonder bier maken.
1: Ja, ja, ja. Nou, mooi, Dirk. We zullen ons even goed in de schappen zien. En als we daar in de buurt binnen, dan komen we langs. Zullen we dat al praten?
0: Dat is altijd goed.
1: Hey Dirk, een mooie middag.
0: Zelfde, hoi hoi.
1: Hoi, Sjen. Hoi. Het is een goede middag. No met Dolly Parton, 925.

0: tree. Fool's Garden en Lemon Tree.
1: Wij gingen in de swingershop.
0: Kom maar even even binnen, die nummer op, hè. Prachtig, hè. Tieren, tieren. Anneke is er een van. Lokweeske van mijn broer Haaien, maar is in 52e jongen. Je had er maar mooi waar bij. Het weekend ben we erbij om te vieren, Haaien. Joke Lokweeske, maar die 46e jongen, jongen. Groeten van Heid en Mem, Rins en Aukje. Binnen nou één hier in Spanje. De proeftijd is voorbij. Toen dacht ik, hé, hoe zit dat dan? Ja, dat wie wat je hem altijd zijn, hebben we er nog bij zijn. Maar de verhuizing is aardig definitief. Eerlijk is eerlijk. We missen hem gezellig hier in Nederland nog alle dagen. Maar we komen er in kwart weer om bij de camper. Groeten komen van Hans en Mieke. Ah, daar hebben we hem, hè. Anja zei het. De slingers hingen we graag even op voor de boervrouw Joke. Die werd Joert Fjouweren jongen hier. Lokweeske van buren Gerrit en Anja. En Anneke zei het, misschien wat vroeg, maar een vraag. Voor wie hang ik de slingers op vandaag? Voor mijn zus en zwager Joop en Riemke Kuiper. Uit Bolsward. Ze zijn vandaag 50 jaar getrouwd. Ik wens een fijne dag toe. Groeten van Anneke vanuit Bonaire. Ja, ja, Anneke, doe maar even, hè. Ja, mijn bundelslingers wil wel even ophingen, hè. Dat is geen enkel probleem. Dat doen we bij deze. Maar we worden ze wel even opsturen. Is dat leuk? Anneke, als je naar je wittellijst wat het adres is, hier in Bolsward, van Joop en Riemke, dan komt dat goed. En Anja, doch dat ik even, dan sturen we die ik even naar buurvrouw Joke. Even op. Nou, liek het dus hartstikke leuk om even te dwalen, zelfs. Ja, en vanzelf ben je er rond jouw roeren, hè. De meer te vieren. Let het vooral witte, dan komt het toch even voorbij, hier in Goeiemidje. Hier is Michael Bublé.

In Warden houden ze wel van een feestje. Alle peren hier organiseert er ja, daar een groep jonge meisken. Het Mestfest, misschien als het wel eens van Jet. Ja, echt dit hier, ik bij grote artiesten. Denk even aan K3 en Jan Smit op het podium. Ja, ze willen meer. En ja, hoe dat zit, jest je dadelijk naar 12 uur. Want ze worden er alleen in Warden van. Maar ik in Wergen, het dorp er vlakbij. Dadelijk praat ik erover, Nijtwaan, met Jelte Poortvliet.

0: Friesland. Douwe Heringa neemt die mee.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale wereldreis.
1: Rihanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.
2: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor u klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
3: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Het is goeiemiddag bij Omroep Friesland, dagelijks muziek van Kim Wilde. Bepaalde platen, het is echt een gevoel bij dat we hier bij Kim Xa, want het was kreun, troch Ricky, de broer van Kim, en dat we hier bij de bette van zijn eerste band. En Kim, ja, die was tante van Marty. You came, komt erom.
7: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slijven net loet opstelst.
10: Hoe kom ik je wooi?
9: Of in die tij wekker had.
11: Hoe kom ik aan het werk?
9: Vragen die toet in toekomst keer.
12: Waar kan ik veel over werk leren?
9: Vragen die praktisch binnen.
13: Hoe vind ik personeel?
9: en vragen dest alle dagen mij omrinst.
10: Hoor blauw ik zon in mijn werk.
9: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
5: Goedemiddag.
11: Maar Johan Terpstra.

0: Ed Sheeran. En ja, Sahiti, hè, Azizam en Kim Wilde voor. En You Came. Barton hoort wel van een feest. Jan Peer hier organiseert het, Jelte, My Group. En in Barton het Mestfest. Haast wordt via dingen, ik ken haast net missen. Dit hier, groot succes met K3 zelfs op het podium en Jan Smit. Ja, een groot feest in Watten is net genoeg, nevens de groep. Ze willen meer. En dat komt er op 9 september. En net in Wergie, maar wij willen het dan volhouden. Jelte, goeiemiddag.
1: Hey, goeiemiddag, Johan.
0: Ja, wij zijn los, hey.
1: Nou, wij hier natuurlijk de Aron hier met het Mestfest. Een fantastische editie, inderdaad. Dik 2300 man op sneuren. 2000 op de snijn. En wij wien al wat langer bezig om een hele bekende band naar Wergie te helpen.
0: Ja.
1: Dat zal dan 18 en 19 september voor het eerst plakvinden.
0: Jongen.
1: Live in Wergie.
0: Ja, en live in Wergie. Dus net in Watten, hè? Want je een vreunenclub van Dio Wenner die ik in Wergie in even smaak.
1: Ja, maar zo, omdat we met deze bekende band bezig zijn. En deze band spreekt natuurlijk wel wat een andere doelgroep aan als het Mestfest publiek. En dan toch misschien, maar we dat dan maar net in Watten, maar in Wergie.
0: Oh ja, ja, kreeg, ja, ja. Hé, hey, maar jouw zoon Jelte, je bent nog jonge knapen van mijn gevoel even. Hoe oud ben je gemiddeld?
1: Wij zijn gemiddeld, ik denk het 24 jaar oud.
0: 24 jaar. En dan als Sangre het feest organiseren, hè, dat is wel een dingetje. Want je bent nou 24, jouw 24, dat begon op je 20ste. Wat nu daar?
1: Ja, klopt. Mestfest, wie dit hier voor de 5e keer al.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment, ja, we vinden het al natuurlijk hartstikke leuk. We vergaderen dit graag. We vinden het echt leuk om met decor bezig te zijn. Om alles tot in de puntjes te regelen. En vandaar dat we het heel erg leuk vinden om het nog een keer te doen in september.
0: Ja, vandaar dat ik het succes kan haast net missen. Hè? Nou ja, de eerste kreeg al even over een speciale act. Kan je er al wat over vertellen of is dat nog geheim? Ja.
1: Nou, het mooie inderdaad, je wordt aankondigd dat Bluff naar Wergie komt.
0: Zo.
1: Ja, echt fantastisch. Ben we een jaar hiermee bezig geweest. Langer al zelfs, in juli 2024, hier met aanvraag op dien bij Theo van Euro Entertainment. En februari dit jaar kregen we bericht dat het wel trokken
0: ging. Jongen, en waarom is dat zo dreig? Omdat ze een drok agenda hebben? Of wat ze het eerst even checken waar in binnen? Hoe zit dat eigenlijk?
1: Nou, ik denk van beide een beetje. We moesten natuurlijk tekeningen onleveren. Het is natuurlijk net niks. Bluff.
0: Nee.
1: Volle bekende bidden, dat denk ik net in Nederland. Die willen natuurlijk net op elk dwarsfeest spelen.
0: Nee, dat begrijp ik. Nou, wanneer stel dit even? 9 september, hè?
1: Ja, 18 en 19 september. 18 september heb ik een heel leuk programma. Dan komt er de Martijn Fischer Sint Hazes Band. Samen met Straight on Stage.
0: Zo.
1: En sneuren is ik net al in het Bluff. Van Bluff komt Vangrail onder spelen. Is
0: zo.
1: Natuurlijk een fantastische band. En het belooft echt fantastisch te worden.
0: Nou, en kaartverkeer, wanneer gaat dat los?
1: Trekje in juni gaat het los om 12 uur. Kunnen meestal een kaarten bestellen via www.liveinwergie.nl.
0: Nou, hartstikke goed. Zet hem op, mij de tarie ding. Ja, en dan kennen we er net omheen in Jelte. Dan draaien we, bluff ik maar even, hè? Hey.
1: Super.
0: Zet hem op, hè, met de tarie ding, jongen.
1: Bedankt. Ja. Tot de volgende keer.
0: En groet aan de rest van de club, hè?
1: Ja, doei.
0: Hoi.
1: Doei.

0: dan ben je nog heel tijd grutskop, hè? Ja, Rutte hit in Amerika. En dat wie uniek van Shocking Blue. En het oortje Venus. En Bluff daarvoor. En aan de kust. Vrije, goeiemiddag.
1: Hey, goeiemiddag.
0: Zit er lekker in?
1: Heerlijk.
0: Ja, dat schiet bij de jeugd. Dat zit er lekker in, hè?
1: Ja.
0: Dat is, ja, dat is. Ja, van de jongere generatie, mijn dochter zijn het wel eens. Maar ja, het zit er lekker in.
1: Ja, heel goed. Ja, absoluut.
0: Het speeltje. Waarom vanzelf? Nou ja, we trainen de opjeften. En dan het mooie daarvan is dat we zijn speeltjes op ons reet hebben. Dan zie ik je dan alle dagen even een speeltje te hebben. Ik voor de aanwisseling vanzelf. Ja, betekent de titel omstekeerd. Riet werd die stiert. Waar zij dit win mij begin. En Wargel ziet ze. Nou, kom erop.
1: Komt ie, hè? Ja. Wat denk je, de titel is het?
0: Oh, dat is leuk. Ja, televisie of filmtune. Eerst dan naar jouw vertrein, maak eens de kans op de prijs. En net samen. En er komt ook wat extra's bij met dit speeltje. Maak eens kans op het theeglas. Goeie met je theeglas. Maar even zelfs de unieke goeie met je theepoetsjes erin. Aan de ene kant zit Diana op het labeltje. En ik zit op de andere kant. Grappig is dat. Lekkere thee trouwens. En dan maak eens ik nog kans op het boek. Het nijste boek van Suzanne Vermeer. Onderstroom. Op Bali. Daar is ze dan op vakantie. En ja, dan is het zin al jaar probleem en zaken nog een mooi voor de vakantie en trollen. En omdat het speeltje betinkte titel is, maak ik nog eens kans op het boerspel Remember the Music, Movies en Series. Naar jouw betreien. Hoor de radio lekker aan, maak ik de kans op. En Jos Hartenveld had een eigen plaat uit. Oh, eerst in het Nederlands en ook de oerzetting naar het Fries. Ah, die is geweldig. Lid de storm maar razen.

0: Jas Hartenveld, wie dat? En de Nije Plaat. Dadelijk zit Nijs het Friesland. Jacob, wat haast erin?
1: Ja, we hebben het nog even over de plofkreek van 18 Drachten. Nou, alle gedachten, ons was in Burgum, hebben we dit dus daar wel wat buurt maken.
0: Ja, zo'n plofkreek haast van tegen bij mij maken. Dus is het in het bestuur van het Keertsmuseum. Oh, wat een puinhoop hier dat, ik. Hè?
1: Ja, het is een puinhoop. Het kost een heel soort geld om het te herstellen. En het dieven hebben er niks van uiteindelijk. Want als die cassettes hier best, dan wordt het volspuiten met die in de verf. Dus die biljetten. Rekken stond het Tristan, het Kritus. Waarom doe je het?
0: Ja, het Keertsmuseum had toen echt een heel schoof dicht geweest, hè?
1: Nee, het net heel lang dicht geweest. En de skeer weer nog wel lang te zien.
0: Ja, goed. Nou, dadelijk zo die plofkreek en meer. Justine het IJs van Jacob.
2: Van de middie bij Omroep Friesland van Fjouwerlands IJs.
3: Wow, wat is dit mooi.
4: Onderwijs.
5: Ja, dit is prachtig.
2: De ideale combinatie van muziek, Nijs en Heftegroen.
6: Ik begin met een meer een charme offensief.
7: Als toen de wijs wist naar hoes.
8: Help, dit is eng.
9: Als van het iets hier wist.
8: Hé, wacht ze.
10: Of al lekker op de bank zit.
11: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
2: Maar Erik Enema.
12: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
2: En Jan Derdaan.
13: Wat we eigenlijk gedachten destijds doet dat oprichten waard.
2: Van de middie van Fjouwerlands IJs.
8: En dan maar koorstappen.
2: Onderwijs.
14: En nu dit.
15: Ah! Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
19: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
20: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
21: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
20: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
22: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
0: Het is Jelve Trijen. En Jacob praat dus bij over het Nijs uit Friesland.
1: De dieters hebben wat buurt maken bij de plofkreek vannacht in Drachten, meldt de politie. Hoe groot of de buurt is, is nog net duidelijk. Bij de kreek is een zwier explosief broek. De motor of scooter dat de dieters op vlechten, wie mogelijk een Yamaha T-Max, zei de politie. Ze binnen elke dag een uur naar de richting van de Zuid-Westveert en de Grijden. Het seizoen van de Ike processieroep stiet werd voor de door. Gemeenten binnen hield iets op ziek naar effectieve bestrijdingsmethodes. De gemeente Smerlingen zaait nou de berm van de Grieperwei in Aardige in met Blom om de sloep bij om te lokken. René Jasma van de gemeente leidt uit waarom.
23: Dat is een natuurlijke bestrijder van de Ike processieroep. Die leidt zijn eikens weer op de Ike processierups. Nou, en die dringen de rups weer binnen en die infecteren ze ook met een bacterie, zodat ze ook oustieren. Zo mag ze het ook zien en dan misschien kunnen wij daar een handje mee te helpen, maar als gemeente.
1: Ebe Albert soort eind juni op als fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Steden. Boppe dat leidt zijn stedenlidmaatschap Del. Alberts dochter vanwege dan om verantwoordelijkheden bij zijn werk voor Wageningen University en Research. De curator van het vierdebedrijf Het Stokertje had goede hoop op een terugstart. Dat zei curator Jules Knotter na het faillissement dat just rustprutsen waard. Het Stokertje verkeert houtkachels, goskachels en pelletkachels. En had vestigings in het museumdorp Orvelte, in Drenthe en op Jouwer. Nevens de curator doet op dit station een mogelijkheden om het bedrijf terug te zetten. En dat hij vertrouwen niet, schrijft eruit.
24: Dat liep het wel goed. Er is natuurlijk nog steeds wel een platte vraag naar houtkachels, pelletkachels. Gasharen, elektrisch haren, verkeer je zegt nog. Alleen minder, maar dan mag dan de balans goed krijgen. En er is een protte animo van een terugstart binnen kandidaten die haar interesse.
1: De temperatuur komt vanmiddag uit op 23 graden. Nu neemt de bewolking wat aan, maar het bloed wel droog. Morgen een warme zinneskindij met een temperatuur om de 24 graden heen. Sneur een soort zinnen, maar wat minder warm met 23 graden. Nou, dat kent ik wel met erop, ja, toch?
4: Zeker, zeker. Tegen tank. Nijzer waar, oeren oeren, jester je weer in goeie midje. Ja, hier de dadelijk de grote hit van Media. Kerst hem nog. Tja, ik moet even goed jaren, maar de skine fluitjes in te zetten die het noemer wat optimistisch klinken litten. Fluitje? Ja, dat zou een oorfluitje werden. Ik jaren hem dadelijk wel. Ieder noemer. All About the Money. Komt erom.
5: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
7: Een heel boek? En de kinderen dan?
5: Die zijn veel te druk met spelen.
7: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
5: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
7: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
5: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
7: Proost.
5: Op sunweb.nl.
9: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers. Wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
25: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
26: Goedemiddag.
27: Maar Johan Terpstra.

0: mij.
1: Chris Cross Amsterdam en eerst Jan Smit en Frans Bauer. En Jan Smit is tegenwoordig de platenbaas worden van Frans Bauer. Zij hoort bij mij. Even gezellig bij elkaar, hè?
2: Bedenk de titel.
1: Ja, dat hebben we ervoor draaid. Freya had een flinke slinger onder het rijtje krijgt en dat speeltje komt eruit. Het is een bekende televisie- of filmtune die ze dadelijk zegt. Ja, zie ik hem jaren litten? Het is wel bekend, denk ik. Ja, Scott in jaren 80. Hoe jit is een serie ik alweer?

Nou, is het het wan? Kom maar op. De Makkers Tokans met de prijs net samen. De Makkers Tokans op Tomber of Friesland Theeglas. En de goeie met je theepoetjes. Plus het nieuwste boek van Suzanne Vermeer, Onderstroom. En ik nog als kansmeidje op dat boerspul. Remember the movies en series. Hoe kan je reageren? Pak hem erbij, de Omroep app, Brios, Bob, Westjet, app, uurs, WhatsApp, mee, 0620, Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen.

0: titel.
1: Ah, Malineke, dat is te scherp, hè? Ik al is het wat warmer, door haast hem, hè? Het goede antwoord.
2: Ja.
1: Nou,
2: klopt.
1: Hey, vertel het maar. Wat wie dit, hè?
2: Nou, dit is Black Beauty, hè? Dat mooie zwarte hinder.
1: Ja, klopt, het Black Beauty. Oh, zie je de plat voor?
2: Ik heb het vaak, jongen, ja.
1: Ja, wat vier dat in de jaren 80 schat ik een beetje in, dacht ik, Black Beauty.
2: Ja, ik denk het wel, ja.
1: Ja, en had je dan een beetje een idee wat het weer een hinder wat meer koer dan alleen nog mooi rennen, hè?
2: Ja, er weer een famke weer erbij.
1: Ja.
2: Weet ik nog wel. Ja.
1: Ja, en mooi is
2: het. Maar ja, dat verskieren en dan zul je dat hinder voort weer draven, hè?
1: Ja,
2: in de gedachten.
1: Ach, mooi, hè? Ja, hoe serieus sprutsen, wat is nou absoluut het toppen trotter hier in hinder? Als het weer om shows, wat vind je nog heel mooi?
2: Nou, uit mijn jeugd die dat we. Flores, hè? Dat weer prachtig.
1: Ja.
2: Dat weer spannend en.
1: Ja.
2: En Q vond ik altijd heel mooi.
1: Q, ik mooi, ja.
2: Ja.
1: Oh, ik spant. Ja, Floris. Ja. Ah, ik weet het al. De haatrolspeler weer. Volgens vanzelf.
2: Ja, Rutger Hauer, hè. Dat weer van die famkes vandaag niet op meer. Nou, dan weer super een beetje vreel op, no?
1: Ja, prachtig. Nou, dan is het komen naar Italië, hè. Dus hier al goed. Hast het Black Beauty.
2: Lok mooi. Dankjewel.
1: Wat zit er op agenda? Wat is Thomas? Het weekend komt er aan. Ik begin Jerik al wat toe. Festivals en in het programma. Gisteren er was op uit naar een festival?
2: Ja, zeker. Als Ramstein spelen, dan ben we er haast altijd bij.
1: Ramstein,
2: ja.
1: Ja.
2: Maar ja, die spelen het op het heen net, hè? Die lees je alleen even wat in de rust of wat dat is, weet ik net. Maar
1: nog
2: gaan we naar de coverband van Ramstein en Van Stein in Bumarok in Aijem.
1: Oh, mooi dichtbij ik nog, hé.
2: Nou ja, wie zal op fietsje heen naar Aijem van Boonslon en hij. Dus dat is nog wel even een traap.
1: Dat is wel een stukje. Soms krijg ze volop puur spektakel meenemen. De coverband wat things, dat is de echte rand.
2: Ja, zeker. Wie haalt wel eens vaker, jongen. Ja, oh. Dat is de moeite waardig.
1: En dan ben je naar Grijnswest zelfs, hè? Naar de echte Ramstein. Dat kan het missen, hè?
2: Ja, Grijns, Oostende, we hebben net west binnen. Hoer al.
1: Prachtig.
2: Ja.
1: Oh, hey, een soort willen. En de
2: eerdopjes
1: net vierten, hè?
2: Nou, die hak meestal net. Maar alles goed, Jerre.
1: Het gaat er wel om bij, hè?
2: Ja, prachtig, jong.
1: Ja. Nou, leuk die besprutsen te hebben, hè?
2: Ja, onsjen.
1: En de prijzen komen de boelens leren. Hoi, hoi.
2: Dankjewel. Hoi, hoi.
1: Hier is Dionne Warwick en Heartbreaker.

Dion Warwick en Heartbreaker via dat. Ja, tongetje is het altijd avondij. Dat is wel een saai. Nou, skaat onderwerpen. Ik wil in het programma. Het is mooi nice. Friesk op het dik. De promotie van uw Friske taal. Hier en daar. Ja, en Bart Oeral. Het Bettenhoes in Akrum. Maar net alleen daar, maar ook in Wergeer en Wiergaard. Die zetten de Friske taal actief in de toekomst. Hoe is dat toch? Dat je je dadelijk snij treien oeren. Ja, je bent Scott Fitzgerald en die van de Keely. En Wurden zitten werkelijk te kwad, hè?

0: Friesland.
1: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moon.
2: Goedemorgen.
0: Erit, Harm en Feike praten erbij.
2: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moon.
1: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
0: En maar de muziek was fleurig wekker.
2: Hij zult zo wel komen.
0: Van Saison, Jochen Oeren.
2: Dat is net loven.
3: Nee, dat is net loven.
1: Friesland van de Moon.
0: Werkcentrum Friesland is er voor vragen om werk. Vragen die slaven net loed opstelst.
4: Hoe kom ik je waai?
0: Of in die tij wekker had.
5: Hoe kom ik aan het werk?
0: Vragen die toe in toekomst keer.
4: Waar kan ik veel werk leren?
0: Vragen die praktisch binnen.
6: Hoe vind ik personeel?
0: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
7: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
0: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het voor jou.
8: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er voor Elsie.
9: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 20 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer. Wel af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, daar is Casey in de Sunshine Band. Hoe die zin is prutsen. Ik zit even te sjen. UV-index draaien als er een wolkje is. En is die er net, dan had zelfs een seis te pakken. Dus dat wordt smarren. Ja, zeker als die plaats van Casey in the Sunshine Band dadelijk voorbij komt. That's the way I like it. Yes, je dadelijk in een minuut.
11: Zin in lekker eten. Maar het mooiste uitzicht van te hernen. Bij Is aan de Orde. Kist het hele je te riachten. Waar ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel. Want restaurant aan de Orde is zuurwekenietje on het wetter.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het hield niet verhoord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloeit jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloeit. Verantwoorde, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
3: Goedemiddag.
5: Maar Johan Terpstra.

0: Lionel Richie en My Destiny, wie dat?
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goeiemiddag.
0: Ja, en tongens, daar hebben we altijd contact met de Avoek. We hebben het ook wel een beetje de Avoekdij, Petra.
3: Nou, dat is goed om te jaren, dat we zijn eigen dag hebben.
0: Ja. Ja, dat doen we graag voor zelfs. En ik vooral West ook met waande best, ja. Want dat had alles te krijgen bij Friesk op de Diek. Hè. Zo volle mogelijk is Frieske taal, dat is de oren maar, zeg maar. Ja. En hij is een drukke dij, wat de beste jongen bij de provincie was van de
3: morgen. Klopt. Daar moest ik een presentatie, Jan, over hoe instellingen en bedrijven het Friesk meer zichtbaar maatje kennen. En ik hoop dat ik daar wat inspiratie bracht. Hè.
0: Ja, nou, dat is wel slagen. Want als, stel, hel je er nou eens één ding uit, was het over, nou ja, kleermakken haast, zeg maar, bij de Frieske taal streef, denk ik, hè, om even één ding
3: te dat zei ik al dus jeder van. We hebben natuurlijk hele opvallende grote voorbeelden, zoals het poppodium Iduna, die echt een hele eigenwijze huisstijl en in het Friesk ha. De Harkemase Boys, die echt een hele sterke Friese identiteit hebben. En dat ik echt op alle plakken op hun locatie aanpakt. Hè. Dus bordjes, paardbewiezering. Dus dat is echt in your face, om het samen te zeggen.
0: Ja.
3: Maar dat ken ik heel wat lietser en bescheiden, ja, wat minder opdringerig om het zo te zeggen. Dat je gewoon een button, maar praat maar Friesk op haar. En dat je dan als klant of cliënt weet van, oh, hier kan ik gewoon in mijn memmetaal praten.
0: Ja, nou mooi is dat toch?
3: Ja.
0: Ik denk dat ik grutsig ben als er een keer in die dunia komst.
3: Ja, hartstikke. Ja.
0: Nou, en Joert, komt er wel wat nice bij, hè? Wat vertel eens, wat haast ook in?
3: Ja, ik wil wat vertellen over het Bettenhoes. Die heeft 3 locaties in Werge, Wietgaard en in Akkerum. En daar werkt de verloskundige Marije Mink. En die draagt de Friese taal op hand vanuit haar het. En die merkte ik dat het heel wichtig is om memmen, ik heet het natuurlijk, maar in hun memmentaal te begeleiden.
0: Ja. Nou, dan komt ze daar binnen en dan is dit het parteer, zeg maar. En dan moet er wat betacht worden. Hoe gaat dat dan in de praktijk?
3: Dat ging mij te geren mooi over in gesprek. Maar ik zie ze dat Marije zelf ik al een heel soort mooie plan hier en ik al een heel soort zichtbaar het in de praktijk. Maar de plan die nog op stapel steen, dat is een hele mooie poster, geïllustreerde poster over de reis van de vruchtbare vrouw. Maar ik over het werk van de verloskundige, wat houdt het nou precies in? Nou, het is ook altijd leuk dat je een papa kreeg als ouders. Dat je een leuke tas met Friese spreuk krijgt. Met mooi spullen in. En toevallig dan ik natuurlijk de Friese, of de zakjes met de Friese vlaggen in zitten.
0: Ja, en die kreet dat wordt alweer een Fries of zo? Wat komt erop?
3: Nou, waar weet. Maar ze heeft bijvoorbeeld ik via het nette douche in de praktijk. Nou, dat is toch al heel warm en welkom dat je dat sjuggen op zo'n plak we natuurlijk ik een heel soort spillet qua emoties. Want ja, je wordt, of je krijgt een papa. Dus,
0: ja, en in de eigen taal, als ik in het ziekenhuis sta, dan zit het dichterbij.
3: Ja, kun je makkelijker uteren in je zwarg, in je pienen. Ja, zoals dat zei, het ziet volle dichterbij.
0: Hey, en dan is er een subsidiepotje voor. Maar ik kan me vaststellen met al die onvragen. Dat is het potje al leeg of zit er dan wat in?
3: Ik word op een hechte houden. En tot nauta is het potje nog steeds net leeg. Dus kom maar binnen met onvragen als die bedrijf of instantie verfrieskje was. Dat kan naar info@praatmaarfries.nl. En dan bij Tinker Mai. En er is nog steeds yield.
0: Mooi, goed. Kom maar op, mij de onvraag. Hartstikke leuk om de hele provincie dan in het Frieske te krijgen. In uw mooie taal. Ja, de vlaggen kennen sowieso wel uit, hè? Bij de Avoek en ik bij de Omroep. Maar ik in Friesland. Want ik zeg van de weekend nice. De vlaggen hingen het, denk ik, bij hem gewoon in het top. Ik kan het missen. 2030 verplichte examens, hè?
3: Ja, ik get it. Ja, het is een heel mooi streven.
0: Wat je het mooi met je taal.
3: Ja, we zijn goed bezig, Maginan.
0: Nou, Petra, zet hem op en mooi dat streven wie is het.
3: Dank je wel.
0: Het is goeie met je bij Omroep Friesland. Mijn taal is Olivia Dean. Man, I need...

0: Olivia Dean, Man, I Need You Dot. Juist zit ik op het puntje van de stoel voor de finale van Hunted Vips. Ja, dat is het programma van Avro Tros op televisie. Op het strand van Warkum hier dat. Bekende Nederlanders binnen op een vlecht voor professionele opsporers. En een van die bekende vrienden die erin zie je. Het is Sanne Akkerman, videomakker, influencer en comedian. Ze maken het sketchvideo's onder de naam Laffy San. Dadelijk zijn naar jou of jou een komst in de kunde met Sanne. Ja, en hoe dat programma hunted.
1: Attentie allemaal, 10 vips op de vlucht geslagen.
2: Shit man. Ik kan niet zo snel.
3: Bad boys, what you gonna do with this gun for you?
4: Kan je mij ook een lift draaien?
5: Je voelt het, hè? Je voelt het in de lucht.
6: Deze man zag ik net ook al.
7: Wacht even.
8: Kak.
0: We zijn ook
8: twee kneuzen bij elkaar.
0: De Jette Sanne al, hè? Goeie meer, je kijk een lift. Naar jou of jou, dan hak er aan de telefoon. Alle dagen, eind van het programma, dan wist het, hè? Komt altijd wel mooie spreuk of een sis wie is er voorbij. En kom uit de provincie, juist er een mooie van teken. En die speel ik nog wat in op het ware. Droeg. Als de bloemkool groeien in die zomaar, dan is het pas droeg. Nou, wat kerst ook betekenen? Zoek ik een beetje naar het waarboeten of zo. Misschien was het een leuke spreuk of zes weer. Misschien hing het er wel bij die op het huske. En denkste, ja, ik kom wat dieren, maar de rest van Friesland en de harkers en de joggers. Dan mij ze naar mijn tas sturen. Dan ken mij een bericht in de Omroep app. En waarbiet komt die spreuk dadelijk wel bij u op de virtuele scorekalender. WhatsApp er maar in. Doorstander naar 0620 4 en Jochen.

0: Simmerdij via dat. Kort nog even in de app. Ja, mooie omvulling even, want in krijgt door Frisk. In de zwaarig zei hij nog, in het patiëntendossier van onder andere Friesius MC en het UMCG in Grains, kest die Frieske ik als vakkartaal onjaan. Ja, dat is mooi, Kort. Nog net jong, maar een geweldige ontwikkeling.
1: Ik wist dat net.
0: Nee, ik net. Jacob, wat is toen dadelijk in Nijs?
2: Nou, waar we het oerde Ike procesje op, die rukt erop, want het mooie waarde zo werd zelfs. En in Smiddelland hebben ze een nijmethode betocht om het te bestrijden.
3: Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
4: Nou in Friesland.
3: Maar het nijste nijs uit Friesland.
5: Ja, dat jouw album.
3: Verslagjouwers die trofregje.
5: Wat gong de toen tro die hinnen?
3: Sportnijs van de profs om te beginners.
6: Je hebt zachtere ballen.
3: Het waberjocht.
7: Het is nou heel mooi.
3: En nijs van de social media.
8: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
9: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
10: En een keer, niet een keer.
3: Omer op Friesland. Ja, ja. Nou in Friesland.
11: Het is perfect. Super.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
16: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: De studioklok hier in Leeuwen zit op jou of jou. En dat betreft het Nijs uit Friesland. En Jacob praat dus bij.
2: De provincie Friesland en meerdere gemeenten binnen min te spreken over de compensatie vanuit het Riek voor de onlust van een zware hoogspanningsverbinding tot Friesland. De kabel rint aan vanuit 4 verlaten in Grijnsland via Sruisterveen, Burgum en Leeuwarden naar Oudehaske. De kabel komt dus in Achtkarspel Friesland binnen en wethouder Engbert van Esch is er net op te spreken.
18: Als alleen al juist hoe groot dat die messen zijn die te komen, dan en je zegt naar de impact in het landschap, nou, dat is gigantisch. En dat zelfs zeker in het gebied waar we Achtkarspel, dat gaat helemaal dwars daarheen. Hè. En zelfs zeker in het natuurgebied van de Mieren, dat maakt het een hele soort kapot. En voor mensen die daar nou wenen, ja, die krijgen een druk en een leefomgeving om zich heen, dat is gewoon niet geweldig meer.
2: De dieren zouden wat buurt maken bij de plofkreek vannacht in Drachten, meldt de politie. Hoe groot de buurt is, is nog net duidelijk. Bij de kreek is een zwier explosief beroekt. De motor of scooter, der dieren op vlecht binnen, die mogelijk een Yamaha T-Max, zei de politie. Ze binnen alle dag nu naait in de richting van de Zuid-Westveert en de Grijden. Het seizoen van de Ike processiehulp ziet er verder door. Gemeenten zijn nog heel op zoek naar effectieve bestrijdingsmethodes. De gemeente Smerengland ziet het nou de berm van de Grieperwei in Ardegie in met Blom om de sloepbij om te lokken. René Jelsma van de gemeente laat uit waarom.
19: Dat is een natuurlijke bestrijder van de eikenprocessierups. Die leidt zijn eikens weer op de eikenprocessierups. Nou, en die dringen de rups weer binnen en die infecteren ze ook met een bacterie, zodat ze ook oustieren. Zo mag het ook zien. En dan zie je wij daar een handje mee te helpen, maar als gemeente.
2: Leander en de gemeente in stelling werden voor het stroomnet versterken. Het stroomnet mag geschikt worden voor meer gebruik van elektriciteit. In de regio komen nieuwe kabels en elektriciteitshuskes. Zo komen er nieuwe regelstations in Waskemar en nieuwe Bekeerp en krijgt Jesterwoorde nieuwe stroomverbindings. De temperatuur komt vanmiddag tot 23 graden. Nu neemt de wolking wat aan, maar het bloed het droeg, mag ik zeggen. Morgen een warme zinneskindij met een temperatuur van om de 24 graden heen. Sneur een soort zinnen, maar wat minder warm met 23 graden.
0: Jacob Tegentank, Nijs en Waar uit Friesland. En hij is dadelijk secretair om jou vier van in het programma Onderwijs. Mij, Hey Soul Sister, makken de ukulele. Ja, wie wat oordien. Het wordt net meer vaak, wordt net zo vaak meer broekt in de popmuziek. Maar die maken niet eens maar dit noemen een comeback. Hey Soul Sister, ain't that Mr. on the radio? Stereo, the way you move ain't fair, you know. Kom maar op met de ukulele. Yes, Daleks, train.
4: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Goedemiddag.
9: Maar Johan Terpstra.

0: Jesse van Wieren, wie dat en Dwarpshoes.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van 1 op 4 roeren.
1: Goeiemiddie.
0: Justejoen, de grote finale van Hunt het Vips op televisie, Avro Tros. Ja, daar hebben geen bekende Nederlanders op een vlecht van professionele opsporters. En dat levert spannende momenten op. Dit seizoen die ik de Vries Sanne Akkerman mei, tegen mij een vriendinnen. En in de finale kwam ze zelfs uit op het, kreeg net uit op het strand bij Warkum. We praten met haar waarom, hoe dat avontuur. Voor mensen die Sanne nog net kennen, dit is Sanne.
3: Maar hij kwam gisteren thuis en hij zegt tegen mij, mam, ik wil een fat boy. Of god, hoe heet dat ding? Een fatbike. Misschien heb je wel eens mijn typetjes voorbij zien komen. Ik ben onder andere de maker van Inval Juffie, Boukje en de studenten Claire Sophie.
0: Ja, een heel pakket. Videomakker, influencer, comedian, sketchvideo's op Instagram. Sanne, goeiemiddag.
4: Goedemiddag, wat gezellig.

0: was wat spannend, ja.
1: Want we moeten dat even uitlezen, hè. Een Ierlien is het al opnaam en al die tijd moest ik stil zijn. Dat dikke bij ik een opgave,
0: ja. Ja, dat is zeker een opgave. Maar ik moet wel zeggen, gedurende het spel zijn we denk ik met wel 100 mensen in contact gekomen die ons liften hebben moeten geven. En die mensen moesten zich ook allemaal stilhouden. Dus allemaal, we hadden best een grote groep, wat ook best tricky was. Waarvan je denkt, ja, ik hoop dat iedereen zich in kan houden. En ook zeker de mensen die ons op het laatste moment geholpen hebben. Voor hen was het denk ik het moeilijkst.
1: Ja, en op de vlucht. En ja, ze kennen echt alles. Hè. Als het weer omsjocht, wat haast een soort in de gaten hoe die, hè? Best beest was dorst.
0: Niet normaal. Ja, het is ook soms wel een beetje een eng idee. En wij zagen natuurlijk gisteren ook de meeste beelden voor het eerst. En ik had bijvoorbeeld geen rekening mee gehouden dat ze ook met drones in de lucht zouden gaan. Dus nu ik dat terugzie, denk ik, ja, je bent eigenlijk nergens echt veilig.
1: Ja, dan komt die finale erom. En dan ben je nog maar twee koppeltjes bij hem hoor, zeg maar.
0: Ja, en dan,
1: Sanne.
0: Ja, en dan, ja, dan word je ineens eigenlijk per toeval kruisten wij de hunters. En dat was eigenlijk helemaal niet het idee. We dachten ook dat we best lekker bezig waren. Maar toen werden we gewoon klem gereden. En ja, zaten we echt als ratten in de val. En ik dacht van het enige wat we kunnen doen is rennen. En ik zag als eerst een sloot. Ik denk, nou jongens, het maakt me niet uit. Ik spring over die sloot. Nou, dat werd erin. Dus de hunters erachteraan. En ik werd uiteindelijk aan mijn benen werd ik naar achteren getrokken. En was het een, toch... Eindelijk eindigt het wel een beetje in een klein drama.
1: Ja, nou zeker. Want je ziet een zat tip bij. Want die finale, dat wie op het strand bij Warkum weer had.
0: Ja, en, ja zeker.
1: Ja, dat was dan ophellen, zeg maar, om het land nu te gaan. En dat hij hem krijgt net red, hè?
0: Nee, het was. Ik denk dat we op anderhalf uur na het niet gered hebben. Dus dat is natuurlijk super frustrerend. En ik moet zeggen ook... Ja, we hebben er wel een klein traantje om gelaten dat je dan zo dichtbij bent en het uiteindelijk niet wordt. Maar we hebben er wel met een dwaalspoor voor kunnen zorgen dat de hunters op de verkeerde plek zijn geëindigd.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, we zitten nou weer op het verkeerde plak, hè? Dus uiteindelijk
0: heb ik nog een... tevoren.
1: Ja, je mag nou een bedankje krijgen van de uiteindelijke winnaars. Waar ben dat ik alweer? Dat ben, hoe heet ik alweer?
0: Ja, Jetske en Joris. Ja. Joris Linske en inderdaad Jetske. Dus echt, ik gun ze het van harte. En het voelt ook wel een beetje alsof we toch ergens samen hebben gedaan. En ik vond het fantastisch ook om de beelden weer terug te zien. En het is gewoon een geweldig programma. Ook omdat het zo spannend is tot op het allerlaatst. En... Ja, wij hebben gewoon een week echt alles gegeven. En een week lang, er zijn natuurlijk een heleboel dingen die de uitzendingen niet halen. Maar wij hebben soms uren rondgelopen om een slaapplek te vinden. Want je hebt niks, hè. Geen eten, geen slaapplek, geen drinken, geen wc.
1: Nee, het is wat. Wat had de tijd meest bijgebracht, leert, zeg maar, deze periode?
0: Ja, het eerste wat dan in me opkomt is dat Nederland ontzettend veel lieve mensen heeft. Ontzettend veel lieve mensen die willen helpen, die je eten willen geven. Die hebben bij mensen geslapen, die moesten dan hun kinderen moesten allemaal bij elkaar in bed, zodat wij een bed hadden. En ik ging met zo'n ontzettend warm hart naar huis, dat ik echt dacht van wat heeft Nederland ontzettend veel lieve mensen. Jongens, laten we dat nou vasthouden, weet je. Echt, we zijn zo lief met z'n allen en we kunnen zoveel voor elkaar betekenen. En ja, dat vind ik gewoon heel mooi. Dat gevoel hou ik echt over aan het programma.
1: Nou, fantastisch. Wij volgen je daar in de takom, Sanne. Wij kennen dat. Neem eens wat kanaal, anders worst.
0: Nou, je kan me volgen. Mijn grootste kanaal is Instagram. Dat is @lavisanne. Maar ik ben ook te volgen op TikTok. En als je wat beelden wilt terugzien, kan je me natuurlijk ook op de Instagram van Hunted heel goed terugvinden. Maar kom lekker naar Instagram. Daar doe ik heel veel typetjes bijna iedere dag. En hoop ik gewoon dat ik iedereen een lekkere glimlach op zijn gezicht kan bezorgen.
1: Leuk, Sanne. Tegentank. En leuk dat te spreken. Dan zet hem op, hè? Ja.
0: Oké, dankjewel.
1: Ontjen, hoi.
0: Doeg, ontjen.
1: En things by the cells. Ja, ik wil dat nog even Shen, die finale. Hij is de Shen. Hunted Vips, even bij programma gemist op ziekje. En dan zit er Sa midden in. Sa ongelooflijk spannend weer. Hier is Ilse Lange. I'll be yours.

0: Die drummer, die hier, dat zijn die, hè? Die koor weer een eind aan bakken. Het is heel mooi trouwens, James Brown, die wil een strakke band achter hem hebben.
1: Ja.
0: Hij nam dan een kwal optredens op om te zien dat hij een fout maakt hier. Die kreeg je dan een boete.
1: Serieus?
0: Dus echt, tot het erachter kwam dat hij de meeste fouten maakte. James Brown.
1: Prachtig verhaal.
0: Ja.
1: I got you, feel good. Hier allereerst, in goeiemiddag. Ja, het zit eraan te komen, hier onderwijs. Hier. Zeker. Het hartstikke programma.
0: Op 1 augustus zo in het Fries Museum in Ljouwert de tentoonstelling het Popta, de Popta-schat. En dan hebben we het over het Fries zilver op wereldschaal. Zo de opening. Het Fries Museum heeft besloten om die opening in elk geval 12 maanden uit te stellen. Het alles te krijgen, maar de stellerijen van die kunstschatten in het Drents Museum in Assen. En ze kennen ze dat we eigenlijk wij de boel net goed genoeg beveiligen.
1: Oeh.
0: Nou, dat is natuurlijk een best een gevoelige zaak. In onderwijs praat ik Sinfie van Mai, de directeur van datzelfde Fries Museum, Ilko van der Lingen.
1: Dat en volle meer TM dadelijk in onderwijs, mij Erik Enema. Dit week goeiemiddag, Derry Jerrest in de wieken van het bier. Dat gewoon op de diek in Dokkum al meer dan 20 Friese bierkers op de kaart had.
2: Het komt uit de regio. Dat vind ik dan wel leuk. En ja, dan maar toeval maakt ik nog lekker wezen. En soms slaat de planken zoals mis, ja. Maar meestal gaat het wel goed. Dat de Lietse brouwerijen gewoon heel lekker bier en bijzonder bier maakt.
1: Ja, en dat er nou na de succesvolle edities van het Mestfest in Warten een nijfeest van dezelfde organisatie komt. Live in Wergeer. Jelte Poortvliet vertelde dat ze hiermee een wat oude publiek loeken wollen. Maar ik een grote act.
3: Mooi inderdaad, je wordt onkondig je dat Bluff naar Wergeer komt.
1: Zo?
3: Ja, echt fantastisch. Het is natuurlijk net niks, Bluff. Nee. Volle bekende bitter, denk ik net in Nederland. Ja, die willen natuurlijk net op elk dwarsfeest spelen.
1: En de Jerrestadse Petra van Avoek, wel een gezellig beetje bij u in de studio hier. Ze vertelde over het bedhoes dat die de Friese taal zichtbaar maakt bij het werk als verloskundige.
4: Die draagt de Friese taal op hand vanuit haar het. En die merkte ik dat het heel wichtig is om memmen, ik heet het natuurlijk, maar in hun memmentaal te begeleiden.
1: Goeiemiddag, de man weer. Hartstikke leuk idee voor uw programma. Mij staat mailen, graag zelfs, naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. Op de virtuele scorekalender komt je te siswiezen van Doetie. Er binnen de liedse momenten die te dij een gouden rondje jouwen.

0: Friesland.
1: Komt-ie.
2: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
3: Dat is het idee.
2: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries. Waarom op het Nijs van de Arune Wieke?
3: Steent meer op, kom op man.
2: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieke.
3: Oké, okay, nou dan let het dan maar ergens ook in.
2: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
1: Warm je nooit die onijenkoeken op in de magnetron.
2: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind zelf vooral leuk, daarom ben ik nooit mee begonnen.
2: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net in je gebed.
2: Nijsmakkers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
5: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rest een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value belizzer.
6: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loed opstelst.
7: Hoe kom ik je waai?
6: Of in die tij wekker had.
8: Hoe kom ik aan het werk?
6: Vragen die toe in toekomst keer.
9: Waar kan ik veel over werk leren?
6: Vragen die praktisch binnen.
10: Hoe vind ik personeel?
6: En vragen des alle dagen mij omrinst.
11: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
6: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
12: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. Drie mensen raakten gewond, waarvan één ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. Twee weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
16: Het waren plofkreken in Friesland, juist in Burgum, vannacht in Drachten. Het had toch wel wat mij met elkaar te krijgen, denkt de politie. Eerst dat verhaal dadelijk hier in onderwijs.
17: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
18: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
17: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
18: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
19: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
18: Voor een noffelijke steen op stoel en na je af een broek neemt,
17: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Iepen Lofspul wie Marsum speelt van 12 tot en met 6 juni Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Jurdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
13: Onderwijs.
7: Mai Erik Enema.

0: Dat is goed met Haarlem, hè? Chef Special, Jerris en Miracles.
1: Van Fjouwer ons Wijs.
2: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is nog zo'n minuut of Fjouwer. Goeie met je. Van harte welkom bij Onderwijs. Van deze tongzie 28 mei 2026. Dat is het hier. Dat is de dag dat de provincie en de gemeente minder spekken binnen over de compensatie van Utrecht voor de onrust van een zware heegspanningsverbinding trochus provincie.
3: Ja, zelf geen enkele manier meer om het wat zin te doen. Het wordt je mij deelt. En dat vind ik wel heel erg lastig.
0: Zeker daar dat kachelbedrijf het stokertje failliet is. Maar de curator zei dat het net de eind van het bedrijf hoeft te wezen.
4: Er is een plotte animo van een tochtstad binnen kandidaten die haar interesse.
0: En het is er daar dat de gemeente Smellingen aan de street ongeet, maar de Ike processie roep en daar een nieuwe methode voor broedt.
5: De ondernemer is hier bezig om een kroerenmengsel in te schedien. Een EPR-mengsel die eigenlijk de natuurlijke vijand onderzoeken maat van eigen besetje rups.
0: Ja, zo, kijk die beesten dus bestreden is de hoop in elk geval in Smellingen. En op dit soort dagen bidden we er maar onderwijs. Want saai is hoe het daar. Dadelijk onder horen het verhaal van die plaat waar plof kreken. Burgemeester van een moment iets in Drachten, daar zit toch wel een verband, denkt de politie in elk geval. Maar eerst, het waar in het kwad, Sibo Mollema, een hele goeie middje.
6: Goedemiddag, Erik. Nou, joh, nog wat zinnen, maar ik wat bewolking. De temperatuur die zakken stadig en die lijdt vannacht om de 13 graden en het bloed dan droeg. Morgen op de morgen in het waardgebied al een enkele bui, maar op de middag op meer plakken kans op een bui en er kan tongen in zitten. Dan een temperatuur tussen de 20 en 26 graden. Meer over het waar om jouw wijfieven.
0: Ja, naar de plofkreek in de burgemeester had er vermoord op een eindexplosie bij een pinautomaatwest. Dit keer weer dat op Zuidkade, dat is in Drachten. De gevel van een horeca-ondernemer is hier toch flink scancherre rekken. Buurbewenners schrokken van achterop toch een enorm hudde knal. En deze buurbewenner, die het zijn oer die pinautomaat wennen, zie het zelfs alles schoon.
7: Dat was elke hef. Wanneer het zijn oer, dus we werden explosie plakvoen had. Wat heb je schoon?
8: Ik had alles gezien. Ik heb vanaf de ombeloving, omdat ik was wakker, was ik klaar met werk. En ik woon boven, dat is precies tegenover. En ik heb gedacht, dat is de ombeloving gas bij mij in de zaak. Ik kijk, er is niks aan de hand. En zie ik de hele muur van die binnenautomaat, is gewoon valt over de grond. En die mensen, die waren met de twee jongen. Die hebben ze een klein beetje geld verzamelen. En ik heb toen gelijk de politie gebeld, maar de politie kwam ietsje laat eigenlijk. En daar hebben ze de geld verzameld en hebben ze elkaar geroepen. Er waren twee jongen met een motor en zijn gewoon weggegaan. De politie was een beetje laat eigenlijk. En wij waren allemaal hier, zeg maar, alle eigenaren van die ondernemer hier van de horeca, die waren allemaal wakker. Bijvoorbeeld die Frank van Giambino en andere de buren hier ook. Ja. En toen kwam de politie hier en, dus, en dat was het eigenlijk.
7: Want u dacht toch eerst dat het in jouw eigen zaak wie?
8: Ja, een gasomloving, ja.
7: En toen Sergio naar boete staat, toen Sergio de enorme ravage?
8: Ja, omdat ik heb gelijk gekeken, omdat ik was heel toevallig bij de raam. Heel toevallig was ik bij de raam en zag ik alles eigenlijk.
7: En wat tocht je toen? Wat tocht je dan ik? Wat is hier gebeurd?
8: Nee, dat heb ik gezien, dus ik hoef niet aan te denken, dat weet ik. Dat hebben ze krijgen bij die, zeg maar, bij de binnenautomaat. Ja.
7: Ja. En hoe grote klap wie het?
8: Heel groot. Dat, ik heb oorlog meegemaakt, maar niet zo'n grote klap eigenlijk. Hier een klein Drachten eigenlijk.
7: En ben je verbaasd dat het hier in Drachten gebeurt?
8: Eigenlijk wel, jawel. Jawel.
7: Ben je daarvoor geschrokken?
8: Eigenlijk wel en niet. Omdat dat is gebeurd vaak hier in Nederland. En, maar voor mij de eerste keer, ik maak het mee en was ik een klein beetje bang eigenlijk. Jawel.
0: Ja, hij werd het dus tien oor daar in Drachten. Ja, die plof kreeg dus van de morgen in Drachten. En juster, we zijn het al in Burgum. En de politie die sluit het verband tussen die beide plofkreken net uit. Nadat voor het vorige keer opgeroepen waren vast aan zijn activiteit. Dat zei het Sherris Weidemaars, dus wordt vierde van de politie Noord-Nederland.
9: Wat er in elk geval bekend is, vanochtend kregen wij omstreeks 4:15 meerdere meldingen van een mogelijke plofkraak aan de Zuidkade in Drachten. En uit ons onderzoek blijkt dat het inderdaad om een plofkraak ging. En daarbij is ook een fors explosief gebruikt, wat ook al te zien is op locatie.
7: Is er ook buit gemaakt?
9: Wat we nu vermoeden is dat de verdachten inderdaad zeer vermoedelijk buit hebben gemaakt. Ja, hoe groot die buit is, dat onderzoeken we op dit moment.
7: Ja, en wat kunnen jullie vertellen over de verdachten?
9: We gaan op dit moment uit van twee verdachten die betrokken zijn bij deze plofkraak. Zij zijn allebei in zwarte kleding op de plek geweest, donkere kleding moet ik zeggen. Ze hadden allebei gezichtsbedekkende kleding, zwarte schoenen met witte zolen. En een van de verdachten droeg opvallende rode handschoenen met geel daarop. Zij zijn weggeplucht op een motorscooter of een scooter, vermoedelijk in de richting van de Zuiderdwarsstraat en daarna naar de Grijden.
7: Ja, gisteren was natuurlijk de plofkraak in Burgum. Houden jullie rekening met de link daartussen?
9: Het is natuurlijk opvallend dat er voor de tweede dag op rij een plofkraak is in deze regio. Ja, en of het over een verband houdt, dat onderzoeken we uiteraard.
7: Kunnen jullie verder nog iets vertellen over iets wat jullie kwijt willen?
9: Nou, de motorscooter is misschien wel eentje die we nog even kunnen noemen. Dat was een motorscooter of een scooter. Eén van beide licht van kleur of wit. Mogelijk van het type Yamaha T-Max. We zijn benieuwd of mensen in de omgeving dit type scooter herkennen of mogelijk de afgelopen periode hebben gezien. Ja, als dat het geval is, dan horen we dat heel graag.
7: Wat is er bekend over de verdachte?
9: Nou, we gaan op dit moment uit van twee verdachten die bij deze plofkraak betrokken zijn. Zij droegen tijdens de plofkraak allebei donkere kleding, zwarte schoenen met lichte zolen en gezichtsbedekkende kleding. En ook droeg een van de verdachten rode handschoenen met een beetje geel daarbij. Zij zijn weggevlucht op een lichte of witte motorscooter in de richting van de Zuiderdwarsstraat en daarna naar de Grijden. Het gaat mogelijk om een scooter of een motorscooter. Dat weten we nog niet helemaal zeker van het type Yamaha T-Max. We willen dan nog eens vragen of mensen die deze scooter of motorscooter de afgelopen periode of vannacht in de buurt van de verdachte hebben gezien, om dit bij ons te melden.
0: Zei Charles Weidema dus van de politie Noord-Nederland over het signalement van de beide plofkrekers der Indracht. Een bijdrage weer van Pelle Newman.

Meer naar de leerlingen, minder toetsen. Dat zei de onderwijsraad in een rapport. Zullen we het dadelijk weer hebben hier in onderwijs? Maar dit is Soft Cell. En haar een remake van die 60 hit Tainted.

0: Mark Almond, Majimaat en die bal, die leeft trouwens al meer. Maar zij vormen de Majimaat en het duo Soft Cell. Ja, dat is dan die band. This is Tainted Love.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. In het basis- en voortzetonderwijs maakt meer naar de leerling Sjongeweren en minder naar de toetsen die ze maaitje. Dat schreeuwt de onderwijsraad in een rapport op fysiek van de Twarde Kemer. Bijenweren bombardeert met toetsen. Er zit te rekenen dat leerlingen aan de eind van het voortzetonderwijs honderden toetsen maken hebben. Dat ben er wel een heel soort van zelfs. Freddy Wijmer, die is voorzitter van de PO-raad, dus de koepel van het primair, zeg maar het basisonderwijs. Eens nog aan de telefoon, een goeie midje.
2: Goeie midje.
0: Ja, meten is weten. Dat doe je toch maar in toetsen. Goeie zaak, toch?
2: Ja, super, dat zou makkelijk wijzen. Het probleem is juist dat wij bepaald net alles weten op basis van een toets. Vooral omdat we zeker in het primair onderwijs heel selectief toetsen. Als bijvoorbeeld juist naar de doorstroomtoets, hè, wat vroeger de CITO-toets was, dan werd er eigenlijk alleen nog maar naar rekeningen en naar bepaalde aspecten van het lezen. Heel dan net naar schreeuwen en al heel dan net aardrijkskunde of geschiedenis of neem maar op. Dus we weten maar een bepaald part van wat een ben kan. En dan is het ook nog een momentopname. Hè? Het is wat het moment wat het ben op dat moment kan.
0: Ja.
2: En het kan best wijzen dat dat ben op die dag net in optimale conditie is. Of heel erg nerveus voor de toets enzovoort. Wilst zijn ben vaak wel heel goed haar ontwikkeld had.
0: Maar ja, dat is hoe je zegt. Dan luidt het probleem dus meer bij de toetsen. Dat die net goed genoeg binnen of net breed genoeg binnen. Als bij het feit dat het toetst werd.
2: Nou, de onderwijsraad zei het wat oors. En ik denk dat dat een heel wichtig punt is. Namelijk dat die toets nou, zeker die doorstroomtoets, de volle functies had. Het had en een selectieve functie, en het is een oorrekkend instrument voor inspectie, voor squallen.
0: Mm-hmm.
2: En het is daarnaast ook nog een manier om het niveau van Ben in beeld te brengen. En dat rint al je een beetje terug en doorheen. Hè? En daarmee hebben we eens net het beste uit ons Ben naar boven.
0: Nou, is er al jaren sprake, op de wet maar werken, zeker in het primair onderwijs, maar leerling-volksysteem, voldocht dat dan dus ik net?
2: Nou, daar is de onderwijsraad ik wel heel kritisch op en dat snap ik wel, want daar part eigenlijk een beetje hetzelfde mee. Hè? Het zou een manier wijzen matten om vooral de ontwikkeling van een band in beeld te brengen.
0: Hoe een langere periode, dus volle eerlijker?
2: Ja, maar het wordt uiteindelijk gebruikt als selectie-instrument. En ik wil om in beeld te brengen hoe een school uitdacht.
0: Ja.
2: Wie als het een toets is van een band.
0: Ja, ja.
2: En daar toch wordt de professionaliteit van de leraar ik wel eens wat vergeten. Want ik kan heel protesteren over de ontwikkeling van band. En een goede inspecteur ken ik heel goed zonder al die toetsen heel goed zien naar wat de kwaliteit van een squal is.
0: Ja, dat is dan best nog ingewikkeld. Want als je op een gegeven moment een kar maaitje maakt als squallen, als HTMM van Nike Groep 8 naar Hokker Squallen Git, Mean Ben. Je maakt toch je ergens op baseren kennen?
2: Ja, dat is ik wel zo. Maar wat wij sinds, wat de onderwijsraad nou ik zei, is dat bij de toetsen zat we die know-how. Dat bepaald net optimaal is. En daar ben ik al heel verschillend tussen de toetsen. Hè, dus de uitkomsten ben ik wel verschillend. En het is vanzelfs ik. Maar een beperkt part van de vakken die we toetsen. Hè, dus de wat bredere ontwikkeling van Ben, die krijgt net goed in beeld mij alleen nog die doorstroomtoets. Ja. Daar is meer van nodig.
0: Ja. Wist je als PO-raad basisonderwijs dan voor pleit? Zie je altijd gids om uiteindelijk toch de keuze van de vervolgopleiding?
2: Nou, het belangrijkste punt dat wij daar om maaitje, en daar heb ik wel eens eerder gehoord, is dat hele moment van selecteren als eerste te betierd is. Dus dat zou het allerbeste wijzen dat Ben net op zijn jonge leeftijd al uitgekoord hellen worden en die toets net zo alles bepalend is. Maar wat daarnaast ik dwang is de functies van die toetsen. Toets van uitgekoord hellen, dat is wat de onderwijsraad nou zei. Dus als altijd een selecterende functie had, let er dan net ik nog een oorrekeninstrument voor de squallen wezen, want dat helpt al je trochenoor.
0: Er valt nog wel wat verbetering. En dat mat ik, want de onderwijsraad spreekt ik van kansenongelijkheid. Ben die de min scoren op leerlingvolgtoetsen. Wil ze oren onderwijsdoelen die de toets net bestuurt, ja, heel goed realiseren willen. Of kennen, of oorzom. Dus ja, dat is ook nog eens een keer een probleem wat je achter waar komt.
2: Ja, nou ja, dat haast zelfs ik. Hè? Dat, omdat die toets zo wichtig is, geen orden die dat betel je kennen, al je bijlessen betel je van die bern, om die toets maar beter te dwangen.
0: Ja.
2: Dus we maken zo'n korrel een beetje gek. En de meeste van die bern, maar dat is ik vrij betiert in het squalier, die ben nog maar 11, al 4.
0: En op 14 of 15-jarige leeftijd kan je die keuze volle afgewogener maken? Is dat ik wat je hem zegt?
2: Ja, wij zijn 15-jarige leeftijd. Omdat de eerste loon om hun zin de dag dat ik zag. En dan is de ontwikkeling van een BN volle meer tot wasdom kwam. Met het BN zelfs ik wel wat meer hokkerkant het uitwol. En dat is ik een oorpunt. Hè? Het wordt nou haast als een soort strafschoen als een BN naar meer beroepsgerochte praktiekgerochte opleidingen geert. Hè? Want een algemeen vormende opleiding, hè, zoals HAVO of VWO, dat wordt dus volle belangrijke schoen. Ja. En dat hoeft ik hier al net zo te wijzen voor zelfs. We hebben juist een heel goed beroepsonderwijs en studenten in beroepsonderwijs nodig.
0: Ja. En verlet van een heel soort mensen, die maar Han Wurke en ik nog eens een keer, altijd om de baan.
2: Absoluut. En daar helpt deze toetserij ik net mij.
0: Nee. Freddy Wijma van de PO-raad, dank u wel voor het verhaal en een fijne dag verder.
2: Graag gedaan.
0: Oké. En hier is Taylor Swift. Ik weet niet wat voor squallers die in hebben. Het is geen mooi jongen. Het is Uplight.

0: Ja, Taylor Swift, ja, dat is... Dan heb ik eerst hier in de onderwijs het verhaal van skippenhouder Henry Hoyting uit Appelskeer. Die kwam met de Easy Machine Kudde weer om, van Die op Heide. Hij zegt wat vreemds, de 20 jerrycans met wetter van zijn skip, die toorstien, die waren zelfs, die wien voort. En die blikken dat de politie ze meenom hier. En waarom nou eigenlijk? Dan zien we dat de gevaarlijke stoffen drugsafval in die jerrycans hieren. Een nieuwe verhaal. Eerst het hele verhaal, dadelijk hier in de boys.
1: Vleisafvalverwerker Sonak wil biovergisters plaatsen. Omwenners gaan de street om.
2: Krijgen wij de garage van er komt geen extra overlast of krijgen we dat net?
3: Ik vind dat een moeilijke vraag. Wat wij voor inzet is geen extra overlast, maar een toetsing.
1: Vergisting of vergissing? Dit weekend in Friesland ook.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
11: Feel the sunlight.
10: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Het is nou Jelf 4. Nee, het is niet voor het laatste nee, Zuid-Friesland. Jacob Stelwagen, het dat. Jacob, goeiemiddag.
14: Een goeiemiddag. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van de tentoonstelling De Pop ter Schat. Fries zilver op wereldschaal, maar je liet de twaalfde uit vanwege veiligheidsrisico's. Het museum had naar eigen zin een signaal gekregen dat toch het nodig is om meer beveiligheidsmaatregels te nemen. Het museum kan net zeggen, werd die signaal wijkomen. De dieren hebben wat buurt maken bij de plofkreek vannacht in Drachten, meldt de politie. Hoe groot de buurt is, is nog net duidelijk. Bij de kreek is een sfeer explosief broekt. De motorscooter deed het dieren op vlechten. Wie mogelijk een Yamaha T-Max, zei de politie. Ze binnen elke dag nu naast in de richting van de Zuid-Westweert en de Grijden. Eber Alberts hoort op eind juni als fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Steden. Op dat leidt te zien steden lidmaatschap Dal. Alberts docht dat vanwege tandem verantwoordelijkheden bij zijn werk voor Wageningen University en Research. En Leander en de gemeente Eerstellingwerf vol het stroomnet versterken. Het stroomnet moet geschikt worden voor meer gebruik van elektriciteit. In de regio komen nieuwe kabels en elektriciteitshuisjes. Ze komen er nieuwe regelstations in Waskomar en nieuwe bekeep. En krijgt Jester Woorden nieuwe stroomverbindings.
0: Dank u wel, Jacob. Het Fries Knijs. Night lezen op de site en de app van Omroep Friesland in het Fries. Nederlands en een stikman horentaal.
15: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie van goed wij.
16: Daarom heeft u mij een beheining.
17: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
18: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
19: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
4: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl, de prijsbreker.
19: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
5: De eerste snedenmatwerf van het land.
20: Maar meent is de boer nou dijs of nachts?
21: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
20: Doch ek mij, meen op dij. Grutsk op uw kruidenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl.
22: Onderwijs.
23: Mij Erik Enema.
24: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Dadelijk hier in Onderwijs het verhaal van de schippenharder Henry Hoyting uit Appelskeer. Die het als in Jerry kent, maar wetter van die schepen kwiet wie. En die blikken dat de politie zich beslag nam hier. En die de win vertinkingen over misschien wel drugsafval in die jerrycans. Hoe dat zit, dat juist dadelijk. En ik het Fries Museum, dat die uitstalling over het Popta zilver uitstelt. Vanwege veiligheidsrisico's. Dadelijk de directeur van datzelfde Fries Museum. Meer van 7 jaar hoe dat komt, maar het waar. Ja, Sibo Mollema, maar het wie natuurlijk fantastisch waar je hoort, hè?
25: Ja, inderdaad, Erik. Het is volop zinnen. Ja, er hing wat sluier, bewolken honger is even boven huis. Maar ja, de zinnen schieten de hier en daar volop. Ja, de temperaturen, ja, Schielge zit op zo'n jootje, komen in. Dan wordt 20,2, Laaksem 21 zon, Grauw 22 draaien, naar Beest 22,8 en Bakkeveen 22,2. Nou ja, voor het grootste part. Onbewolken, al loeken er wat sluierbewolking over. Dat is jonger dan ik zei. En dan neemt de bewolking zelfs ik nog een beetje te. Maar het bloed gewoon droog. De temperatuur die zakt stadig en komt vannacht op zijn leegste punt bij een 13 graden. Nou, van de mensen nog even een schotje. Een vrij krachtige wienboop in de Waadzee. Maar letterlijk joen ik oergeend deren, nee zwak. En dat geldt dan ik voor de rest van de provincie.
0: Oké, okay, nou, dat is Joen, vanavond. Er zit toch wel een waasomslag om te komen, leuk, hè?
25: Ja, er zit wel. Ik denk dat dit voor het eerst even de laatste droege dij weer. Want morgen, dan kan er ook al wat komen. Ja, morgen oerheerske de bewolking. Dus van mensen die van de zinnen gaan, is het net een beste dij. Nou, warm wordt het wel met zo'n goede 25 graden. En wordt ongeveer toch een wat zuidwestige streming. En er komt warme luchtwaai uit die hoeken. Dus in die lucht kan vooral op de midden een tal buien tot ontwikkeling komen. Maar je kan zo'n klaptonger en hagel. En in die buien kan de wien wel eens even flink uithellen. En dat maak ik nog even zeggen. In het waardgebied is de miaas zelfs al even kans op een buik. Want dan loopt er een heel iets Frans over. Dus daar zou het even weer weer kennen. Morgen, letter op de joen, is dat front weer voortlutsen. En dan bloedt het droeg. En ik in de nacht dan verint het droeg.
0: Oké, okay, nou dan hebben we dus al wat over water pakken. Geen zin, maar wel wat delslag. Hoe ligt het voor sneun en snijn dan, Sibon?
25: Nou, sneeuw, dat wordt wel weer een droge dij. Het wordt wel wat koelder, toch een wat westenwind. Nou, de zinnen die had dan de haatrol. En betien, ik is bij wat van die sluierbewolking die oerloekt. Dus een droge dij met een heeste temperatuur van zo'n 18 rond 22 graden. En die 22 dan in het eerste van de provincie. Ja, en snijden met de rol toch wel even omkeert. Een soort bewolking en een beetje fletse zinnen. En wat filter ik werd trof wat hege bewolking. Nou, dan ik was zo'n 22 graden als heeste temperatuur. En daar zit dan een matige westenwind. Nou, let er op die midden en die joen er wat buien. Ja, een maandag, ja, een mix van stapelwolken en zinnen, maar vooral op de midden en de jong buien. En ja, die is ek in de nacht nog even plegen. Ja, maandag, dan wordt het maar amper zo'n 20 graden. Dus ja, allemaal de buienkans neemt daar en de temperatuur die neemt wat al.
0: Oké, okay, nou ja. We zullen het warm laten. Nee, wie kent trouwens officieel het begin van de Simmerik, hè? Die 21 juni natuurlijk pas.
25: Nou, nee, dat maar waarkundig is dat 1 juni, hè?
0: Zij is
25: we wie kent alles al.
0: Dat ik hier nog wel. Hey, Sivo, dank u wel. Fijne dag.
25: Graag gedaan. Okay. Hoi.
0: Hoi.

0: Melissa van der Heerst. En voorbij onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Doet skipperhouder Hendrik Hoiting het appelskeer rond de teasingmachine kunnen skiën veromkeren van een dag op heide. Zeggen vreemd op de 20 jerrycans, maar wetter vastien skiën en wie toorstig waar, die wien alweer verdwoen. Die let op blikken dat ze in beslag nam wien, toch de politie. Nou, dat is natuurlijk wel een curieus verhaal. Dat we zien we hoe dat in elkaar steekt. In elk geval vindt het perspectief van Hendrik Hoiting wij. Die is aan de telefoon. Een goeie met je.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ja.
2: Is het goed wanneer ik het in het Nederlands doe? Want dat Fries, dat versta ik goed. Maar als geboren Drenthe ben ik bang dat ik het Fries beschadig wanneer ik in het Fries probeer terug te
0: doen. Nou, dan. Mike, wil Fries met jou praten dan?
2: Ja, vanzelf doe dat maar. Maar u hoort het wel. Het lijkt nergens op de Fries van mij.
0: Het klonk al knap. Maar nog even, waarom? Night easy. Je kamer, de skier, waarom van de heide en alle jerrycans voort.
2: Ja, tot mijn stomme verbazing dorstige schapen bij je. En, want het weer was nou niet bepaald geschikt om een lange wandeltocht te maken. Maar goed, je moet soms in dit geval. En ik kom aan bij mijn plekje waar wat schaduw was. En wat zie ik tot mijn stomme verbazing? Al mijn jerrycans met water verdwenen.
0: Ja. En dan tik je toch even van waar neemt in de woorden giet nou die jerrycans mij? Want wat maak je er mij? Wanneer kwam je achter dat verhaal dat het politie dat hier in hier?
2: Ja, nou, ik was natuurlijk verontwaardigd. Ik denk, wie haalt hier mijn water weg? En via, ik dacht, maar ik weet het ook niet. Oh nee, de politie zelf, die had me gebeld dat ze dat water weggehaald hadden. En toen zei ik van, ja, maar hoe hebt u dat kunnen doen?
0: Ja, waarom? Ja,
2: wij dachten dat het... drugsafval was. Ik zeg maar, mijn beste man, u zag toch dat achter die jerrycans met water, dat daar een afrastering stond voor schapen met een bordje erop, dat ze ook nog zouden kunnen bellen en dat we ten alle tijde bereikbaar zijn voor raad of onraad of bij calamiteit en even contact met ons op konden nemen.
0: Ja.
2: Maar ja, er was niet gebeld en ja, toen vroeg ik aan de politie, maar hoe weet u nu dat, of hoe wist u nu dat er dat drugs in
0: zat. Ja, waar kwam dat vermoeden eigenlijk wel inderdaad? Ja,
2: nou, ze zeiden dat ze een onderzoek hadden laten doen. En dat er iets aangetroffen was in die vaten wat op drugs leek. En ze hadden het af laten voeren door een speciaal bedrijf of door de brandweer.
0: Ja.
2: Maar ik zie op mijn stomme verbazing op social media dat de politie zelf met de vaten bezig was geweest. En ja, toen heb ik maar eens weer gebeld. Ik zeg van, maar waar zijn mijn vaten? Nu, want er kan geen drugs in gezeten hebben. En die vaten die gebruik ik daar.

0: Alleen plat maken of zo?
1: Nee, dat schijnt niet, want volgens mij zijn ze er zelf ook achter dat het geen drugsvaten waren en dat het een misverstand was. Maar in plaats van te zeggen dat het een misverstand was, deden ze het voorkomen dat er toch iets niet in orde was. En hoor ik tot mijn weer verbazing dat er ergens anders ook nog vaten waren gevonden en dat ze die van ons er dan maar bij meegenomen hadden. Oh. Ik zeg maar wat vreemd. Ik zeg maar, zou je ze dan misschien ook terug willen brengen? Of krijg ik ze ook terug? Nee, dat kon ook niet. Ik mocht het wel via een verzekering regelen. En wat ook nog kon, die beste man wilde ook nog wel even langskomen. Nou, ik weet niet of u nog weet hoe warm het die dag was.
0: Ja,
1: dat
0: viel mooi warm.
1: Ik zei, mijn beste man, ja, gesprekstechniek hebt u wel gehad, dat merk ik wel, maar ga me alsjeblieft helpen of probeer erachter te komen hoe ik zo snel mogelijk aan mijn water kan komen.
0: Ja, want die skiert, die ging natuurlijk hartstikke naar toors.
1: Exact. Dus waar heb ik me druk over gemaakt? Om die schapen zo snel mogelijk aan water te laten komen. En dat is, ja, met dat weer was het natuurlijk dat was echt een opgave. We hebben ons kapot gewerkt, want waar haal je zo snel nieuwe jerrycans vandaan? En waar haal je, en dat is nog lastiger, de tijd vandaan op zo'n moment om die jerrycans op te halen? Ja. Ik vond het een hele vervelende dag en ik vond het ook een rare situatie. En wat ik nog vreemder vond, dat niemand wist waar die vaten en waarom dat die vaten niet teruggebracht
0: worden. Het is een raadselachtig verhaal. Je hebt een keer uitlezen en ik in excuses kregen. En die vetten, die heb ik nog altijd
1: weer
0: om.
1: Nee, die heb ik niet weer terug. Nee. En ik kon wel de verzekering benaderen en dan zou het wel lukken. Nou, ik zei, mijn beste man, maar ik heb al wat anders te doen dan de verzekering bellen. Ik moet mijn schapen wateren. Ja. Toen heb ik een bedrijf ingehuurd en ik heb met een watertank wat kunnen regelen. Maar een afschuwelijke dag. Ik vind het nog vervelend, want natuurlijk ziet iedereen mij aan voor drugsdumper of drugshandelaar. Dat vind ik nog erger.
0: Bevestiging dat je dat net binnen. Je bent skipperhaker.
1: Nee, maar u belt me in ieder geval, dus ik kan het bij deze kan ik het vertellen. En anders dan zou u ook nog kunnen bellen met Natuurmonumenten. De heer Fred Prak, dat is de PR, en die zal zeker meer weten, maar ja. Ik blijf het een hele bijzondere zaak.
0: Het is een hele vervelende zaak. Het Jet van Henry Hoyting. Dank u wel voor je verhaal. Succes met de skier verder en bedankt.
1: Ja, dat ben ik nodig. Dank u wel.
0: Oké, okay. Dank je. Je maakt wat mooi erin, Heide. Blood, Sweat and Tears. Dat gingen ze dus wel inderdaad, Arun Tizi. Maar dit verhaal. Ik heb zelfs hoe de band. Beste muziek nog van Jest. Wil ik toch het intro hierin praten? Dit is het nummer Lisa, Listen to Me. En dadelijk het verhaal van het Fries Museum hierin onderwijs.

0: Blood, Sweat and Tears en Lisa, Listen to Me.
1: Van jou rond huis, onderwijs.
0: Ja, het zit nog altijd op de site van het Fries Museum in Ljouwert. De Popta-schat, Fries zilver op wereldschaal. Dat zult er zijn wijze van nou 1 augustus. Onder mij 30 mei Takomir, praat ze dan over. Nou ja, dat is dus misschien al heel wel krijg een beetje oors. Want het Fries Museum heeft besloten maken om de uitstalling uit te stellen van die Popta-schat. Slot. Het museum heeft signaal gekregen dat het nodig is aanvullende beveiligingsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de uitzonderlijke en kostbare objecten in de tentoonstelling te kunnen garanderen. Praat Roma Elko van der Lingen, hij is de nagelnij-directeur van het Fries Museum. En goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Ja, Elko.
0: Dat is een vervelende start eigenlijk van je periode als directeur, lijkt me, of niet?
2: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn, nee.
0: En augustus, nee. Zou die beginnen?
2: Hij zou eigenlijk volgende week beginnen. Okay. Dat wordt nu 1 augustus.
0: Dat wordt nu 1 augustus. Waarom hebben jullie besloten om die 2 maanden uitstel in te stellen?
2: Nou, zodat we ervoor kunnen zorgen dat de Popta-schat op veilige manier getoond kan worden.
0: Ja, dat kan nu dus niet bij jullie in het museum?
2: Nou, nee. Op dit moment hebben we bedacht dat het dit, op de manier waarop we het nu deden, Dat niet veilig genoeg was. En dat het noodzakelijk was om toch wat extra veiligheidsmaatregelen te zetten.
0: Ja, toch zijn er al eerder kostbare zaken bij jullie in het museum tentoongesteld. Was dat toen wel veilig, hoor?
2: Nou, de Popta-schat lag nog niet zo heel erg lang geleden in het verhaal van Friesland. En op dat moment wisten we niet wat we dus nu wel weten. En waardoor we denken van oké, dit moeten we niet meer zo doen.
0: Nee, je kunt het natuurlijk niet helemaal loszien van de diefstal in Assen. Heeft het daarmee te maken?
2: Nou ja, wat je wel merkt in algemeen gesteld is dat er op dit moment aandacht voor is door inbrekers bij wat er te halen is bij musea.
0: En dan specifiek dat zilver?
2: Naast zilver en goud. Mm-hmm. Lijkt veel aandacht te krijgen. Ik denk waar vroeger mensen misschien meer op zoek gingen naar het kleine Van Goghje wat mee te nemen was, dat dat nu meer naar zilver en goud gekeken wordt.
0: Okay.
2: Het is heel vervelend, want daarvoor doe je het natuurlijk niet. Maar het is wel iets waar je moet zorgen dat inbraak niet mogelijk is.
0: Nee, precies. Dus je moet extra kamers ophangen, extra sloot doen op de deuren in het Fries Museum?
2: We moeten in ieder geval zorgen dat het zo veilig mogelijk wel aan het publiek getoond kan worden. Hè? Want we zijn een museum, het moet naar het publiek. Het publiek moet ermee in aanraking kunnen komen. Dat levert ook een kwetsbaarheid op. We zijn geen bank, het ligt niet in een kluis. Dat helaas weten sommige mensen dat ook. Ja. Dus daar moeten we in ieder geval voor zorgen dat we alles aan doen om de Popta-schat van Friesland te behouden. Want ja, je noemde al een beetje het Rentmuseum.
0: Ja.
2: Popta-schat is voor Friesland wat het gouden masker was voor Roemenië. Dan wil je er wel voor zorgen dat dat in Friesland blijft.
0: Ja. Wat zit er eigenlijk in die collectie?
2: De collectie bestaat eigenlijk uit een aantal onderdelen van een soort serviesgoed. Waar in het verleden in getoond werd hoe goed Friesland wel niet was als zilverbewerkers. Er zitten heel veel afbeeldingen in. Een schaal en een snuister heet het, waarmee je een kaas uitmaakt. En nog een aantal andere objecten. En daar zitten prachtige schilderingen, kan je het niet noemen, want het is niet geschilderd. Maar er zitten prachtige zilverbewerkingen in. Met prachtige afbeeldingen. En dat zorgt er ook gelijk voor dat zo'n object veel meer waard is dan de kosten van het zilver wat ervoor gebruikt is. Maar dat is desondanks nog steeds ook best flink.
0: En toen zei de verzekeraar, jullie zijn niet veilig genoeg in het Fries Museum.
2: Ja, het is een beetje rot dat ik dan de hele tijd moet gaan zeggen, ja, daar kan ik dan niet zoveel over zeggen. Maar daar kan ik dan helaas niet zoveel over zeggen.
0: Nee, goed. Maar goed, jullie willen niet wat er in Assen wel is gebeurd natuurlijk. En dat betekent dat inderdaad dat het pas 1 nee. augustus... Waar is dat spul nu dan eigenlijk? Jullie hebben het niet in het museum op dit moment nog.
2: Nee, ja, nou, we hebben gelukkig wel hele veilige depots. Dan kunnen mensen het niet zien, maar ligt het wel heel erg veilig.
0: Ja.
2: Dus het gaat er echt om, wat heb je nodig om het op zaal te laten zien op zo'n manier dat het ook na het eind van een tentoonstellingsperiode er nog steeds ligt.
0: 1 augustus gaat die tentoonstelling dus wel open. Tenminste, dat is de bedoeling, hè? Als jullie klaar zijn met de beveiligingsmaatregelen. Ja, oké.
2: Ja.
0: Nou, sommige dingen
2: kom
0: kun je...
2: kijken.
0: Ja, zeker. Sommige dingen kun je zeggen, sommige dingen kun je niet zeggen. Maar goed, tussen de regels worden ze genoeg verteld. Elko van der Lingen, directeur van het Fries Museum. Dank u wel voor je verhaal.
2: Ja hoor, prima.
3: Oké, dat is het.
1: Omroep Friesland. Televisietip.
0: Ja, je kan natuurlijk net alles vertellen. Dan willen die van alleen nog maar meer. Dan krijg je meer te weten. De televisie bij Omroep Friesland. Aanstaande om 4 voor het Fiskenijs in Friesland-Joert. Het waar, maar Sibo Mollema. En ik heer, de 90-jarige Herman ten Klooster. Is al zo'n 80 kooiker op de Einekooi van Ten Aard. Zo'n Einekooi werd al eeuwen broekt om wilde Einen te vangen. En die willen dan lekker opeten. Sint-Vurg bad het net zo vreselijk volle meer. Maar ten Klooster is nog alle dagen naar de kooi om zijn Einen te voorin. Hij vertelt hoe je een kooiker werken.
4: Als die een high-tech-kooiker is.
5: Als je?
4: Als die een kooiker is.
5: Ja.
4: Nou, dan moet kooiker, of kans kooiker worden, samen kan ik het zeggen.
5: Ja.
4: En dat is gewoon zo goed.
5: Want jij vond het wel mooi? Je ja, heel vaak
4: ik ben van lids al weer mooi. Zo altijd. Nou, en ja, dan tieren komt te horen. Je moet net vergeten de groeis erin op, hè?
0: Ja, dat kan Bram ten Klooster dus vertellen. Hij is 90 jaar kooiker. En toen ik nog gevaarlijk brullende dino's in Drachten te zien. In Heer dus, al hier aanstens om 4:15 voor het eerst te zien. Ik zoet wel. Ik is de radio weer gewoon horen. En ik is nou bijvoorbeeld Blondie. Nou, dat is wel leuk, hè. Wat een mooie mevrouw.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cerúndolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: Verzet van alle kanten is in het plan van het kabinet om zoutwinning te testeren in de Waadzee. Eerst het samen, Jeroen Onderwijs.
10: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
11: Theater Snake, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
12: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties van het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06-83-2421-2.
13: Zorgeles leidt je, mijn kunstgebit aan huis.
11: poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
13: Onderwijs.
14: My Erik Enema.

0: Ja, lekker. Ja. Rocks Music Artist en Love is a Drug.
1: Van Fjouwer ons Weiss.
2: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nou achter de top 4 van Volkom bij de Twarre Hoeren van Onderwijs. Op dit tongs die 28 maaien. Het is eruit dat op een plofkreek plak vindt. Dit keer in Drachten. En de oerboorman in Drachten heeft alles joen.
3: Die waren met de twee jongen. Die hebben ze een klein beetje geld verzamelen. En ik heb toen gelijk de politie geweld, maar de politie kwam ietsje laat eigenlijk.
0: Ja, het is zeker daar dat de onderwijsraad adviseert om toetsen minder sfeer maaitellen te litten. Dat vindt Freddy Wijma, hij is voorzitter van de PO-raad, dat is de koepel van het basisonderwijs, eigenlijk wel een goed idee.
4: Het probleem is dus dat wij bepaald net alles witten op basis van een toets. Vooral omdat we zeker in het primair onderwijs heel selectief toetsen.
0: En het is eruit dat het Fries Museum in Ljouwen besletten heeft de eerpring van de tentoonstelling My Silver van de Poptas gaat u te stellen.
5: En op dit moment hebben we bedacht dat het dit, op de manier waarop we het nu deden, dat niet veilig genoeg was.
0: Je, het is om de beveiliging van dat Jure Silver. Nou, op dit tentoonstelling hebben we er nog een uur lang. Want zou je horen, maar muziek, nijs en achtergrond. Dadelijk onder oren een wenweek in Dokkum. Wat volle verkeersveiliger worden. En bewenners daarvoor komen daarvoor in actie. Prins, wel weer hoe het is, maar het waar. Simon Mollema, een hele goeie middag.
6: Goeie middag, Erik. Nou, joh, nog wat zinnen, maar ik wat bewolking. De temperatuur die zakt stadig en die leidt vannacht om de 13 graden en het bloed dan droeg. Morgen op de morgen in het waardgebied al een enkele bui, maar op de middag op meer plakken kans op een bui en er kan tongen in zitten. Dan een temperatuur tussen de 20 en 26 graden.
0: Het kabinet en het Hazenbedrijf Frisia tasten miljoen om zout te winnen in de Waadzee. Vanmorgen al luidt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage en in juni er in Hazen bijeenkomst oer die winning. Dan is het kabinet de zoutwinning nodig voor de energietransitie. Maar op dat spinnen we maar uw eigen zout minder afhankelijk van het boeteland. Binnen al je argumenten die bij de watervereniging geen enkel hout snijden. Ze binnen het chien, zei ik, bedvierder Frank Peters.
7: Ja, wij niet alleen. Ik weet zeker dat het wetenschip, de provincie, de samenwerkende Waddeneilanden, de gemeente Harlingen en ook zelfs de gemeentes rond de Waddenzee hier niet blij mee zijn. Dus we zijn hier niet alleen in, Erik.
0: Nee, wat is het belangrijkste bezwaar tegen deze zoutwinning?
7: Het belangrijkste bezwaar is dat die enorme bodemdaling door zoutwinning niet past bij de beschermde status van de Waddenzee als natuurgebied en werelderfgoed. Dat die bodemdaling echt, Erik, die is in het centrum van zo'n bodemdalingskom. Ik zie dat altijd een beetje als een soepbord. In het midden is de bodemdaling voorspeld van ongeveer 1,60 meter. Nou, dat betekent dat Prince of Ariana Grande daar gewoon niet meer kan staan zonder schade, zal ik maar zeggen.
0: Mm-hmm.
7: Maar ook aan het einde van die soepkom, daar waar de bodemdaling de Waddendijk bereikt en het centrum van Harlingen, zal de bodem ook dalen. En dat is nu voorspeld met een paar centimeter. Maar iedereen weet dat in Noordwest-Friesland jaren geleden ook heel veel zout en gas is gewonnen. En daar was al veel bodemdaling. Dus eigenlijk is iedereen die rond de Waddenzee woont of werkt hier heel erg bezorgd over. En toch, net wat je zegt, heeft de regering besloten om het bedrijf groen licht te geven.
0: Ja, het kabinet zegt ook zout is essentieel voor de energietransitie. Er zijn eigenlijk geen realistische vervangers voor zout als grond- of hulpstof. Is dat niet een geldig argument?
7: Nou, het beste alternatief voor zout is ander zout. Er is zo ongelooflijk veel zout in West-Europa. Het bedrijf dat vanuit Harlingen zout wint is een Duits bedrijf. En in de jaren dat hier vanuit Harlingen allerlei boringen werden gedaan die mislukten, konden ze zelf geen zout oppompen uit de Waddenzee. En hebben ze gewoon heel simpel zout uit Duitsland naar Harlingen gebracht om tot eindproducten te verwerken. En het bedrijf deed het prima. Maakte goede winst, goede omzet. Dus het beste alternatief voor zout is zout, maar niet van onder de Waddenzee.
0: Ja, ja, het kabinet zegt zout komt wereldwijd wel op veel meer plekken voor. Maar dit zorgt er niet meteen voor dat het te importeren is. En daarmee ben je dus als Nederland minder afhankelijk van andere landen voor deze grondstof.
7: Ja, dat vind ik dus een hele vreemde redenering. Omdat dit bedrijf nota bene heeft bewezen dat ze zelf heel goed in staat zijn om van het Duitse moederbedrijf Duits zout naar Harlingen te brengen. Om het hier te verwerken tot likstenen of anti-verhardingsdingen of gewoon strooizout voor Nederlandse klanten. Dus ik weet niet precies hoe ik die twee aan elkaar moet binden.
0: Ja, ja. Er valt bezwaar te maken. Dat gaan jullie ook doen, neem ik aan.
7: Ja, en ik denk dat we niet de enige zijn. Ik heb het besluit nog niet kunnen inzien. Hè. De details die worden morgen gepubliceerd, zagen we. Wij zullen ongetwijfeld bezwaar maken. En ik denk dat het ook heel goed is om even te herinneren dat al in 2024... de Nederlandse regering van het Werelderfgoedcomité van UNESCO de opdracht kreeg om geen nieuwe zoutwinning te starten en de bestaande zoutwinning af te bouwen. En dit is echt lijnrecht daar tegenover. Dus we zullen ook eens vragen wat UNESCO hiervan vindt.
0: Ja, dan brengt die status van het Waddengebied ook in gevaar.
7: Nou en of, want één ding is wel zeker. Daar waar het zout gewonnen wordt, is onder de ballastplaat bij Grient. En juist Grient is een van de stukjes die in de westelijke Waddenzee nog best goed droogvallen. En waar heel veel vogels juist bij hoogwater naartoe komen. En bij laagwater zitten ze massaal op die ballastplaat om daar te eten. Om te zorgen dat ze sterk genoeg worden. En het mooie is dat je ook gewoon live kunt zien welke vogels op welk moment op die ballastplaat zitten. Omdat het Nederlands Instituut voor Onderzoek naar de Zee op Texel, die heeft daar een fantastisch programma voor opgezet, waarbij je precies kan zien hoe het eraan toe gaat.
0: Het is in ieder geval zo dat op 19 juni in Harlingen kunnen de vragen gesteld worden. Dan is het ministerie en alle andere instanties, onder andere ook Frisia, die zoutwinning moet gaan uitvoeren, aanwezig. Ik neem aan dat jullie ook jullie daar zullen laten horen.
7: Ik denk dat we er zeker naartoe gaan waar, als er iemand beschikbaar is in die tijd. Hè, wij hebben ook vakantie. Maar ik zou eigenlijk verwachten dat volgende week in een debat met de Tweede Kamer, dat daar eigenlijk de Tweede Kamer zegt, ho, staatssecretaris, dit is wel mooi dat u dit van plan bent. En hartstikke goed dat u een informatieavond organiseert. Maar wij willen dit helemaal niet. Dit kan niet.
0: Het valt,
7: dit is iets wat eigenlijk totaal indruist tegen de omgevingswet, tegen de natuurbeschermingswet en het behoud van de Waddenzee als werelderfgoed, waar zo ongelooflijk veel mensen rond de Waddenzee eigenlijk nog steeds trots op zijn.
0: Ja, het valt jullie ook tegen van dit kabinet in dat opzicht?
7: Het valt ons heel erg tegen om te zien dat een politieke partij die een amendement heeft ingediend om geen nieuwe mijnbouw toe te staan, wat het gewoon met steun van zowel CDA als VVD en D66 die het indienden, dat die dat gered hebben. En dat er nu een soort van geitenpaadje gekozen lijkt te zijn om dit dan toch nog even toe te staan. Omdat het bedrijf net op tijd voor het sluiten van de winkel begon te hamsteren en een vergunning aanvroeg.
0: Zei Frank Peters dus van de Waardvereniging.

Zo dadelijk even te zien Dokkum. Daar is de Jantje Zeepolder. En dat is een wiek van de stert die net bepaald veilig is voor de fietsende squalbeen. En nou, dat is ook de reden dat de wiekraad in actie komen is om daar wat om te doen. Verhaal is dadelijk naar de muziek van Keen. Dit is Somewhere Only We Know. Prachtig versje, toch? Ja, zeker.

0: is dat misschien wel een keer schoen hebben. En als dat dan net in is, zoek het toch een keer op, zie ik je op YouTube. Er is een filmpje van een bennenkoor, dat voor Britain's Got Talent. Dit versje ik docht in Utviert. En dat is zo onvoorstelbaar mooi. En dan zus ik dan eens een keer dat in een hele oor-Utviering, dit noemen we van Keen, heel erg mooi is.
1: Onderwijs.
0: De Jansie C. Polder in Dokkum is net al dit vaardig genoeg voor squalbeer. Alle dagen komen ze aan 250 squalbeer door de week om de richting de squalle te gaan. Maar automobilisten rieten geregeld vissen te hut. En daarom kwam de Wiekeria in actie. Dat net linnig, maar mijn Ben uit de buurt, zo vertelt Sarah Dijkstra, die het zelfs ik vaak trok die wiek fietst.
2: Tot achterpin. Oh, dikke leren kaart, hè? Leren kaart. 62.
3: Ja, ik heb gekregen en ben mijn borden een teken geweest. En toen heb ik opgeschreven dat ze het goed doen en dat je maximaal maar 30 km per uur was.
4: Ja, want jij hebt net die borden getekend en wat gaan jullie straks met die borden doen?
3: Die gaan we ophangen naar Zwaai. En dan kunnen ze zien dat ze je 30 mij rijden.
4: Ja, wat gaan ze hier vaak te hard?
3: Ja, soms wel.
4: En woon je hier in de buurt? Ja. In deze buurt hier?
3: Ja, ik ben in de Lijsterbes.
4: En zie je vaak auto's die te hard rijden?
3: Ja, wel vaak.
4: En wat vind je daarvan?
3: Ja, niet goed.
4: Wat is daar zo slecht aan dan?
5: Kan niet anders.
3: Nou ja, dan kan je een bekeuring krijgen. En dan kan je ongelukken krijgen. En dat is niet heel goed.
4: En wat hoop je dat jullie met die borden bereiken, zeg maar? Wat hoop je dat er gaat gebeuren?
3: Minder ongelukken.
0: Dat lijkt me helder. Dat had het doel was uiteindelijk in de week. Maar nou nog 50 kilometer in de oeren rieden worden. Maar dat sjoggen de bewoners van de week graag oors. Zij vertelt Stefan Keekstra van de wijkraad Jansie Zeepolder, daar in Dokkum.
6: Mij de week hebben we besloten dat het verkeer, dat we daarin wat actie om willen nemen. Om even daar wat extra aandacht om te brengen voor de verkeersdeelnemers. En dat hebben we als week, gingen we dat vanuit de jaarvergadering, kwam dat ten sprake. En samen Veilig Verkeer Nederland biedt die heel veel leuke opties om daar actie mee te voeren. Dus zodoende hebben wij een actie om daarin wat aandacht te besteden.
4: Ja, want waarom is het zo belangrijk dat dit hier aandacht aan wordt besteed?
6: Nou, wij, onze week besteedt uit één, er zit één de dikke tussen de Wenwijk in, dat is de Parklaan. En daar hebben we 50 rijden. En de week is heel erg verjongd de laatste jaren. Dus er zijn heel veel band die oerstekken maten naar de basis kwam. En omdat het daar dus wat hudder wordt rijden, vinden we dat belangrijk. Omdat de automobilisten daar wat actie voor te ondernemen.
4: En de weg is 50. Wordt het 30 of maken jullie er zelf 30 van?
6: Nou, tot nu toe is het nog steeds 50. Maar bij de gemeente binnen dat plan om het echt 30 te maken. Maar in de rest van de week is het wel 30. Dus ik al geasfalteerd met brede kruispunten. Dus dat daagt ik altijd wel uit om hudden te rijden. Dus bieden we inderdaad wat aandacht voor de Parklaan 50. Met een laserpistool om de snelheid wat te meten. En daarnaast maakt ze verboden voor 30 om de bewoners in de week op te attenderen. Dat het maar 30 mei en het 50.
4: En wat vinden kinderen ervan?
6: Ja, ik denk dat ik ben het heel erg leuk vind. Ze zijn heel erg mooi om het kleur in West was te zien. We gaan boeren maken. En de weekagent weer natuurlijk. Dus dat weer natuurlijk ook hartstikke leuk om bij de agent op de foto en even in de politieauto te zien. Dus ik denk dat de band zich wel vernieuwd gaat.
0: Ja, waarvoor maken in elk geval? Jurien van Kammen van RTV NOF, die maakt het dus bijdragen. Hoe de verkeerssituatie dus in de Jantje C-polder in Dokkum. Maak je de bekendingsminuut. Silent Running on Dangerous Grounds. Echt een mooie jaren 80, jongens. Dit is Onderwijs. Dadelijk is het verhaal dat Jet. We hebben het slotstuk op hebben.

0: Ja, ik dacht er nog een keer aan, maar dat viert eigenlijk voor zo'n beetje. Mike and the Mechanics, ja, dat is een Silent Running. Mike, van Mike and the Mechanics dus. De naam van Michael Rutherford. En die ziet ik in Genesis. Maar die week was met Jill Ficini. Toen wint ze nog net heel erg commercieel populair. En dan had er deze band voor hem. En dan had er dikke hits, maar gewoon. Dikke dit nummer dus, Silent Running. Dadelijk hier in Oenderwijs, een oorzaak van het Nijs van deze tongensie. Ik het verhaal van een groep fietsvreun uit Burgum, dat een bijzondere tocht riedde zil, net als wieren fietstocht trouwens. Dat was voor de Nierstichting, voor een vreun van haar, die is een nierpatiënt. En ze fietsen ze van Zoutkamp naar Zoutelanden. En ja, als een beetje topografie kennis heeft, dan wist dus dan van het laat eerst een heel doel naar het zuidwesten in Zeeland ontfietsen best. Een zwieren tocht, mooi verhaal, eerst het samen hier in Oenderwijs.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2
2: FM.
0: Dat is wat Jelvis Huizen skilt met alles. Heeft het niet wol, dus van het Noorsjok van het Nijs van deze Tongersie 28 mei. Daarvoor is Jacob Skel, stel daar hier ons koos. Jacob, een hele goeie middag.
9: Een goeie middag. In Drachten had Van de Mol met een plofkreek west op een jildautomaat op de Zuidkade. Neffens de politie binnen twee personen op een luchtkleurde motor of scooter uitnaait. Er is wat buurtmakker, maar wat krijgt is net bekend. Dus het tjoegen, zegt Barden, en je soeben verwacht je dat er flink schrok.
10: Hier in Nederland. En, maar voor mij de eerste keer, ik maak het mee. En niet, omdat dat is gebeurd vaak hier in Nederland. En, maar voor mij de eerste keer, ik maak het mee. En ja, was ik een klein beetje bang eigenlijk. Jawel.
9: De provincie Friesland en meerdere belustende gemeenten binnen Minter spreken over de compensatie van de Driek voor de onlis van een zure heegspanningsverbinding trof Friesland. De kabel rint haast vanuit vier verlaten in Grensland via Zruisterveen, Burgum en Ljouwert naar Oude Haske. De kabel komt dus in Achtkarspelen Friesland binnen en wethouder Engbert van Esch is er net over te spreken.
11: Als alleen al just hoe groot dat die mensen binnen die te komen, dan en je zorgt naar de impact in het landschap, nou, dat is gigantisch. En dat zelfs zeker in het gebied waar we hebben Achtkarspelen, dat gaat helemaal dwars daarheen. En zelfs zeker in het natuurgebied van de Meren, dat maakt het een hele soort kapot. En voor mensen die daar nou wenen, ja, die krijgen een druk en een leefomgeving om zich heen, dat is gewoon geweldig meer.
9: Het seizoen van de Ike-processie roept ziet wel voor de door. Gemeenten binnen hielden ze op zoek naar effectieve bestrijdingsmethodes. De gemeente Smellingeland zit het nou de berm van de Garieperwei in Orgie in met Blom om de sloepbij om te lokken. René Jelsma van de gemeente laat uit waarom.
12: Dat is een natuurlijke bestrijder van de Ike-processie-rups. Die leidt zijn eikens weer op de Ike-processie-rups. Nou, en die dringen de rups weer binnen en die infecteren ze eigenlijk met een bacterie, zodat ze eigenlijk oustieren. Zo mag ze het eigenlijk zien en dan... Zie je wij daar een handje mee te helpen als gemeente.
9: De curator van het fietsbedrijf Het Stokertje had goede hoop op een terugstart. Dat zei het curator Jilles Knotter na het faillissement dat juist uitsprutsen waard. Het Stokertje verkeert houtkachels, goskachels en pelletkachels. En het vestiging zien museumdorp Orvelte in Drenthe en op Jouwer. Nevens de curator wordt dit station en mogelijkheden om het bedrijf terug te zetten. En daar had het vertrouwen in, zei Knotter.
13: Dat liep het wel goed. Er is natuurlijk nog steeds wel een platte vraag naar houtkachels, pelletkachels, gashaarden, elektrisch haarden, verkeer je zegt nog. Alleen minder, maar dan mag dan de balans goed krijgen. En er is een platte animo van een terugstart binnen kandidaten die haar interesse.
9: De gemeente Skielge wil 8 miljoen euro extra uitlokken voor de renovatie van de haven en de verzakkende Willem-Barendskade. Die bijdrage komt boppen op de 15 miljoen euro die de gemeente eerder al reserveerde. Die hegere bijdrage wordt onder andere betaald door de toeristenbelasting op het eiland te verhegen, zei het wethouder Bert Wassink.
14: Wij vinden het nooit leuk om die toeristenbelasting te verhogen. Maar ja, het moet uit de lengte of uit de breedte. We moeten samen met inwoners, die dus ook al een heleboel eraan betalen, en toeristen, die haven wat dat weer op orde krijgen.
9: Dat weer het witgaste Nijs van Joert. Meer Nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app. In het Fries, het Nederlands.
15: Mensen telt, hè? Hoeveel talen dat er weer in?
9: Nou ja, ik ben
15: niet die Tusken.
9: Ja, ik ben een zafvolle.
15: Heel soort in elk geval. Ja.
9: Roemeens zit er in ieder geval bij voor de leerhouwer.
15: Dat is handig voor de mensen die nog een zilveren uitstalling in het Fries Museum
9: hebben. Bijvoorbeeld. Ik moet
15: het net lezen. Zullen we daar nog even door hebben. Jacob. Dit weer het Fries Gedeis van deze tongensie. Dadelijk dat verhaal dus wat werd wel een slotstuk bij Software Mats.
16: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te Herne? Bij Is aan Orne. Kist het hele jaar terjochten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuiver knietje on het wetter.
17: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de van Elseny.
18: Onderwijs.
19: Mij Erik Enema.
15: Ja, onderwijs is er nog ontzettend zoeren. Dadelijk het verhaal van een zwieren fietstocht voor een goed doel, voor de Nierstichting. En een vreun van de maten die het rieden zillen, die is nierpatiënt. Nou, dat verhaal dat juist dadelijk hier in onderwijs. Maar eerst even hoe het komt, mij het waar. Daarover praat ik met Sibo Mollema. Sibo, een hele goede middag.
20: Het is volop zinnen. Ja, er hing wat sluier, bewolking, honger is even boven huis. Maar ja, de zinnen schien de hier en daar volop. Ja, de temperatuur, ja, Skielge zit op zijn jootje en komen in. Dan wordt 20,2, laagsem 21 zon, grauw 22 draaien, nee, beest 22,8. En Bakkeveer 22,2. Nou ja, voor het grootste part onbewolken, al loeken er wat sluierbewolking oor. Dat is jonger dan ik zei. En dan neemt de bewolking zelfs ik nog een iets beetje te. Maar het bloed gewoon droog. De temperatuur die zakt stadig en komt vannacht op zijn leegste punt bij een 13 graden. Nou, van de mensen nog even een schotje. Een vrij krachtige wind boven de Waadzee. Maar later jong ik oorgeend derde, nee zwak. En dat geldt dan ik voor de rest van de provincie.
15: Oké, okay, nou, dat is Jon vannacht. Er zit toch wel een waasomslag om te komen, leuk, hè?
20: Ja, er zit wel. Ik denk dat dit van eerst even de laatste droge dij weer. Want morgen, dan kan er ook al wat komen. Ja, morgen oerheerst de bewolking. Dus van mensen die van de zinnen gaan, is het net een beste dij. Nou, warm wordt het wel met zo'n goede 25 graden. En wordt ongeveer toch een wat zuidwestige streming. En er komt warme luchtwaai uit die hoeken. Dus in die lucht kan vooral op de midden een tal buien tot ontwikkeling komen. Maar je kan zo'n klaptonger en hagel. En in die buien kan de wien wel eens even flink uithellen. En dat maak ik nog even zeggen. In het waardgebied is de meer zelfs al even kans op een buik. Want dan loopt er een heel iets Frans over. Dus daar zou het even weer weer kennen. Morgen, letter op de jongen, is dat front weer voortlutsen. En dan bloedt het droeg. En ik in de nacht dan verint het droeg.
19: Het slotstik van onderwijs.
15: Nou, ja, dat is het verhaal, denk ik, er in de schoening al van het Fries Museum, dat de opening van een expositie uitstellen maakt net vanwege veiligheidsrisico's. De tentoonstelling De Popta-schat, Fries zilver op wereldschaal, die gaat net, nee, week al van start, maar pas in augustus. En dat heeft maar die veiligheidsrisico's te maken zien. Ze zeiden bij het museum dat ze signaal ontvangen hebben dat het nodig is om aanvullende beveiligingsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de uitzonderlijke en kostbare objecten in de tentoonstelling te kunnen garanderen. Ja, dan was natuurlijk net steeds wat van signaal dat dan binnen. Nou, de verzekering zal zijn hebben van Tinkerom bijvoorbeeld net hetzelfde als wat we in het Drents Museum Sean hebben. Maar die stelderij van die Roemeense kunstschatten. Dat maar willen jullie net hebben, hebben ze design. En daarom hebben ze die maatregelen genomen. En ze zijn, nou ja, veilig iets maatregels nemen. En de directeur, Elko van der Lingen, die woont net steeds wat die maatregelen binnen. Natuurlijk, dat vertelde ik net, want de markt zou je maar verkeren. Meesken Wieser, als dat ze wijzen matten, maar denk maar een camera sloppen of weet ik wat al hier. Hoe dan ik, wij dachten het is misschien wel leuk om daar een leuke plaat bij te bedenken. Van een slotstik, ja, platen oer zilver, platen oer schatten, platen oer musea, dat dingen stellen we kennen. En dat is een verbinding namelijk, dat maakt net, daar ben wetten voor. Maar ja, een plaat dus, die daarbij past. Een plaat oer zilver, een soort plaat oer zilver maken even mij. Ik ben heel bereid, vest maar komst. 06 20 4 Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen, of broek de app van Omroep Friesland. En ja, ik zou zeggen, stuur wat leuks in. Ik ben heel benijd, vest maar komst. En de leukste plaats hier beleren wij natuurlijk weer. Maar een draaibeurt hier onder een van onderwijs.

0: Maar wat is die Instagram?
1: Reptiel. En Corina Lasje natuurlijk. Maar het noemen we volgende weekend.
2: Wij gaan mij doen.
1: Ja, hoor, wacht eventjes. Want eventjes, dit maar even nog eens van. Want ik hier het verhaal inderdaad van die groep fietsvreunen in Burgum. Ze kennen een bijzondere uitdaging, hoor. Mijn zwieren fietstocht was hier op Helly voor de Nierstichting. De vreun door het net samen. Ze fietsen voor haar vreun Arie. Die is nierpatiënt. Ze lezen Albert Johannes Boom en Orne van der Wal uit.
2: Wij gaan mij doen de Coast to Coast Challenge. Dat is van de Nierstichting. Dat is 400 kilometer fietsen in 24 uur. En wij, zout had prot invloed op een nieren. Dus wij gaan van Zoutkamp naar Zoutelanden. En daar hebben we 24 uur een tijd voor.
3: En hoe is het? Je zei al zout, dat had volle invloed op de nieren. Waarvoor fiets je hem dan?
2: We fietsen van een goede kameraad van ons. Die had nierklachten, nierfalen, zeg maar. Die had sinds zijn nieren niet meer. En die kende zijn net meer naar mij fietsen. En wij fietsen altijd een protte tegeer, of mij ook hoor, mijn groepje bedoel ik. En we gaan ook altijd naar Limburg van wie kindje wat, maar dat kennen we al je net meer. Dus ja, zodra ben we op zoek gegaan naar een alternatief om te doen. Dus toen hebben we wat aan het ziekje geweest, dan hebben we dit uiteindelijk gevonden, dat is het goede doel. Dus voor de Nierstichting en voor onderziek. Dus wij zijn op zoek naar sponsors. En meisjes natuurlijk naar. Een nier, dit ze wel kwijt worden misschien, maar ja, dat ben je verdwaan, van Arie.
3: En je haar ik een streefbedrag, of hoe zit het daarmee?
4: Ja, klopt. Dat is eerst zien we dat nog net echt een streefbedrag wel, hè? Want uiteindelijk is het, is het eigenlijk verplicht als €400 als teamlid moest ophellen. Nou, en gaandeweg ben we eigenlijk wel zo enthousiast geworden dat we steeds meer en acties hebben betocht om steeds meer geld op te hellen. En het streefbedrag wat weer het op een gegeven moment, ik denk €4.000 en die hebben we nu opgeschroefd. We zitten nu op €8.000 room en het streefbedrag is net 10.000. Dus hoe verder we kennen, hoe enthousiaster we worden. Zo is het eigenlijk wel beschouwen. Dus vandaar.
3: En Jim bent een beetje de man achter het idee. Wie dat in eerste instantie een geheim nog voor Arie? Of ga je hem dat wel meteen bekend maken?
2: Ja, dat is wel een geheim. Ja. Wij hebben ze eerst omgemeld. En toen gingen we al een paar kameraden van Pols. Die wilden proberen fietsen. En dan moet je op een gegeven moment ook vertellen. Hè? En dan zitten ze bij ons en bij koffie.
5: Oh ja, klopt. Ja.
2: En toen op een gegeven moment hadden we het er even op een schermpje in familie zetten. Hij kwam even omdraaien en zei, Arie, sure. Dit gaan wij de man vandaag. Ja, toen werd hij stil. Ja, werd hij stil. Maar goed, hij werd wel heel enthousiast.
5: Ja, heel mooi.
2: Dus ik wil dankbaar daarvoor. Dus.
1: Ja, fietsen, vaar hier zieken. Maar dat is mooi natuurlijk. Dat de vriendengroep vroeger mooi kort op een fiets stapte.

0: voor de Nierstichting. Wat kan er maar dat jult al jaar? Wat kan er maar dat jult al jaar gebeuren? Ken er ik nog wat om jouw situatie verhoren?
1: Nou, van mezelf net, maar voor de oren om je heen, dat kan een heel soort betekenis. Ik ben nou met bepaalde projecten waar dat jult heen geeft. Ik weet net uit de holle waar die projecten binnen. En daar zelfs dat jult verbroeken kan, voor onderzoeken.
0: En wat vind jou ervan dat Diele Freune ploeg op de fiets zit? Of om eigenlijk voor jou dit te doen?
1: Ja, vind ik een heel mooie prestatie. En dat vind ik hartstikke leuk van de jongens. Dat ze dat van mij oer hadden natuurlijk. En ja, dat geven we met je al een asje natuurlijk. Ja.
0: En hoe ben je jou erachter kwam? Ik heb begrepen dat het ijs een verrassing wezen moest.
1: Ja, klopt. We zitten op visite bij Albert Johannes. En toen opleg kwam de laptop op tafel. En toen draaide het een scherm om. Nou ja, toen zei ik wel steen wat er al is. En ik heb het vorige keer al zien. Gaan we zelf mij die mijn KVF, Albert Duces. En nou ja, dus toen woonden ze dit ik doen voor de Nierstichting. Dat is hartstikke mooi natuurlijk.
0: En ging jou zelf een stukje ik mij fietsen?
1: Ja, mijn doel is van Zoutkamp naar Drachten. En dan het laatste stuk, de laatste 30 kilometer in Zeeland, probeerde ik nou eens een stukje.
0: Want ik al begrepen dat je hem voorheen, ik wil volgen met de vriendengroep, ik op fiets verkomen als je gang. Dat kent je er net meer af?
1: Nee, die energie is er net meer. Ik ken nu ongeveer maar de man nog 24 kilometer fietsen en dan is het batterijken wel leeg. Dus nou ja, dat is net, dat is nou zijn deze situatie. En als we ze ooit naar je nier krijgen, dan hopen we dat weer op te pakken.
0: Want is er inderdaad al zicht op een naaien hier?
1: Ja, mijn vrouw is bezig, doet hij. Ik ben bezig met onderzoeken. En als dat al is slagerd, dan gaat die doneren, is de bedoeling. Maar ja, dat met al die nooit onderzoeken bewezen, hè, dat wel mogelijk is, ja dan nee.
0: En jouw zoon, die fietser ik in het team. Maar wat doet dat met jou, dat jouw zoon Rick eigenlijk zo achter jou stiert?
1: Ja, dat vind ik hartstikke leuk. En leuk dat hij bij die man, dat er vrede is, door die jongens. Ja, dat is hartstikke bijzonder. Ja, absoluut.
0: En hoe maakt het nou komen, de dag van het fietsen?
1: Ja, hoe bedoel je? Hoe was het?
0: Zou jou het goed komen?
1: Ja, zeker. Als wij wie mij gaan naar Zoutkamp, als wij naar Zouten landen, dan maakt het helemaal goed komen. Ja, ja.
0: En er zit dus ook een soort crowdfundingsactie achter. Dus wil je het inzamelen? Wat is jouw doel?
1: Nou ja, sowieso hopen dat die jongens een prodigie zijn, Helly. En dat we er een leuke dag voor jou en weer van mij te kennen. En ik zal sowieso mij in de auto. En nou ja, we proberen dan een camper te regelen, zodat we nou, in ieder geval iemand die nou sliepen wil, kan die een dukje doen onderwijs. Nou ja, dat geven we proberen.
2: Zei Arie Kroontje dus, nierpatiënt. Hij krijgt de nier altijd al in slag. Het van zijn vrouw. En dan zoen de meeste problemen ik voorbij wezen, Bart. Bijdrage Jesus van Esther Bethlehem van Streekomroep RTV NOF. De fietstocht wordt houden van 22 op 28 juni. En de groep zet steunt de midi om tolvoeren uithuin in Zoutkamp. Waar die toch wel bijzondere fietstocht in. Share. Dadelijk een plaat die jet bij de Zilverskat. Die vloog op een gegeven moment net het Chen in het Fries Museum. Zijn alle planning in. Maar eerst maar Chair dus. En dit is Love and Understanding. Yeah.

0: Love from Stellingers van de Chair.
1: Het slotstuk van
2: Onderwijs.
0: Ja, het verhaal van het Fries Museum dat bestaat net de iepering van een zilveruitstalling eigenlijk u te stellen. Vanwege de veiligheidsredenen. Dat is eigenlijk het verhaal dat een paard bij zocht worden moest. Veiligheidsrisico's die moeten uitsletten worden. Er zal meer beveiliging komen matten om dat zilver centelitten. De Popta-schat, Fries zilver op wereldschaal. Daar gaat het erom. Ja, dat is de directeur van het Fries Museum al vertellen dat er eigenlijk net het meeste vertellen hoe. Maar hij deed zijn best. En uiteindelijk maar het gewoon even wachten voordat we dat zilver schenken. Hetzelfde als in het Dresden Museum, dat worden we natuurlijk net. Wat voor plaat moet er bij draaid worden? Dat is de vraag in dit slotstuk. Ik kreeg een heel soort leuke suggesties hier binnen. Ik sommige week helemaal niks van snap. Normaal, oerend zacht. Johan, die kwam naar mij. Maar dat hindert niks dat ik het net snap, dat hij het maar snapt. Man Without Hats, de Safety Dancer, zei Johannes, die zoest draaien kennen. Dat komt trouwens ik uit Wiekelwaai. Ruud Koker, die doet hetzelfde voorstel eigenlijk. Als veiligheid voor alles gaat, dan kent hij het beste. De Safety Dance van de Man Without Hats uit vieren. Dat is het idee erachter. Nou, hartstikke goed. Team Erik, dat ben ik dan. Dan zit je verder net hier op dit tijd. Jan-Jaap, die komt met de suggestie van Till It Shines van Bob Seger en de Silver Bullet Band. En dat is altijd een sinuutlis. Zilver, poetsen, glimmen. Till It Shines. Tje? Zou je er even naar uit, dacht ik. Vind dat hartstikke goed. Even Shen. Wat komt er nog meer binnen? IJsbrand, die zei Hawkwind. Een Silver Machine. Eigenlijk wel wat noemen trouwens. Wist je hem trouwens dat Lemmy van Motorhead vroeger ik in Hawkwind zie het? Nou, dat geheel even terzijde. Ik doe dat even gratis erbij. Wat kreeg je vanaf meer binnen? Silver and Gold van Dolly Parton. Dat is nog een suggestie die je binnenbracht waard. Ik vind het allemaal fantastisch. Maar uiteindelijk, we wisten dat het werkt. Kevin de en draaien, en dat is Joods.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Het is opmerkelijk nog een plaat die te twee keer hier suggereert waard. Of dat verschillende mensen, dat dan wel waar. Anneke die camera suggestie en ik Matten die camera suggestie. Ik mat eerlijk zeggen, ik ken het noemen net. De band natuurlijk vol, en dat ik. Ik heb dus Fleetwood Mac. Dit is Silver Springs. Nou, niet ervan. Dit via Onderwijs, dat is een mooi weer. En dan is Jan Durk hier achter de microfoon. Ik meld me van het weekend weer. En wens jullie een prachtige dag. Bedankt voor het harken, bedankt voor het insturen, Nick. Fleetwood Mac, Silver Springs.

0: Tour op Friesland.
1: Twa Njord op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Ze maakt de hele sjerre stikken.
3: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
4: Lekker, lekker, lekker.
3: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
5: Ik vind het wel een moment erop.
3: Zoog op YouTube.
6: De Wienjaarsers.
3: Het Omroep Friesland streekje hier.
7: Je had dat wel een goed gevoel. Dat wel.
8: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
9: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
14: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
15: Hoe kom ik je waai?
14: Of in die tij wekker had.
16: Hoe kom ik aan het werk?
14: Vragen die toet in toekomst keer.
15: Waar kan ik veel over werk leren?
14: Vragen die praktisch binnen.
17: Hoe vind ik personeel?
14: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
18: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
14: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
4: VTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. VTN De Haas. Bron voor goed boeren.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oerol.
16: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan werken.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
19: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
20: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
19: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
24: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
25: Noorderwien.
26: Maar Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op deze toren. Ja, ja, we zijn er weer ontzettend hoeren. En als Jester nog voor televisie zit, dan ik hoop dat het genoten hast. We hebben hier nog even wat live-opnames aan. Het is niet de geval in deze nijaflevering van Noorderwien. Ah, wat een lekkere plaat, he. Van William Scenes Transport Music. Een van de tofste bands uit Friesland bij. En Frankie Lane. Kijk waar mooi terug met die oren. Toffe band. Ek uit Friesland. En ek, zij bestaan nog. Zeewolven, de Bouncer Brave.

Bounce of Grace. Fantastisch album. Geweldig noemen we dit. Bij jou bracht Troch Zeewolf. Tof band van o, het beeld. En ja, dat is een mooi feestje. Bevrijdingsfestival, 5 mei. En ik ben blij dat ze bij ons op het podium staan. Ja, dat zoek ik voor de volgende band ook nog wel eens willen. De Serenes, ja, helaas net alle leden binnen er meer. Maar hun nijlidenschap mij erbij ze. Hier, Rebecca, you gonna be alright.

0: Rebecca, you're gonna be alright. Van de Serenes, ja. Mijn wijlen, Paul Dokter natuurlijk, helaas niet meer onder is. Maar Theo de Jong is er nog en is nog actief in de muziek. Tegen met zijn broer, kom of ik wat, ik nog wel eens even op waarom. Net meer actief, maar hij had dus heel aardige dingen achterlitten. Ernst Langhout, ja, de tiet hoort je skoft. Dus ik hoop een tietje verlin dat hij verstoor. 68 hier maar worden. Ik zit een beetje zijn muziek te draaien en... Ja, dan komen we uit bij een album, Heaven and Hell. Er staat dit nummer op. Dat is, ja, nou, luister je maar. The Well.
1: When the sword comes down, there ain't no mercy for innocent souls, for innocent souls.

Ernst Langhout, may he rest in peace. En ja, we zullen nog langs die muziek draaien. Fantastische uitvoering. In dit geval van een bijzonder nummer op een bijzonder album. Heaven and Hell. En dit jette The Well. We gaan even naar het heden, naar J.B. Bacon, singer-songwriter in een Lietsfries dorpje. Hoe romantisch wordt het? Ha? Hij had het hier over Hope and Fear.

Mooie oorspronkelijke sound gaat tussen JB Baker, Noisy Muziek, Jong, Hope and Fear. En dat is echt wel van deze DJ, zeg ik hem maar even bij. Hoe zoet toch wij zijn met Timo de Jong? Ja, we hebben vaak de gast. Wollen we nog vaak de gast gaan. Met de Lead Beaters op een paads. En bent u er nog steeds bij? Maar ja, het resultaat is geweldig. Luister maar eens naar dit nummer. Too Much Glitter.

Ja, Timo de Jong hier met de Lead Beaters. En The Man with the Suit. Ja, hij had een prachtige pakken onder trouwens. Dit is een singer-songwriter, hier Ruud in Noordwijk. En Maple, Ljouwt, waar werd hij in Grenzloon? En dit wordt nummer Too Much Glitter. Beginnen we met een lekker basic nummer van Katie Fox. Herkenst het wel? Het is een cover.

Katie Fox, hier is Loud bij. En Marije, natuurlijk van Reboelje. De Redder Woegong, nou, maar liefst bij dit. Nou, alhoewel, New Frequency, The Upside.

mooie titel is muziek van New Frequency. Maar stel Vriers erbij en ja, dan krijg je mooie resultaten. The Upside naar je single. Instrumentaaltje drijven net vaak. Dan, nou ja, hoe talenten sprutsen en hoe internationale klanken sprutsen. Kaminski vind ik een mooi voorbeeld. Komt gewoon uit Friesland bij. En die had het over Hospital Anxiety and Depression Skill. Ja, was goed met het waar, hè?

Kaminski, Friske producer, ja, muzikant, zanger, alles bij elkaar. En ja, die maakt het mooie platen. Zowel Vanilla trouwens, als dit soort noemers, Hospital Anxiety en Depression Scale. Ze hebben weer even landen, ze haast aan het eind van dit programma. Door wij met twee Amerikanen. En die knallen er aardig op los, maar al op een fantastische manier. Het is country, is het Americana, is het roots, is het maar. Daniel Young en M. Horton Smith. Live in Orleans. Hoi!

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie, de motten we op af, tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
11: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
10: Big Green Funnies actie. Kind 2034 maar €924. Inclusief installatie.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
3: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
2: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. De overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
4: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
2: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan is weer nog vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weekend op televisie, benam op de WZ de Jong. En wanneer het maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
1: Ja, het is er wat tijd voor.
3: Geen idee beste Torres leven.
0: Zo'n mooie hit van mij.
4: Ja, dat is een droom die uitkomt.
1: Omroep Friesland niet die maan.
5: Dan kom je al in je verrassing dat je...
0: Naar die hele zonde.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles, wil ik alles. En ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
3: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de scholextra's. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
2: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
4: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
5: maar
4: is een
5: ethanol gelekt, waar komt dat dan vandaan?
4: Uit een slecht aangesloten toestel.
2: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Vleisafvalverwerker Sonak wil biovergisten splitsen. Omwenners gaan de street om.
1: Krijgen wij de garage van er komt geen extra overlast of krijgen we dat net?
2: Ik vind dat een moeilijke vraag. Wat wij ons voorin zetten is geen extra overlast, maar een toetsing.
0: Vergisting of vergissing? Dit weekend in Friesland ook.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt de verslaggever.
3: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
2: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
4: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn. Nee.
2: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft de uitstelling in Leeuwarden daar niets mee te maken. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds vooral in het zuidoosten kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Omroep Friesland. Eén op de vijf jongeren die groeit op in een gezin dat zwarg nodig is. Maar er zijn te min jonge mantelzorgers. En om daar wat aan te doen, organiseert de gemeente Opsteloon tegen mij code Hans en de burgemeester Harmsma Squal op een griek van een beetje een evenement voor en oer jonge mantelzorgers. Wat een dijwerder van bewustwording, moeting en van ontspanning. En dan praat ik over mijn consulent mantelzorg Ria Bron van de gemeente. Een goeie morgen.
1: Goeie morgen.
0: Ja, het tal jonge mantelzorgers in Opsteloon dat bij hem bekend is, dat is na jedere actie van Twan en Sontje gaan. Maar dan toch, uit je dan jaren 1 op de 4 jongeren die groeit op in een gezin dat zwaar nodig is, dan ben die Sontje er nog net een heel soort natuurlijk.
1: Nee. En dat is mij een van de redenen dat we ooit samen met Code Hans en de burgemeester Hansma Squalle dit jonge mantelzorg event organiseren. We hebben dus vorig jaar een campagne start. Met behulp van onze twee jonge mantelzorgers die toen bij ons bekend waren, Marissa en Jalmar. En nou ja, dat heeft vertuigend in. Maar er zijn nog volle meer jonge mantelzorgers die het net jongen worden en die van zichzelf net weten dat ze jonge mantelzorgers binnen. En daarom proberen wij als gemeente te zorgen dat net alleen nog de jonge mantelzorgers zich ervan bewust binnen. Maar ik het netwerk om de jonge mantelzorgers heen. Dus dat wil zeggen familie, ouders, buren, vrienden. Maar ik de squal, het onderwijzend personeel of de werkjouwer.
0: En wat maakt het eigenlijk dat zij zijn min te vinden binnen?
1: Omdat ze net zichzelf net zorgen als jonge mantelzorger als oors. En ze willen ik net als oors jongen worden. He? Maar daarom maken ze zich heel wat zorgen om wat er in hun gezin gebeurt. En ik zorgen over hun eigen toekomst. Want ja, ze doordat ze mantelzorgen, komen ze soms net aan oren dingen te. Dus sociale leuke dingen, die laten ze gauw varen, omdat er thuis hulp en stiepen nodig is. Maar ik kom ze wel eens naar squallen. Hebben ze net altijd tijd om het huiswerk te maken of om uitgebreide scripties te maken. En er is voor de jongeren in het heger onderwijs is dat twee jaar geleden een motie aannam dat zij behandelen willen kennen als topspotters. Dus dat zij meer tijd daarvoor krijgen als een gewone leerling.
0: Wat verorie maten in het systeem? Want je zegt het al, hè, op squal kinderen ze een jonge mantelzorgers die een probleem oorinnen. Ze hebben dus dreig te vinden. Dat had best wel wat gevolgen. Zodra ik wat verorie maten in het systeem om dat om te pakken?
1: Nou, ik denk dat er een bewustwording al een heel stuk schelen zal. Dus dat zij zich ik van bewust binnen dat jongeren die het misschien het beste verkeerd op squallen binnen, dat het dus meer speelt dan dat zij in de gaten hebben. En het gesprek aangaan en zo dan al schelen. En mochten onderwijzend personeel in de gaten hebben dat er jonge mantelzorgers binnen, dan zou ik ze adviseren willen om de jonge mantelzorgers terug te verwijzen naar de gemeentewet zien wijen. Want elke gemeente in Friesland wil graag de jonge mantelzorgers typen. Dus, en dat proberen we te doen met lotgenotencontact en leuke uitjes. En het gesprek aan te gaan van als je wat nodig bent, kom er dan alsjeblieft mee. Want we willen heel graag weten waar we ze maar helpen kennen en ondersteunen. En als dat op squallen is, ja, dan krijgen we contact met squallen ziekje. Is dat bij de vrije tijd, bijvoorbeeld bij training van een voetbalclub, dan kunnen we proberen contact ziekje met de voetbalvereniging en te zien wat daar mogelijk is. Dus we proberen ze op allerhande manieren te stiepen en dat begint bij bewustwording.
0: En Sandai, die kan natuurlijk helpen om die bewustwording weer wat te brengen. Ik kan me wel vaststellen, aan de oren komt, ja, het is toch wel wat pijnlijk. Want dat systeem met die mantelzorgers, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een bezuinigingsmaatregel geweest.
1: Nou, dat waar ik net zei. In 2015 had het Riek de taak van de mantelzorgers bij de gemeente Delijn. Daar waren geen handvaten voor van hoe dat eruit zijn moest. Dus elke gemeente had die taak zelf oppakt. En ik ben deel van het provinciaal Wallis mantelzorg. Dus ik praat met steunpunten uit heel Friesland. En we doggen dat met dezelfde intentie, maar wel met andere budgetten. Dus wat voor de een heel normaal is, dat kent van de oor net vanwege het budget wat ervoor is. Dus er valt nog wel het een en het oor aan te passen hiervoor.
0: Ja, en die kan vanzelf helpen om de onacht te brengen en het parteer op gang te brengen. En dus hopelijk om ik wat meer de mantelzorgers in de pictie te krijgen.
1: Ja, absoluut. Want ze zijn heel lastig om de wetten te krijgen. En ik maak van de moan aan alle eerste klasses van de burgemeester Hartmerskwalle een gastles mantelzorg aan. Dat hebben we vorig jaar mee begonnen. Dat is heel goed slagen. Dus wij hebben jullie samen met vier jonge mantelzorgers escapekisten maken. En aan de hand van die escapekisten maken zij ontdekken wat een jonge mantelzorger wezen is, wat het inhoudt. En wellicht is het zelf en herkennen ze zich erin. En dan laten ze weten dat ze bij u zich aanmelden kennen.
0: En dan kunnen ze dus contacten met mij, de gemeente Opsteloon.
1: Ja.
0: Tegen dank en heel veel succes.
1: Graag
0: dingen. Ria Bron.
1: Fijne dag nog.
0: Van de gemeente Opsteloon dus. Dank u wel.
2: Alles wat je op dijn mist had, jongens, dus kunt zien en oven.
3: Dit is de dag voorbij.
4: De provincie Friesland en belutsen gemeenten binnen min te spreken over de compensatie van de Driek voor de onlis van een zware heegspanningsverbinding troch Friesland. Die kabel rint aast vanuit vier verlaten in Grensland via Surhusterveen, Burgum en Leeuwarden naar Oudehaske. De kabel komt dus in Achtkarspel van Friesland binnen en wethouder Engbert van Es waar er twee weken oer bijpraat. Toch het Driek?
5: Je krijgt dat hier van wat de bedoeling is en het is eenzijdig natuurlijk. Je hebt zelf geen enkele manier meer om het wat zin te doen, het wat je mij deelt. En dat vind ik wel heel erg lastig.
6: Ja, je bent een wethouder in Achtkarspelen. Daar komt de line om het te zeggen Friesland binnen. Jim had daar nou ook al een verbinding erin. Toch zal dit meer impact hebben.
5: Ja, als alleen al just hoe groot dat die messen binnen die te komen, dan en je zorgt naar de impact in het landschap, nou, dat is gigantisch. En dat zelfs zeker in het gebied waar we Achtkarspelen, dat gaat helemaal dwars daarheen. Hè. Dat zelfs zeker in het natuurgebied van de Mieren, dat maakt het een hele soort kapot. En voor mensen die daar nou wenen, ja, die krijgen een druk en een leefomgeving om zich heen, dat is gewoon niet geweldig meer. En daar ben natuurlijk ik met name op zonspunt, en dat vind ik heel belangrijk, ben er best wel vraagtekens, want die kabels die er komen te hangen, die jouw straling. Die straling wordt erkend. Maar er wordt er zijn, nou, het ging in kweer. Het RIVM zei, het ging in kweer.
6: Ja, dus ze hadden dan die 100 meter om. Had je maar boeten die 100 meter, wen je of werk je, dan valt het wat aan.
5: Nou ja, ik in die 100 meter zult daar vallen. Want als het in die 100 meter zit en dan krijg je een uitkeer op boord en dan geest voort. En dan wordt diezelfde wet de keer op omweer. Dan willen ze weten dat mensen leven in die 100 meter zone. En ik heb mij net verteld dat straling in kweken. Waar ze vaak zijn in het verlenen van bepaalde gezondheidszwaring. Van nou, dat valt op mij, dat komt wel goed. Maar dan wordt achterna toch wel heel vervelend en heel lastig. En werden mensen echt ziek. En dus daar maakt je ook steeds zwaring over.
6: Ja, hoe vreemd is dat eigenlijk om daar maar even op trot te gaan? Een uitkeepregeling omdat je te dicht binnen zijn kabel ben je. En wat zou Tennet dan? Ja, dan kunnen wij die wenningen weer te keep zetten, want dan wint meestal wat risico's binnen en die kiezen er dan zelf voor.
5: Ja, nou, dat is nou het kroemen. Ik denk dat je dus maar je verstandbroeken maakt en mensen net in gevaarlijke situaties brengen maakt. En dat is wat hier wel gebeurt. Dus ik ben van mening, dit jet op deze manier net zo. Je maakt dan een afgoed uitkeepje en een goede regeling maakt je. Of je bent er echt van overtuigd dat er niks aan de hand is. Nou, dat laatste, dat is bij mij net het geval. Dus ik kies van echt een goede uitkeepregeling. Dat maakt op hand. En dat maakt van tevoren een regeling en net achterna.
6: Van jullie in de gemeente zal er een informatiejong wijzen van het ministerie en Tennet. En die zal in korte tillen wijzen. Jim heeft zijn als gemeente, ja, daarnaai, als die West het, dan organiseren wij uw eigen bijeenkomst. Waarom doe je dat?
5: Nou, ik vind het belangrijk dat we onze eigen mensen stiepje. En dat we naast ze stonden en dat we ze helpen om op gang te komen. Om hun, ja, ik hun waai te vinden. Om te zorgen dat wat zij hier op Tjem binnen, dat zij ik hun waai vinden kennen. Ik denk ook aan de plaatselijke belangen bijvoorbeeld. Hè, die houden ik heel erg belang erbij. Om te zien van wat gebeurt er in uw dorp. Nou ja, dan mijn mijlkoor steeds als gemeente en als inwoners. We stonden naast elkaar en we helpen elkaar. En vandaar dat ik steeds wat extra informatie ging in kweer. En het tweede is, als er vragen binnen en die wij kunnen beantwoorden en mensen op goede paard helpen kennen, altijd wan.
6: Het gaat bij Jim om een stuk. In totaal krijg je 150.000 euro per kilometer dat het stuk door je gemeente. En ik geloof dat van Jim 2,3 miljoen opsmieten zil. Eigenlijk is dat net dikke. Eigenlijk krijg ik niks meer als Achtkarspelen.
5: Nee, dat zijn een paar knikkers. En als de trekken spelers, dan ben je kwijt. Dus ja, als je structureel wil krijgen om de economie te stiepen en projecten te ontwikkelen, dan haal je er wat om als meerschip. Maar zo'n liefst beetje geld. Hè. Er ligt een hoop geld, 2,2 miljoen. Maar dat liefst een beetje geld is zo voort. En dan haal je dus eigenlijk helemaal geen compensatie honger.
6: Viel je dan in de steek letten door Den Haag, in dit hele proces?
5: Ja, ik vind wel dat je volle meer onder hier wijzen maakt aan de voorkant. En ik begrip voor wat er gebeurt. Inleven in de omgeving hier al heel wat helpen om te weten van wat leeft er bij mensen. En dan mis je wel tot hele oorlijke gedachten komen om dit te kunnen compenseren.
4: Om onwennig te informeren over het plan en de mogelijke consequenties organiseert het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet de komende weken informatiekeerkomsten.
3: Alles wat je dives mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
2: De dive voorbij. Dit is

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: In Drachten had van de Montbetiet een plofkreek west op een jeeltautomaat op de Zuidkade. Even de politie binnen 12 personen op een luchtkleurde motor of scooter uitnaait. Er is niet bekend over een mogelijke buit. Matthijs van Houten, die is van de politie. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Wat is de situatie op dit moment?
4: Nou, we zijn nu op de Zuidkade natuurlijk om onderzoek te doen. We moeten ervoor zorgen dat de situatie veilig is. Dus ook dan kunnen we kijken of er inderdaad een buit is gemaakt. En we kregen vanochtend rond 4:15 inderdaad meerdere meldingen van een explosie op de Zuidkade. Het bleek inderdaad te gaan om een plofkraak. Er is flink wat schade aan de gevel. Gelukkig is wel niemand gewond geraakt. Ja, ons onderzoek is volop gaande en we zijn natuurlijk op zoek naar getuigen en camerabeelden waarop verdachte personen en of voertuigen te zien zijn rond het tijdstip van de plofkraak.
3: En die pinautomaat, kun je wat vertellen hoe de omjouwing, waar zit die kreeg?
4: Nou, dat zit op de Zuidkade vlakbij een horecagelegenheid. En daar is inderdaad flink wat schade veroorzaakt. Er is een explosie geweest, hè, dus we weten op dit moment niet zeker of het veilig is. Zodra de situatie veilig is, gaan we daar nader onderzoek naar doen.
3: Ja, wel duidelijk is dat waar vertocht dat die uitnaait binnen. Had je daar al een detailleerder signalement van?
4: Nou, we zijn inderdaad op zoek naar twee personen die zijn weggevlucht op een scooter of motorscooter. Waarschijnlijk in de richting van de Zuiderdwarsvaart. We willen daar graag meer over weten, hè, zowel over de verdachte als het vluchtvoertuig. Ja, dus heeft iemand toch beelden waarop bijvoorbeeld een scooter of motorscooter te zien is, of verdachte personen, dan horen we dat graag. We weten ook wel dat daders van plofkraken soms gebruik maken van andere voertuigen die in de omgeving klaarstaan om verder mee te vluchten. Het kan ook zijn dat de daders in de afgelopen dagen ergens hebben verbleven, bijvoorbeeld in een hotel of vakantiewoning, om zich voor te bereiden. Ja, dat soort informatie over dit soort verdachte situaties kan ook heel belangrijk zijn in ons onderzoek. Dus we roepen ook op, als je in de afgelopen dagen opvallende personen, opvallende voertuigen hebt gezien die zich vreemd gedragen, om dat ook bij ons te melden.
3: Ja, dat denk ik voor het dadelijk onder plofkreek. Ja, dat is een week, Tiesdie op Waarsdie in Burgum, wie dat? Hij heeft een signaal dat het om dezelfde peergeen kan?
4: Nou, dat weten we niet zeker. Hè? Gisteren vond er inderdaad rond 3:30 s'nachts ook een plofkraak plaats op de markt in Burgum. Nou, ook daar zouden verdachten zijn weggevlucht op een scooter of motorvoertuig. We begrijpen best dat mensen denken dat er een verband is. Ja, wij weten dat nog niet zeker, maar we sluiten ook niet uit dat er een verband is tussen beide plofkraken. Ja, en ook in het onderzoek in Burgum zijn we nog steeds op zoek naar tips en camerabeelden. Ja, en ook daar geldt, hè, hebben mensen in de omgeving iets verdachts gezien in de dagen voorafgaand, of misschien wel tussen beide plofkraken. Ja, dan horen we dat heel graag. Hè. Burgum en Drachten, ja, dat ligt natuurlijk ook niet ver van elkaar af.
3: Nee, dus op meestal wat zorgen dan loert Jan vanzelfs. Verder, heb je nog een idee hoe lang het de Zuidkade daar, hoe lang het aansleppen bloot voor onderzoek?
4: Nee, dat durf ik zo niet te zeggen. De plek is natuurlijk afgesloten zolang het nodig is voor het onderzoek. En dat kunnen we pas doen op het moment dat het natuurlijk helemaal veilig is.
3: Matthijs van Houten van de politie, Tierentank en een heel veel succes daar.
4: Geen dank.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
5: Ja, naar de plofkreek in de Burgemeester heeft er vanmorgen op een eindexplosie bij een pinautomaat west. Dit keer weer dat op Zuidkade, dat is in Drachten. De gevel van een horecaondernemer is hier toch flink scancherre rekken. Buurtbewenners schrokken van achterop toch een enorm hutte knal. En deze buurtbewenner, die het zijn oer die pinautomaat wennen, ziet het zelfs alles schoon.
6: Dat was elke hef. Jo, wanneer het zijn oer, dus we werden explosie plakvoen had. Wat heb je schoon?
7: Ik had alles gezien. Ik heb alles gezien. Ik heb vanaf de ontploffing, omdat ik was wakker, was ik klaar met werk. En ik woon boven, dus precies tegenover. En ik heb gedacht, dat is de ontploffing gas bij mij in de zaak. Ik kijk, er is niks aan de hand. En zie ik de hele muur van die binnenautomaat, is gewoon valt op de grond. En die mensen, die waren met de twee jongen. Die hebben ze een klein beetje geld verzamelen. En ik heb toen gelijk de politie gebeld, maar de politie kwam ietsje laat eigenlijk. En daar hebben ze de geld verzameld en hebben ze elkaar geroepen. Er waren twee jongen met een motor en die zijn gewoon weggegaan. De politie was een beetje laat eigenlijk. En wij waren allemaal hier, zeg maar, alle eigenaren van die ondernemer hier van de horeca. Die waren allemaal wakker. Bijvoorbeeld die Frank van Giambino en andere de buren hier ook. Ja. En ja, toen kwam de politie hier en, dus, en dat was er eigenlijk.
6: Want u dacht toch eerst dat het in jouw eigen zaak wie?
7: Ja, een gasontploffing, ja.
6: En toen Sergio naar Boetenta, toen Sergio de enorme ravage?
7: Ja, omdat ik heb gelijk gekregen, omdat ik was heel toevallig bij de raam. Heel toevallig was ik bij de raam. En zag ik alles eigenlijk.
6: En wat toch nu toen? Wat is hier gebeurd?
7: Nee, dat heb ik gezien. Dus ik hoef niet te denken, dat weet ik. Dat hebben ze krijgen bij die, zeg maar, bij de binnenautomaat.
6: Ja. Ja. En hoe grote klap wie het?
7: Heel groot, heel groot. Heel groot. Heel groot. Dat, ik heb oorlog meegemaakt, maar niet zo'n grote klap eigenlijk. Hier een klein Drachten eigenlijk.
6: En ben je verbaasd dat het hier in Drachten gebeurt?
7: Eigenlijk wel, jawel. Jawel.
6: En ben je daar verschrokken?
7: Eigenlijk wel en niet. Omdat dat is gebeurd vaak hier in Nederland. En, maar voor mij de eerste keer, ik maak het mee en was ik een klein beetje bang eigenlijk. Jawel.
5: Ja, hij werd het dus tien uur daar in Drachten. Ja, die plof kreeg dus van de morgen in Drachten. En juster, we zijn het al in Burgum. En de politie die sluit het verband tussen die beide plofkreken net uit. Nadat voor het vorige keer opgeroepen waren vast aan zijn activiteit. Dat zei de Sheris Weidemaars, dus woordvoerder van de politie Noord-Nederland.
8: Wat er in elk geval bekend is, vanochtend kregen wij omstreeks 4:15 meerdere meldingen van een mogelijke plofkraak aan de Zuidkade in Drachten. En uit ons onderzoek blijkt dat het inderdaad om een plofkraak ging. En daarbij is ook een fors explosief gebruikt, wat ook wel te zien is op locatie.
6: Is er ook buit gemaakt?
8: Wat we nu vermoeden is dat de verdachten inderdaad zeer vermoedelijk buit hebben gemaakt. Ja, hoe groot die buit is, dat onderzoeken we op dit moment.
6: Ja, en wat kunnen jullie vertellen over de verdachten?
8: We gaan op dit moment uit van twee verdachten die betrokken zijn bij deze plofkraak. Zij zijn allebei in zwarte kleding op de plek geweest. Donkere kleding moet ik zeggen. Ze hadden allebei gezichtsbedekkende kleding. Zwarte schoenen met witte zolen. En een van de verdachten droeg opvallende rode handschoenen met geel daarop. Zij zijn weggeplucht op een motorscooter of een scooter. Vermoedelijk in de richting van de Zuiderdwarsstraat en daarna naar de Grijden.
6: Ja, gisteren was natuurlijk de plofkraak in Burgum. Houden jullie rekening met de link daartussen?
8: Het is natuurlijk opvallend dat er voor de tweede dag op rij een plofkraak is in deze regio. Ja, en of het over een verband houdt, dat onderzoeken we uiteraard.
6: Kunnen jullie verder nog iets vertellen over iets wat jullie kwijt willen?
8: Nou, de motorscooter is misschien wel eentje die we nog even kunnen noemen. Dat was een motorscooter of een scooter. Een van beide licht van kleur of wit. Mogelijk van het type Yamaha T-Max. We zijn benieuwd of mensen in de omgeving dit type scooter herkennen. Of mogelijk de afgelopen periode hebben gezien. Ja, als dat het geval is, dan horen we dat heel graag.
6: Wat is er bekend over de verdachten?
8: We gaan op dit moment uit van twee verdachten die bij deze plofkraak betrokken zijn. Zij droegen tijdens de plofkraak allebei donkere kleding, zwarte schoenen met lichte zolen en gezichtsbedekkende kleding. En ook droeg een van de verdachten rode handschoenen met een beetje geel daarbij. Zij zijn weggevlucht op een lichte of witte motorscooter in de richting van de Zuiderdwarsstraat en daarna naar de Grijden. Het gaat mogelijk om een scooter of een motorscooter. Dat weten we nog niet helemaal zeker van het type Yamaha T-Max. We willen dan nog eens vragen of mensen die deze scooter of motorscooter de afgelopen periode of vannacht in de buurt van Drachten hebben gezien, om dit bij ons te melden.
5: Zei Sheris Weidema dus van de politie Noord-Nederland over het signalement van de beide plofkrekers der Indracht. Een bijdrage weer dat van Pelle Numan.
2: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is De Dij Voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: De curator van de failliete leverancier van houtkachels, gaskachels en pelletkachels, het stokertje, had goede hoop op een trostart. Just eraan bekend dat het bedrijf failliet is. Er werk je 23 mensen bij het bedrijf. En het stokertje zit in museumdorp Orvelte in Drenthe, maar het heeft een winkel op de Jouwer. En ik praat erover met curator Jilles Knotters. Een goeie met je.
2: Goedemiddag.
1: Ja, in hoeverre kwam dit faillissement als een verrassing?
2: Nou, dat was eigenlijk voor u een verrassing. Het bedrijf besteedt al een heel protte eren. En ja, dan is het denk ik voor Helsingin wel eens kok dat zo'n bedrijf failliet is.
1: Heb je er een zicht op wat dit faillissement veroorzaken had?
2: Ja, wij hadden natuurlijk al gepraat met de directie. En die had het bedrijf oernaam in 2023. Het bedrijf bestaat al volle langer. Maar sinds 2023 is er wel wat verloren. De omzet is wat leger worden toch dat de hele goede tieren weer in de coronacrisis. En ook de energiecrisis, toch de Oekraïne-oorlog. Door wie er een pot houtkachels wie er een bot vraagt naar. Alleen dat is waarom Roem. Als Jos naar de omzet, dan is die van zo'n 6,5 miljoen naar 4 miljoen gong in een jaartier. En dat kon men net opvangen toch de kosten leger te meisje. Nee. En dan komt het ook goed.
1: Ja, dus de vraag is erom, maar er waren niet investeringen die in. Dus dat werkt het vakant nu, denk ik. Je hebt minder omzet, je krijgt minder binnen, maar dat geeft meer uit eigenlijk.
2: Ja. In ieder geval, mijn goede de kosten net in balans krijgen met de minder omzet.
1: Nee. Hoe reëel is een trostart, denk je, Jan?
2: Nou, dat liep het wel goed. Er is natuurlijk nog steeds wel een platte vraag naar houtkachels, pelletkachels, gashaarden, elektrisch haarden, VKPZ nog. Alleen minder, maar dan mag dan de balans goed krijgen. En er is een platte animo van een trofstad binnen kandidaten die haar interesse. En daar kunnen we mij in impeteer om te zeggen dat wij daar een oorname roem. Ik kan het maar krijgen.
1: Ja, er is een winkel op de Jouwer. Hoe gaat het ermee? Is die bijvoorbeeld nog open?
2: Die is nog open. Dat probeer je wegzaam te horen. Dat we in de komende weken nog zo volle mogelijk de onderneming terugzetten kennen. En dan een draaiend bedrijf oerdragen kennen. Of dat lukt, dat moeten we nog met de stukken rechtcommissaris belutsen. Dat maken we nog bezien, maar wat zie je dat wel om voor alle klanten een zo goed mogelijke oplossing te vinden.
1: Ja, je zou denken dat mij de hoge prijzen voor fossiele brandstoffen op dit tijd meestal toch wel meer neigt denken over alternatieven. En een houtkachel of pelletkachel zou het toch wel eens kennen, zoen je zei ze.
2: Nou ja, dat zou best kennen. Het voor dit bedrijf alleen nog net is het net slag aan nota. Maar dat komt natuurlijk echt binnen dan alle schulden en dan krijg je het net naar voor mijn oor. Maar ja, na je ondernemer. Dit weer hoe hij begint, die moet natuurlijk de boel dan keepje uit het faillissement. Maar die kunnen misschien wel goede zaken mee doen. Dus dat moeten we dan beschermen.
1: Ja, en je zei ze er binnen al kandidaten die aan melden hebben voor een oorname. Dat was heel vlug.
2: Ja. Ja, maar dat mag eens echt snel, want we hebben maar eens maar een paar weken om de winkels altijd slag het eerst te horen. Dus eens in de komende weken, 12 jaar maximaal size, dat moet het eens duidelijk weer zijn, dat slag het al net.
1: Ja, en dan gaat het om Tadding, het museum waar Orvelte in Drenthe, de winkel op de Jouwer. Kan dat splitst worden of verkeer je even het totale pakket?
2: Beide ken. U is vaak gehad om alles zo veel mogelijk als geheel over te dragen.
1: Ja, en waarom is dat?
2: Nou, we denken dat het dan het grootste waarde behoort had. Zoals de onderneming nu opbouwt. En we beschikken dat bij een oor te horen. En dan verkeep je. En ja, als dat in stikjes opknipst. Ja, dan. Maar dat mag weg dan beginnen. Dan zou het minder wijze kennen. Het uiterste geval is dat alles heel dit stukjes verkeperst. Maar u is vaak uiteindelijk om het als geheel te verkeepen.
1: Oké, duidelijk. Dank u wel voor de uitnodiging.
2: vertragingen.
1: Jelles Knottervidot, curator van het VT-bedrijf Het Stokertje.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Ont aanvoeren.
0: De dag voorbij.
4: Het college van BMW op Skielge wil 8 miljoen extra uitloeken voor de renovatie van de haven en de verzakje de Willem-Barendskade. Die bijdrage die komt boppen op de 15 miljoen euro die de gemeente Jeddah al reserveren. De kosten van de noodzakelijke renovatie van de haven en Willem-Barendskade die worden mij door roest op 68 miljoen euro. Op de telefoon nou wethouder Bert Vassink van Skielge. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Is al mijn
5: geen plofkraak gehad op de schelling?
4: Nee, gelukkig net. We hopen dat dat saploot vanzelf. Het is allemaal wel een flink bedrag natuurlijk wat je hem op kleed brengt. Nou. Waar moet dat wij komen?
5: Ja, want we hebben ook al 4 miljoen uitgegeven voor allerlei noodmaatregelen. En als je dan weet dat we zo'n hele kleine gemeente zijn, dan is dit natuurlijk gigantisch dat opgeteld dat we moeten investeren. En ja, we hebben niet zoveel mogelijkheden om dat geld uit te halen. We hebben natuurlijk onze belastingen, maar die zitten ongeveer allemaal aan het maximum. En dan heb je natuurlijk de toeristenbelasting waar we wel wat mee kunnen. En bezuinigingsmogelijkheden, ja, daar mogen we in zoeken. Maar ja, het is een enorm bedrag voor de schelling, dat klopt.
4: En dat brengt ook wel risico, maar zeg maar, uit je de toeristenbelasting verheegt. Ben je het benauwd dat afschrikt misschien?
5: Nou, dat geloof ik nog niet zo direct, hè, want dan kom je al gauw op de vraag van wat is de prijselasticiteit van de toeristenbelastingen. Er zijn voor de Schelling geen gigantische onderzoeken naar. Het zal wellicht iets uitmaken, maar ik denk dat op alle kosten, want de kosten zijn hoog voor toeristen, zeker ook om naar de Schelling te komen. Je hebt te maken met parkeren, je hebt te maken met vervoeren, met overnachting. En dan is de toeristenbelasting niet een substantieel bedrag. Maar wij vinden het nooit leuk om die toeristenbelasting te verhogen. Maar ja, het moet uit de lengte of uit de breedte. We moeten samen met inwoners, die dus ook al een heleboel eraan betalen, en toeristen, die haven wat dat betreft weer op orde krijgen.
4: Ja, als er geld op het kleed komt, Matt, dan moet je skaven, dan moet je bezuinigen. Welke maatregel doet nog meest pijn voor je?
5: Nou, we hebben de afgelopen jaren al de nodige bezuinigingen doorgevoerd. Ook om die 15 miljoen vrij te maken. En nu zoeken we het inderdaad voorlopig vooral in de toeristenbelasting. Maar wij zijn wel een gemeente die in de loop van de jaren relatief weinig geld heeft geleend. Dus we zijn wat dat betreft altijd best zuinigjes geweest. Dus wij denken dat we met die verhoging van de toeristenbelasting, die wel in de planning zit, ook wel een heel eind gaan komen.
4: Het kan natuurlijk helpen voor de inwoners, benam, denk ik dan. Dat ik vernemen dat er rap wat gebeurt. En dan kun je uitlezen van ja, de werkzaamheden die nu aan de gang binnen. Dat doen wij dus met die bezuiniging die wij onkundig hebben. Hoe lang met de inwoners ook wachten voordat echt de spreekwoordelijke scheppen de groening geeft?
5: Ja, de gemiddelde mensen daar ook bij die denken van je hebt plannen en je hebt geld bij elkaar, dus zet een schop in de grond. Maar zo werkt het niet. Die plannen die moeten nou tot in detail worden uitgewerkt. Dat gebeurt de komende maanden. En dan moet het aanbestedingsgereed worden, want het is een groot werk, dat gaat over miljoenen. Dus dan moeten allerlei bedrijven natuurlijk de kans krijgen om daarop in te schrijven. Nou, is een aanbestedingsprocedure op zichzelf, die duurt al minstens een half jaar. Daar kun je ook weinig aan sleutelen. Dat staat daar gewoon voor. Dus wij rekenen erop dat we daadwerkelijk het werk kunnen beginnen in 2028. En dan hebben we wel een paar jaar nodig om het af te ronden. Dus in 2030 zullen we daar hopen we klaar zijn.
4: Ja, de burgemeester die zei de zin is kind weer op Skielge. Maar dat is nog even voor het is zin is kind.
5: Ja, dat is goed dat je dat vraagt. Want kijk, wij zijn best natuurlijk hartstikke blij met de financiële hulp die is toegezegd door het Rijk en de provincie. Dus dat is voor ons geweldig, want daardoor komt die oplossing toch zeg maar in zicht. Maar we moeten zelf veel geld investeren en we zitten natuurlijk met z'n allen, inwoners en toeristen, ook nog wel een paar jaar in de narigheid straks. Want ook als we gaan zeg maar de boel gaan verbouwen, dan heb je daar met z'n allen last van natuurlijk. Hè? Dus dat gaat even goed een paar jaar duren, ja.
4: Al mijn hand nog even door de zoere appel dus, voordat het we genieten is van een haven die het op een rit is, met een kade.
5: Nee, genieten kan vandaag al, want ik zit hier boven op een duin naar de Waddenzee te kijken. Het ziet er fantastisch uit in het zonnetje, dus dat genieten kan gewoon doorgaan op de Schelling.
4: Dat is maar even de oren komt op je in.
5: Ja.
4: Bert Vassink, tegen dank.
5: Oké, graag gedaan. Dag.

0: Alles wat er spielet.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Just de Joen, de grote finale van Hunt het Vips op televisie, Avro Tros. Ja, daar ben ik hier een bekende Nederlanders op een vlecht voor professionele opsporters. En dat levert spannende momenten op. Dit seizoen die ik de Vries Sanne Akkerman mei, te keren bij een vriendin. Hè. En in de finale kwam ze zelfs uit op het, kreeg net uit op het strand bij Warkum. We praten met haar waarom, hoe dat avontuur. Voor mensen die Sanne nog net kennen, dit is Sanne.
4: Maar hij kwam gisteren thuis en hij zegt tegen mij: mam, ik wil een fat boy. Of god, hoe heet dat ding? Een fat bike.
5: Misschien heb je wel eens mijn typetjes voorbij zien komen. Ik ben onder andere de maker van Inval Juffie, Boukje en de studenten Claire Sophie.
3: Ja, een heel pakket. Videomakker, influencer, comedian, sketchvideo's op Instagram. Sanne, goeiemiddag.
6: Goedemiddag, wat gezellig.
3: Ja, de kerst, goeiemiddag, kerst voorzitter. Dat is op televisie.
6: Ja, goeiemiddag, kijk wel zezen. Maar ik heb 18 jaar in Friesland gewoond en mijn vader is Fries. En helaas hebben ze me niet Fries opgevoed. Dus ik kan het goed verstaan, maar ik vind het spreken wat lastiger.
3: Ja, nee, maar heel nog geen probleem als ze verzet. Ik best. Hey Sanne, dat weer spannend, juster.
6: Ja.
3: Ja, want het is.
6: Wat was dat spannend? Ja.
3: Want we moeten het even uitlezen, hè? Een Ierlien is het al opname. En al die tijd moest ik stil overwijzen. Dat liep mij ik een opgave.
6: Ja. Ja, dat is zeker een opgave. Maar ik moet wel zeggen, gedurende het spel zijn we denk ik met wel 100 mensen in contact gekomen die ons liften hebben moeten geven. En die mensen moesten zich ook allemaal stilhouden. Dus allemaal, we hadden best een grote groep, wat ook best tricky was. Waarvan je denkt, ja, ik hoop dat iedereen zich in kan houden. En ook zeker de mensen die ons op het laatste moment geholpen hebben. Voor hen was het denk ik het moeilijkst.
3: Ja, en op de vlucht. En ja, ze kent echt alles. Hè. Als het weer omsjocht, wat haar zijn soort in de gaten hoe die, hè? Best beest was dorst.
6: Oh, niet normaal. Ja, het is ook soms wel een beetje een eng idee. En wij zagen natuurlijk gisteren ook de meeste beelden voor het eerst. En ik had bijvoorbeeld geen rekening mee gehouden dat ze ook met drones in de lucht zouden gaan. Dus nu ik dat terugzie, denk ik, ja, je bent eigenlijk nergens echt veilig.
3: Ja, dan komt die finale erom. En dan ben je nog maar twee koppeltjes bij hem hoor, zeg maar.
6: Ja.
3: Ja, en dan, Sanne.
6: Ja, en dan word je ineens eigenlijk per toeval kruisten wij de Hunters. En dat was eigenlijk helemaal niet het idee. We dachten ook dat we best lekker bezig waren. Maar toen werden we gewoon klem gereden. En ja, zaten we echt als ratten in de val. En ik dacht van het enige wat we kunnen doen is rennen. En ik zag als eerst een sloot. Ik denk, nou jongens, het maakt me niet uit. Ik spring over die sloot. Nou, dat werd erin. Dus de Hunters erachteraan. En ik werd uiteindelijk aan mijn benen. Werd ik naar achteren getrokken en was het een, toch eindelijk eindigt het wel een beetje in een klein drama.
3: Ja, nou zeker, want je ziet een zat tip bij, want die finale dat wie op het strand bij Warkum wie dat.
6: Ja, en, ja zeker.
3: Ja, dat was dan ophellen, sis maar, om sis maar het land nu te gaan en dat hij hem krijgt net red, hè?
6: Nee, het was, ik denk dat we op anderhalf uur na het niet gered hebben. Dus dat is natuurlijk super frustrerend. En ik moet zeggen ook, we hebben er wel een klein traantje om gelaten dat je dan zo dichtbij bent en het uiteindelijk niet wordt. Maar we hebben er wel met een dwaalspoor voor kunnen zorgen dat de Hunters op de verkeerde plek zijn geëindigd.
3: Ja, dat klopt het. Ja. We zitten nou hier op het verkeerde plak, hè? Dus uiteindelijk
6: heb ik nog een. Stonden bij tevoren.
3: Ja, je mag nou een bedankje krijgen van de uiteindelijke winnaars. Waar ben je dat ik alweer? Hoe heet ik alweer?
6: Ja, Jetske en Joris. Ja. Joris Linske en inderdaad.

0: Nee. Het is wat. Wat had de tijd meest bijgebracht, leert, zeg maar, deze periode?
1: Ja, het eerste wat dan in me opkomt is dat Nederland ontzettend veel lieve mensen heeft. Ontzettend veel lieve mensen die willen helpen, die je eten willen geven. Die hebben bij mensen geslapen, die moesten dan hun kinderen moesten allemaal bij elkaar in bed, zodat wij een bed hadden. En ik ging met zo'n ontzettend warm hart naar huis, dat ik echt dacht van wat heeft Nederland ontzettend veel lieve mensen. Jongens, laten we dat nou vasthouden, weet je. Echt, we zijn zo lief met z'n allen en we kunnen zoveel voor elkaar betekenen. En ja, dat vind ik gewoon heel mooi. Dat gevoel hou ik echt over aan het programma.
0: Nou, fantastisch. Wij volgen je daar in de takkomst, Sanne. Wij kennen dat. Neem eens wat kanaal, anders worst.
1: Nou, je kan me volgen. Mijn grootste kanaal is Instagram. Dat is @lavisanne. Maar ik ben ook te volgen op TikTok. En ja, als je wat beelden wilt terugzien, kan je me natuurlijk ook op de Instagram van Hunted heel goed terugvinden. Maar kom lekker naar Instagram. Daar doe ik heel veel typetjes bijna iedere dag. En ja, hoop ik gewoon dat ik iedereen een lekkere glimlach op zijn gezicht kan verzorgen.
0: Leuk, Sanne. Tierentank. En leuk dat te spreken. Dan zet hem op, hè? Ja.
1: Oké,
0: okay,
1: dankjewel.
0: Tjen, hoi.
2: Kom je de... Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert. Alles
3: wat er spelen. Om het aanvoeren.
2: De dag voorbij.
4: Zult hebben over het programmeren van computers. Dat wie jarenlang wat voor techneuten en van nerds. Ja, die is nou echt wel voorbij. Omdat op heel veel meer basis kwam. De leren ben van jonge leeftijd al dat programmeren. Bekliks op basisscholen in de manden op Schiermonzeg. De band daar, die stappen in de wereld van AI en ze leren programmeren. En dan praat ik hoor met de interim directeur Jeroen Dwars. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
4: En het wordt geloof ik verplicht over een paar jaar, hè, dat leerlingen daarmee in aanraking komen.
5: Ja, nee, dat klopt. Nee, de kerndoelen voor het onderwijs die gaan op de schop. De huidige stammen uit 2006. Nou, in die 20 jaar is er genoeg veranderd om die kerndoelen ook aan te passen. En volgend jaar augustus onder andere digitale geletterdheid goed en flink aangeboden moet worden.
4: En wat maakt dan dat jullie nu al zeggen van ja, we gaan het niet afwachten, we beginnen gewoon gelijk?
5: Nou, de technieken veranderen zo snel en wij willen ook onze leerkrachten goed de kans geven om daar goed in te komen. En zodoende hebben wij samenwerking gezocht met een bedrijf dat ons daarbij begeleidt. Materialen zitten daarbij en wij hebben ook lessen kunnen zien, zodat leerkrachten een jaar de tijd hebben om zichzelf de stof eigen te maken en goede lessen te kunnen verzorgen.
4: Het lijkt me wel een grote uitdaging voor die leraren ook om een beetje bij te blijven. Ik herinner me, ik zat zelf op de basisschool. Nou, toen was het internet nog relatief jong. Dan merk je toch toen al op de basisschool dat de docent die liep toch altijd een paar jaar achter op de leerlingen. Ja. Hoe voorkom je dat?
5: Dat voorkomen wij denk ik door op tijd hiermee te beginnen. En het niet zelfstandig te doen, maar in samenwerking met Mediawegwijs in dit geval. Want het is inderdaad een snel veranderende wereld. AI was een paar jaar geleden nog niks. En wordt nu veelvuldig gebruikt. Nou, wij willen onze leerlingen daar ook de kans in bieden om zich in te kunnen ontwikkelen. En voor de toekomst wellicht daar een baan in te vinden.
4: En nu zie je, nu maak ik het heel zwart-wit hoor, maar je ziet toch vaak twee groepen als het gaat om kunstmatige intelligentie. De mensen die er heel enthousiast over zijn. En de mensen die toch zoiets hebben van ja, nou, moet dat nou? Merkt u dat ook?
5: Nee, ik merk gelukkig binnen mijn team, bij mijn leerkrachten, dat iedereen ziet dat het de toekomst is. Dat het ook gebruikt moet worden. Maar wij leren de leerlingen en nu dus ook de leerkrachten de voordelen van AI. En ook de nadelen, dus het positieve en het negatieve. Zodat ook de gevaren bekend zijn. Wat natuurlijk ook een groot punt is van de lessen.
4: En van bijvoorbeeld het kritische denken. Dat moet niet, de leerlingen moeten niet lui worden natuurlijk.
5: Nee, zeker niet. Veel mensen zeggen AI zorgt ervoor dat creativiteit afneemt, het kritisch denken afneemt. Maar het biedt ook mooie kansen om juist met leerlingen te kijken van ja, hoe realistisch is dit nou? Dat is ook een onderdeel van het kritisch denken. En als je de juiste computerprogramma's inzet die op AI draaien, denk ik dat het creativiteit ook wel weer kan stimuleren natuurlijk. Het is alleen even de vraag hoe je dat inzet.
4: En wat vinden de kinderen eigenlijk van de lessen?
5: Nou, die hebben ontzettend genoten. Toevallig volgende week is één leerling jarig en die heeft bij haar ouders al gevraagd om een 3D-pen voor haar verjaardag, want die had een les gehad met 3D-pennen. Robots maken, ja, kinderen vinden dat hartstikke geweldig natuurlijk. Dus de kinderen

0: zijn zeer enthousiast.
1: Kijk eens aan. En ja, zit er nog een vervolg in? Gaan jullie het nog uitbreiden, evalueren?
0: Jazeker, we gaan de komende maanden zelf deze lessen verzorgen. Er zijn grofweg 53 kerndoelen die in 8 jaar aangeboden moeten worden. Nou, het komende jaar gaan wij een groot deel van die lessen met de leerkrachten oefenen. En over een jaar komt hetzelfde bedrijf weer bij ons terug om te evalueren hoe wij er dan voor staan en wat iedereen daarvan vindt.
1: En over een paar jaar dan levert de Ameland misschien wel heel veel hele goede programmeurs. Wie weet?
0: Schiermonnikoog zal dat zeker.
1: Pardon. Hartelijk dank voor nu, Jeroen Dwars, dus interim directeur van Schiermonnikoog.
0: Heel erg graag gedaan. Jammer.
2: Alles wat je Dijs mist hebben, Joost, dus kunt zien en alven.
3: Dit is de Dij voorbij.

0: Alles wat jouw dag mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
1: De dag voorbij.
2: Al jaren zorgt de IKA Processieroep voor oerlijst in de provincie. Het is voor gemeenten soms weer een dreig om vet te krijgen op het probleem. De gemeente Smellingerlo bestikert het nou met een nieuwe methode. Om de griep wijn orde geven, is de berm on het inzitten. Verslagjouwer Dennis Terpstra, wie in orde geven en vregen om René Jelsma van de gemeente Smellingerlo. Waarom?
3: Onze ondernemer is hier bezig om een kroerenmengsel in te schedgen. Een EPR-mengsel die eigenlijk de natuurlijke vijand onderzoeken maakt van eigen procesjerups.
4: Want wat houdt zo'n EPR-mengsel krijgt in?
3: Nou ja, daar zitten verschillende inheemse kroeren in. Waarbij die dus ik echt in de omgeving al voorkomen. En waarbij wij elk hoopje dat ja, sowieso natuurlijk een heel mooi beeld jouwt door de grieperwaai. Maar ik nog eens een keer een mooie toevoeging is voor de bestrijding van eikenprocesjerups.
4: Want hoe werkt dat dan? Dan kom je hier een mooi veld met blomkes, plantjes, daar komen bissen op al. Hoe werkt dat krijgt?
3: Ja, in principe is de bedoeling dat wij hier dat mengsel, maar eigenlijk de sluipwest bijvoorbeeld aanloeken, de sluip vlieg ik aanloeken. Nou, dat is een natuurlijke bestrijder van eikenprocesjerups. Die leidt zijn eikens weer op de eikenprocesjerups. Nou, en die dringen de rups weer binnen en die infecteren ze eigenlijk met een bacterie, zodat ze eigenlijk oustieren. Zo mag het eigenlijk zien en dan zie je wij daar een handje mee te helpen als gemeente.
4: Waarom hebben we hier verkiezen?
3: Ja, waarom hebben we hier verkiezen? Wij hebben eigenlijk de 12 methodes hier in Smellingerlo. Dat is eigenlijk een soort preventieve aanpak. Waarbij we eigenlijk nou alleen nog maar op plakken. Waarbij het gevaarlijk is van mens en dier eigenlijk. De preventief spuitje. Dat doen we middels nematoden. We hebben heel iets microscopische aaltjes. Nou, die spuitje wel ook de BMI. Dat is eigenlijk ingen. En die infecteren dus dan de rups. Twee is eigenlijk fjotsoertje op plakken waar het gewoon. Er werden bergmeldingen binnen. Werd ik gevaarlijk is. Denk aan kwaalen, speeltuin, binnen bebouwde kom op verschillende plakken. En probeerden we toch zo vol mogelijk dat fjot te helpen. En als derde, en we maar toch als gemeente inzet op duurzaamheid. En natuurlijk het bevorderen van de natuurlijke vijand. Dus nou het inzetje ik eens een keer van de van berm.
4: Ik begrijp dat er echt nog iets met wespen is. Maar die sluipwesp. Dat je hem echt nog een speciale custom pleertse. Wat houdt dat krijgt in?
3: Ja, dat klopt helemaal. Op het einde van het bestrijdingsseizoen willen we ook proberen om hier uit de buurt.
1: Morgen is er weer.
0: De dag voorbij.
1: Nou dadelijk hier.
0: Met het oog op morgen.
1: In de mail.
5: Hij is vergees en hij is super actueel.
6: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
7: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
8: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
5: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De man die een aanslag plande op een concert van Taylor Swift in Oostenrijk moet daarvoor 15 jaar de cel in. Het gaat om een man van 21 uit Oostenrijk. Hij werd in de zomer van 2024 opgepakt. Hij wilde toen mensen buiten het stadion in Wenen aanvallen met messen of een zelfgemaakt explosief. De optredens van Taylor Swift gingen ondanks die aanhouding vervolgens niet meer door. De man plande samen met twee anderen daarnaast ook aanslagen in Mekka, Istanbul en Dubai. In zijn laatste woorden tijdens de rechtszaak zei de man dat hij spijt heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim 170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte bijvoorbeeld ruim 180.000 euro. De Chinese webshop JD.com heeft mogelijk staatssteun gekregen om het moederbedrijf van Mediamarkt over te nemen. De Europese Commissie vermoedt na een eerste onderzoek dat JD door deze overheidssteun een hoger bod uit kon brengen dan concurrenten. Het Chinese bedrijf maakte vorig jaar bekend het Duitse bedrijf achter elektronica-ketens Mediamarkt in Saturn te kopen voor 2,2 miljard euro. De overname moet nog worden goedgekeurd. De Europese Commissie is er een dieper onderzoek naar gestart. En de concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de twee optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden vannacht. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag, met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: TFH investeert onder andere in AI Mills. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
15: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: De Italiaanse politie heeft vandaag beslag gelegd op 200 miljoen euro van de overleden maffiabaas Denaro. Ze hebben alles van hem afgepakt, behalve zijn naam op zijn grafsteen. En laat Denaro nou net geld betekenen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Schrijver Arnon Grunberg is over uit Amerika. Hij gaat met speciale belangstelling het WK voetbal volgen. En wie weet maakt hij u ook enthousiast. Jan Haasbroek dook in de geschiedenis van de VPRO. Morgen bestaat de omroep 100 jaar. Hij was lange tijd de radiobaas daar en schreef een boek over die 100 jaar. En theatermaker Nicky Ong zocht als veganist contact met de vleesindustrie. Ze maakte de voorstelling De Kleine Vriendelijke Veganist. Want dat is de uitkomst eigenlijk van die contactmomenten. En vertelt daar straks over bij ons. Den Haag Vandaag gaat over de plannen voor de bouw van extra woningen. U krijgt eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 28 mei.
2: Het kabinet en de vakbonden zijn niet dichter bij elkaar gekomen tijdens het gesprek dat ze in het Catshuis hadden over de sociale zekerheid.
4: Zuinigingen moeten van tafel op de WW, op de WIA, op de AOW. Dus dat pakket zoals we dat neer hebben gelegd, dat moet van tafel.
2: De bonden wilden een simpel ja of nee horen op hun eisen.
4: En het antwoord is onvoldoende een ja gebleken.
2: Dus gaan de aangekondigde stakingen door, maar...
5: Dat is ook voor ons geen plezier, ook niet voor de actievoerders.
2: Volgens minister Veilbrief kan Nederland gewoon niet op deze voet verder.
6: Het is een feit dat die WIA-uitgaven sterk groeien. Het is een feit dat we vergrijzen. En daar zullen we ons toe moeten verhouden.
2: Premier Jette hoopt vooral dat de acties...
7: wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben... ook op onze samenleving.
2: Intussen gaat het kabinet verder met het uitwerken van plannen.
7: En hen vragen om dan weer met ons om tafel te komen.
2: Er zijn steeds meer gokverslaafden en dat komt door de populariteit van het online gokken.
8: Het is echt de internetgeneratie, echt de online gokkers. Het fysieke, zeg maar, echt naar het casino toe gaan, die zien we steeds minder.
2: Zorgverleners hadden dit 5 jaar geleden al verwacht toen het online gokken legaal werd.
9: Eigenlijk vanaf het begin van het openen van die online gokmarkt is er gewaarschuwd voor een toename in het aantal mensen dat gokt en daar ook mee in de problemen komt. En we zien nu dat dat ook waaraan wordt.
2: Ook deze vrouw raakte eraan verslaafd.
10: Bijvoorbeeld thuis kwam van een feestje, dan voelde ik me eenzaam. Dan ging ik vooral gokken.
2: Het liep uit de hand en uiteindelijk was ze er de hele dag mee bezig.
10: Op een gegeven moment dan heb je al je geld er doorheen gegokt, je maand salaris, je spaargeld. En dan ga je de gekste dingen verzinnen eigenlijk om toch te kunnen gokken.
2: Zorgverleners denken dat de toename van het aantal gokverslaafden nog maar het begin is.
9: Van een grotere golf die ik nog daarachteraan verwacht.
2: Het was voor veel Nederlanders even schrikken toen ze de nieuwe prijzen voor het versturen van rouwpost hoorden.
11: In een tijd waar veel dingen al duur zijn en een uitvaart vaak toch kostbaar, vind ik het moeilijk voor nabestaanden dat ze geconfronteerd worden met deze enorme prijsverhoging.
2: Wil je rouwpost snel laten bezorgen, en dat wil je meestal, dan kost dat vanaf juli €3,25. Dat kan niet anders, zegt PostNL.
12: Om de post toekomstbestendig te houden en om de kosten dekkend te houden, moeten we dat doen.
2: Elke dag brieven en kaarten bezorgen is te duur en daarom gaat de snelle post straks met de pakketbezorger mee. PostNL geeft de schuld aan de politiek.
12: Als we in Nederland wat voortvarender waren geweest, kun je dingen geleidelijker doen. Dat doen we niet. We hebben lang gewacht. Dat betekent dat wij nu in een paar grote stappen een inhaalslag moeten maken. Daar is dit de consequentie van.
2: Toch lijkt het er niet op dat mensen straks gaan overstappen op het sturen van rouw appjes.
13: Voor deze tijd zou dat normaal kunnen zijn, maar vind ik geen optie.
14: Nou, dat zou toch verschrikkelijk zijn? Zo'n prachtige mooie kaart wil je toch krijgen?
2: En een schoolklas uit Alblasserdam is nog helemaal vol van wat ze gisteren meemaakten. Tijdens een bootreisje op de Oosterschelde ging het mis.
15: We gingen daarheen om een lekker toertje te maken en toen zaten we opeens vast. Ja, dat maak je niet elke dag mee.
2: Er liggen daar lijnen in het water om ervoor te zorgen dat boten niet te dicht bij de dam komen. De kapitein was er overheen gevaren en de lijn zat vast in de schroef.
15: Ik moest huilen en daarna moest iemand anders huilen en toen gingen we elkaar allemaal troosten.
2: Toch vonden ze het ook een groot avontuur.
15: Er kwam een helikopter, die ging rondvliegen. Uiteindelijk moesten we op een boot stappen en dan werden helemaal van die pakken aan. Dat was wel cool, ja.
2: En vandaag was de ergste schrik voorbij en zongen ze over hun schoolreisje.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan de krant van morgen, Jan van der Putten.
16: Brussel heeft de blues, schrijft Trouw. Afgelopen jaren waren de halfjaarlijkse ramingen van de Europese Commissie lekker opgewekt. Maar in de verwachtingen voor komende herfst is alle optimisme verdampt.
2: De economie loopt niet lekker, de prijzen stijgen en de werkloosheid daalt niet meer. De sombere toon, zegt Trouw, is overal.
16: Ook al weinig vrolijkheid in de Telegraaf. Neem de verkeersboetes, die worden volgend jaar nog hoger. Appen achter het stuur kost je nu €440 en het wordt meer dan €450.
2: Het kabinet wil de boetes laten meestijgen met de inflatie. Bekeuringen worden zo'n 2,7% duurder. Ondanks een oproep van de Tweede Kamer de boetes binnen de perken te houden.
16: De topbestuurders van verfproducent AkzoNobel zal dat stiekem een zorg zijn. In het FD staat dat de CEO een fikse salarissprong kan maken. Van 7,6 miljoen per jaar naar 18,3 miljoen.
2: Voorwaarde is wel dat de fusie met het Amerikaanse coatingsbedrijf Axalta doorgaat. De Vereniging van Effectenbezitters spreekt van Amerikaanse beloningspraktijken.
16: Het is een groeiend probleem. Geld lenen bij familie en vrienden. Het Parool sprak met Cher van 25. Ze heeft €15.000 schuld bij instanties.
2: Maar informele schulden zijn er ook bij haar moeder, oom, tante, nicht, oma en haar ex-vriendin.
16: En Cher krijgt hulp van jongerencoach Azitra. Zij ziet dat jongeren liever bij familie lenen dan dat ze een regeling treffen. En hulpverleners constateren dat mensen die geld uitlenen zelf ook in financiële problemen komen.
2: China en de Europese Unie staan op de drempel van een handelsoorlog, schrijft NRC. Steeds meer landen dringen aan op tariefmuren, invoerquota en ander grof geschut om de Europese industrie te beschermen. Morgen vergadert de Europese Commissie om een strategie uit te stippelen.
16: 5 dagen in de week, met weer en wind, buitenwerken, kabels en leidingen leggen. Marcel Moerkerk kan er als monteur over meepraten. En zomers met warm weer, altijd in de blote bast, vertelt hij in het AD. En toen kwam de diagnose, uitgezaaide huidkanker.
2: Gelukkig sloeg de immuuntherapie goed aan bij hem, maar Moerkerk zal niet meer genezen.
16: Maar mede dankzij hem kwam er UV-werende werkkleding, werd er gezorgd voor voldoende schaduw en ook voor zonnebrandcreme.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Kolkata-beer van Jonathan Jeremiah. 10 nieuwe steden moeten er komen om het woningtekort in Nederland op te lossen. Dat was de belofte van D66 tijdens de verkiezingscampagne. En wie daar vraagtekens bij zette, kreeg het advies niet te somber te zijn. Het kan wel, we kennen de slogan nog. Nou, vanavond was het grote debat over de staat van de woningbouw. Meestal worden de verwachtingen getemperd. Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Lucella, goedenavond.
0: Als de campagne voorbij is en het regeren is begonnen, is D66 al wat voorzichtiger geworden?
1: Oh, nee hoor, nee, zeker niet. Robert van Asten voert het woord voor D66 op woningbouw. Die was de campagneleider. Die heeft uit zijn koker komt dus dat enorme optimisme, dat enthousiasme. En dat is hier nog niet verloren hoor. Deze vrolijke strijder die gaat ervoor. Waar anderen die 10 steden niet terugzien in, op een kaart of in de begroting bijvoorbeeld, ziet Van Asten dat toch anders. Ze zijn er als je maar wil.
2: De vraag aan de heer Van Asten, waar zijn die 10 nieuwe steden?
3: De heer Van Asten.
4: Ja, ik ben nogmaals blij dat ook daar het enthousiasme over de 10 nieuwe steden er is. Want die is er ook nog steeds bij ons. Want D66 gelooft dat wij echt nog steeds grootschalige woningbouwgebieden nodig hebben. En ze staan erin. Want het vorige coalitieakkoord, of het vorige kabinet, had 21 grootschalige woningbouwgebieden. Als u het akkoord erbij pakt, en dan geef ik u toe, het zijn er geen 10. Het zijn er 9, want we zijn van 21 locaties naar 30 gegaan. En ik heb van de week nogmaals het pleidooi gehouden voor IJstad. Een drijvend IJstad met de nieuwste technologie. Iets waar ik net ook nog in mijn bijdrage aan refereerde. Laat dat dan de 10e zijn en dan mag deze minister de andere 9 zelf nog aanwijzen.
0: Zeg, en dit enthousiasme, Lars, van Van Asten, is dat ook overgeslagen op de andere partijen?
1: Nou, daar valt dan wel een wereld te winnen, hoor, zou ik willen zeggen. Dat bleek in ieder geval in het debat vanavond. Om eens een beroemde woningbouwslogan te parafraseren: in enthousiasme kun je niet wonen.
5: Ja, voorzitter, ik moest wel een beetje lachen, want de heer Van Asten zei het kabinet levert. En het noemt allemaal voorstellen die niet uit de koker van dit kabinet komen. De wetregie komt van een vorig kabinet. Vandaag tweette de minister ook enthousiast over woningbouwimpuls. Was een voorstel van het vorige kabinet. Ja, ik snap niet helemaal wat dan de doorbraak is die dit kabinet nu al met elkaar veroorzaakt heeft.
6: Want we hadden grote woorden van D66 voor de verkiezingen. Nu te weinig geld voor de bouw van die echt betaalbare huurwoningen, sociale huur, dat nu al vastloopt. En tegelijkertijd kondigt D66 huurverhogingen aan.
2: D66 en dit kabinet hebben helemaal geen geld vrijgemaakt voor die 10 nieuwe steden. Laat staan voor de wijken of IJstad alleen. Dus hoe kan D66 dan vol blijven houden dat die 10 nieuwe steden er komen? Ze staan niet in het coalitieakkoord en er is ook helemaal geen geld voor vrijgemaakt.
1: Ja, dat waren de PVV, GroenLinks, PvdA en SP. En die zijn toch nog niet echt overtuigd van het idee van D66. A, dat er blijkbaar 10 nieuwe steden komen, want die zien ze niet. En B, dat daar ook geld voor is, want dat hebben ze ook nog niet gezien.
0: En de partij D66 wilde een bouwbaas, om het maar zo te noemen, om die 100.000 woningen per jaar voor elkaar te krijgen. Nou, dat werd uiteindelijk minister Eleanor Boekholt O'Sullivan. Is zij net zo bevlogen als haar partijgenoot?
1: Nou, de partij die had hele hoge verwachtingen van haar. Ze werd met veel bombari, zou ik bijna zeggen, aangekondigd als minister. Maar de eerste schreden, ja, die waren toch niet zo gelukkig. Ze hadden een interview in The Guardian waarin ze zei dat mensen wellicht met wat minder genoegen zouden moeten nemen als het niet anders komt. Kwam toen vervolgens met een voorbeeld over het rationeren van water, wat zij zelf in Afghanistan had meegemaakt. De beroemde douchemuntjes die achteraf niet bleken te bestaan. De debatten in de Kamer die waren eigenlijk niet goed. Ze las de antwoorden van de ambtenaren letterlijk staccato voor. Viel af en toe seconden stil als haar een moeilijke vraag werd gesteld. Dat werd met verbijstering gade geslagen door de partijen en wellicht ook haar eigen partij. Politiek bleek toch een ander vak dan het leger waar zij vandaan kwam. Maar blijkbaar is het ook een vak dat je kunt leren. Er werd een debatcoach in de arm genomen. Ja. En dat heeft geholpen, zegt ze zelf.
7: Ik heb daar natuurlijk goed naar geluisterd en geprobeerd te beoordelen van welke delen ben ik het helemaal mee eens. En moet ik ook echt iets leren? En daar probeer ik ook in te leren. En er zijn ook onderdelen waarvan ik denk, oké, dat is een stijlverschil. En dat mag er ook zijn.
1: Nou, en inderdaad, het ging beter dan eerder debatten. Eerdere debatten, dat is objectief vast te stellen vanavond. Ze zal niet snel de Thorbeckeprijs voor welsprekendheid in de politiek winnen, die ieder jaar wordt uitgereikt. Maar dat het dat er vooruitgang in zit, ja, dat is waar.
0: Maar wel misschien voor openheid en reflectie. Want wel verfrissend toch dat een minister dit gewoon zo zegt?
1: Ja, zeker. Nou ja, ze kon waarschijnlijk ook niet achter. Het was overduidelijk. Dit kwam natuurlijk ook nog naar buiten, dat nieuws dat ze gecoacht werd. Ja, dan is eerlijkheid meestal de beste remedie. En zelfreflectie zeker. Wordt ook gewaardeerd in Den Haag.
0: En dan gaat dat over de vorm. Maar ze is natuurlijk aangenomen om die woningen te bouwen. Of te laten bouwen. Gaat dat lukken?
1: Nou ja, de opgave is groot. En eerlijk gezegd, het zit nog niet mee. Dit jaar ziet het eruit dat in ieder geval die 100.000 woningen niet gehaald worden. Er zijn ook allerlei bewegingen die je nu ziet die het kabinet niet wil. Vandaag werd bijvoorbeeld bekend dat er alweer meer huurhuizen zijn verkocht. Sinds de wet betaalbare huur is aangenomen. Want vastgoedeigenaren die willen van hun huurhuizen af. Ze mogen namelijk niet altijd meer de huur vragen die ze willen. Vinden het dan niet meer rendabel. En verkopen hun huurhuizen. De wet gaat worden aangepast. De minister is hoopvol dat het bloeden nu wel gestopt is. En dat het vanaf nu beter gaat. Maar daarnaast, de woningcorporaties, ja, die moeten de grootste stappen maken. En die klagen dat ze daar eigenlijk te weinig geld voor hebben. En daar hebben ze blijkbaar gelijk in. Want ook boekhouder O'Sullivan zei vanavond in het debat dat ze op zoek zal gaan naar meer. En dat was op vragen van de SP.
6: Het gaat niet met het beschikbare budget. Dus de hele simpele vraag aan de minister is: komt er geld bij, ja of nee?
3: Minister.
7: Het is inderdaad een eenvoudige vraag, voorzitter. Als die zo makkelijk was dat ik hem met ja of nee, omdat het geld op mijn begroting stond, zou kunnen uitvoeren. Dus wat ik u heb proberen te vertellen is: ik onderken het probleem. Dus ik zal hiervoor mijn uiterste best doen om in de volgende ronde, waar we met z'n allen, met het hele kabinet, gaan kijken naar de verdeling van het geld, of daarin iets te doen is. Ik zal ook bekijken of er geherprioriteerd kan worden. Dus ik ben met u eens dat ik met een oplossing moet komen, maar die kom ik hier niet mee tijdens dit debat.
3: Mevrouw Beckerman.
6: Ja, voorzitter, er moet geld bij. De minister zegt nu, ja, dan gaan we kijken of we gaan herprioriteren. Voorzitter, er moet toch gewoon een garantie komen? Die prioritering is toch niet op orde?
7: Wij staan echt aan dezelfde kant van touw te trekken, echt waar. Ik vind dit echt net zo belangrijk en net zo grote prioriteit als u dat vindt. En als een heleboel andere Kamerleden dat vanavond en vanmiddag hebben laten horen, dat ook te vinden. Ik vind dat ook. Wij staan aan dezelfde kant van de touw te trekken op dit onderwerp.
1: Ja, en dat onderwerp is dus meer geld voor woningcorporaties en anderen om woningen te bouwen. Er staat nu 1 miljard voor en dat moet dus blijkbaar nog meer worden.
0: Ja, terwijl ook andere ministers zullen vragen om meer geld. Hè. We hoorden net ook in het nieuwsoverzicht natuurlijk de sociale zekerheid. Dat is ook een probleem. Het lijkt een hele dure zomer te gaan worden voor het kabinet.
1: Ja, de prijs van voor dit minderheidskabinet wordt steeds meer opgedreven. Sociale zekerheid noemde je al. Maar vanavond werd ook bekend bijvoorbeeld dat de bezuiniging op de gehandicaptenzorg, die was ingepland voor volgend jaar, op pauze wordt gezet. En dat geld moet ook weer ergens vandaan komen. En de verhoging van het eigen risico zou ook door moeten gaan. Maar dat wordt waarschijnlijk ook niet zo hoog als het kabinet wel zou willen. Want daar is geen Kamermeerderheid voor. Moeten ze ook weer geld voor zien te vinden. En dan is er dus nog de vraag of er extra geld naar woningbouw moet. De verleiding is groot om dat toch te doen. Omdat het kabinet allereerst wil inzetten op die woningbouw. En omdat ze ook wel een succesje kunnen gebruiken. Ze hebben moeilijke weken achter de rug. Met verzet tegen de bezuinigingen dus. De asielwetten die niet zo vlot lopen als ze hadden gedacht, de energieprijzen die onverminderd hoog blijven. Ze willen wel heel graag voor de zomer nog een opsteker hebben. Dat zal qua wonen wat lastig worden. Boekhouder O'Sullivan belooft een hoop regelgeving. Maar dat betekende nog niet dat er ook echte resultaten komen. Hè? Die duizenden nieuwe woningen, dat duurt wel even voordat die gebouwd zijn. Laat staan dat je 10 nieuwe steden zomaar hebt. Maar wellicht zal de opsteker dan toch eerder van het ministerie van Landbouw komen. Over een maand moet het stikstofpakket af zijn. En dat lijkt wel te gaan lukken, zo beweren de bronnen achter de schermen. En dan kan het kabinet toch nog met een succes de zomer in. Maar daarna zal het toch wel heel duur worden, vermoed ik zomaar, in september.
0: Dankjewel, Lars, vanuit Den Haag.

0: Jet Rebel Changes Coming Around the Bends. Het vizier richt zich zo langzamerhand steeds meer op het WK voetbal, dat over 2 weken begint in Canada, Mexico en Amerika. En dus komen we langzaam aan in de stemming. Maar waar moeten wij ons op verheugen? Dat ga ik vragen aan Arnon Grunberg, schrijver, maar ook voetbalwatcher in zekere zin. Woonachtig in Amerika. Welkom.
1: Dankjewel, in zekere zin. Hè? Goed dat je
0: ja, in zekere zin toch? Want ik ga hier niet als de grote voetbalkenner van alle elftallen.
1: Ik weet niet wat het precies is, een grote voetbalkenner.
0: Nee, maar nee.
1: Ik denk dat je er heel veel namen van voetballers weet en dat je die heel goed aan elkaar kan verbinden.
0: En dat als ik vraag wie maakt het derde doelpunt in de halve finale in 1968, dan verwacht je een antwoord.
1: Ja, precies, zoiets.
0: Maar dat niet. Dat gaan we ook niet doen.
1: Dat gaan we niet doen vanavond. Nee, gelukkig.
0: Wat betekent een WK-periode voor jou?
1: Nou, ik denk een WK kleurt heel erg vanaf het eerste WK wat ik echt bewust meemaakte in Argentinië toen ik 15 was. Kleurt een zomer, kleurt in mijn geval, dat was toen mijn eerste verliefdheid. En dat speelt zich dan af tegen het decor van zo'n WK. En ook bij andere WK's weet ik nog precies waar ik wat gekeken heb. Dat ik helemaal niet zo'n liefhebber ben, maar in New York is het heel leuk om bepaalde cafés dan te gaan zitten, te kijken wie daar zitten, hoe de mensen reageren. Toen het WK in Brazilië was, 2014, heb ik een tijd lang met Willem Vissers van de Volkskrant gecorrespondeerd over onder andere Louis van Gaal. Kijk, Qatar was natuurlijk een uitzondering, omdat het opeens in de winter plaatsvond. Kleurde het wat minder, maar het kleurt een zomer en het kleurt daarmee ook alles wat in die zomer gebeurt.
0: Ja.
1: En ik ben natuurlijk ook, ik vind het als amateur-antropoloog, amateur-socioloog heel interessant te zien wat er omheen gebeurt. Hè. Ik vind incidenten altijd het leukst. Op het moment dat het uit de hand loopt, wordt het echt spannend, vind ik.
0: En lopen we kans nu dat het uit de hand loopt? Want dat er incidenten komen. En heb je het dan over voetbalincidenten of incidenten rondom zo'n WK? Want het vindt natuurlijk nu plaats in Amerika in een tijd van geopolitieke spanningen.
1: Ja. Dat gold natuurlijk ook 4 jaar geleden al. Hè? Toen waren er ook wel ook bijvoorbeeld de voetballers. Ik zag net weer een Duitse krant, de Süddeutsche, een heel artikel staan van dat de Duitse voetbalbond heeft besloten dat ze niet meer zo met de hand voor de mond op een elftalfoto mogen, want dat zet toch geen zoden aan de dijk. En ze willen politiek en voetbal scheiden. En toen kwam die krant met een commentaar van: het is waanzin om sport en politiek van elkaar te scheiden. Dat kan niet en dat kan helemaal nu niet. Maar ik denk wel wat je in. Er was natuurlijk ook sprake op een gegeven moment toen Donald Trump zich echt heel erg impopulair had gemaakt. Onder andere door wat ICE aanrichtte in Minneapolis. Dat mensen zeiden: we moeten niet naar Amerika, we moeten dit WK boycotten. Maar net als met Qatar, dat is een beetje. Dat loopt weg in het afvoerputje. En de echte voetballiefhebber trekt zich dan uiteindelijk niets aan van welke misstanden dan ook. Wat ik ook begrijpelijk vind, ik heb daar geen moreel oordeel over. En gaat gewoon, hoe duur het ook is, naar het WK. Wat ik wel interessant vond, ik les net dat de openbare aanklagers in New York en New Jersey een onderzoek zijn gestart tegen de FIFA, omdat die oneerlijk is geweest met de prijzen, met hoe de tickets zijn geprijsd. Dat op een gegeven moment zijn die stadion verdelingen zijn veranderd en waren tickets die, laten we zeggen, eerst voor $3000 zijn verkocht, bleken onverkoopbaar en gingen daarna iets goedkoper toch weer in de aanbieding voor $2000. Waardoor sommige mensen veel meer en andere
0: oneerlijk.
1: Mensen veel minder.
0: Ja.
1: Oneerlijk.
0: Ja. Maar zou Trump dat toestaan dat daar onderzoek naar wordt gedaan?
1: Dit is vanuit de staten New Jersey en New York. Hij kan het niet echt saboteren, maar hij kan natuurlijk wel het zo moeilijk maken.
0: Ja.
1: Het is denk ik, kijk, voetbal, je hebt allerlei soorten washing, whitewashing, pinkwashing. Dit is natuurlijk ook een vorm van voetbalwashing, waardoor het ook voor landen als Saudi-Arabië en andere landen die politiek gezien qua mensenrechten, qua wat Europese staten officieel heel belangrijk vinden, een dubieus geschiedenis hebben, kunnen dat door het voetbal, denken dat door het voetbal een beetje recht kunnen trekken. En dat geldt ook zeker voor Amerika.
0: En politiek en voetbal is niet goed te scheiden, zei je net. Je volgde in 2014 inderdaad het WK door middel van een briefwisseling voor de Volkskrant. En jij schreef toen dat het vaak misgaat als voetballers zich over de situatie gaan uitlaten in een land. Je haalde toen Van Persie aan. Van Persie sprak in de Telegraaf over armoede in Brazilië. Ondanks die armoede blijven ze vrolijk. Daar kunnen heel veel mensen volgens mij een voorbeeld aan nemen, citeerde je.
1: Ja.
0: Dat is zo'n, nou ja, zo'n mooi incident. In Qatar had je volgens mij ook iets heel ongelukkigs van de KNVB die met arbeidsmigranten ging praten.
1: Heel, heel ongelukkig. Dat moet je natuurlijk ook. Het heeft iets heel pijnlijks. Ik gun iedereen zijn salaris. En ik misgun het helemaal niet dat voetballers die heel erg goed zijn, echt enorm veel verdienen. Nog meer dan bankiers, denk ik. Maar dat heeft natuurlijk wel iets schijns als die zich dan gaan uitlaten over armoede of even voor de foto met uitgebuite migranten uit Bangladesh of uit Nepal gaan praten in een land als Qatar. Ik denk dat niemand daarmee echt geholpen is en dat het echt puur gaat om het imago van die mensen dan een beetje iets schoner te maken. Ik denk dat laat dat maar.
0: Want Ronald Koeman die zei gisteren, ik sluit me vanaf nu voor alles af. Hè, de bondscoach van Nederland. Je hoeft me niks meer te vragen zometeen. Want ik lees het niet, ik hoor het niet. Ik sluit me helemaal af. Is dat verstandig?
1: Ja, ik denk mensen, wat mensen van hem willen, daarvoor is hij aangesteld. Dat geldt niet alleen voor de Nederlandse coach, maar winnen. En ik denk dat is winnen is alles. Dat is een heel Amerikaanse gedachte. Daarvoor moet alles wijken. En dat probeert hij op die manier in praktijk te brengen.
0: En ben jij dan ook zo'n liefhebber dat je gisteren zo'n persconferentie van hem
1: volgt?
0: Nee. Dat niet.
1: Ik vind de persconferenties. Kijk, die van Van Gaal hadden nog iets van een, laat ik zeggen, een theatrale kwaliteit. Ik vind dat Ronald Koeman niet heel veel talent heeft als acteur.
0: Nee.
1: Zou ik zeggen. Nee.
0: Die moet het dan van zijn bondscoach.
1: Die moet van trainingskwaliteit
0: hebben straks. Ja, want ja, maar het boeit je dan ook niet of hij Veerman en Kees Smit thuis laat en Weghorst wel meeneemt?
1: Alsof Veerman heel boos is. Dat hij zich daarover uitlaat, dat hij gekwetst is. Wat ik vond ook heel interessant van die Qatar, op een gegeven moment een bijbelclubje. Kan ik me nog goed herinneren. Ik vraag me af of er weer een bijbelclubje komt. Of daar ook weer over wordt gepraat. Welke rol God op dit WK gaat spelen. Wat ik vind ook een hele interessante combinatie van Jezus en topsport of God en topsport. Dat fascineert mij wel.
0: En Wouter Weghorst, die gaat wel mee. Dat moet iemand zijn die is theatraal. Die jou fascineert.
1: En die is ook nog altijd zeer met Jezus bezig. Dus dat fascineert me zeker. Ja. Ja. Maar Memphis is natuurlijk ook met Jezus bezig. Hè?
0: Want als we het hebben over spelers. Jij schreef ook in 2014. Een icoon kan alleen een voetballer met een verhaal zijn. Wie is daar een goed voorbeeld van?
1: Nou, ik had het net nog even over met mensen eigenlijk. Maradona was natuurlijk het beste voorbeeld. Hè? Dat was echt een verlosser. Als je ook die beelden ziet wat daar in Napels gebeurde. Ook toen hij daar speelde. En ook na zijn val. Hè, hij werd echt een junk. Maar hij bleef die verlosserskwaliteit ondanks alles hebben. Ik denk dat ook in Italië nog mensen zijn die oprecht geloven dat hij net als Jezus weer zal terugkomen. En dat vind ik wel mooi. Als een sporter echt een verlosser kan zijn en verlossing kan bieden. Dat heeft dat toch iets fascinerends. Ik denk niet dat je dat Ronaldo heeft die kwaliteit niet. Je hebt daarvoor ook toch een soort mysterie nodig. Wat ook iemand als Messi. Ik vind het wel fascinerend, die volg ik ook. Omdat natuurlijk dat ze zo oud zijn. Ik denk, waarom gaan ze nog door? Je kan op een gegeven moment zeggen, het is genoeg geweest, toch?
0: Ja, nee, maar zij niet, hè? Ja, die identiteit kunnen ze niet afstaan, lijkt
1: het
0: wel.
1: Ik denk niet dat het geld is, het heeft iets anders. Misschien is het ook een soort pijn aan doodsangst. Dat je denkt, als ik stop met voetballen, dan begint de dood of de ouderdom.
0: Dan sta ik niet meer.
1: Sta ik niet meer. Maar het heeft ook iets tragisch, want je ziet toch onvermijdelijk het verval van een speler. En dat je dat voor een enorm publiek wil laten zien. Ik weet het niet. Ik bedoel, ik weet ook niet welke keuze ik zelf gemaakt zou hebben. Misschien zou ik ook wel door zijn gegaan. Denk ik, laat het. Maakt me niet uit. Kijk maar. Maar het heeft ook iets tragisch. Maar het heeft toch niet dat tragische wat een Maradona had. Of kijk, tragisch. Een Zlatan heeft in ieder geval ook een verhaal.
0: Ibrahimovic.
1: Ja, Ibrahimovic. Ja.
0: Ja, dat is ook voor jou zo.
1: Dat vond ik ook dat boek heb ik ook gelezen. Ja. Fascineert me minder dan een Maradona, maar wel nog altijd.
0: En zitten er nu iconen tussen? Mensen met een verhaal, voetballers, van wie je zegt, daar moet je echt even op letten op het WK. Behalve dan de neergang van Messi en Ronaldo, mogelijk.
1: Nou ja, wat je net noemde, het Weghorst, dat vind ik hoop, misschien zegt hij nog wat moois over zijn geloof. Wat ik altijd heel fascinerend vind. Maar ik ken ook de meeste spelers niet, hè, van al die landen die meedoen. Het kan best zijn dat een paar hele fascinerende verhalen tussen zitten die hopelijk boven komen drijven.
0: Ja.
1: Maar dus niet met één. Ik volg Duitsland altijd, omdat ik dat wel een interessant land, sowieso een interessant land vind. En ook de manier hoe daarmee wordt omgegaan, hoe gevoelig dingen daar liggen vanwege het hele verleden, vind ik dat altijd. Die mannschaft, en ook natuurlijk omdat Nederland eigenlijk officieel Duitsland zo behoort te haten als het om voetbal gaat, vind ik toch altijd fascinerend wat daar gebeurt.
0: En zitten er nog andere landen tussen waar jij zeker tijd voor gaat maken?
1: Iran. Dat wil je kijken, wat gebeurt daar? Wat gebeurt als Iran speelt?
0: Ja, niks waarschijnlijk, toch? Ik denk, dan wordt er gewoon gevoetbald.
1: Ik vraag me af, wat ik eigenlijk stiekem hoop, is dat een paar Iraanse spelers asiel gaan aanvragen in Amerika.
0: En wat Trump dan gaat doen? dat kunnen we wel raden, ja, denk ik. Die stuurt ijs erop af, denk ik.
1: Dat vrees ik wel.
0: Ja, ja. En nog een ander land, Curaçao. Heb je daar dan iets mee of is dat te gehyped?
1: Een beetje gehyped.
0: Ja.
1: Maar gewoon de landen Oezbekistan. Dat is zo'n raar land, heb ik ook wel eens geweest. Dan ben ik wel benieuwd
0: wat die laten zien.
1: Ja.
0: En hoe ga jij dat volgen in Amerika? Doe je dat thuis of ga je?
1: Als het op een tijd is dat ik kan en niets anders te doen heb en denk het is tijd voor een glaasje witte wijn of zoiets, dan ga ik ergens naar een café waar ik ben in New York of naar, als ik upstate ben, waar ik ook wel eens in de zomer ben, kijken wat daar gebeurt. En dat is natuurlijk heel interessant te zien hoe die mensen daar zitten en hoe die dat beleven.
0: Want jij gaat niet $2000 neertellen om naar een stadion te gaan?
1: Zeker niet.
0: Nee.
1: Nee, zeker niet.
0: En heb
1: als het $500 was, had ik het niet gedaan.
0: Want denk je dat het gaat leven de komende weken in Amerika?
1: Een beetje. Maar kijk, in 1994 hadden ze ook een WK. Hè? En toen dachten ze, oh, nu wordt voetbal groot in Amerika. En dat is toch nooit zo groot geworden als basketbal, als baseball, als ijshockey. Nee.
0: Nee. Nou, ik wens je heel veel plezier.
1: Dank je wel.
0: Sowieso met alles eromheen, maar natuurlijk ook met alle verhalen. En dank dat je hier was.
1: Graag gedaan.
0: Arno Grünberg, dank je wel. Na jaren van boosheid op de vleesindustrie bedacht theatermaker en schrijver Nicky Ong dat ze eigenlijk niemand kent die daar werkt. En hoe eerlijk is het dan om er boos op te zijn? Voor de voorstelling De Kleine Vriendelijke Veganist dompelde zij zich daarom een jaar lang onder in de varkenshouderij. Welkom, Nicky.
2: Dank je wel.
0: Met welke vraag begon jij een jaar geleden?
2: Ja, ik wilde eigenlijk die sector leren kennen. Omdat ik dacht, ik wilde een voorstelling maken over de vee-industrie. Omdat ik daar inderdaad al heel lang boos op ben. En toen dacht ik,
0: op wie ben ik eigenlijk boos?
2: Precies. Wat is die industrie eigenlijk? En hoe werkt dat? En ik strijd al heel lang voor die dieren. Maar hoe leven die dieren eigenlijk? Dus ik wilde eigenlijk die sector leren kennen. Maar
0: wist je daar echt helemaal niks van?
2: Nou, ik had wel documentaires gezien en boeken gelezen. Maar allemaal geschreven door veganisten of activisten. Of gemaakt door mensen die dan eigenlijk aan mijn kant van het verhaal stonden. Zoals ik dat dan toen zag. En toen dacht ik, is het nou eerlijk om die sector alleen op die manier te leren kennen? Dus toen dacht ik, ik moet eigenlijk juist mensen in die sector gaan spreken om er dan achter te komen hoe het echt zit.
0: En hoe heb je dat aangepakt? Bel je dan op en zegt, hallo, ik ben Nicky, ik sta aan de andere kant, ik ben eigenlijk jullie vijand, maar waarom?
2: Ja, dat was nog best een uitdaging. Ik noemde dat onderzoek Veganist zoekt veeboer. Dat leek mij een soort leuke knipoog naar Boer zoekt vrouw. Maar boeren vonden dat niet zo leuk. Omdat het woord veganist toch best wel bedreigend overkomt. Daar ben ik wel achter gekomen.
0: Ja?
2: Dus ik stuurde heel veel mailtjes eigenlijk naar allerlei boeren die ik online kon vinden. Met dit is mijn project, Veganist zoekt veeboer. Wil je met me in gesprek? Toen kreeg ik eigenlijk heel weinig antwoord. En toen op een gegeven moment ben ik in contact gekomen met iemand van de Belangenorganisatie voor Varkenshouders. En die heeft toen een videoboodschap van mij rondgestuurd. Waarin ik heel vriendelijk probeerde te kijken. En zei, ik ben benieuwd naar jullie verhalen, mag ik langskomen? Toen ben ik met één boer in contact gekomen. En toen is het eigenlijk gaan rollen. Dus die heeft me weer met andere boeren in contact gebracht. En andere mensen uit de sector. Dus ook van banken, maar ook van het slachthuis bijvoorbeeld.
0: Want wat riep, ben je erachter gekomen? En ze antwoorden niet. Wat riep veganist dat woord bij hen op?
2: Ja, toch wel vooral activist en ook wel dierenrechtenactivist. En veel boeren die ik heb gesproken zijn ook bedreigd online. Of dat er bij ze is ingebroken in een stal bijvoorbeeld. En voor mij betekent dat woord eigenlijk vooral veganist. Dat ik geen dieren of dierlijke producten eet. Maar niet per se dat ik daardoor een dierenrechtenactivist ben. Mm-hmm. En bij hen riep het toch vaak wel angst op. En dat vond ik ook wel confronterend. Omdat ik dacht ook, ik vind mezelf niet per se een bedreigend persoon. Maar blijkbaar kom ik wel zo over door mezelf zo te noemen. Daarom ook de titel van de voorstelling nu. De Kleine Vriendelijke Veganist. In de hoop dat mensen daar niet zo door worden afgeschrikt.
0: En toen ben je met één boer in gesprek gegaan. En later nog meerdere partijen. Hè, dus die in de sector een rol spelen. Dus ook slachterijen bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Waar ben je ergens verbaasd over geraakt?
2: Zeker. Ja, eigenlijk de eerste boer die ik al sprak, die haalde alle vooroordelen die ik had over boeren onderuit. Dus ik.
0: Zoals?
2: Dat ze conservatief zijn. Dat ze heel erg heel veel eer halen uit hun beroep. Wat natuurlijk vaak ook wel zo is hoor. Niet om alle boeren nu over één kam te scheren. Maar ik heb ook boeren ontmoet die zeiden, ja, kom op, de wereld eindigt niet als je geen boer meer bent. Doe nou niet zo moeilijk. Vaak veel progressiever dan ik dacht. Veel boeren zeiden ook dat ze vonden dat er te veel vlees werd gegeten. Dat consumenten veel bewuster met vlees bezig moeten zijn. Dus dat vond ik
0: eigenlijk. En dan waren ze niet met jou aan het meepraten?
2: Nee, helemaal niet. Dus dat verbaasde me eigenlijk wel. Maar ook, ik ben ook bij een boerin op bezoek geweest die bij wie dus was ingebroken door dierenrechtenactivisten. Die mijn beeld van veganisten ook weer deed kantelen. Dat ik dacht, oh ja, er zijn heel veel mensen die ik dan zag, waarvan ik dacht dat ze aan mijn kant van het verhaal stonden. Die mensen zo bang kunnen maken en zo verdrietig. Daar schrok ik dan ook weer heel erg van. Dat ik dacht, het is toch niet de manier om het systeem te veranderen door juist zo één individu aan de schandpaal te nagelen.
0: En hoe ging het in het slachthuis? Wat was dat voor ervaring?
2: Een bijzondere ervaring. Ik stuurde een mailtje naar het grootste slachthuis van Nederland of ik langs mocht komen. kreeg ik gelijk de volgende dag antwoord, wat ik wel bijzonder vond. Met de uitnodiging voor een rondleiding en een gesprek met een directeur daar. Die directeur heeft de hele dag de tijd voor mij genomen. Dus dat was ook heel bijzonder. En hij heeft me helemaal rondgeleid door dat slachthuis. En dat was een intense ervaring. Ja, hij vroeg me toen we het slachthuis uitkwamen, vroeg hij aan mij hoe ik het heb ervaren. En toen zei ik, absurd. En toen zei hij zelf, vond je het oneerbiedig? Toen dacht ik, ja, dat is wel een mooi woord. Maar ik heb daar heel mooi met hem over kunnen praten. En hij kon daar ook, ja, we konden daar heel goed samen op reflecteren hoe dat dan voor mij was. En ook hoe het voor hem is om dat dan te zien en om daar elke dag weer mee bezig te zijn. Dus dat was eigenlijk een heel interessant en mooi gesprek, wat uren duurde. Dus dat zijn ook momenten geweest die me ook wel hebben ontroerd ergens. Omdat mensen waarvan ik dacht dat ze helemaal aan de andere kant van het spectrum stonden of een hele andere visie hadden op de wereld, dat we eigenlijk elkaar in heel veel dingen konden vinden.
0: Dus dat je meer gemeenschappelijk had dan je eigenlijk dacht.
2: Zeker.
0: Heb je van begin af aan ook het idee gehad, dit moet een voorstelling worden?
2: Ja. Ja, omdat ik dacht, wat een rode draad is geweest, of een rode lijn eigenlijk in mijn onderzoek, is die verbinding tussen stad en platteland. En juist die polarisatie tegengaan door wel dat gesprek aan te gaan. En wat ik bijzonder vind aan theater is dat je mensen samenbrengt live in één ruimte. Dus ik heb ook een onderzoekspresentatie gehouden over deze voorstelling bij een varkensboer. En daar waren mensen uit de sector, dus allerlei mensen van het slachthuis, die zaten dan weer naast mensen van Partij voor de Dieren bijvoorbeeld. Dus dat was een hele bijzondere combinatie. En juist die mensen in één ruimte samenbrengen en met elkaar in gesprek laten gaan. En toen konden ze ook de varkens zien, wat extra bijzonder was. Dat is wel iets wat ik bijzonder vind in theater. En waarom ik ook dacht, ik weet niet of dit werkt als ik hier een boek over zou schrijven. Omdat het ook, nou, dan wordt het waarschijnlijk ook weer zo'n boek wat dan allemaal andere veganisten gaan lezen. In plaats van dat je juist weer mensen aanspreekt die gewoon een voorstelling willen zien. En dan ineens op zo'n manier met andere mensen in contact komen en hierover na gaan denken.
0: En komend weekend sta je met de voorstelling op een festival in Delft. Op een plek van 80 bij 80 centimeter. Dat is dan ongeveer de ruimte die een varken gemiddeld heeft.
2: Ja, nou, de kamers zijn wel groot hoor. Dus ik sta in huiskamers, maar ik heb een speelvlak van
0: van 80 bij 80 centimeter.
2: Precies,
0: hè?
2: Ja.
0: En welk beeld schets je daar dan van het leven van een varken?
2: Nou, toch wel een vrij opgesloten leven. Dus heel weinig bewegingsruimte. Wat ook wel in contrast staat met hoe ik dit onderzoek heb gedaan. Namelijk ben naar Oost-Groningen geweest en naar Brabant en overal naartoe op een OV-fiets bijvoorbeeld. Maar die varkens die staan allemaal daar binnen in die stallen. Een paar varkens mogen naar buiten. Ongeveer 1% van alle varkens komt buiten. Maar de rest staat hun hele leven binnen op dus 0,8 vierkante meter, 1 vierkante meter of soms 1,1. Dus dat wil ik ook in de voorstelling, dat beeld schetsen van, ja, hoe dat dan moet voelen als je hele wereld bestaat uit 0,8 vierkante meter eigenlijk.
0: En draagt dat ook niet bij aan polarisatie? Of zeg je, ja, dit is wel gewoon wat het is?
2: Nou, ik denk dat dat is wel wat het is. En veel boeren die ik heb gesproken willen ook dat die varkens meer ruimte krijgen. En ook dat ze naar buiten gaan. Maar ja, zij zeggen, er wordt niet voor betaald. En dan kunnen wij ook niet zoveel doen. Dus ik weet niet of dat oproept op meer polarisatie. Nee. Ik hoop het niet.
0: En dit onderwerp kwam uit jouw hart, denk ik, hè?
2: Ja.
0: Als veganist. Als ik jou zo hoor, vond je het een interessante methode om juist de mensen met andere denkbeelden op te gaan zoeken en mee te gaan praten.
2: Ja.
0: Heb je een ander onderwerp wat je hierna op deze manier zou willen aanpakken?
2: Nou, het onderwerp dieren eten, of hoe wij ons verhouden tot de dieren die we eten, vind ik heel interessant. Dus ik wil ook graag de pluimvee-industrie in en zuivel en eigenlijk die verschillende industrieën onderzoeken. Dus mijn doel is nu om een beetje een soort expert te worden op het gebied veehouderij. En vanuit daar voorstellingen te maken over vlees eten. Dus dat is nu mijn plan voor de komende jaren eigenlijk.
0: Oké. Nou, dankjewel. En veel succes in Delft met je voorstelling. En fijn dat je hier was. Nikki Ong, theatermaker. Dank.

0: Odds and Ends, Bob Dylan en de Bands. De VPRO bestaat 100 jaar. Wat begon als een omroep van dominees, werd de plek waar grootheden als Wim T. Schippers, Coot en Bie, de Nachtzusters, de mannen van Jiskevet, een plek vonden. En voormalig radiobaas Jan Haasbroek beschrijft al die jaren in een boek dat morgen verschijnt. En daarin is de kracht van ontregelen een van de rode draden, de belangrijke thema's. Welkom Jan Haasbroek.
1: Dankjewel.
0: Je werkte zo'n 30 jaar bij de omroep tot 1996. En in het boek staat nog veel wij. Ook als het over de huidige tijd gaat. Zou ik u of je zeggen?
1: Nee, je is prima.
0: Ja? Ja. Voel je je nog erg verbonden met de omroep?
1: Ja, VPRO is wel echt mijn omroep, ja.
0: Ja, ja, en dat ontregelen. Laat ik eerst vragen. Wat weet je nog van je sollicitatie bij de VPRO?
1: Nou, het probleem was, mijn broer zat er eerder, mijn tweelingbroer. En ik wilde niet als tweede, dankzij zijn hulp, daar komen. Dus ik heb een half jaar lang heb ik naar de programma's geluisterd. Ze hadden toen nog heel weinig cent, 10 uur per week of zo. En daar heb ik toen een soort verslag over geschreven. Van hoe dat beter kon, volgens mij. En dat hebben ze leuk gevonden. En op basis daarvan kon ik toen aan de slag.
0: Oké, dat heb je niet naar je boer geschreven.
1: Nee, want
0: je
1: hebt niet één eigen tweeling. Hè?
0: Ja.
1: Dat moet je niet doen.
0: Nee, en je hebt niet die brief naar je broer geschreven.
1: Nee.
0: En dat ontregelen, dat komt dus regelmatig terug in het boek. Want daar hou jij van.
1: Ja, het is zelfs. Kijk, als je de dikke vandalen pakt en je kijkt bij ontregelen, dan staat er als enige voorbeeld de VPRO probeert te ontregelen. Dus dat is echt, dat is de VPRO en ontregelen hoort echt bij elkaar.
0: En waar komt dat vandaan, juist bij
1: dat
0: de VPRO?
1: Komt uit de vrijzinnigheid van de vrijzinnige dominees. Dat is gewoon de afkeer van dogma's, dat is de afkeer van religieuze wetten. Dat is de vrijheid van de gelovigen. Dat is niks voor waar aannemen, debunken. Pretenties doorprikken. Altijd wat mijn moeder ook al zei. Dus die komt ook zo'n vrijzinnig nest van, klets niet zo en is het wel waar wat je zegt? En dat is echt vrijzinnig.
0: En in de beginjaren, de eerste decennia, was het vooral radio, hè, de VPRO.
1: Ja.
0: Ook lange tijd nog wel toen andere omroepen al richting televisie gingen. Het waren vooral dominees en orgels die te horen waren. Maar zat daar dan ook wel al wat van dat ontregelen in?
1: Nou, ze waren erg bang voor amusement en voor televisie. Dat kwam uit Amerika en zo. Dus die dominees die waren daar bang voor. Duistere huiskamers staan voor duistere hersenkamers. Ze ontkenden dat ze zelf al televisie kijken. Dat zagen ze alleen bij gemeenteleden als ze daar op bezoek gingen. Dus ja, televisie vreesden ze echt. En ja, ze zijn langzaam in de televisietijd zijn ze begonnen met cabaret en zo. Met Paul van Vliet, maar Ramse Shaffi en zo. Met dat soort dingen. Daar zijn ze, ze waren altijd wel cultureel erg geïnteresseerd in nieuwe kunstvormen en zo.
0: En die grote ontregeling die kwam eigenlijk later, hè? En de grootste, schrijf je, was wat jou betreft in 1985 in Het Gebouw. Radioprogramma van de VPRO, vanuit VPRO Villa. Volgens mij 10 uur per dag op vrijdag. En laten we even luisteren hoe dat in 1985 op een dag klonk.
2: Dit is het VPRO-programma Het Gebouw op Hilversum 2. U hoort een sirene. Dat is geen toeval. Vandaag immers neemt het kabinet Lubbers het besluit om in Nederland 48 kruisraketten te plaatsen. Ons telefoonnummer is 035 712 880.
0: Nou, en zo ging dat de hele dag door. 9 uur duurde die uitzending met de hele dag het luchtalarm. Wiens idee was dat?
1: Dat weet ik niet. De avond ervoor is dat bij de makers is dat ontstaan. Ja.
0: En jij was toen radiobaas in die tijd. Ja. Was je daarbij?

0: betrokken.
1: Nee, het is me ook wel gemeld. Ik heb ook even geverifieerd hoe het zou vallen bij de leden. Zo. Dus ik heb een paar prominente leden opgebeld. Zo van, vinden jullie het te ver gaan? Of, nou, het werd eigenlijk wel op prijs gesteld. Omdat men was toen echt... Je had die grote demonstratie gehad met miljoenen mensen in Den Haag en Amsterdam tegen kernwapens. En men was echt boos en verontrust dat die kernwapens geplaatst dreigden te worden in Woensdrecht. En ja, dat daar een krachtig geluid tegen, dat werd wel goed gevonden. Een man als Blokker, Jan Blokker, die was woedend. Die vond het verzaking van de journalistieke plicht.
0: Maar die was woedend over het alarm, was hij boos?
1: Ja, die vond dat we allemaal ontslagen moesten worden. Okay. Ik voorop natuurlijk. Want dat was verzaking van de journalistieke plicht. Dat was het natuurlijk ook.
0: Ja, maar jij vond het wel niet leuk.
1: Het is eenmalig geweest. Ja. Het is een eenmalige. Er waren ook mensen bij de VPRO zelf. Ik herinner me John Jans Vergaan en zo. Die vond het nonsens. Die heeft er ook niet aan meegedaan. Die dacht, het is echt totaal doorgeslagen. Ja, was het ook.
0: En op televisie wist Wim T. Schippers, ik noemde hem net al, voortdurend te ontregelen. Zoals in zijn Barend Servet Show.
2: Goedemiddag, Hare Majesteit. Goedemiddag. Ik ben Barend Servet van de Courant. En ik kom voor het interview. En ik heb haar meegebracht om...
3: Ja, u zult wel denken, wat zit onze vorstin nu te doen?
2: Ja.
3: Nou, gewoon spruitjes schoon te maken. Dat vind ik leuk werk. Ja. En dat is nou een karweitje wat ik moet door niemand uit de hand willen
2: nemen. Nee.
0: Dat was Juliana met de spruitjes, hè?
1: Ja.
0: Wat maakt dit een goede ontregeling wat jou betreft?
1: Ja, dat is natuurlijk... Dat is een raar soort van mens. Kijk, Juliana, dit was ook wel een soort menselijke vorstin. Die zag je ook fietsen. Of die had ook gewone jurken aan en zo. Dus eigenlijk met die sherry en met die spruitjes, dat zag je eigenlijk wel gebeuren. Ja.
0: En wat betekent het voor een baas in zo'n tijd? Je zei in het geval van de sirene belde ik toch wel even een paar prominente leden hoe het zou vallen. Moest je dat vaak doen? Of wat vraagt het van leiderschap om leiding te geven aan zo'n club?
1: Nee, ik heb eigenlijk weinig leiding gegeven. Ik heb het eigenlijk veel op zijn beloop gelaten. En dat was ook een bewuste policy. Ik had liever dat ze me niet gingen van tevoren vertellen als ze op grensoverschrijdende dingen zouden gaan doen. Ik dacht, ik hoor het liever pas als het gebeurd is. Dan kan ik het achteraf verdedigen. Want zo hoort dat, vind ik. Ik ben echt voor een vrij verregaande vorm van vrijheid van meningsuiting. En dus, nou ja, wat mij betreft kan er heel veel. En dat moet niet vooraf verboden worden, maar dat moet bediscussieerd worden als het over de streep. En dan moet de rechter ook een oordeel erover uit kunnen spreken.
0: Ja, maar dat is altijd goed gegaan, toch?
1: Of ja, dat is nooit gebeurd. We zijn nooit veroordeeld. Nee, veel natuurlijk door de politiek en door ministers berispt en vermaningen en dat soort dingen. Maar nooit door de rechter. Nee.
0: En heb je achteraf bij één of meer gebeurtenissen wel zoiets? Dat hadden wij eigenlijk niet zo moeten doen.
1: Nee, toch niet. We hebben toen ook die fake-rip. We hebben gedaan een keer alsof de revolutie was uitgebroken in Amsterdam. Met een nieuwslezersstem, waardoor het echt klonk.
0: Nou, en dat vond je ook
1: grote
0: prima.
1: Grote rel, minister wacht op tekst, weet ik veel. Mis, grote koppen mis en zo. Heeft ook veel leden gekost en zo. Maar ja, er waren ook wel mensen. Het was toen de tijd van het Maagdenhuis zat er aan te komen en zo. Het was een tijd waarin het onrustig was in Amsterdam. En waarin mensen dachten dat het gebeurd had kunnen zijn. We hebben het goed leuk.
0: Goed nagedaan. Faked, ja. AI eigenlijk avant la lettre. Ja. Ja. Als je nu kijkt naar de programma's van de VPRO, dan is vooral buitenlandsjournalistiek een belangrijk genre.
1: Ja.
0: Wat is er nou nog over van die ontregeling in het DNA van de omroep?
1: Nou, er zijn nog wel goede humoristen. Zo. Als jij bijvoorbeeld Toris C, ik weet niet of je dat kent of zo. Dat is echt wel ontregelend. Dan gaan ze echt wel lekker tekeer. En zo. Dat is geloof ik inmiddels wel gestopt. Maar dat ontregelende is er nog wel. In de kinderprogramma's zit het zeker nog. Ja, nee. Ook in de muziek waar ze voor openstaan, ja.
0: Oké. Ja. Nou, morgen mooi feest vieren.
1: Ja.
0: 100 jaar. Jan Haasbroek, hartelijk dank voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: En voor de herinneringen aan die rebelse tijd van de VPRO. Dit was het Oog. Morgen dan zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel goede nacht.
4: NPO Radio 1.
5: Human.
4: De ouders van schrijver Jolande Entius verbraken het contact met haar en haar zussen. Als haar moeder stervende is, besluit ze toch te gaan zorgen, als dochter. Na de dood van haar moeder krijgt Jolanda het bericht dat ze onterfd is. En dat komt keihard aan. Ze schreef er het boek PS, Brief aan mijn moeder over. Een rauw en eerlijk onderzoek naar het verleden. In Wat blijft praat ik, Lara Billy Rensen, met Jolanda over haar zoektocht en over de vraag of vergeving mogelijk is.
5: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat blijft.
6: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Weet je nog? Die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis. Die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl.
8: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de Straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran, ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredoom. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Noorderwien.
14: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Goeie en welkom bij Noorderwien op deze Torsianne. Ja, ja, we zijn er weer ontzettend horen. En als je er nog voor televisie zit, ik hoop dat je genoten hebt. We hebben jullie nog even wat lijmopnames aan. Ze is niet de geval in deze nieuwe aflevering van Noorderwien. Ah, wat een lekkere plaat he, van William Sean's Transport Music. Een van de tofste bands uit Friesland bij en Frankie Lane. Kijk waar mooi terug met die oren. Toffe band. Ik uit Friesland en ik zei bestaan nog. Zeewolf en de Bouncer Braze.

Sounds of Grace. Fantastisch album, geweldig noemen we dit. En natuurlijk Bijo Brog, Troch Zeewolf, Tof Bent van O, Het Beeld. En ja, dat is een mooi feestje. Bevrijdingsfestival, 5 maaien. En ik ben blij dat ze bij ons op het podium staan. Ja, dat zoek ik voor de volgende band ook nog wel eens willen. De Serenes, ja, helaas net alle leden binnen hem meer. Maar ja, hun nijlidenschap mij erbij ze. Jere, Rebecca, you gonna be alright.

0: Rebecca, you're gonna be alright. Van de Syringe, ja. Mijn wijlen, Paul Dokter natuurlijk, helaas niet meer onder u. Maar Theo de Jong is er nog en is nog actief in de muziek. Tegen met zijn broer, kom of ik wat, ik nog wel eens even op waarom. Net ben actief, maar hij had u heel aardige dingen achterlitten. Ernst Langhout, ja, de tiet hoort je skoft. Dus ik hoop een tietje verliend dat hij verstoor. 68 hier maar worden. Ik zit een beetje zijn muziek te draaien en... Ja, dan komen we uit bij een album, Heaven and Hell. Er staat dit nummer op. Dit is, ja, nou, luister maar. The Well.
1: When the sword comes down, there ain't no mercy for innocent souls, for innocent souls.

Ernst Langhouts, may he rest in peace. En ja, we zullen nog langs die muziek draaien. Fantastische uitvoering. In dit geval van een bijzonder nummer op een bijzonder album. Heaven and Hell en dit Jette The Well. We gaan even naar het heden naar J.B. Bacon, singer-songwriter in een Lietsfries dorpje. Hoe romantisch was het haar? Hij had het hier over hope and fear.

Mooie oorspronkelijke sound. Het is J.B. Baker, onze muziekje jong. Hope and Fear. En dat is echt wel van deze die. Ja, zet ik hem maar even bij. Hoe zoet toch wijzen met Timo de Jong? Ja, we hebben hem vaak de gast. Wollen we nog vaak de gast gaan. Met de Lead Beaters op een paard. En bent u er ook nog sterk bij? Maar ja, het resultaat is geweldig. Luister maar eens naar dit nummer. Too Much Glitter.

Ja, Timo de Jong hier met de Lead Beaters. En The Man with the Suit. Ja, hij had een prachtige pakken noemen trouwens. Dit is singer-songwriter hier uit het Noordwijk. En Maple Ljouwert, waar werd hij in Grenzeland. En dit wordt nummer Too Much Glitter. Beginnen we naar een lekker basic nummer van KD Fox. Herkenst het wel? Het is een cover.

Hedy Fox, Jurid Ljouwdwij en Marije, natuurlijk van Reboelje. Dan weet de hoegang, nou, maar liefst bij dit. Nou, alhoewel, New Frequency, die upside.

titel is muziek van New Frequency. Maar stel Friesen erbij en ja, krijg je mooie resultaten. The Upside naar je single. Instrumentaaltje drijven net vaak. Dan, nou ja, hoe talenten sprutsen en hoe internationale klanken sprutsen. Kaminski vind ik een mooi voorbeeld. Kom je gewoon uit Friesland bij. En die had het over Hospital Anxiety and Depression Skill. Ja, was goed met het waar, hè?

Kaminski, Friske producer, ja, muzikant, zanger, alles bij elkaar. En ja, die maakt mooie platen. Zowel Vanilla trouwens, als dit soort noemers, Hospital Anxiety en Depression Scale. Zullen we weer even landen, ze haast aan het eind van dit programma. Door weer met 2 Amerikanen. En die knauwen er aardig op los, maar wel op een fantastische manier. Het is country, is het Americana, is het roots, is het maar. Daniel Young en M. Horton Smith. Live in Orleans. Hoi!

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na twee aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van 1 miljard euro per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek.

0: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Ze maakt de hele sjerre stikken.
1: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
2: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
3: Ik vind je wel een moment erop.
1: Zoog op YouTube.
3: Het win, jaasjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
4: Dat had wel een goed gevoel. Dat wel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.